0: 28
1: spitten de meeste spelers toch niet? Gek genoeg. Ja, nu moet hij toch naar die dubbel 7. En die gaat er dan gelijk in. Het is uiteindelijk Sedláček die 24 darts op de dubbel kreeg. 6 zaten ervan erin. Ja, dat was het heikele punt van deze wedstrijd voor Sedláček. De dubbels. Hij moest op de laatste leg van de wedstrijd wachten om hem over de streep te trekken. Maar uiteindelijk doet hij het en wint hij van de Host Nation Qualifier Jason Rietke. Sedláček, die is door naar de volgende ronde.

0: Televisies van onder andere Samsung en LG, nu tot 150 euro korting. Ga dus snel naar bol.
1: Welkom bij BBCNL.
2: There it is.
1: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
3: I find it strangely comforting.
1: We zijn really, really Brits.
4: Not American.
2: No.
4: Just want an answer to one question.
1: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
3: Sorry, silly question.
4: I'm sorry.
1: Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBCNL. Het beste van je Britse buren. Gewoon op je Nederlandse tv.
5: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en sla papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
6: Wow!
5: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
7: Grab the door.

0: voor alledaags. Ook als sportswagon.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
3: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
4: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
5: Hi.
4: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.
6: Je hebt geen rust in je hoofd zolang die vaat nog staat te weken. Maar met de nieuwe Dref 3-in-1 Power spray je het gewoon op je vaat. En laat je het in. Het vet smelt gewoon weg. En als ik met de hand afwas, even snel. En ik zie de kracht van een nacht weken in slechts minuten. En een sprankelend schoon keukenblad. Nieuwe Dref 3-in-1 Power spray.
7: Maak jij je zorgen over je tandvlees tijdens het poetsen? Schakel dan nu over naar Oral-B iO met een Gentle Care opzetborstel. De duizenden ultrazachte borstelharen verwijderen voorzichtig 6 keer meer tandplak langs de tandvleesrand. Voor gezonder tandvlees in 1 week. Perfect poetsen begint bij Oral-B.
8: Expect anything different?
9: A bridge that connects over a century of golf icons.
10: The older you get, the more thrilling it gets, the harder it gets.
9: Shine a light. History.
11: I've been dreaming of this moment since I was 10 years old.
9: It's champions.
12: And I enjoyed every minute of it.
9: It's thrills.
13: Jordan State.
14: This will be a day we'll never forget.
9: It's legacy. Because when you understand where we've been, you can start to imagine how far we can go.
15: We don't get this opportunity to play for a national crown very often. But you know, you have a chance to win our nation's title.
16: Via Play. De beste kijk op sport.

0: Und wir begrüßen unseren nächsten Referee auf der Bühne. Hier ist German Eye Candy, Franz Engerer.
1: De 40-jarige Relentless die het op mag gaan nemen tegen een andere 40-jarige. Namelijk Lipstick, oftewel Ryan Joyce tegen Christian Kist. De eerste Nederlander van de 11 die we dit weekend in actie gaan zien. Ja, en ik zag al een paar Nederlandse fans in het publiek. Ja, die zullen dan onder andere speciaal voor Christian Kist hier naartoe zijn gegaan. Vorige week toen mocht hij ook ineens meedoen aan een Eurotour. Het was door een afzegging. En ook dit weekend is Geraint Price hier weer. Christian Kist hier weer. Door een afzegging. Ja, veel toppers die toch de Eurotour aan zich voorbij laten gaan. Bijvoorbeeld door de Premier League finale van gisteren. Nou ja, eigenlijk al die toppers. Price, Lidler, Humphries, Clayton. We zien ze niet dit weekend. Nee. Van Gerwe heeft ook toch nog afgezegd.
2: Ja, die is op vakantie gegaan. Ja. Ja, goed, je moet ergens een keer natuurlijk keuzes maken en een gaatje maken in je kalender. En ik kan me voorstellen dat je degene na de Premier League, als je die finale speelt, dat je die wel laat lopen. Want ja, je bent vier man en je staan strijden om die finale dag te halen. En dan zou je vanmorgen vroeg alweer deze kant op moeten vliegen. Dat begrijp ik wel dat je die laat lopen.
0: 97.
1: Het opvallende is dan wel dat Christian Kist, die dus het vorige toernooi in mocht vallen voor Geraint Price, op dat vorige toernooi speelde tegen Ryan Joyce bij de laatste 32.
2: Ja, toen in de tweede ronde. Ja, toen stroomde hij in de tweede ronde in.
1: Toen stroomde hij in door een late afzegging inderdaad. Ja, en nu weer tegen Ryan Joyce.
2: Het kan gebeuren.
0: 60.
2: De kans is niet groot.
1: Nee.
2: Want het gaat heel erg random, maar ja, het kan natuurlijk wel. Ja, er zijn hele complottheorieën 83. Over die lotingen. Maar ik kan je toch echt vertellen, voor een pro-tour bijvoorbeeld, het gaat op inschrijving. Dus degene die als eerste inschrijft, krijgt als inschrijfnummertje 1.
1: Ja.
2: Dus niet op alfabet of
1: plaatsing, niet je plek op de ranglijst.
2: Nee. Dan worden natuurlijk wel de 32 seats eruit gehaald op een gegeven moment. Als die bekend zijn, of de 32 hooggeplaatste spelers moet ik dan zeggen. En dan wordt de loting gedaan. En dat is ook nog eens een keer een randomizer die de loting doet. Dus de kans dat je 3 keer dezelfde krijgt, is gewoon niet heel erg groot. Maar de kans is er altijd.
1: Het kan gebeuren.
2: Ja.
1: Ja. Darten is een rekensport. Je kan het berekenen. Ik denk niet dat veel darters dat doen.
2: Nee.
1: Goed. Ja, die vorige wedstrijd dat ze dus tegen elkaar speelden op die vorige Eurotour ging naar Ryan Joyce. Die won die wedstrijd met 6-2.
0: 58. Ryan Equalen. Ja, 57.
2: Ik had toch het idee dat Kist niet helemaal in orde was vorige week. Was het vorige week of de week ervoor? Vorige week toch? Ja, vorige week. De tijd gaat weer snel. Gaf ook toen geen hand met rechts, maar deed met links. En bij een Kist waarvan weten we, die heeft nogal last van jicht aanvallen. Van jicht. En als hij daar last van heeft, dan is het gewoon heel lastig 59. Voor hem om te gooien. En dan denk ik altijd meteen daaraan. Ik heb geen idee of dat ook zo is hoor.
0: Games on the first leg, Ryan Joyce. Second leg is Christian, to throw first.
2: Ja, en Joyce die haalde de kwartfinale vervolgens in Riza.
0: 96.
2: Spokkelt dus gewoon weer zijn puntjes mee. En dat is het een beetje. Het is een beetje een sprokkelaar. Ja, ja. Het is een onopvallende speler een beetje, Ryan Joyce.
0: 140.
2: Hij is er altijd.
1: Ja, precies. Als je dat maar vaak genoeg doet, dat sprokkelen, dan kom je vanzelf op een prima bedrag om van te leven. En om je ranking op vast te houden. Staat gewoon 25ste van de wereld.
2: Ja, hij zegt ook altijd, ik ben geen groot darter. Dat zegt hij van zichzelf, maar ja. Ik kan geen makkelijkere manier bedenken om mijn salaris te verdienen, dus doe ik dit. Ja, ja, geen ongelijk, hè?
1: Wij kunnen hem geen ongelijk geven, nee,
0: 75.
1: Zeker niet.
2: Als je nummer 25 van de wereld bent, dan heb je in 2 jaar tijd toch gewoon bijna 4 ton verdiend. Ja.
1: Behoorlijke boterham.
2: Ja, precies.
0: 134.
1: En dat met makkelijk werk, al dus Ryan Joyce.
2: Vindt hij, ja. Ik heb ook spelers andere dingen zeggen, maar hij vindt het makkelijk.
0: 60.
2: Nou, denk ik ook vaak bij die andere spelers. Ja, ik weet niet hoe vaak jullie al een dagsteen hebben gesjouwd, bijvoorbeeld.
0: Ja, 131. Christian Ucal 140.
1: Ja, goed weggezet daar door Ryan Joyce. En dan moet deze 140 voor Kist gelijk uit. En dat gaat niet. En dan lijkt hij gelijk tegen de eerste break van de wedstrijd aan te lopen.
0: 100. Ryan Ucal 36.
1: Want het is Joyce voor 36. Moet dan naar de dubbel 9. Die gaat ook aan de binnenkant.
2: Dat zie je dan niet zo vaak bij Joyce, dat hij dubbels mist.
0: Christian Ucal 40.
2: Maar het kan natuurlijk altijd een keertje. Kist naar tops. Dubbel 10. Hij moet dat wel een keertje in, Christian.
0: 30.
2: Maar gaat er niet in.
0: Ryan Ucal 8.
2: Nou.
1: Bij Joyce vallen ze niet van harte.
0: Christian Ucal 10.
1: Er is nog één bal over voor de dubbel 2, Christian Kist.
0: Game from the second leg, Christian Kist. Third leg, it's Ryan.
1: Die gaat er dan uiteindelijk in. 5 pijlen had hij nodig voor de dubbel. Ja, Christian Kist, die die we al van veel eerder kennen op de PDC. Had zijn tourkaart tussen 2014 en 2020, raakte hem toen voor een lange tijd kwijt. In 2025 haalde hij hem terug.
0: 29.
1: Heeft hem nu dus zo'n anderhalf jaar, zouden we kunnen zeggen. Betekent dat hij aan het einde van dit jaar bij de top 64 van de wereld moet staan. Dat staat hij nog niet. Staat op dit moment 78ste, Christian Kist.
2: Ja, en om je dan een ideetje te geven. Op dit moment staat de nummer 64 van de wereld. Oh, dat is Thibaut Tricol op 115.000 en een beetje.
0: 94.
2: En Christian Kist, die staat op 48. Dus hij heeft nog niet de helft verdiend. Hij lijkt qua plekken misschien er niet zo ver vanaf te zitten.
1: Het is een verschil van 70.000, zo ongeveer.
2: Ja, en dat is, als je geen grote tv-toernooien speelt, bijna niet te overbruggen.
1: Nee. En dan lijkt het lastig te gaan worden voor Kist om die tourcard dus te behouden aan het einde van dit jaar.
2: Ja, dat denk ik wel. Hij zal echt meer moeten gaan doen dan een beetje sprokkelen. Je moet gewoon een paar goede resultaten neerzetten. Weet je, een keertje halve finale van de Eurotour of twee keer. En je plaatsen voor de grote televisietoernooien. De EK kun je voor plaatsen via de Eurotour. De Grand Slam zou moeten kunnen.
0: 122.
2: Het WK. Daar moet je je gewoon voor plaatsen. En daar moet je dan ook nog resultaten halen.
1: Ja. Want ik denk dat hij aan die vorige Eurotour geen prijzengeld heeft overgehouden.
2: Jawel.
1: Oh, dat is
2: hij houdt er het prijzengeld dan over van de eerste ronde.
1: Die krijg je 56. Cadeau een soort van als instroom.
0: 116.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Nou, ze moeten natuurlijk iets.
1: Ja.
2: En ooit is dat eerste ronde prijzengeld bedacht als tegemoetkoming in de reis- en verblijfskosten van de spelers.
0: Van de third leg. Christian Kist.
2: Wel, Kist hier 116 uitgegooid om een 2-1 voorsprong te nemen. Dus dat krijg je wel. Dus of je nou in de eerste of in de tweede ronde instroomt, je krijgt het prijzengeld van de eerste ronde. Had hij gewonnen, dan gaat hij gewoon mee in het normale prijzengeld.
0: 16.
1: Nou ja, heeft hij daar in ieder geval iets verdiend weer? Dat is dan toch lekker voor Christian Kist. Moet hij hier wel gewoon zien te winnen uiteraard, om dat prijzengeld te binnen te halen. Ook nu krijgt hij weer de eerste ronde. Omdat hij alsnog mocht instromen.
2: Alleen de geplaatste spelers die in de tweede ronde erin komen, dus de seeds, die moeten echt een wedstrijd winnen om überhaupt iets op de ranking te krijgen. Maar die krijgen nog steeds wel het prijzengeld op hun bankrekening gestort natuurlijk. Alleen niet op de wereldranglijst. Het is ingewikkelde materie soms.
1: Het is goed dat jij erbij zit, Jacques. Ryan Joyce net met een 180er, nu 135. Nog aardige scores om in de lek van Kist de voorsprong te pakken. En dan weer snel terug te breken. Dat is in ieder geval wat hij zal willen.
2: Nou, Kist staat hem hier goed weg. Maar Joyce moet die 130 nog maar uitzien te krijgen. Nou hoor.
0: 44. Christian Ucal 70. 60.
1: Ryan Dit zijn twee vervelende missers voor Kist. Het scheelde ook niet veel allebei, maar goed. Ze waren wel mis. Krijgt Joyce waarschijnlijk een pijl op de bullseye. Ja.
0: Zijn
2: dubbels op ook voorlopig nog niet heel erg lekker. Kist weer met die vermaledijde dubbel 5.
0: Games on the full flag. Christian Kist, fifth leg, it's Ryan to go first.
1: Die gaat er nu mooi gelijk in met de eerste pijl. Ja, Ryan Joyce, 1 uit 8.
2: Ja, hij miste natuurlijk al 5 in 16. Die tweede leg. Dus dat gaat al hard. In plaats van 2-0 voor staat er nu 3-1 achter.
0: 16.
2: Nou, Christian Kist, hij won bij zijn debuut meteen al het BDO WK. Hij was er toen nog, hè? Het Lakeside World Championship in 2012. Fantastische speler. Maar Jicht is wel echt een rode draad door zijn carrière. Hij moet vaak toernooien laten schieten, omdat hij gewoon niet fysiek kan spelen. Ja, dat maakt het toch lastig. Maakte een soort revival op de Challenge Tour in 2024... waarin hij echt goede resultaten haalde. Een aantal toernooien won. 39 op het WK. Dus allemaal in die periode. Maar nu zijn tourcard weer terug heeft... valt het ook weer een klein beetje tegen eigenlijk wat er gebeurt.
0: 16.
1: Ja, zat ook een lange tijd natuurlijk tussen, 5 jaar.
2: Ja.
1: Ja, dat is dan misschien ook lastig om dan... Ja, ze zit de hele tijd...
2: Ja, dit is meisjepleger, hè?
1: Ja, inderdaad. Die zit gewoon rustig een patatje te eten. Laat hij lekker even eten. Dat moet ook gebeuren. Ja, er is er weer, hoor.
0: Nooit.
2: Het is overigens niet de snack van Kiel. Dat weten we inmiddels. Ik ben meteen maar even aan de voorkant geïnformeerd deze keer. Ik kreeg het meteen door. Het is een broodje visburger. Een visburger. Die is hier in Kiel de snack, heb ik begrepen, van de experts te plakken.
1: Echte havenstad natuurlijk. Ja, dan moet je iets met de zee en de vissen die daarin zwemmen.
0: 100. Ryan Equal 131. Christian Equal 142.
2: 46. Ryan Equal 72. Een echte dubbel 16 man, Ryan Joyce.
0: Game
2: als hij ergens
0: de
2: zekerheid vindt, dan moet het daar zijn.
0: Joyce. Six leg, it's Christian, to go first.
1: Ook wel lekker dat die dan inderdaad valt. Want als zelfs die niet had gevallen voor Ryan Joyce, ja, dan weet je bijna hoe laat het is. Dan gaat er misschien geen enkele dubbel meer vallen. Dubbel 16 is altijd een veilige haven 58. Voor de Engelsman.
0: 16.85 59 100.
2: Je hebt toch het idee dat Ryan Joyce vandaag echt wel te pakken is. Staat niet super te spelen. In zijn 41ste Eurotour toernooi. Die aantallen lopen ook wel aardig op. Hij wint wel iets meer dan dat hij verliest op de Eurotour. Het is zijn 88ste wedstrijd, dus 47 gewonnen, 40 verloren. Positief resultaat. En vorige week versloeg hij Jeffrey Sparidaans, Christian Kist en Jermaine wat hij mee had. Dus het is echt een nachtmerrie voor de Nederlanders.
0: 48.
2: Voor de kwartfinale uiteindelijk 45. Met 6-5 van Rob Cross. En dat geeft ook wel een klein beetje aan wat voor speler Ryan Joy. Het is een hele lastig te verslaande speler. Je moet gewoon goed spelen om te pakken.
0: 96.
1: Ja, juist omdat hij heel vaak heel goed is op die dubbels. En als hij dus een kans krijgt, dat hij die kans ook gelijk pakt.
2: Ja.
1: Dat is eigenlijk wat deze wedstrijd dus een beetje tegenvalt bij Ryan Joyce. Maar dat is juist wat het lastig maakt om tegen hem te spelen.
0: Ryan Equal 49.
1: Nu krijgt hij de kans om terug te breken. Opnieuw uiteraard via die dubbel 16.
0: Ja. On the sixth leg.
1: We hadden het al over
0: Ryan Joyce.
1: Veilig haven, de dubbel 16.
0: Seventh leg, it's Ryan to throw first.
1: Het is het hier dus ook weer opnieuw.
2: Ja, hij is misschien echt een van de beste dubbel 16 gooiers van allemaal. Johnny Clayton, Gian van Veen en Ryan Joyce. Ik denk dat dat op dit moment de drie beste zijn.
0: 180.
1: De tweede van de wedstrijd voor Joyce ook.
0: 140.
1: Ja, dan is het enige wat je moet doen eigenlijk zorgen dat je hem op die dubbel 16 wegzet.
2: Ja, ja, zo moeilijk is het niet.
1: Nee.
0: 82.
2: Ja, dat is het ding met darters, hè. Die denken dat dan op een gegeven moment, ja, maar dan kan ik die andere ook.
1: Kan ik. Dat is niet waar.
2: Meestal niet.
0: 95.
2: Vandaag in ieder geval niet.
1: Nee. En dan is de breakvoorsprong die Kist dus had. Die won 45. Met een 116 finish in de derde leg van de wedstrijd. Die is dan weer ongedaan gemaakt door Ryan Joyce. En Kist heeft wel die break nodig om deze wedstrijd te kunnen winnen. Dus zal die ergens opnieuw moeten vinden. Ah, patatje is bijna op.
0: Chris Enoqua 126. Ryan Enoqua 150.
2: Nee, gaat ervan uit dat Kist nog wat terug mag komen voor die 44. Maar dit is Ryan Joyce, hè. Die gaat gewoon voor de bullseye. Met zijn eerste, met zijn tweede.
1: Met de derde, Ryan Joyce. Ja hoor. Van de finish van Ryan Joyce. Kiest er om 150 voor. Om voor drie keer boels uit te gaan. En doet het ook gewoon.
2: Mooi lachje ook om de lippen van Ryan Joyce. Ja, dit heb ik hem wel vaker zien doen. De laatste tijd deed hij het niet meer. Maar hij denkt toch, ach, we gaan het weer eens een keertje proberen. En als dat valt, is dat altijd mooi, hè?
0: 42.
2: Die gaan we nog een paar keer terugzien.
1: Dubbel 16 en de bullseye, zouden we nu kunnen zeggen. Dat zijn de dubbels voor Ryan Joyce. Potverdorie. 150 op drie keer boel.
0: 134.
2: Ja, ik heb het Whitlock ook een keertje zien doen op de Europese Tour. Maar dan houdt het wel op hoor, wat ik me kan herinneren in ieder geval.
0: 140.
1: En die eerste zat misschien nog wel heel lekker voor hem. Het zijn die liggende pijlen. Hij zat lekker in het midden van die bullseye. Kon die tweede ernaast leggen. Ja, dan klinkt het heel eenvoudig om die derde erop te leggen. Maar ja, schitterend. Krijgen we hem. Hoppakee.
2: Ja, met patat in je hand kan je niet juichen. Dat gaat gewoon niet.
1: Bier zie je nog wel eens door de lucht vliegen. Maar patat, dat is dan echt zonde om dat in de lucht te gooien. Ja.
0: Ryan Equal 62.
2: Ja, en daar stond het ooit, en dat is niet zo heel lang geleden, 3-1 voor Christian Kist. Langzaam maar zeker heeft Ryan Joyce het initiatief gepakt in deze wedstrijd. Nee, je kunt je afvragen of dat nog omgedraaid gaat worden. Hij bungelt nog steeds rond die 80 gemiddeld, Kist.
0: Ryan Equal 16. Games on the 8th leg, Ryan Joyce.
1: Ja, en dit zijn dan inderdaad vier legs op rij voor Ryan Joyce.
0: 9th leg, it's Ryan to throw first.
1: En dan ziet het er toch goed uit voor de Engelsman.
0: 42 178 177.
1: Drie Nederlanders die dus vanmiddag in actie gaan komen. En zometeen zien we er nog eentje. Dat is dan de tweede van de middag dus. Jimmy van Schie gaat zometeen zijn debuut maken op de Eurotour.
0: 135.
1: Die gaan we dus zien na deze wedstrijd. En dit is dan voor de wedstrijd. 148 voor Ryan Joyce. Die gaat nog niet uit.
0: 140.
2: Maar vakkundig weggezet op de 04.
0: 100.
1: En dan is de tegenstand van de Christian Kist inmiddels wel gebroken, zo lijkt het. Krijgt Ryan Joyce matchdarts op de dubbel 4. En die tweede, die is genoeg om 5 legs op rij te pakken voor Ryan Joyce. Stond dus 3-1 achter. Is er uiteindelijk 5 te winnen, waarbij ja, die 4-3 toch wel de allermooiste was. 150 voor Ryan Joyce. 3 keer op de boel zijn. Die gaan we nog wel even terugkijken.

0: en luxe koffiemachines nu tot 25% korting. Ga dus snel naar Bol.
1: Welkom bij BBCNL.
2: There it is.
1: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
3: I find it strangely comforting.
1: We zijn really, really Brits.
4: You're not American.
2: No.
3: Just want an answer to one question.
1: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
3: Sorry, silly question.
4: I'm sorry.
1: Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBCNL. Het beste van je Britse buren. Gewoon op je Nederlandse tv.
5: Wat zou onze auto nog waard zijn?
6: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
5: Wauw!
6: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.

0: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
1: Grab the door.
2: Voilà.
3: Zo, ziet er goed uit hoor. Maar ziet hij het zelf allemaal wel zo scherp? Typisch geval van de een bril staat mij niet fase. Goed om eens langs te komen bij Pearl. Daar vind je samen met onze experts de bril die bij jou past. Er gaat een wereld.

0: Kia K4. Alles, behalve alledaags.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
3: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
4: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
5: Hi.
4: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.
6: What about that? He's up to the challenge. Look at the celebrations. Oh, that is punishment. This is astonishing.

0: Ja, de man uit het Darts Valhalla, zo ongeveer zei ik net tegen jou, Jacques. Ian White uit Stoke-on-Trent. Ja, dat was een plaatsnaam die we vroeger heel vaak hoorden in het darten.
1: Dat kun je wel zeggen. Ja, Phil Taylor natuurlijk. Hè. Adrian Lewis kwam er vandaan. Andy Hamilton. Ted Henke is er geboren. Ja, het is echt een arbeidersstad. Een arbeidersstad in Engeland. Die hebben over het algemeen veel pubs. Ja, ja. En waar ga je darten?
0: In een pub.
1: In een pub, ja. 1-1 is 3, hè.
0: Zo zal het misschien met Ian White ook wel zijn gegaan. Hij is zo ongeveer de last man standing, zouden we kunnen zeggen, uit de Stoke-on-Trent. Hij gaat het opnemen tegen een Nederlandse debutant op de Eurotour. Jimmy van Schie. Hij haalde aan het begin van dit jaar zijn tourkaart. Plaatste zich dus voor dit toernooi door, via het kwalificatietoernooi voor de tourkaarthouders. Wist daar te winnen in de finale van Richard Veenstra, een andere Nederlander. Die zien we alsnog gelukkig dit toernooi. Dat komt door wat afzeggingen. Dus mag hij alsnog instromen. Ja, een debuut dus op de Eurotour voor Jimmy van Schie.
1: Ja, en hij heeft er zin in. Ik had hem toevallig van de week aan de telefoon. En toen hadden we het er even over. En hij heeft er lang naar moeten uitkijken. Hij zegt, maar ik heb er echt zin in.
0: Precies, het is een darter waarvan we al veel meer hebben gehoord. Lakeside kampioen inderdaad. Ik was bijna een soort verbaasd 15. Toen ik hoorde en las dat het zijn debuut was.
1: Ja, het is... Kijk, in het begin ging het heel goed met Van Schie bij de PDC. Meteen plaatste zich voor de World Masters in het begin van het jaar. Dus daar hebben we hem al eventjes gezien. En dan denk je, oké, dit gaat heel makkelijk lopen voor hem. Maar dan blijkt het toch niet allemaal zo makkelijk te zijn bij de PDC. En dan, hij loopt ook gewoon tegen wat vervelende nederlagen af en toe aan. Hij heeft op Players Championships is hij 1 keer bij de laatste 16 gekomen. En verder is hij al eerder uitgeschakeld geweest, ja. Ik kan me zo voorstellen dat hij zelf daar een ander idee over had toen hij zijn tourkaart haalde. Die haalde hij overigens heel overtuigend.
0: Ja, goed. En dat eerste half jaar van het hebben van de tourkaart is misschien ook een beetje om eraan te wennen. Daarom krijg je hem als je hem natuurlijk wint ook 2 jaar. Maar had er zelf misschien meer van verwacht.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: En misschien wij ook wel met hem. Uiteindelijk is het eerste half jaar natuurlijk nog te overzien. En gaat het echte drukke jaar natuurlijk nog beginnen, ligt dat nog voor ons.
1: Nou, zover als je die tourkaart hebt gehaald, dan ligt de druk aan het begin van het seizoen. Want
0: ja, daar zitten de Players Championships.
1: Ja, de meeste Eurotours. Kijk, we zijn over de helft van de Eurotours nu heen.
0: Ja, dit is de achtste van de 15.
2: 90, Ian Equal 111.
1: 111 voor Ian White.
2: Jimmy Equal 145. 85. Ian Equal 60. 14.
1: Twee missers van Ian White. Dat geeft meteen de kans aan Van Schie om te breken.
2: 15. On the first leg. Jimmy Van Schie.
0: Die gaat er dan ook gelijk in. Breekt dus inderdaad gelijk. Ja, is ook wel een darter die nu dus zijn debuut maakt op de Eurotour. Maar op zich wel gewend zou moeten zijn, Jacques, aan het spelen voor het publiek. Het spelen waar camera's bij zijn, dat is niet per se nieuw voor Jimmy van Schie.
1: Hij heeft natuurlijk wel wat ervaring op echt grote podiums. Op het amateurniveau heeft hij de 2 grootste toernooien gewonnen. De Lakeside, dat zei je al, de WK, maar ook de World Masters heeft hij gewonnen daar. Allebei in 2025, dus het afgelopen jaar heeft hij echt wel wat ervaring opgedaan op dat niveau. En daarbij is hij natuurlijk ook gewoon op de grote rankingtoernooien van de WDF ook gewoon zijn overwinningen gepakt. Hij heeft 11 rankingtitels daar gepakt. Allemaal in de ruimte van 2 jaar ongeveer. Dus nee, hij weet echt wel wat het is om grote toernooien te spelen. En ook om voor de camera's te spelen. Maar dit is wel net een slagje anders.
2: 100.
0: Dit is toch ook omdat je weet dat het de PDC is, het hoogste niveau. Ja, dit komt er allemaal bij kijken.
1: Ja, precies.
2: 180.
1: Nou, hij versloeg in de finale op Lakeside Mitchell Laurie in de finale. Dat is een jonge jongen uit Schotland, die is 15 jaar. Maar die haalde dus wel de finale van het seniorentoernooi daar. Ja, die zit er ook nog aan te komen. Daar gaan we het in de toekomst ook nog heel veel over hebben, denk ik.
2: 57.
1: Ja, en Ian White. Jimmy Paul, van Ian White. Daar gaan we dadelijk eens even over hebben.
0: Eerst deze 80 voor Jimmy van Schie. Om zijn eigen leg te houden. Krijgt een pijl op de dubbel 20. Moet wel even goed opzij stappen daarvoor.
2: Games van de second leg. Jimmy van Schie.
0: Gaat er een mooie
2: Ian
0: Hoppers. Verzilverde mee zijn break. Nou, wat je bijvoorbeeld over Ian White kan zeggen, is dat het niet zijn eerste wedstrijd is op een Eurotour. Wel die eerste van Jimmy van Schie dus. Het is zijn 205e. Wedstrijd.
1: Ja,
0: op een 105e Eurotour.
1: Ja, hij is lid van de Club van 100. En daar zijn we 8 leden.
0: Ja.
1: Dat zijn er niet zoveel, hè? Die meer dan 100 Eurotours hebben gespeeld. En ik denk dat hij een van de eerste leden was. Want hij speelde werkelijk alles altijd. En hij zat er ook altijd bij. Dus volgens mij was hij degene die de langste, zeg maar, alle Eurotours mee had gedaan op een gegeven moment.
0: In totaal 145, toch? Eurotours die er...
1: Ja, dit is 145.
0: Ja, precies. Hij heeft er dus 105 daarvan gespeeld.
1: Ja, en de meeste die hij miste zijn de afgelopen na corona geweest.
0: Ja.
2: 95.
0: Behoorlijke staat van dienst dus voor Ian White.
1: Ja, we vergeten natuurlijk snel, maar Ian White was gewoon eind 2019 de nummer 9 van de wereld. Dat was die eind 2020 nog nummer 10. Toen kwam COVID. Ja, en Ian White is daarna nooit meer dezelfde speler geweest. Hij is razendsnel gekukeld op de wereldranglijst. Was in eind 2021 nummer 27. Een jaar later uit de top 32. En nu vecht hij voor zijn tourkaart ieder jaar.
0: Ja, zit inderdaad in de regionen, nou ja, 50 en eigenlijk daarboven. De andere 50 zien we hem niet zo heel veel meer.
1: Nee, eind vorig jaar stond hij op plek 51. En nu staat hij 55, ja.
2: 58. Ian Nicole, 167. Jimmy Paul 130.
1: 130 is voor de volgende break voor Jimmy van Schie.
2: Die
0: gaat niet
1: Ian
0: uit.
1: Zet die man nog een keer heel slecht weg. Dus kan Ian White terug naar 2-1. Net als in de eerste leg krijgt hij daar 2 pijlen de tijd voor. Net als in de eerste leg mist hij 2 pijlen.
2: Games of the third leg.
1: En net als in de eerste leg profiteert Jimmy van Schie daarvan.
2: Fourth leg, it's Jimmy.
1: Die heeft nog nooit een leg verloren op de Eurotour.
0: Lekkere statistiek.
1: Als je die morgen nog hebt, dan...
0: En dan ook nog tegen een speler als Ian White.
2: 123.
0: Mooie bullseye finish dus voor Jimmy van Schie. Ja, en dit is een lekker debuut.
2: 41.
1: Ja, het is voor Ian White het vierde Eurotour-toernooi van... Nee, vijfde Eurotour-toernooi alweer dit jaar dat hij hier speelt. Ja, niet hele grote resultaten, want de eerste drie verloor hij gewoon het eerste rondje. En won in Oostenrijk van Michael Smith. Ja, daarna verloor hij wel weer meteen ook van Daryl Gurney, dus ja... Hij heeft wel niet heel veel succes gehad hier in Mark. Maar hij is er in ieder geval iedere keer bij. Dus in de kwalificatietoernooi heeft hij het goed gedaan.
0: Ja,
1: En heeft dit seizoen toch al 66 wedstrijden gespeeld.
2: 85.
1: Bij de PDC. Veel natuurlijk van die kwalificatietoernooien ook. En hij wint een beetje 50% van zijn wedstrijd. Ja, het is een 50% uit er geworden. Dat
2: 100.
1: Dat is het een beetje.
0: In deze wedstrijd lijkt het iets minder dan 50%. Want ook in de vierde leg is het Van Schie
2: die makkelijk
0: wegloopt bij Ian White. En 6 pijlen krijgt voor deze 124. Hoeft dus niet eens uit via de bullseye. En dat doet hij dan ook niet. Zet hem gewoon weg op dubbel 16. En dan gooit Van Schie een gemiddelde van 89. Is het vooral Ian White die... onder de benedengrens zit met zijn 78. En vooral die gemiste dubbels dus.
1: Dat is het verhaal. Jimmy Van Schie houdt zijn eigen legs vrij gemakkelijk. En Ian White krijgt in zijn eigen legs telkens kans op de dubbels.
0: Ja, 2x2 pijlen.
1: Ja. En voor je het weet voel je je eigen machteloos in zo'n partij.
0: Je ziet hier de kans die Van Schie krijgt, die pakt hij gewoon.
1: En dan helpt het niet mee dat je natuurlijk al

0: 180.
1: White niet met 180. Hè? Dus doet Van Schier maar met zijn tweede van de wedstrijd.
2: Dat ziet er redelijk comfortabel uit wat hij doet.
0: 58.
2: Wat je al zei, Daan, aan het begin. Hij heeft natuurlijk wel de ervaring van het spelen voor het publiek en voor de camera's.
0: 98.
2: En dit is zeker nog niet het beste wat hij kan. Maar het is wel een voor hem ook fijn debuut natuurlijk. Ook als je 95. Tegenstander een beetje meehelpt.
0: Jimmy Paul 126.
2: Nu zal het wel voor de bullseye gaan.
0: Games on the fifth leg. Jimmy van Schie.
1: Ja, en ook die gaat er dan weer in.
0: Sixth leg, it's Jimmy. To go first.
1: En dan gaat het misschien wel erg makkelijk. Weer met één pijl op de dubbel gelijk uit. Ja, dat is toch wel goed hoor van Schie. 5 uit 6 op de dubbels. Finish van 126 dus. En nu net zijn derde 180 van de wedstrijd. Ja, die gooit echt gewoon een prima wedstrijd. Gemiddelde is inmiddels gestegen naar 98.
2: Ja, het is hem drie keer eerder overkomen, Ian White, dat hij gedonut werd op de Eurotour. De laatste keer is toch in 2022 geweest. Toen was het Raymond van Barneveld die het hem deed. Ook een Nederlander.
1: Dat is hij geleden.
2: Dat kan wel.
0: 24.
2: En hij gelooft het wel. Hij gooit ze weg en denkt, ik ga lekker kiel in dadelijk. Terrasje zitten. Mooi weer. Visburger en een biertje.
1: Een visburger.
0: 79.
1: Zonde voor Van Schie, die pijl. Houdt daardoor geen dubbel over. Of geen finish, moet ik zeggen. Maar goed.
0: 62.
1: Het is niet dat Ian White nou heel veel druk...
2: Ja, en dit is waarom deze borden... Kijk, die zit gewoon midden in het vak. Het is helemaal niet dat hij aan het randje zit of tegen de ijzerdraad. Het zit er gewoon echt middenin en valt eruit.
1: Dat zou eigenlijk niet mogen.
2: Nee, dat mag niet.
0: Jimmy Kwan, 92.
1: 92 voor Van Schie om zijn debuut op de Eurotour mee af te ronden. Ja, dit is een schitterend debuut voor Jimmy Van Schie. Hij wint met 6-0. Van Ian White deed dat met een schitterende 126 finish nog in de vijfde leg. En is uiteindelijk gewoon 5 uit 6 op de dubbels. En dat is een heel mooi percentage. Gemiddelde van 96. Jimmy van Schie is door naar de tweede ronde.

0: good chances?
1: I just look at myself, yeah. I need to play good and I can beat everybody, I know that. So I focus on myself. I know Mike very well. I know he's a brilliant player, so we'll see tomorrow what happens.
0: That sounds like a very sensible plan. Jimmy, congratulations. Awesome debut. Großen Applaus for Jimmy Fonsky.
2: En luxe koffiemachines nu tot 25% korting. Ga dus snel naar Bol.
3: Welkom bij BBC NL.
4: There it is.
3: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
5: I find it strangely comforting.
3: We zijn really, really Brits.
6: You're not American?
4: No.
6: Just want an answer to one question.
3: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
6: Sorry, silly question.
3: I'm sorry. Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBC NL. Het beste van je Britse buren. Gewoon op je Nederlandse tv.
7: Wat zou onze auto nog waard zijn?
8: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
7: Wauw!
8: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.

0: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
1: Grab the door. Voilà.
2: Zo, ziet er goed uit hoor. Maar ziet hij het zelf allemaal wel zo scherp? Typisch geval van de een bril staat mij niet fase. Goed om eens langs te komen bij Pearl. Daar vind je samen met onze experts de bril die bij jou past. Er gaat een wereld.

0: Kia K4. Alles behalve alledaags.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
3: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
4: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
5: Hi.
4: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.

0: begrüßen wir unseren nächsten Referee auf der Bühne. Hier ist Owen Binks.
1: De caller die je waarschijnlijk wel zal kennen van social media, Instagram, TikTok. Het is iets waar hij populair is. Waar hij veel op te zien is ook. Owen Binks geeft allerlei tips en tricks aan de darters. Hij legt de regels uit wat wel en niet mag. En dat soort dingetjes. Leuke man om te volgen in ieder geval. Hij is de scheidsrechter van de wedstrijd tussen Christoph Ratajski en Daniel Klose. De Host Nation Qualifier, Daniel Klose. De tweede Host Nation Qualifier van de middag. Had ooit een tourkaart. Behaalde die in 2023. Maar leverde hem in. Hij was er nog niet klaar voor. En heeft hem nu ook nog steeds niet. Maar heeft zich dus wel via dat Host Nation Qualifier toernooi geplaatst voor dit toernooi.
2: Ja, en hij domineert op dit moment de Next Gen Series. Dat is eigenlijk het tweede niveau in Duitsland. Dat is alleen voor Duits sprekende spelers. Volgens mij Oostenrijk en Zwitserland doen er ook al mee. En daar is hij echt de beste op dit moment. Dus als hij dat weet te winnen uiteindelijk, dan komt hij op het WK. Komen we ook weer te zien. Ik denk dat hij wel een van de beste Duitse spelers is op dit moment die geen tourkaart heeft. Dus dat maakt hem ook wel gevaarlijk voor Ratajski. Ratajski zal bij de les moeten zijn.
3: 96.
1: Weet jij dan al of hij in 2027 wel een poging gaat doen om die tourkaart te behalen? Of heeft hij dat via de Q-School?
2: Ik moet daar het antwoord een beetje schuldig op blijven. Want ik weet natuurlijk niet precies wat hij van plan staat. Dit jaar heeft hij wel Q-School gespeeld.
1: Ja.
2: Maar of hij dat dan met de intentie gedaan heeft daadwerkelijk om dat ook te halen, dat is dan altijd weer lastig om te weten. Hij heeft wel die voorrondes is hij doorgekomen. En toen in het hoofdtoernooi heeft hij dat uiteindelijk niet gered. Omdat hij iedere keer 1-2 rondjes wist te winnen, maar daarna niet verder kwam. Hij is geen fan van Nederlandse spelers in ieder geval. Want op die finale versie van Q-School verloor hij van Jeffrey de Zwaan, van Jimmy van Schie en van Jurjen van der Velde. En van Stef Kosters. Maar allemaal Nederlanders. Maar goed, soms duurt het ook wat langer voordat een speler echt klaar is om het grote werk aan te kunnen. We zien het de afgelopen 1,5-2 jaar ook met Pero Ljubic, Kroatische speler. Een van de beste spelers van Kroatië. Die gaat naar Q-School toe en haalt een beetje per ongeluk zijn tourkaart. Omdat die ene echt hele goede dag heeft. Ja, die heeft nu 1,5 jaar zijn tourkaart. Die kan geen droogbrood verdienen. Maar die verliest alleen maar wedstrijden. Ja. En wat gebeurt er dan?
3: 58.
2: Dan zie je dus ook dat zijn hele niveau instort. En nu hoort hij ook niet meer bij de beste spelers van Kroatië.
1: Nee. En dan kan je bijna je carrière gelijk weer opgeven, zou je bijna denken.
2: Ja, het is natuurlijk fantastisch om een tourkaart te hebben. Het is fantastisch om bij de beste spelers ter wereld te horen. Maar dan moet je er ook wel bij horen.
1: Ja.
2: Soms heb je ook gewoon even tijd nodig om daar te komen.
1: Ratajski hoort er in ieder geval al een hele lange tijd bij. Al zijn tourkaart in 2009.
2: Ratajski loopt sowieso al een tijdje mee. De eerste keer dat ik hem tegenkwam was in 2008, dus hij dart al een tijdje. Klose, 152. Nee, dat weet het dribbelt nog niet.
3: 81. Christoph, you require 32. Games on the first leg, Christoph Ratajski. Second leg is Daniel to throw first. Game on.
2: Ze hebben toch al twee keer tegen elkaar gespeeld, deze twee mannen.
3: 140.
2: In 2023 op de World Series of Darts Finals. Waar Daniel Klose zich klaarblijkelijk verplaatst. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem niet meer op mijn netvlies staan, die wedstrijd. Een keertje op de vloer in Leicester in 2024. Dat is twee keer Ratajski die won. Maar twee keer ook niet heel makkelijk.
3: 140.
2: De Polisiegel is wel weer helemaal terug. Staat weer goed te spelen.
1: Ja, begon dit jaar als 28e op de ranking. Staat inmiddels 23e. Heeft daar dus ook weer wat plekjes gevonden.
2: Ja, het is niet heel groot in het nieuws geweest, maar hij heeft twee hersenoperaties gehad. Vorig jaar of het jaar daarvoor. Ik sta nu van hersteld.
1: Ja, dat zijn toch heftige operaties, ja. Lijkt mij.
2: Ja, het lijkt mij niks in ieder geval.
3: 60. Christophe, you require 140.
1: Nog zo'n triple voor Ratajski. Gaat voor de triple 16. En dan de dubbel 16.
3: Games on the second leg. Christophe Ratajski. Third leg is Christophe to throw first. Game on.
1: Dat is een mooie 140 finish voor Christophe Ratajski. Die misschien nog een plekje kan stijgen op de ranking. Als hij dit toernooi het beter doet, zo moeten we eigenlijk zeggen, dan Rob Cross. Die twee zitten dicht bij elkaar. Zo'n 4.000 euro van elkaar vandaan.
2: Ja, sommige plekken op de wereldranglijst zitten heel dicht bij elkaar. En in sommige plekken zit er ook heel groot gat tussen.
1: Ja, want van Rob Cross naar Damon Hetta, dus van plek 22 naar plek 21, daar zit dan weer zo'n 30.000 tussen. Ja, dat is een veel groter verschil. Dan moet je het toernooi bijna voor winnen.
3: Forty-five.

0: 43.
1: Klozen kan wel wat beter dan dit, hoor. Ik bedoel, het is voorlopig wel heel weinig trippels die hij gooit.
0: 140.
1: De eerste 140 score van hem. Het idee dat het de fans niet heel veel uitmaakt wat Klozen precies aan het gooien is. Die vinden het leuk om een Duitser aan te moedigen. En dat doen ze dan ook met volle overgave, kunnen we zeggen. We hebben een liedje en je zal het horen. Ja, Radwijski zal niet heel veel aandacht aan besteden. Sowieso het idee dat heel weinig dingen Ratajski kunnen imponeren, om het zo maar te zeggen. Moeten we heel erg je best doen, wil je hem van zijn stuk brengen.
0: 138. Christophe, you're required 40.
1: Now
0: you're required 16.
1: Dan laten ze tegenstander terug de wedstrijd inkomen. Moet Daniel nog wel dubbel gooien natuurlijk.
0: No score. Christophe, you require 10.
1: Ook hij doet het niet en dus mag Ratajski terugkomen voor de dubbel 5.
0: Game show on the third leg.
1: En die gaat er dan in.
0: Ratajski. Fulberg, it's Daniel to throw first.
1: Heeft hij daar een klein gelukje. Ook dat zal niet imponeren. Nee, ja, er zijn een paar Dutters die hebben een bijnaam wat iets met ice te maken heeft. Een cool hand look. Nou ja, die Iceman natuurlijk.
0: 99.
1: Ja, Polish Eagle. Het had ook iets in die variant kunnen zijn. Met iets met ice. Iets dat je niet snel van je stuk te brengen bent.
0: 177.
1: Dat is de 80ste Eurotour ook voor Christophe Ratajski. Dat zijn toch ook al aardige aantallen inmiddels. 80.
0: 96.
1: Ja, goed, er worden natuurlijk best wel veel van die Eurotours gespeeld. Er zijn er al jarenlang meer dan 13 in ieder geval. 13 is een tijdje geweest. 14, nu 15. Ja, als je in die seeding zit of in die, hoog in die Pro Tour staat, ja, dan kun je ze makkelijk bij elkaar optellen. Ja, en hij zit dan ook nog in die regio de spelers die dat niet snel afzegt. Sterker nog, die er misschien geen één afzet.
2: Nee, volgens mij. Nee. Ik kom me niet herinneren dat ik wel eens Ratajski op de absentielijst heb zien staan.
0: Nee. 139.
2: Dat is een sterke leg, hoor, van de Polish Eagle. Beste darter ooit uit Polen.
0: 180! Christophe de Bretois, 86.
2: Degene die de 180 is gegooid in deze wedstrijd.
0: 4 flag. Christophe Ratajski.
1: Dit is dan een mooie. Bracht zichzelf even in de problemen door te beginnen met die single 1. Maakt het allemaal goed door een triple 15 en dan uiteindelijk de dubbel 20. Nu dan wel die eerste 180 voor hem.
0: Jazeker.
2: Ja, weet je nog hoe moeilijk Karol Sedlacek het zichzelf maakte tegen een andere Oost-Nation qualifier? Want dit is de andere kant van het spectrum.
1: De kansen die je krijgt benutten, daarmee eigenlijk gelijk de wedstrijd doodspelen. Dat is wat Ratajski hier doet. Ja, en hij doet het ook gewoon heel goed, hè, dit jaar op de Eurotour. Ratajski verloor pas één keertje een eerste ronde wedstrijd. Hadden twee keer een halve finale. Ja, dat zijn toch ook voor hem prima resultaten op de Eurotour.
2: Ja, hij heeft de Eurotour gewonnen natuurlijk.
0: 58.
2: Ratajski. Nog een keertje in Gibraltar in 2019. En in 2023 won hij German Darts Open.
0: 57.
2: Hij wint niet vaak, maar zo af en toe is hij dus er ineens. Ook gewoon 8 Players Championships gewonnen. Ja, dat denk ik misschien niet zo snel aan. Maar staat hij ook gewoon op het lijstje. Vorig jaar won hij er nog eentje in Hildesheim.
0: Six.

0: 134. Christophe requires 68. Game shot on the fifth leg. Christophe Rutijski.
1: Het is oerdegelijk.
0: Zich weg is Daniel de Drift. Game on.
2: 5 uit 9. Dat is boven de 50% voor Christophe Rutijski. Ja, en dat is inderdaad hartstikke goed. Gooit ook gewoon een gemiddelde van 95. Scorende gemiddelde zat boven de 100, konden we net ook zien. Ja, het is in principe een hele goede wedstrijd van Christophe Rutijski. En dan lijkt hij af te steven op een tweede ronde. En die gaat dan zaterdag gespeeld worden tegen Wessel Nijman.
1: Dat zal een stukje lastiger worden. Maar ook voor hem natuurlijk.
0: 77.
1: Ik denk dat voor weinig spelers Christophe Rutijski de gedroomde tegenstander is.
2: Omdat het ook zo'n speler is die moeilijk van zijn stuk te brengen is waarschijnlijk.
1: Ja, het maakt hem ook geen reet uit tegen wie die speelt.
2: Nee.
1: Hij gaat staan en hij gaat pijlen gooien.
2: Klampt zich ook vaak wel ergens een beetje aan in die wedstrijd. En om dan helemaal van je af te schudden is dan moeilijk.
1: Ja.
2: Dat is wel wat je het liefst wil. Eigenlijk precies wat Rutijski nu doet met closen.
0: Close. 95.

0: 25.
1: Wat zeggen ze? Houden het halen vol.
2: Helemaal geen eentonig deuntje namelijk.
3: Nee, het is wel aan de fans om bij de volgende wedstrijd van Kloos om eventjes een, nou ja, tweede liedje te bedenken.
1: Ja, even je mondig houden is ook niet erg, hè?
3: No, bestaan Fischburg en dan gaat het vanzelf.
1: Dit is voor de wedstrijd. Christopher Radaiski, triple 18.
2: Nee.
1: Nog niet.
0: 56. Now we require 116.
3: Een closer om misschien toch nog op het bord te komen. Enkele 19 laptops over.
0: 76.
3: Het is de vierde pijl op een dubbel voor Klose die er niet in gaat. En dan staat er nog 68 voor Radaiski. Krijgt hij zijn eerste matchstart op de dubbel 16.
0: 36.
1: Nou, de eerste matchstart gaat er nog niet meteen in. Klose met drie pijlen in de hand. Hier zit er wel een stukje vandaan. Nog een pijl over voor Daniel Klose. En die gaat er in ieder geval dan in.
0: Zo
1: staat hij nu ook al op het bord. En kan die ook even lachen. Ja, dat is mooi om te zien.
0: 140.
3: Ja, dat zal ook hij gedacht hebben waarschijnlijk. Ik wil in ieder geval één lekje op het bord hebben.
1: Ja, precies. Hij heeft natuurlijk wel wat Eurotour ervaring. Het is een 9e Eurotour, maar... Ook weer niet zo heel veel natuurlijk. En zo vaak heeft hij ook niet gewonnen.
0: 96.
1: Nou, hij heeft twee zegen staan. Hij won in 2024 een keer van Andrew Gilding. En vorig jaar verstopt hij Jermaine Mantimena een keertje. Dat is wel een knappe overwinning natuurlijk. Ja.
3: En ook Andrew Gilding is geen kleine naam.
1: Nee. Ja, in die wedstrijd tegen Mantimena gooide hij ook 96 gemiddeld.
2: Daar zit hij nu niet aan.
3: Nee. Het is 79 voor Daniel Klose, wat op dit moment zijn gemiddelde is. Ja, dat ligt er allemaal een stuk onder.
1: Radaiski met de wegzetbeurt.
0: 96.
1: En ook dat doet hij weer degelijk. Trippeltje per beurt. En niet te veel op je dubbels missen. Dan kom je een heel eind, hè? Ja.
3: Dat is precies wat Radaiski eigenlijk is.
1: Ja.
0: 133. Christophe, je brengt 106.
3: Mist die triple 17 om naar de bullseye te mogen.
0: Require 114.
3: Dus opnieuw kans voor Klose vanaf 114.
1: Naar beneden. Voor Tops.
0: Game
1: en zo
0: daar.
1: 5-0 wordt 5-2 omdat Daniel Klose ook nog die 114 uitgooit.
2: The comeback is on.
3: Je ziet het vaker bij darters die dood en begraven lijken. Die gaan ontspannen, die gaan uit de losse pols gooien. En dat is eigenlijk hetgene wat je altijd wil doen als darter.
1: Ja, we zagen gisteren nog bij Price in die halve finale van de Premier League. Ja, hij stond zo zichzelf onder druk te zetten. Komt dan 9-5 achter en dan ontspant hij een klein beetje. En dan komt hij toch nog heel lang terug. Totdat je weer gaat denken, hey, het kan. En dan, ja.
3: Dan kan het vaak toch weer... Net niet.
1: Nee. Het was een mooie avond gisteren. Premier League waardig, zou ik willen zeggen.
3: In ieder geval waar voor je geld gekregen, want er is geen lek niet gespeeld.
1: En mijn baas ook, wil ik net zeggen.
3: Klose is hier in zijn eigen lek prima op weg eigenlijk. Hij lijkt echt de ontspanning gevonden te hebben. Lacht ook een beetje. Als hij weer een lekje gewonnen heeft, als er een goede score uitkomt.
1: Je ziet ook wel aan hem nu dat hij echt wel het pijltje rechtdoor kan gooien. Nou, hij moet gewoon zich wat vaker plaatsen voor die toernooi om wat meer ritme te krijgen op het podium. Weet je, dan wordt het allemaal wat makkelijker.
3: In die vorige wedstrijd bij Jimmy van Schie zagen dat hij, ondanks dat het een debuut was, echt wel die ervaring heeft op het podium en met het publiek en de camera's. Is dat bij Kloos misschien toch nog een ander verhaal? Zou hij daar juist misschien op de Eurotour wat meer ervaring willen opdoen? Nou ja, krijgt in deze leg alle tijd en ruimte van Ratajski, die niet op de finish staat. En dus mag Kloos zo meteen gewoon voor 5-3 terugkomen.
0: 140 en nu nog maar 40.

0: 20.
1: Ja, en dit is dan
0: 44.
1: De kans die Klose laat liggen. Want hier gaat Ratajski twee matchstarts krijgen. Op de dubbel 16 miste er al eerder eentje. Miste nu nog eentje dan de dubbel 8 en ook 10.
0: 36.
1: Gaat mis.
0: Daniel Jurakwa, 20.
1: En zo, 3 voor Ratajski.
2: Ja, mag er nog eens terugkomen, Klose. Zit er wel een stukje tussen nog.
0: Game show me, I play Daniel Klose. No, I play against Christopher
2: Overbrugge.
0: Game on.
1: Ja, hij heeft het naar zijn zin ook wel, hoor.
2: Hij heeft zich
0: 16.
2: Inmiddels ook al geplaatst voor het European Darts Open. Dus daar gaan we hem sowieso ook nog een keer terugzien. Dat is volgens mij een Leverkusen. Dat is over een paar weken. Dus wat ik al zeg, als je een van de beste spelers bent zonder tourkaart en je mag al die Host Nation Qualifiers spelen, dan moet je eigenlijk jezelf ook wel vaak kwalificeren voor deze toernooien. Er zijn natuurlijk best wel veel in Duitsland.
1: Zeker, ja. En als je een tourkaart hebt, dan mag je maar één Host Nation Qualifier spelen. Maar ja, die heeft hij niet, dus hij kan ze allemaal afgaan.
2: Ja.
1: Kost natuurlijk wel geld. Dat kan natuurlijk altijd een ding zijn om er naartoe te reizen.
2: Oh, en ik denk niet dat het bij hem de eerste probleem is. Okay. Kijk, heel eerlijk, met dit toernooi verdient hij natuurlijk gewoon prijsgeld. Dus dat prijsgeld gewoon in de potjes toch, 2000 pond.
1: Ja.
2: Dan kun je volgend jaar alle Eurotour qualifiers verspelen, hoor. Die stickers op zijn borst zitten ook niet voor niks.
1: Ook dat.
2: Geen medelijden met dartspelers, Dan.
0: Wow!
1: Ratajski lijkt er toch een einde aan te willen gaan maken. Gooit nog even een 180er om zichzelf op dubbel 14 te zetten. Ja, dan miste hij al 3 matchdarts. Krijgt hij er zometeen nog 3.
0: Christophe Marquardt, 28.
1: Ja, sterk genoeg. Hij krijgt er daarna nog wat meer. Als het nodig is. Maar het is niet nodig, want uiteindelijk is het matchdart nummer 5 die erin gaat voor Christophe Ratajski. Hij kwam 5-0 voor toen de wat laatste stuiptrekkingen van Daniel Klose die nog tot 5-3 kwam. Maar uiteindelijk was het Ratajski die de wedstrijd weet te winnen via de dubbel 7. Hij is door naar de tweede ronde en gaat het daar opnemen tegen de Nederlander Wessel Meijman.
3: Bisschen ins Stolpern gekommen vor der Ziellinie, aber dann doch in Runde 2 der Polish Eagle Christoph Ratajski. Christoph, congratulations. It very much looked like one-way traffic early on. 5-0 up, could have been 6-0. And then he stages a bit of a comeback there. It could have been really uncomfortable.
4: Yeah, it was a good start, very comfortable for me. It was 5-0. But then was a little mistakes. And it gone 5-3, but I was focused all time. The scoring was okay, maybe on the start was a little worst, but I won here with a host nation player. Is never as easy, so I'm happy.
3: Got the job done for today. Tomorrow in the second round, you're going to face Wessel Meijman, one of the players to beat at the moment, absolute in-form player. He played you twice, he won twice, 6-1 and 6-2, so you gotta make sure that doesn't happen tomorrow.
4: Yeah, I hope it doesn't go tomorrow. He's now is a very good form player, so I know it, so I will be much more focused, I think, for tomorrow, and I hope it will be the different than last two matches.
3: And your form isn't too shabby either. Christoph, congratulations. Best of luck tomorrow in round 2. Großen Applaus für den Polish Eagle, Christoph Ratajski.

0: Welkom bij BBCNL.
1: There it is.
0: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
2: I find it strangely comforting.
0: We zijn really, really Brits.
3: You're not American?
1: No.
2: Just want an answer to one question.
0: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
2: Sorry, silly question.
3: I'm sorry.
0: Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBCNL, het beste van je Britse buren, gewoon op je Nederlandse tv.
4: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen een topprijs.
5: Wow!
4: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
6: Niemand mag om 4 uur inkakken. Dus wij gaan werken, Nederland wakker schudden. Kom op!
7: Kijk, hier zijn ze natuurlijk niet vies van een opwekkend middeltje. Maar dan hebben ze mijn spul nog niet geprobeerd.
6: Ja! Kilo's supplementen. Wel met water. Niet via de nezen. Kom op, hè!
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
9: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
10: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
11: Hi.
10: Ja, zo hoort een BH te zitten.
11: Wow.
10: Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.
12: Je hebt geen rust in je hoofd zolang die vaat nog staat te weken. Maar met de nieuwe Dref 3-in-1 Power spray het gewoon op je vaat. En laat je het in. Het vet smelt gewoon weg. En als ik met de hand afwas, even snel. En ik zie de kracht van een nacht weken in slechts minuten. En een sprankelend schoon keukenblad. Nieuwe Dref 3-in-1 Power spray.
13: Je huis is een fijne plek, totdat je terugkomt bij nare geuren. Gebruik de Ambipure Plug-in. De 3-in-1 parfumolie bestrijden constant geurtjes, geven merkbare frisheid en gaan heel lang mee. Dankzij Ambipure kom je altijd terug in een fris en schoonrijk

0: Gentle Care opzetborstel. De duizenden ultrazachte borstelharen verwijderen voorzichtig 6 keer meer tandplak langs de tandvleesrand. Voor gezonder tandvlees in 1 week. Perfect poetsen begint bij Oral-B.
1: Kijk je live bij Viaplay. De beste...

Tieten.

0: Hij heeft er weer zin in en dat is goed om te zien. Dimitri van den Berg. Zijn laatste wedstrijd op het podium van de Eurotour dateert uit 6 april 2025. Dat is 13 maanden geleden inmiddels dat hij zijn laatste wedstrijd op een Eurotour speelde. Dat is lang geleden, Jacques.
1: Het kan hard gaan, hè, zeggen we dan.
0: Ja.
1: Het is een combinatie van mentale problemen en fysieke problemen, moet ik er eerlijk bij zeggen. Hij legde het al aardig uit in het interview dat hij gaf.
0: Ja.
1: Problemen met de controle over zijn darts, omdat ze buiten zijn twee vingers niet wilde doen wat de rest van zijn hand wilde doen. Ja, en dan wordt het lastig darten natuurlijk, als je eigen handje gaat tegenwerken. Zodat dus hij zijn worp veranderd heeft.
0: Ja, hij heeft eigenlijk die twee vingers soort geëlimineerd. Hij heeft er nog maar 3 overgehouden.
1: Ja.
0: Doet het alleen met de duim, wijsvinger en middelvinger.
1: Ik hoop dat we dat dadelijk een beetje mooi in beeld krijgen. Normaal gesproken krijgen we dat wel. Dan kun je ook goed zien wat hij tegenwoordig doet. Ja, en het leven van een professional viel hem ook niet makkelijk. Zeker met die Premier League erbij. Het blijft gewoon een druk seizoen. En ja, om je dan weer op te laden voor het volgende toernooi blijkt toch gewoon een opgave te zijn.
2: Hoe
1: vreemd dat ook klinkt voor de mensen die darten als hobby hebben. Maar zodra darten je beroep wordt, ben je ook je hobby kwijt. Dat is gewoon zo.
0: Nou ja, en de Eurotour heeft hem, de Premier League heeft hem natuurlijk niet geholpen in het plezier, in het spelletje, in het vertrouwen in de spelletje. Want daar verloor hij gewoon, wat zal het zijn? 75-70% van de wedstrijden misschien.
1: Ja, het was eerste keer dat hij Premier League speelde, deed hij heel erg goed mee natuurlijk. Maar de laatste Premier League, daar ging het niet zo fijn. Terwijl kijk eens, Alan Suter heeft zijn lucky hat meegenomen.
2: 125.
1: Nou, die Premier League van 2023 werd die 6e nog uiteindelijk. Dus het viel op zich ook nog wel weer mee.
2: 82.
1: Dat was die Premier League waar we voor de tweede keer die toernooivorm speelden. We speelden gewoon heel veel wedstrijden. Dat was een beetje wat hem problemen gaf. En won uiteindelijk 8 wedstrijden dat jaar. Het was het jaar waarin ook Peter Wright zijn zwanenzang een beetje kende. Die won maar 5 wedstrijden dat jaar.
2: 93.
0: Ik weet ook niet, misschien weet jij dat beter, of het een speler is, een worp is van een speler waarbij je makkelijk meerdere wedstrijden op een avond kan spelen.
1: Ja, dat maakt niet zoveel uit voor hem.
0: Voor
1: dat
0: hem is, niet.
1: Nee.
2: 95.
0: Ja, toch dat laatste jaar inderdaad Premier League heeft niet echt geholpen. Ja, hier kunnen we kijken naar.
1: Ja, je kunt het een beetje zien. Je ziet dat hij zijn pink en zijn ringvinger echt bij de pijl weghoudt nu.
2: 100.
1: Wat aan zich natuurlijk de beweging inderdaad makkelijker maakt. Maar ja, je moet je ook even voorstellen dat je 20 jaar lang gewend bent een bepaalde manier die pijlen vast te houden en dat het ineens anders gaat doen.
0: Ja, want hij had, als ik me goed herinner, zijn pink altijd op de punt van de pijl.
1: Ja,
0: zijn pink zat op de punt van de pijl. Als je het ziet, misschien gek is. Maar dat was waar hij normaal gesproken zijn twee buitenste vingers hield.
1: Ja, dat was wel het balans, hè. Met die pink zorgde hij ervoor dat de pijl in balans was.
0: Ja.
2: 44. Alan Require 48.
0: Stapje opzij voor Suter om tussen die twee pijlen door te gaan.
2: Game,
0: en gewoon
2: first,
0: de dubbel 16 te vinden.
2: Knappe spel in ieder geval. Game on.
0: Ja, heeft hij dus wat moeten veranderen in die worp? Dat is natuurlijk niet makkelijk. Dat zorgt er altijd voor dat je veel trainingsuren moet maken. Lijkt ook iets veranderd te hebben aan de pijl, aan de punt van de pijl.
2: Ja,
1: dat klopt, er zit een andere punt op. Je hebt ook het idee dat het een iets andere barrel is. Maar het is altijd lastig om dat te zien als je geen vergelijkingsmateriaal hebt.
2: 43.
0: Hij is in ieder geval druk bezig om weer dat niveau te vinden. En dat moet ook wel. Ik zei dat ook in dat interview vooraf. Hè. We refereerden er al eerder aan. Maar ja, het is een jaar waarin hij eigenlijk zijn tourkaart een soort moet verdedigen. Begon dit jaar als 25e op de wereldranking. Staat nu 37e.
1: Ja, en je kijkt dan altijd naar de ranking, zeg maar. Hoe staat het met zijn tourkaart? Dat is een beetje waar je naar kijkt.
0: Ja.
1: De tourkaart race. En die pak ik er eens even bij.
2: 434.
1: Daar staat die 60ste.
0: En je moet bij de top 64 staan.
1: Ja, maar dan is het een dunne lijn, hè?
0: Dat is een hele dunne lijn. Het jaar is nog lang. Hij zal ook echt nog wel wat te verdedigen hebben.
1: Nou, dit is toch alles wat je te verdedigen hebt, is hier af. Voor iedereen.
0: Ja.
1: Dan sta je 60ste. Maar er zijn natuurlijk mensen onder hem. Die misschien nog wel willen strijden.
0: Beter in vorm zijn.
1: Ja. Ja.
2: 39.
0: Het is niet zo dat de eerste toernooien van het jaar goed gingen voor hem. Verloor natuurlijk gelijk op het WK en ook op de UK Open. Was het al snel afgelopen. Ja, en dit is dan eigenlijk was weer de eerste keer op het podium.
1: Ja, en je plaatst je natuurlijk ook meteen niet meer voor de World Match Play. Daar plaats je allemaal niet voor. Dus je moet jezelf dan gaan kwalificeren voor de Eurotoernooien. Waar je heel lang natuurlijk gewoon automatisch bij zat. Hij heeft er jarenlang niet over na hoeven denken. Wat is de volgende Eurotour? Want daar zat hij sowieso altijd gewoon bij. En nu moet je kwalificatietoernooi ineens gaan spelen. Dat is gewoon lastig.
2: 140. Dimitri require 170. Alan, you require 107. The major here requires 74.
0: Om zijn eigen lek te houden, Dimitri van den Berg mag naar dubbel 20.
2: 34.
0: Die gaat er een stuk boven. 32.
2: Game on the second leg, Alan Suter.
0: En dan vindt Suter voor de tweede keer deze wedstrijd de dubbel 16. En breekt hij daar ook Van den Berg mee. Suter die zich ook moest plaatsen voor dit toernooi door middel van een kwalificatietoernooi voor tourkaarthouders.
2: 140.
0: Hij won erin van Rob Cross om zich te plaatsen. Maar goed, Cross zien we alsnog.
1: Ja.
0: Dit toernooi, ja, er zijn er meerdere die de finale hadden verloren. En toen misschien alsnog dachten, kan misschien alsnog wel afreizen.
1: Ja, het
0: zijn veel afzeggingen.
1: Ja, kijk, iedereen moet zich om een beetje uit te leggen hoe dat werkt. Je moet je inschrijven voor een Eurotour toernooi. Dus dat doe je in februari.
2: 140.
1: En al die inschrijvingen worden verzameld. Dan wordt daar de seeding opgeblazen. Dus de 16 geseede spelers worden vervolgens uit die inschrijflijst gehaald. Dan spelen we het kwalificatietoernooi. Dat is soms al echt maanden voordat zo'n Eurotour toernooi is. Ja, en tussen dat moment en het moment dat die Eurotour gespeeld wordt, daar zeggen de meeste spelers af. En als dat dan is voordat de loting gedaan wordt, dan komen dus
2: 100.
1: De beste spelers die de laatste ronde van het kwalificatietoernooi verliezen, die het hoogst dus op de orde op merit staan, die mogen meedoen. Dus ja, je moet die laatste ronde halen, maar als je dan vrij hoog op de wereldranglijst staat, dan heb je wel een hele grote kans dat je mee mag doen.
0: Ja. Ja, daar is Rob Cross er dus eentje van. Dus die gaan we vanavond in actie zien komen.
1: Ik moet eerlijk zeggen, Luke Littler, die schuift zich gewoon in voor die toernooien.
0: Nee.
1: Dus die levert nooit een extra plek op. Maar ja, Price, Anderson, Humphries de laatste tijd. Ja.
0: Van Gerwen dit weekend, die ook zich af heeft gemeld.
1: Ja, die doen het wel.
2: 19. Alan requires 78.
1: Kijk, in mijn optiek, dan laat ik eerst naar Alan Suter kijken. 20 aan tops.
2: Dimitri requires 71.
1: Dimitri voor 71. Triple 13 laat dubbel 16 over.
2: 3rd leg.
1: Dit kon je wel gebruiken, Dimitri van den Berg.
2: Who plays against Dimitri to throw first? Game on.
1: Hey, kijk, je bent van alle problemen af. Als je gewoon alle tourkaarthouders laat spelen op vrijdagmiddag in de locatie waar de Eurotour spelen. En dan speel je tot de laatste 32 en dan ga je zaterdag verder met de laatste 32.
0: Ja.
1: Want dan weet je ook, iedereen die er is, stop je in de loting. Iedereen die er niet is, hoef je ook niet in de loting te stoppen.
2: 60.
0: Maar dat zou betekenen dat je wil, houden we wel of geen geplaatste spelers?
1: Ja, natuurlijk wel. Die geplaatste spelers hou je gewoon.
0: Dus die houden we.
1: Ja. Ja. Je kunt het zelfs ook op donderdagavond doen. Want ja. Die 16 geplaatste spelers die zitten toch in de Premier League. Dus die komen er toch wel bij. Of je kan tegen zelfs nog zeggen dat Premier League spelers altijd bij de geplaatste spelers horen. Dat zal even gemorgen even, maar vooruit. Dat overleeft iedereen ook wel weer uiteindelijk. Maar dan gewoon op donderdagavond speel je met de rest van de tourkaarthouders. Speel je tot de laatste, wat er ook nodig is.
0: Een soort vloertoernooi.
2: Ja.
0: En daar hou je er nog 32 van over.
1: Wat je dan ook wat meteen hebt, is dat dat voortoernooi kun je ook gewoon prijzengeld aan geven. En dan is het verschil ook niet meer zo groot tussen iedereen die de Eurotour speelt en iedereen die alleen maar de kwalificatietoernooi speelt. Want in de kwalificatietoernooi krijg je nu geen prijzengeld natuurlijk. Maar dat kun je dan wel gewoon doen. Ik heb zo'n simpele oplossing altijd.
0: Je hebt het denk ik ook al een keertje verteld.
1: Ja, ik denk ook niet één keer.
2: Game show on the fourth leg, Dimitri van den Berg.
0: Inmiddels maakt Dimitri van den Berg de 2-0 achterstand helemaal goed. Door er gewoon 2-2 van te maken.
1: Ja, het blijft een Brits georiënteerde organisatie. Daar zit hem het probleem. Dus ze denken toch vaak nog vanuit het oogpunt van de Britse spelers.
0: Ja.
1: En dan betekent dat dus dat een heleboel Britse spelers ineens naar Europa moeten reizen. Dat vinden ze al niet leuk. En nu hoeven ze dat maar een paar keer per jaar en kunnen ze er ook nog wel eens een keertje onderuit piepelen. Maar dan kan je er niet meer onderuit. Ja, en dan verwachten ze ook weer heel veel tegenstand van die Britse spelers. Maar inmiddels, als je alle tourkaarthouders bekijkt, dan is... Als je Ierland dan nog bij Groot-Brittannië rekent, is het 50-50. Tourkaarthouders in Groot-Brittannië, tourkaarthouders buiten Groot-Brittannië. Maar eigenlijk is Ierland natuurlijk gewoon een EU-land. Dus als je die... Dan is Europa gewoon groter tegenwoordig dan Groot-Brittannië.
0: En dan zouden ze daar toch langzaam met de hand rekening mee moeten gaan houden.
1: Maar in de organisatie...
0: Precies,
1: In de organisatie van de PDC en Matchroom zit niet één...

0: 78.
1: Goede wegzetbeurt voor Van den Berg. Daardoor druk op deze 134 voor Ellen Soeter. En die gaat ook niet uit.
0: 94. The major requires 69.
2: Dan is de kans om er drie op een rij te pakken. Triple 19. Nee, oeh, dat is een heel slordige dart. 16. Dat dan wel dubbel 9.
0: Game shot the fifth leg. Dimitri Vandenberg.
1: Dat is dan alsnog een hele knappe finish voor Van den Berg. Begon even wiebelen met die enkele drie. Maar weet het uiteindelijk goed te maken. Om ook die dubbel 9 te gooien. En dit is ook iets wat we van Van den Berg kennen. Wat we eigenlijk vorig jaar denk ik al wel zagen. Hè? Het soort praten in zichzelf. Manifesteren zou je het kunnen noemen of iets in die richting. Hier ook weer een duidelijk vingertje naar de aanhang die mee is. Zoekt echt wel een soort vuurtje in zichzelf om zich op te laaien. En nou ja.
2: Ja, het verleden zagen we natuurlijk dat hij bijna aan het mediteren was op het podium. Ja. Dat was dan weer de andere kant, zeg maar. Het ging soms wel heel erg ver.
0: Ja. Nam
1: soms echt lang tijd voor een beurt. Is daar wel dus mee bezig? Heeft misschien ook gezien dat mediteren niet de beste manier is.
2: Ja, ik denk dat op zich mediteren best zou kunnen helpen. Dus even, ik ken wel spelers bij wie dat echt wel geholpen heeft. Maar dan moet je dat mediteren wel doen voor de wedstrijd. Dus niet tijdens de wedstrijd.
1: Niet op het podium.
2: Nee, het wordt een beetje gek als je met een yogamatje onder je arm naar het podium komt. En dat uitrolt en dan even gaat zitten. Dat lijkt me gek.
1: Ja, nee, dat gaan ze niet goedkeuren, ben ik bang. Ja, Soeter is niet tevreden.
2: Nou ja, Soeter is natuurlijk ook al een paar jaar nu semi-professional. Want dat is hij echt. Hij heeft gewoon nog een baan. Sterker nog, hij heeft meerdere banen. Want hij werkt als brandweerman. Dat weten we allemaal wel. Maar hij is ook nog trainer van blinde geleidehonden. Of in ieder geval hulphonden. Daar steekt hij ook heel veel tijd in. Het is een heel sociaal mens, Ellen Soeter. Hij heeft ook nog een dart academy die hij runt in Schotland. Dat zorgt er ook een klein beetje voor dat hij niet het maximale uit zijn dartcarrière haalt.
0: No score.
2: Maar op zich, als je met hem praat, dan accepteert hij dat ook wel. Weet je, dat vind ik dan wel weer mooi. Hij weet dat hij meer uit de darten zou kunnen halen, maar hij kan het anderen niet 65. opgeven. En dat accepteert hij.
0: Dimitri Raquin, 40.
1: Voor Van den Berg, krijgt er drie pijlen voor. Ja, hij moet dan naar de dubbel 5.
2: Kijk wel even waar Soeter op staat. Hij wil niet naar dubbel 5 dus.
1: Gaat hij het wel doen? Ah, hij gaat het wel doen.
2: Maar je ziet, omdat hij kijkt, hij wil niet.
1: Nee. Hij wil het risico niet nemen dat Soeter deze 170 uit gaat gooien. Soeter krijgt alsnog de kans. Hij kan het niet doen.
0: 59. Dimitri required 10.
1: Ja, wat gaat hij nu doen? Hij wil nog steeds niet waarschijnlijk naar die dubbel 5.
0: Game on the sick leg.
1: Maar gaat er wel voor, hij gooit hem ook.
0: Seventh leg is Allen to throw first.
1: Dat zit dan vier legs op een rij voor Van den Berg.
2: Nou, hij blijft maar tekort, Soeter. Iedere keer onder die triple. En dan moet hij weg. En dat wil hij eigenlijk niet. Het is geen grote switcher, Ellen Soeter. Zit hij er daar ook weer onder?
1: Moet hij nog een keertje switchen naar de 18.
2: En dat gaat af en toe goed natuurlijk, maar het is niet zijn spel. Zijn spel is gebaseerd op de 20.
1: En je moet iedere keer vanaf nul beginnen. Je kan niet de andere pijl of de vorige worpen soort van gebruiken, herhalen. Nee. Om een goede score te gooien. Je begint iedere keer weer vanaf nul.
0: Fifty-nine.

0: Met die kleine hupjes bij Suter die we zien als hij gooit. Het zal bij Van den Berg normaal gesproken een heel stuk minder zijn.
1: Ja, zijn standbeelden.
0: Ja.
1: Voeten heel dicht bij elkaar.
0: Dat zie je ook heel weinig.
1: Nee, dat zie je niet zoveel inderdaad.
0: Plat op de vloer, die achterste voet.
1: Ja. Als je hem echt plat op de grond kan hebben, sta je natuurlijk ultra stabiel. Maar vaak zie je dan toch dat spelers de hiel van de grond halen. Ja, en dan sta je weer juist niet stabiel.
2: 57.
1: Dan kun je beter wat gespreider staan. Kijk, je ziet hem ook. Hij staat echt op zijn tenen. Hè? Zijn hiel zit niet op de grond. En dat betekent toch dat je continu met je teen balans aan het zoeken bent. Ja. Dus ja, hij doet het altijd zo. Dus. Tweede ondertijd voor Dimitri van den Berg. En die positioneert zich zo dat hij hier richting de 5-2 kan. En dat vanaf een 2-0 achterstand. Nee, geen triple 14.
2: 46. Alan Iroquois, 56.
1: Wauw.
0: Mist de grote 20 en de Soetelaar.
2: 38.
0: Ja, die zitten niet lekker in de hele wedstrijd. En dat laat hij blijken ook. Dan krijgt Van den Berg de kans op 56. Hij gaat voor de 16 en dan tops.
1: Dat was bijna de winst, zou je kunnen zeggen, voor Dimitri van den Berg. Soeter heeft ook geen zin in dubbel 9. Wel een dubbel 8.
0: Zit er niet in voor Enes Soeter, zo lijkt het. Dimitri van den Berg miste twee pijlen op tops in zijn vorige beurt. Krijgt er nu nog 3 en Soeter die het publiek een beetje tot kanten maand. Vindt het niet netjes wat ze doen. Nou, dat is dan wel weer heel netjes van Enes Soeter.
2: Game show on the 7th leg, Dimitri van den Berg.
0: Is het dubbel 5 die er uiteindelijk weer invalt voor Van den Berg. Dat man. Sociale aspect van Soeter weer eventjes omhoog, wat jij eraan kaartte.
1: Het is een mooie vent, Enes Soeter. Je kunt hem misschien wel een klein beetje vergelijken met Johnny Clayton.
0: Okay.
1: Clayton heeft tegenwoordig natuurlijk heeft hij wel die sprong gemaakt vooruit. En die is echt professional. Maar ik denk dat Enes Soeter en Johnny Clayton in heel veel dingen op elkaar lijken. In ieder geval aan de manier waarop ze de sport benaderen.
0: Van Clayton zien we dat sportieven ook vaak. En het genieten van het spelletje ook. Als een tegenstander een mooie finish gooit. Kan Clayton daar ook vaak van genieten. Heeft er nog wel een boxer voor over.
2: 42.
0: Ja, het is echt geklapt bij Soeter. Die dit jaar nog wel 50% van zijn wedstrijden zo ongeveer won. Hij zat op 54%. Voor Dimitri was het dan een stuk lager. Die won maar zo'n 1/3 van zijn wedstrijden dit jaar.
2: 140.
0: Dit lijkt dan een van die 50% wedstrijden waarin Soeter niet goed genoeg is om te winnen.
1: Ja, zie je. En dit is wel goed om te zien, want hier kun je dus goed zien bij deze pijl dat dat bord niet helemaal lekker is.
0: Nee, hij wilde eigenlijk nu ook niet verder op gaan gooien. Is bang dat die pijl eruit valt, omdat hij er te slap in zit. Switch daarom naar de 19.
2: 124.
0: Ja.
1: Laat het ook nog eens een keertje aan Owen Bink zien. Kijk, zie je die pijl, die blijft gewoon niet goed zitten.
0: Terwijl die ook wel midden in de triple zat. Ja. Kunnen ze misschien nog het ijzer heeft aangeraakt, denk ik niet.
1: Nou, maar niet heel. Nee. Die pijl hoort gewoon goed te blijven zitten.
0: Ja.
1: nog wat kan gebeuren. Maar er zit gewoon een weeffout in die boren ergens. Dat, er is iets wat niet helemaal goed is. Want er komen gewoon veel meer pijlen uit of zitten er slap in dan in de voorgaande badge.
0: Ja. Van Schie had die pijl in de boelzaai eerder deze middag.
1: Ik zie, hij zegt ook, hier laat hij het ook nog eens een keertje zien. Zit gewoon niet goed vast.
0: En dan zat hij eindelijk op de plek waar hij hem wilde hebben. Hij gooide hem deze wedstrijd heel vaak onder die triple 20. En als hij dan een keertje in zit, dan hangt hij los en kan hij hem niet gebruiken.
1: Ja, bijkomend nadeel voor de spelers is natuurlijk dat de PDC ook verboden heeft om van die hele agressieve bundel te gebruiken. Dus ja.
3: 45.
0: Ja, de PDC werd er ook gek van dat al die borden 124. Helemaal stuk gingen door die punten met grip erop.
1: Met name de leverancier van die borden natuurlijk. Want die denkt, ja, betaal ik heel veel geld om hier mijn bord mogen ophangen. En dan vermolesteren jullie dat in 10 minuten.
0: Ja, dan denkt iedereen dat dat bord er niet uitziet, niet goed is. En noem maar op. 56. De laatste boei voor Alan Suter, 156. Nee, hij kan nog niet pakken. Ja, hij weet echt niet wat hij staat te doen zelf.
3: 100.
0: Zeer, zeer ontevreden. En dit zijn matchstarts voor Dimitri van den Berg, die na 13 maanden terug is op de Eurotour. Kan hij dat bezegelen met een overwinning? Dat kan hij. En wint na 13 maanden opnieuw. Dimitri van den Berg stond 2-0 achter. Wint uiteindelijk 6 legs op rij. Wint met 6-2 van Alice.

0: Berg zurück auf der European Tour und die Rückkehr war eine erfolgreiche Demi.
1: Koffie en luxe koffiemachine is nu tot 25% korting. Ga dus snel naar bol.
2: Welkom bij BBCNL.
3: There it is.
2: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
4: I find it strangely comforting.
2: We zijn really, really Brits.
5: You're not American.
3: No.
4: Just want an answer to one question.
2: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
4: Sorry, silly question.
5: I'm sorry.
2: Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBCNL. Het beste van je Britse buren. Gewoon op je Nederlandse tv.
6: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen een topprijs.
7: Wauw!
6: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
8: Mijn internet is zo traag. Maar ik wil dat het snel is.
9: Ze wilden dat het snel is.
8: Ik wil sneller en snel. Vodafone.
10: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
11: Grab the door. Voilà.
2: Bij Pearl krijg je nu tot 40% korting op de glazen van je nieuwe bril of zonnebril op sterkte. Dus kom langs of maak een afspraak op pearl.nl.

0: Kia K4. Alles, behalve alledaags. Ook als sportswagen.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
3: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
4: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
5: Hi.
4: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.
6: Oh, that is punishment. This is astonishing. They are crying with delight here in Frankfurt.

0: Wat zal het zijn, Jacques? Een centimeter of 30 verschil tussen deze twee heren?
1: Ik denk, waar ga je heen?
0: Ja, het is een iets grotere speler tegen een iets kleinere speler. In letterlijke zin dan. Misschien in figuurlijke zin ook nog wel Max Hopp. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Max Hopp in ieder geval bij de Duitsers. Een hele grote publiekslieveling. Werd vanaf het begin van de middag al toegezongen. Maar Justin Hoed heeft zich tijdens zijn WK natuurlijk ook aardig geliefd gemaakt onder de algemene dartsfan.
2: Ja, hij was absoluut een van de smaakmakers van de afgelopen WK.
0: Ja. Happy Feet, we zagen hem nog wel met het mutsje opkomen lopen. Maar ze mogen hem niet meer noemen. In ieder geval niet officieel meer.
2: Nou, dan noem ik het onofficieel, ja.
0: Oké. Okay. Goed, maakt natuurlijk furoren met het WK. Haalde daar in zijn debuut de kwartfinale. Ja, dat was toch schitterend. Wedstrijd tegen George Rock, weet ik nog. Dat was de ronde daarvoor waarin hij geen dubbel kon missen, zo leek het. Ja, tot aan de laatste lek volgens mij. Toen begon hij op een gegeven moment toch dubbels te missen.
3: Game on.
0: En daarna zei hij zelf ook in interviews, werd hij een beetje lui. Justin Hoed.
2: Ja, dan komt dat bedrag ineens binnen op je rekening. En dan denk je zo, ik ben voorlopig even klaar. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Je zou bijna zeggen, dan begint het pas. Maar je geeft jezelf in principe met zo'n goed resultaat, geef jezelf 2 jaar... om nog heel makkelijk veel verder te klimmen op die wereldranglijst.
0: Ja. Ja, want hij heeft zichzelf natuurlijk een hele goede dienst bewezen op die wereldranglijst met dat WK. Stond namelijk gewoon na dat WK 50ste. Staat inmiddels 46ste.
3: 121.
2: Ja, verdedigt natuurlijk niet zo heel veel. Dus nee.
0: Nou ja, had zijn tourkaart pas sinds 1 januari 25.
2: Ja.
0: Dus ja.
2: Ja, je weet vanaf dat moment dat je hem nog 2 jaar hebt. Ik begrijp wat ik bedoel. Dus daar hoeft je geen zorgen over te maken. Alleen het is dan de bedoeling als je in die 2 jaar dus eigenlijk weer een tourkaart terugverdient. Ja, dit is heel lastig uit te leggen. Die 100.000 moet je vergeten, die moet je eigenlijk parkeren.
0: Ja.
2: Want die ben je kwijt over 2 jaar weer. Dus in die 2 jaar tijd moet je zoveel verdienen dat je die 100.000 kan missen.
0: Eigenlijk opnieuw weer 100.000 bij elkaar spelen in 2 jaar. En dat kan je kan er niet van uitgaan dat je dat opnieuw op een WK gaat doen.
2: Nee.
0: Dat je daar opnieuw een kwartfinale gaat doen. Dus je moet dat een soort spreiden en ieder toernooitje weer wat geld pakken. Zodat je alsnog op die 100.000 uitkomt. Dat je weer gewoon zeker bent inderdaad. De strijd van Justin Hoed dus op dit moment.
3: 81.
0: Ja, Max Hopp is daar ook mee bezig. Hij won namelijk ook zijn tourkaart weer terug in januari 2025.
3: James on the first leg, Justin Hoed. Second leg, Justin the throw first. Game.
0: Maar ja, hij had niet zo'n WK, Max Hopp, om zichzelf gelijk voor 2 jaar veilig te stellen van een tourkaart. Hij stond na het WK 70ste op de world ranking. Staat inmiddels 67ste. Is goed op weg.
2: Ja. Maar nog steeds niet binnen de top 64.
0: Nee, precies. Nog steeds niet.
2: Je ziet wel dit jaar bij Max Hopp. Kijk, hij is in principe nu al zeker van het WK. Zo goed gaat hij op de Pro Tour erop merken, dus... hij hoeft zich eigenlijk dit jaar geen zorgen meer te maken. Hij moet wel gaan leveren nu. Want even binnen de top 64 is mooi. Maar je wil natuurlijk verder kijken dan dat. Zeker Max Hopp die gewend is om in de top 32 van de wereld te staan. Ja, daar moet je arbeid voor leveren. En daar is hij wel mee bezig, moet ik zeggen.
3: 57.
0: Ja, ook hij was zo'n darter die voor die coronaperiode goed stond op die ranking. Inderdaad, in die top 32 heeft hij nog een aantal jaren gestaan. Maar eigenlijk ook bij hem, net als bij Ian White, we zeiden het eerder vanmiddag al, waren die coronajaren het moment dat het misging, om het zo maar te zeggen. En dat hij eigenlijk uit die top 62, of uit die top 32 en uiteindelijk ook uit die top 64 vloog van de wereld.
2: Nou, bij Hopp is het wel echt een combinatie van factoren. Hij is natuurlijk jarenlang het troetelkind geweest van het Duitse darten. Ook van de media. En op een gegeven moment zag je natuurlijk dat anderen ook een beetje van de spotlight gingen pakken. Gabriel Clemens die halve finale op het WK haalde. Ja, en dat vrat ook wel een klein beetje aan Hop, want hij werd dus ineens minder gevraagd voor dingen. Ja, en zo gaat dat natuurlijk. Dat is heel logisch. En dat vindt hij zelf ook heel logisch als je staat een vraag. Maar als je het doormaakt, is dat toch iets anders.
0: Inmiddels is dat logisch en snap je dat. En vind je het misschien ook goed voor Duitse darten, noem maar op. Maar op dat moment, als het toch om jouw persoon gaat, dan is dat een stuk vervelender. En we zeiden het over Van den Berg, die al een jaar geen Eurotour heeft gespeeld. Maar voor Max Hopp is het ook een jaar geleden dat hij zijn laatste Eurotour speelde.
2: Nou, dit is wel een van de vaste dingen die bij Hop fout gaan. Hij blijft te lang op die 20 gooien. Hij switcht gewoon niet graag naar de 9. Hij heeft hier echt een hekel aan. Ja, dan heb je dus ook wat vaker zo'n bouncer zoals je net zag. 280 van Justin Hood.
0: Ja, eigenlijk met twee pijlen onder de triple. Dan zou je toch wel echt moeten gaan switchen.
2: Ja, in principe bij 1 al. Maar goed, oké. Je mag het een keer proberen. Oh, Dino's gaan even plaspauze houden.
0: Het is een lange middag geweest. 83. Loopt het toch al wat minder makkelijk. Dan hoop ik niet dat hij een van die fans was die aan het begin van de middag zijn hand opstak bij de vraag wie is er vanavond ook bij.
3: 108. Justin Eric Wan,
0: wordt het nog een lange avond voor hem.
2: Goed, gooit hij echt volledig dan niet uit.
3: Max Eric Wan,
2: Hop kan deze 41 heel goed gebruiken in zijn eigenlijk.
0: Anders wordt het gelijk een vervelende achterstand. Die 9 zit er maar net in.
3: There's one third leg, Max. Volgende leg, Justin de throw first, game on.
0: En uiteindelijk weet hij de dubbel achter raken.
3: Oh, 140.

0: 온 헌.
1: We zagen bij Daniel Klose, waarbij de fans lang dat ene nummer voor Daniel Klose vast wisten te houden. Ik ben bang dat dat bij Max Hopp ook gaat gebeuren. Ja, ik denk dat ze heel lang dit nummer gaan vasthouden.
2: Ze hebben niet een heel groot repertoire.
0: Het
2: voordeel van dit nummer is, dit kun je heel lang vanavond ook nog meezingen. Zelfs als je een paar vaten bier op hebt. Dat is niet zo moeilijk. Goed staat, dit is wel goed spelen, moet ik zeggen hoor. Oh. Met de trippels makkelijk.
1: Ja, en dat is toch wat we tijdens dat WK ook van hem zagen. Hè? Heel onbevangen. Ja. Het klopt dat je dat vast weet te houden ook misschien wel als speler.
2: Ja, één toernooi lukt dat vaak wel. Want dan zit je nog in de flow van het toernooi. En dan gaat het maar om
1: het. Is allemaal leuk en aardig. Ja, en iedereen is positief en enthousiast.
2: Tuurlijk.
0: Justin Uriquois, 16. Garish on the fourth leg, Justin Hood. Fifth leg, Max to throw first, game on.
1: Dat is toch al gewoon heel erg goed, hè, van Justin Hood. 111.11.
0: Oh.
1: Ja. En dan dubbels 3 uit 4, 75%.
0: 34.
1: Daar kan je eigenlijk ook niet over klagen. Sterker nog, dat is gewoon hartstikke goed.
2: Ja, tegen 111 is het lastig gooien natuurlijk. Maar 60. Je mag van Hop wel verwachten dat hij zelf wat beter speelt. 90 gemiddeld voor Hop, dat is ook wel iets ondermaat. Dan zet je dus ook niet heel veel druk op Hood.
0: 108.
2: Ja, die kan dan nog vrijer gaan spelen. En dan gaat hij nog meer trippels gooien.
1: Zijn derde van de wedstrijd.
0: 140.
2: Had hij graag teruggerooid. Had hij ook een finish over gehad, nu niet. Maar Happy Feet, die lacht er nog eens een keertje om.
0: 135.
2: En denkt, ik gooi gewoon nog een paar trippels, maakt mij niet uit.
1: Ze hebben wel een tweede liedje kunnen vinden in de zaal. Als je dit een liedje kan noemen.
2: Ja.
1: Het schreeuwen van Max naar de ene kant en de andere kant die reageert met Hop.
2: En dan is hier de volgende break voor Justin Hood. En dan ziet het er echt serieus slecht uit voor Hop. Ja, kijk eens naar die winnende legs van Hood. Dat is gewoon prima, hè?
1: Vorige leg in 4 beurten. En die andere legs die won allemaal in 5 beurten. Moest er eentje afstaan aan Hop, die dat ook in 5 beurten deed.
2: Ja, dat was een leg die Hop ook begon.
1: Ja,
2: dus
1: precies.
2: Hood is altijd uit geweest in 5 beurten tot nu toe.
0: 140.
2: Ja, eerste 9 pijlen, 130 bijna. Dat schiet het lekker op natuurlijk.
0: 180.
1: Hij was trouwens nog op zoek naar sponsoren, Justin Hood. Ik zat even op zijn Instagram te kijken. Voorafgaand aan deze middag. En toen zag ik dat hij van de week een post had geplaatst. Op dubbel 7. Ja, dat is een mooie finish.
0: 7th leg, Max. 7th leg, Max to throw first. Game on.
1: seconde 22 van Max op. Ja, hij had een post geplaatst op Instagram dat hij nog 2 plekjes op zijn shirt over had.
3: Nou, oké.
1: Mocht je nog een sponsor, mocht je een bedrijf hebben en denken, nou, die Justin Hoed, die zou ik wel willen sponsoren. Er zijn er nog 2 plekjes over.
2: Nee, ik zie de open plekken niet, moet ik eerlijk zeggen. Oh. Zijn shirt hangt gewoon vol. Maar misschien dat er binnenkort vrijkomen dan. Dat zou zomaar kunnen. Of het van juni tot juni loopt of zo. Ja, een beetje nadeel. Hij is linkshandig.
0: Eten.
1: En dan zie je de sponsors wat minder goed in beeld. Want ja, de camera komt van rechts, om het zo maar te zeggen. Vanuit dit standpunt.
2: Ja. Maar goed, het is wel een mooie ambassadeur natuurlijk voor je bedrijf. Als je hem kan strikken, ja toch?
0: 21. 99.
2: Nou, die eerste pijl moet hij gewoon eigenlijk weg zijn. Maar hij probeert er dan toch omheen te gooien. En het ding is, eens in de zoveel tijd lukt het ook.
1: Ja, maar je ziet hier wat er gebeurt. Alle 2 die pijlen raken de flight en worden er daardoor ondergetrokken.
2: En ik begrijp het, als je de 19 niet fijn vindt, omdat je die switch, gaat dan naar de 18. Die ligt er ook helemaal vrij bij.
1: Maar dat is toch ook iets, Jacques, dat te trainen valt? Zeker voor een speler met een tourkaart.
2: Ik kan je vertellen, ik heb er met Max heel lang over gewerkt, maar het zit gewoon in zijn kop. Dan krijg je het er niet uit.
0: 180.
2: Als hij een beetje vorm heeft, Max, dan is het een van de beste spelers in rechtuit gooien. Een beetje naar de à la James Wade. Weinig 1 en 5 zitten er dan bij. Alleen gewoon te weinig trippels.
0: Justin Unicorn, 90.
2: Double 5. Voor Hood. Maar die gaat hij ook nog,
0: Justin Hood.
2: Kijk, hij staat ook gewoon uitstekend te spelen, Justin Hood. Nog altijd zit hij boven de 110 gemiddeld. Ja.
1: Ja, dan ben je Max Hop, sta je te wachten op 40. Dan hoop je toch een kansje te krijgen. Dan word je dan door de neus geboord door Justin Hood die de dubbel 5 uitgooit. Ja, 71% op de dubbels ook.
0: 140.
1: Ja, dat is gewoon echt heel erg goed. En ook wat we van het WK toch weer van hem hebben gezien. Ja, dat hij ook zo goed was op die dubbels.
2: Ja, misschien is het wel gewoon echt een speler voor de grote podia, weet je. Dit is natuurlijk ook een groot podium. Het vloertoernooi kom je niet zo heel veel tegen ver in de loting. Alhoewel die, wat je al zei, een finale heeft gespeeld.
0: 57.
1: De ene gedijt daar beter op dan de ander. Damon Hetta noemden we bijvoorbeeld al eerder deze middag. Dat is een speler die, waarvan je zou denken, die vindt het heel leuk om op een podium te spelen. Want zo ziet het er altijd uit als je de opkomst van hem ziet. Maar het resultaat is eigenlijk anders.
2: Ja, maar die heeft dan weer altijd hele goede resultaten op de vloertoernooien.
1: Ja.
2: Dimitri van den Berg was ook altijd goed op het grote podium. Ook iets minder op de vloer eigenlijk. Ja, het verschilt per speler. Gelukkig maar dat ze niet helemaal hetzelfde zijn.
0: 92. Max Schuldekoer, 164. 60.
1: Daar had een triple voor Hop lekker geweest. Dan had hij onder de 100 gezeten. Alsnog lijkt hij Justin Hood wel te kunnen gaan breken. In deze lijn.
0: 137.
1: Kijk eens. Oh, Hoed, die doet nog eventjes een sprongetje naar voren.
2: Dubbel 20 en dubbel 16 is er wat er overblijft van Max op.
1: Die ging dan even niet rechtuit voor Max op. En dan is dit voor de wedstrijd voor Justin Hood. Eerst naar de triple 19 kijken.
2: Triple 12.
0: 73.
2: Nou, de eerste mensen gaat er niet
0: 74.
2: In.
0: 74.
1: Om zichzelf in leven te houden. Max Hop, dubbel 16.
0: Ja hoor. Max Hop. Right leg, Max to throw first. Game.
2: Ja, hij zal ook wel voelen, denk ik, Rob, dat hij zeker niet slecht staat te spelen. Alleen, Hoed is gewoon heel erg goed.
1: Ja, het is de eerste keer in een leg dat Hoed de kans krijgt om die leg te pakken. Maar het dan niet doet. Dat is wel knap natuurlijk. Iedere keer als je een kans krijgt dat je het gewoon doet.
2: Ja.
0: Onhan.
1: De winnaar van deze wedstrijd mag het in de volgende ronde op gaan nemen tegen Jermaine Wattimena.
2: Ja.
1: Een van de geplaatste Nederlanders. Een van de vier geplaatste Nederlanders die we vanaf morgen in actie gaan zien. Dat zijn natuurlijk Gian van Veen, Danny Noppert, Wessel Nijman en dus Jermaine Wattimena.
0: 45. Max should have gone 160.
2: Zestig zal het zo dadelijk moeten worden voor Max Hop. Wil hij zijn lot niet in de handen van Justin Hoed leggen.
0: En
1: als hij deze uitgooit, dan knopt hij zichzelf echt wel weer helemaal terug in de wedstrijd. Toch iets wat we eerder niet verwacht hadden. Toen het 4-1 stond bijvoorbeeld.
2: Juist dan mist hij er twee.
1: Legt hij dus, zoals je zei, Jacques, zijn lot in de handen van deze man. Justin Hoed krijgt één pijl op de dubbel 18.
0: 58.
1: Dat is dan het moment dat hij begint te missen op de dubbels.
0: Cash on the ninth leg, Maxman. 10th leg, Justin to throw first. Game on.
1: En dan is dit een hele belangrijke leg voor Justin Hoed. Want dit is de laatste leg die hij mag beginnen deze wedstrijd. Als hij deze niet weet te winnen, dan is het de 11e en laatste leg die voor Hop is. Ja, en hier zie je het. Eerder zeiden we al, alle legs die Justin Hoed gooit, die zijn eigenlijk in 5 darts uit. En je ziet hier dat Hop legs weet te winnen die meer dan 5 beurten hebben geduurd.
2: Ja, 6 en zelfs 7 in die laatste leg.
0: 108.
2: En je ziet ook bij Hop, en dat vind ik wel een positief ding, hij blijft geloof houden. Hij blijft er in ieder geval voor vechten. Kijk of het aan het einde genoeg is, dat is een tweede.
1: Geen tweede 180er voor Max Hop in deze leg. Maar ja, 180 en 140 is een prima begin. Hij moet natuurlijk Justin Hoed breken.
2: Die weet het toch weer goed weg te zetten.
1: Ja, die doet het toch weer op het laatste. Nog even een versnelling. 140 zet zichzelf daarmee toch nog op een finish. Dan moet Max Hop ook zoiets gaan doen. Moet eigenlijk een triple gooien om op 100 te komen.
0: 41.
1: En dat doet hij niet.
0: Justin Unicorn, 127.
2: Was weer heel weinig ruimte daar. Hoed 127. In zijn hoofd zal hij denken, hier heb ik 6 pijlen de tijd voor. Het kan natuurlijk in 3.
1: Dan mag hij naar de dubbel 8 voor de wedstrijd opnieuw.
0: Good
1: en nu is het wel genoeg voor Justin Hoed. 127 om uiteindelijk de wedstrijd mee te winnen. Hij stond 4-1 voor. Gooide een gemiddelde halfwege de wedstrijd van 111. Uiteindelijk staat het op 102 en is zijn finishpercentage 60%. Justin Hoed is in ieder geval door op de Eurotour. Hij gaat het in de tweede ronde opnemen tegen Jermaine Wattimena.

0: Well, at the moment, I knew it was going to be a tough game. Max is a class player.
1: Luiers en binnendoekjes extra voordelig. Zoals Pampers nu vanaf 17 cent per luier. Ga dus snel naar bol.
2: Welkom bij BBCNL.
3: There it is.
2: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
4: I find it strangely comforting.
2: We zijn really, really Brits.
5: You're not American.
3: No.
4: Just want an answer to one question.
2: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
4: Sorry, silly question.
5: I'm sorry.
2: Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBCNL. Het beste van je Britse buren. Gewoon op je Nederlandse tv.
6: Wat zal onze auto nog waard zijn?
7: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
6: Wauw!
7: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
8: Mijn internet is zo traag, maar ik wil dat het snel is.
9: Ze wilden dat het snel is.
8: Ik wil sneller dan snel.
10: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
11: Bij Pearl krijg je nu tot 40% korting op de glazen van je nieuwe bril of zonnebril op sterkte. Dus kom langs of maak een afspraak op pearl.nl.

0: Kia K4. Alles behalve alledaags.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
3: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
4: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
5: Hi.
4: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.
6: Finishers, alle ruimte in die dubbel 16.
7: Pure Dutch-beleving.
8: Game, shot en de match.
9: Een epische strijd.
10: Omdat het kan, omdat ze allebei heel erg goed zijn.
11: Kijk live naar de Eurotour Darts. Via Play. De beste kijk op sport.

0: laatste wedstrijd van de middag is voor een Nederlander. Het is Jeffrey de Zwaan die het op gaat nemen tegen Andrew Gilding. Goldfinger uiteraard. Die hebben ze nog even tot het laatst bewaard. Toch mooi om die uiteraard ook weer op deze Eurotour te zien. Jeffrey de Zwaan vanaf dit jaar weer terug met zijn tourkaart. Kwam al 3 keer eerder in actie op de Eurotour. Ja, en ik kan me nog goed die wedstrijd tegen Dave Chisnoy herinneren. Waarin die 5-0 voor stond. En ja, iedereen dacht, die is wel binnen. En hij verloor de wedstrijd uiteindelijk met 6-5. Was ook in de eerste ronde.
1: Ja, was geen fijne ervaring voor de Zwaan.
0: Nee. Wist uiteindelijk later nog wel een wedstrijd te winnen. Dit was op de European Darts Trophy, die wedstrijd tegen Dave Chisnoy. Kwam uiteindelijk ook nog in april in actie op de European Darts Grand Prix. Nam het daar in de eerste ronde op tegen Peter Wright. Dat ging voor de Zwaan een stuk beter, won die wedstrijd met 6-3. En mocht het dan in de volgende ronde, de tweede ronde, opnemen tegen Nathan Aspinall. Die verloor hij dan met 6-1.
2: First leg, Jeffrey to throw first. Game on.
0: Tot zover de Eurotour van Jeffrey de Zwaan van dit jaar.
1: Ja, geen echt makkelijke lotingen gehad, mag je dan ook voorzichtig concluderen.
0: Nee, als je in je eerste ronde Chisnoy en ook Peter Wright haalt.
1: Ja, nu Gilding.
0: En nu Gilding.
1: Ja, en je kunt bijna niet twee stijlen bedenken die meer tegenovergesteld aan elkaar zijn dan deze twee. Kijk, de Zwaan wil staan en rammen. En Gilding wil staan en mooi gooien.
2: 100.
0: Ja, Gilding heeft op zijn beurt dan weer 2 kwartfinales gehaald op de Eurotour dit jaar. Ja, dat is voor hem dan in ieder geval een stuk beter. Ja, en het is sowieso een jaar waarin de resultaten voor de Zwaan nog niet heel makkelijk komen. Hè?
1: Nee, het blijft een beetje bijna zonde van het talent, zeg ik altijd. Er zit zoveel potentie in Jeffrey de Zwaan. Het lijkt er maar net niet uit te komen. Maar goed, hij heeft weer eens een keertje goed om tafel gezeten met zijn manager, schuin en scheef sponsor. Daar is in ieder geval weer een nieuwe deal uitgekomen. Nou ja, goed. Dan neem ik aan dat hij daar happy mee is. En dan kun je ook weer een aantal jaren voort. Ja, dan moet je het in die jaren doen.
0: Ja, dat geeft misschien wat rust voor hem. Zou je kunnen zeggen in je hoofd dat je weet dat daar ook wat financiële steun zit. Dat je op die manier wat jaren door kan gaan spelen.
2: 126. Andrew,
0: you require 58. Die wilde de Zwaan uiteraard niet. Die triple 17.
1: Ja, en hij komt er wel voor terug. Dan is het dubbelzuur dat je niet op top staat. Maar goed, misschien is hij heel goed in dubbel 3. Ik zeg niks meer.
0: Een verborgen talent van Jeffrey de Zwaan.
2: Game's on the first leg,
0: maar ja.
2: Jeffrey de Zwaan.
0: 1-0-2.
2: Second leg, Andrew to throw first. Game.
0: Voor de dubbel 3 lang niet gek.
1: Zeker niet.
0: Goed, heeft dus in ieder geval die die sponsor achter zich, wat jij zei, heeft die deal kunnen maken. Heeft daarmee dus wat rust in zijn hoofd misschien.
1: Ja, maar goed, hij heeft altijd, hè, ook in de jaren daarvoor, 70. Altijd een goede deal gehad met een goede sponsor. Dus dat is het ook niet helemaal. Het moet natuurlijk ook de intrinsieke motivatie moet er zijn om het maximale eruit te halen. En ik hoorde hem onlangs nog eens een keer in een podcast ergens. En dan hoor je toch tussen de regels door dat hij een heleboel andere dingen buiten darten ook heel leuk vindt. En dat mag natuurlijk. Maar alle tijd die je aan andere dingen besteedt, kun je niet aan darten besteden.
0: Nee.
2: 118.
0: Je zou toch verwachten dat die motivatie wel ergens zou moeten zitten. Verloor namelijk zijn tourkaart in 2025. Had hem toen een jaartje niet. Won hem dit jaar dus weer terug. Dus ja, hij heeft hem wel
2: 130.
0: Nee, echt ook weer, je zou zeggen, heroverwogen om die tourkaart te winnen. En heeft daar ook zijn best voor gedaan. Hij heeft het niet gelaten bij wat het was. Dacht, ik wil terug op die tour komen. Ja. En ik wil mijn tourkaart weer winnen.
1: Nee, dat klopt. En daar moet je best hard voor werken natuurlijk ook. Ja goed, hij staat inmiddels een beetje bekend als de koning van Q-School. Want hij heeft al 4 keer volgens mij via Q-School zijn tourcard gehaald. Doet het altijd heel makkelijk. Ja, het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn natuurlijk.
0: Verloor hem in 2018, won hem toen gelijk weer terug. Verloor hem in 23, won hem toen gelijk weer terug. Verloor hem dus ook in 25, maar won hem toen niet terug. Moest even een jaartje op wachten.
1: Ja, toen was de motivatie ook wel helemaal weg.
2: 85.
0: Nou, voor Gilding is dat natuurlijk iets anders. Die won zijn tourcard in 2019. In ieder geval de tourcard waar hij zeg maar nu nog steeds meespeelt. Die won die in 2019. En is ja, eigenlijk gewoon een hele vaste basis in nou ja, een beetje de positie 25-40. Zo ongeveer op de wereldranglijst. Dat is een beetje waar Andrew Gilding zo tussen zweeft. Dat is soms wat hoger, soms wat lager.
1: Ja, maar dan kun je dus prima leven van dart.
0: Ja.
1: We hadden het toevallig onderling niet zo lang geleden over. Inmiddels staat de top 64 van de wereld allemaal op minimaal 100.000 pond. En dat is alleen maar stijgende.
0: Ja.
1: Dus ja, je hoeft niet meer per definitie in de top 8 of zo van de wereld te staan om er goed van te kunnen leven.
2: 59. Jeffrey de 121.
0: Ja, en dat helpt natuurlijk wel het niveau van het darten. Dat is natuurlijk heel goed om te zien.
1: Ja, hoe meer spelers ervan kunnen leven, hoe meer ze er ook tijd in kunnen steken natuurlijk.
0: Ja, exact.
1: En dan, dat zal dus ook ervoor zorgen, denk ik, dat de carrières van spelers korter worden.
0: Er zijn meer kapers op de kust.
1: Ja, de doorstroming gaat gewoon sneller zijn.
2: 85. Ja. Jeffrey requires 74.
0: Je zal beter je best moeten blijven doen om in die top 64 te blijven.
2: 54.
0: Geldt dus ook voor de Zwaan die zijn best moet doen om daar in te komen. Stond voorafgaand aan dit toernooi 107e. Is inmiddels door alleen al mee te doen wat gestegen naar de 105e plek.
1: 46. Ja, dat is niet helemaal waar die thuis hoort natuurlijk.
0: Nee, is natuurlijk pas na een halfjaartje tourcard, maar toch.
1: Dubbel 4. Nee, ook niet. Nou ja, goed, wie ook in januari tourcard heeft gehad als Beau Greaves, waar staat die?
0: Ja, dat kunnen we uiteraard ook op gaan zoeken. Die staat op dit moment 78ste.
1: Ja, kijk, en het verschil in prijzen geldt tussen haar en de Zwaan. Dan weet je ook waar die had moeten staan eigenlijk, min of meer.
0: Dat is 30.000.
1: Weinig ruimte daar bij die dubbel 2. Heel weinig ruimte bij die dubbel 2.
2: And you require 56.
0: En dus mag Gilding 56 gaan proberen uit te gooien. Krijgt 2 pijlen voor tops. Heeft er nog eentje over.
2: Game
0: en het is genoeg voor Andrew Gilding.
2: Andrew Gilding.
0: Heeft ermee de eerste break van de wedstrijd te pakken.
2: Game on.
0: En breekt dus Jeffrey de Zwaan. Gilding die dit jaar ook nog een Players Championship wist te winnen. Stond 3 keer dit jaar

0: treinen, maar in 2023 kwam hij hier binnen en won hij meteen zijn eerste wedstrijd met 6-1 maar liefst van Ryan Meikle. Een gooide die bijna 91 gemiddeld.
1: 99.
0: Verloor daarna wel van Martin Sinter, maar gooide ook daar weer een goede wedstrijd toen. Ja.
1: 60. Lucas Equal
0: 160. Palmares op de Eurotour toernooien lezen niet als een spannend boek, zeg maar. 7 gewonnen, 20 verloren. Nog nooit de laatste 16 gehaald. Ja, wel de laatste 16 gehaald. En hier de eerste leg afgepakt.
1: Lucas winning.
0: Van Kevin Doets.
1: Second leg, it's Lucas. Lucas.
0: Wenig. Hadden één keer precies de laatste 16 op een Eurotour toernooi. Dat was in juli 2022. En hier, ja, met een gebaar van ik weet het zelf ook niet. Want ja, Doets die was in 6 beurten nog niet uit. Laat het erop houden dat hij even op gang moest komen.
2: Ja, Wenig had dus ook nog niet echt het gevoel dat hij heel erg goed 41. Aan het spelen was. Nou, die 160 was zijn beste beurt van de eerste leg. Dan pakt hij hem meteen mee. Nou, het is inderdaad nog geen Eurotour specialist gebleken. Wel vorig jaar gewoon kwartfinale op de Grand Slam of Darts gehaald, Lucas Wenig. Dat was maar echt verrassend.
1: 58.
2: Ah, ja. Moet dus wel in staat worden geacht om een reeks wedstrijden achter elkaar op zo'n toernooi te kunnen winnen.
1: 140.
2: Het is alleen wel, hij heeft zo'n ja, moeilijk ogende stijl. Er zit zoveel energie in elke pijl. Hey, zo!
0: Is dat de lokale specialiteit, Guy?
2: Nee, nee, nou, maar ja, nu wel. Jongen, jongen, wat was braadworsten en veel. Oh, kijk eens. Ja, schitterend hoor.
0: Waarom zit jij nu te kwijlen,
2: Guy? Ja, het wacht wel uit de mond.
0: Maar er is een echte specialiteit ook weer.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik heb even informatie ingewonnen.
1: Games on the second leg. En,
2: ja, het zal je ook eigenlijk niet verbazen als je in Kiel bent. Er is hier namelijk een speciale visburger.
0: Nou, geen hamburger, nee precies.
2: Nee, ja, geen gewone, nee. Maar en dus ja, dat is gewoon een broodje met zo'n, nou ja, kom je wel eens bij de McDonald's?
0: Zo min mogelijk.
2: Zo min mogelijk, ja, dat doe ik goed. Je hebt daar zo'n filet-o-fish heet dat. Dus dat is inderdaad een hamburger met dan een visburger erop. Nou ja, hartstikke lekker. Hebben ze daar ook.
0: Okay. Dan mag ik hopen dat hij iets meer aangekleed is.
2: Jawel.
0: En iets krokanter.
2: Vraag. Ja, dat ga ik vanuit. En anders kun je nog altijd zo'n worst halen.
0: Wat ook krokant was het terugbreken van Kevin Doets. Ja. Onze zoon gooit het af en toe er zo in, zo'n opmerking. Als je vroeger zei van, dat is geweldig. Dus, ja, dat is krokant. Ja, dat is geweldig. Ik vind het zo leuk.
1: 60.
0: Dat is een nieuw stopwoordje.
2: Oké.
0: Die gaan we wat meer gebruiken vandaag.
2: Oké. Jee, we hebben krokant en de voormalige Wunderino Arena. Het is,
0: ja, we hebben al heel wat woorden te onthouden.
2: Ja.
1: 57. Kevin Equal 122.
0: Zoals iemand een 170 uitgooit, laat het daarop houden. Omdat jij had het over die visburger.
2: Ja.
0: Nou ja,
1: 94.
0: Daar past dan een 170 finish bij.
2: Ja.
0: Dan vinden wij dat krokant.
1: Kevin Equal 28.
0: Om de eigen leg te houden naar een dubbel 7. Wenig staat op de Shanghai 20.
1: Games
0: en doet.
1: Kevin doet. Fourth leg is Lucas. De throw first.
0: Hij stelt zich prima van die break die hij meteen tegen kreeg in de eerste leg. Zeg, Guy, we zagen Ryan Joyce vanmiddag die heerlijke 150 finish uitgooien.
2: Ja.
0: tegen Christian Kist met 3 bullseyes. Maar er gebeuren nog wel meer leuke dingen, toch?
2: Ja, ja, absoluut. We moeten natuurlijk eventjes Jimmy van Schie een compliment geven.
0: Absoluut.
2: Want die speelde echt hartstikke goed tegen Ian White. Er moet ook gezegd worden dat Ian White helemaal niet goed speelde. Gemiddelde van onder de 80.
0: Nee, maar als je dan toch

0: Of die wedstrijd kan maken en echt een heel mooi gemiddelde kan gooien.
1: Ja. Bijna 97 gemiddeld. En wat vooral echt indrukwekkend was, 7 pogingen op de dubbel, 6 raak. 1 pijl op de dubbel, gemist in die hele wedstrijd. Nou, dan voor je Eurotour debuut zijn dat echt hele fraaie cijfers.
0: Dan laat je je niet door je tegenstander naar beneden trekken,
1: nee,
0: zeg maar.
1: Nee. Dus nou, ben ik wel heel benieuwd naar wat die morgen in de tweede ronde kan. Tegen Mike de Dekker, ook gewoon een tegenstander waarvan ze hier echt kans tegen heeft. Jeffrey de Zwaan redde het helaas net niet. Die verloor met 6-4 van Andrew Gilding. We zagen, ja, en dat vond ik ook wel weer mooi. We hebben hem na het WK eigenlijk niet meer echt in beeld gezien. Maar Justin Hood stond weer op een podium. En wat doet hij dan? 103 gemiddeld gooien. Want als er mannen bij mensen bij zijn in de zaal, zet de camera's op. En plotseling kan de man ontzettend goed darten. Dat deed hij toch ook weer tegen Max Hopp vanmiddag. Echt bijzonder.
0: Maar hoe kan dat nou dat hij Justin Hood na het WK, waar hij het zo geweldig deed, waar hij echt alles en iedereen verraste.
1: Ja, omdat er toen plotseling heel veel vloertoernooien kwamen, waar hij dus blijkbaar iets minder goed in is, omdat de aandacht, omdat hij het dan echt helemaal uit zichzelf moet halen. Via vloertoernooien kom je op grote toernooien uit.
2: Kevin Ekman, 148.
0: Dit is Kevin Dorts met een kansje op 3-1. En het kansje is nog steeds daar en het kansje wordt geen kans helaas. Voor Hawkeye.
2: Look at the car, 54.
0: Hij moet weinig laten zien dat hij ook zijn eigen leg kan houden. De man met de onderarmen. Zo dik als een boomstam ongeveer.
2: Games aan de golfleg. Kevin doet.
0: Ik moet ook zeggen, ik denk dat jij dat ook niet gehad zal hebben, dat dat Kevin Doets, nog ik, erg in paniek raakte toen hij meteen gebroken werd in de eerste leg.
1: Nee, tuurlijk niet. Dat zit nu ook een beetje in zijn spel de laatste weken. Hè? Of het nou goed gaat of niet goed gaat, acht zit een keer tegen. Oké, nou ja, dan gewoon rustig blijven. En fiets het allemaal wel weer recht.
0: Je ziet het ook al bij zijn opkomst. Hè? Hij staat en loopt daar met zoveel plezier. Nou ja, goed, dan staan we aan het einde. Bijna het einde van die walk-off staat dan nog zijn vriendin. Die hij een zoen mag geven. Ja, dat leven moet heerlijk zijn voor Kevin Doets op dit moment.
1: Ja hoor.
2: 100.
1: Overigens was er vanmiddag nog iets waar ik nog even kort bij wil stilstaan.
0: Ja.
1: De terugkeer van Dimitri van den Berg. Hadden we natuurlijk al een tijdje niet meer gezien, hè. Hij heeft op de vloer de laatste maanden eigenlijk alleen maar wedstrijden verloren. En had zich dan voor dit Eurotour toernooi ten nauwe nood gekwalificeerd. Echt het eerste succesje sinds hele lange tijd voor de bel. En dan mocht ook nog winnen vanmiddag met 6-2 van Alan Suter. Ja, dat een mooie opsteker voor Van den Berg.
0: Het niveau was nog niet je dat, hè?
1: Nee, ja, goed. Dat, ja, dat had ook niemand verwacht, denk ik.
0: Nee. Hey, 170, Lucas Wenig. Nou, daar is de eerste triple 20. En daar is een tweede triple 20. Lucas Wenig, jongen. Ja hoor, daar is hij, de krokante Viesburger.
2: Lucas Wenig.
0: Hij doet het gewoon. En hij breekt Doets ook voor de tweede keer. Hij kan alleen zijn eigen leg niet houden. Maar voor de rest gaat het allemaal hartstikke krokant. Dat is wel fijn, hè?
1: Hij doet het ook gewoon drie later al.
0: Als je erom vraagt en binnen no time komt er iemand langs, die geeft er even gehoor aan.
2: 78.
1: Hij wint twee legs deze wedstrijd. Eén keer met 160 finish en één keer met 170 finish. Verder komt hij er niet aan.
0: Dat is het enige wat hij kan. Nou, het publiek heeft het ook in de gaten, geloof ik. Nou ja, tot zover.
1: Nee, de bijna 2000 in de zaal. We moeten nog een beetje warm draaien. Kunnen er bijna 3000 in, heb ik me laten vertellen, in deze... Hoe heet die zaal nou ook alweer?
0: Wacht, ja, ik weet alleen nog de voormalige Wunderino Arena, maar die echte naam ben ik even kwijt.
1: Bijna 3000 dus, die zijn er morgenavond wel allemaal.
2: 96. Lucas Acquard, 87.
1: Goeie leg wel van Wenig nu. Mag naar tops.
2: 47. 145. Lucas Acquard, 40.
1: Eén keer mis, twee keer mis en drie keer mis. Want Lucas Wenig kan het alleen als het vanaf een hele hoge finish moet gebeuren.
2: Twente. Lucas Acquard, 20.
3: Ja, dit zagen we ook niet direct aankomen. Het toch puik te finishen tot nu toe. Hawkeye. Kijken wat Lou dan kan. Nou, dit wisten we dus al. Geef hem drie pijlen in de hand en het wordt niks. Geef hem een hoge finish en hij gaat uit.
1: Ah, je ziet wel van Doets dat dit geen hele goede wedstrijd is.
2: It's Kevin to draw first.
1: Maar dat heeft hij dan ook een beetje aan zijn...
3: Ja. Komt hangen.
1: Als ze komt hangen inderdaad de laatste weken. Als het een keer slecht gaat, dan wint hij alsnog.
2: Dat
3: is nummertje 2 voor Doets. En de vorige die gooide was ook in zijn eigen leg en die leg die won die.
2: 134.
3: Ik wil niet meteen aan scorebordjournalistiek gaan doen. Maar ik geef het u even mee. Nou, de kans bestaat dat hij deze leg ook gaat winnen, dames en heren, jongens en meisjes. De kans bestaat dat hij iets heel krokants gaat doen. Want dat zou toch ook wel krokant zijn, vind je niet?
2: 97, Kevin Acquard, 141.
3: Kom op, Kevin. Ai, dat is nou jammer.
2: 60.
1: Dat had ook totaal niet bij deze wedstrijd gepast. En de excuses van Doets zijn natuurlijk nergens voor nodig.
2: 100. Kevin Acquard, 81.
3: Hey, kijk eens waar Lucas Wenig op staat.
1: Ja, ik had het al gezien.
3: Jij had het alweer gezien. Nee, toch.
2: 140, Kevin Acquard, 25.
3: Doet ze met een glimlach op zijn gezicht.
2: Kijk,
3: dat werkt.
2: Kevin Doets, 8 legs Lucas,
3: het
2: over.
3: Dit is weer zoals we het gewend waren.
1: Ooit een 89 gegooid op een belangrijke toernooi, Kevin Doets. Hij heeft er eentje gegooid, 4 jaar geleden, op een jeugdtoernooi.
2: 95.
3: Ja, 4 jaar geleden was hij 24.
1: Ja, dan mag je nog net meedoen aan Youth and Development Tour toernooi.
3: Bij darts ben je nog gewoon een babytje eigenlijk, als je 24 bent.
1: Ja, voordat Luke Littler doorbrak was dat wel nog zo, ja. Tegenwoordig kun je ook al met 19 de meest bizarre records verbreken.
2: 96.
3: Het gekke is dat... Het verschil in gemiddelde tussen deze twee helemaal niet zo groot is. 90,5 voor Doets tegen bijna 88 voor Wenig.
2: 121.
3: Laat eens te meer zien dat het totaal niet om de gemiddelde draait. Hoewel die natuurlijk wel helpen bij het toewerken naar een finish.
2: 39.
1: Ah ja, Wenig heeft meer kansen gehad om dubbel te gooien.
3: Nou, dan gaat hij weer hoor. Nou, toch niet.
2: 100.
3: Hij laat wel tops over. Nou ja, als Doets het een beetje leuk wegzet.
2: 59.
3: Dat doet hij niet. Hij gooit een beetje gehaast naar mijn idee. Laat 112 over. Oh, hij kan het toch. Hij kan en een finish gooien met drie pijlen in de hand. En hij kan zijn eigen lek houden.
2: Three.

0: Ook in een wedstrijd waarin het helemaal niet zo loopt, komt Doets gewoon tot 4x180.
1: Ja, en twee leks geleden gooide hij natuurlijk twee keer die 180. Nou, die leek die won die. En die vorige leek waarin hij in de maximale score gooide, won die ook.
2: 58, Kevin Aqua 87.
1: En Wenig komt niet op een finish, dus Doets heeft ook nog eens alle tijd.
2: Game.
1: Om het af te maken en doet dat meteen met de eerste pijl. Eén keer ging het even missen met het finishen, maar voor de rest heeft hij dat toch uitstekend gedaan, Kevin Doets. Scoren was misschien niet fantastisch allemaal, maar goed, hij pakt hier wel een routineuze, zullen we het zo noemen, 6-3 overwinning op Lucas Wenig.

0: I am the same boat, and I like to do things fast. And now fast just got better.
1: Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.
2: Je huis is een fijne plek. Totdat je terugkomt bij nare geuren. Gebruik de Ambipure plug-in. De 3-in-1 parfumolieën bestrijden constant geurtjes, geven merkbare frisheid en gaan heel lang mee. Dankzij Ambipure kom je altijd terug in een fris en schoonruikend huis waar je van houdt.
3: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
4: Zoek je deze misschien?
5: Ja, al een tijdje.
3: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.
6: Zo, ziet er goed uit hoor. Maar ziet hij het zelf allemaal wel zo scherp? Typisch geval van de een bril staat mij niet fase. Goed om eens langs te komen bij Pearl. Daar vind je samen met onze experts de bril die bij jou past. Er gaat een wereld.

0: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommige producten willen verkopen met ingewikkelde kosten, zijn onze kosten gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u standaard advies geven, kunnen wij u gepersonaliseerd advies en een beleggingsstrategie op maat bieden om u te helpen uw doelen te bereiken. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
1: Astra. Zoveel precisie. Wow.
2: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
3: Live naar de Eurotour Darts. Viaplay. De beste kijk op sport

0: ersten Referee des Abends begrüßen wir auf der Bühne. Hier ist Owen Binks.
1: Ja, gewoon Owen Binks. Geen Owen Jar Jar Binks. Hij stond al een beetje angstig af te wachten. Ik denk dat ze een goed gesprek hebben gehad met z'n tweeën.
2: Ja, hij vond dat echt niet leuk. Hij heeft ook waar het komt te pas en te onpas geroepen dat hij die bijnaam helemaal niks vond. Nou, uiteindelijk is Philip overstag gegaan. Dan moeten we wachten op een nieuwe bijnaam.
1: Hier staan dan twee darters die wel allebei een bijnaam hebben. Dit is Cammy, 36-jarige Schot. Hartstikke Schots ook. We hebben Peter Wright bijvoorbeeld, die is ook een Schot, maar dat is eigenlijk alleen nog in naam. Die is al heel jonge leeftijd naar Engeland verhuisd. Waar hij een ruige jeugd had in Londen. Een zware jeugd, laat ik het zo zeggen. Een arme jeugd. Maar goed, dat is Peter Wright. En dit is Cameron Menzies. En dan gaat hij dus spelen tegen een Engelsman. Die heeft ook een bijnaam. Dat is Voltage. En die is een jaartje jonger. Die is 35. Maar die staat op dit moment 7 plekjes hoger op de wereldranglijst. Op plek 22. Dus zo heel ver staan ze ook niet uit elkaar.
3: First leg, it's Cameron to throw first. Game on!
1: En Rob Cross is de winnaar van de Baltic Sea Darts Open van 2 jaar geleden. Toen hij in de finale Luke Humphries versloeg.
3: 96.
1: En toen hij echt een heel puik toernooi gooide. Dat was echt, ik zou zeggen, willen zeggen, vintage voltage.
2: Vintage voltage. Ah, dat is toch te lang geleden dat we dat nog eens zagen. Rob Cross op zijn allerbest.
3: 100.
2: En ja, wat mij betreft zei je het goed toen je vertelde hoe hoog ze allebei op de wereldranglijst staan. Dat Menzies voorlopig 6 plaatsen onder Cross staat.
1: Ja, maar hoe lang gaat dat nog duren?
2: Ja, niet het idee dat het nog heel erg lang gaat duren. Want we zien nog wel flarden van Cross, maar het is niet meer toernooi in, toernooi uit. Dat je weet, een degelijke Rob Cross haalt altijd wel kwartfinale. Dat zit er gewoon, ja, dat zit er niet meer in op de een of andere manier. Waar dat mee te maken heeft, hij is ook al een beetje met zijn materiaal bezig geweest. Hij heeft natuurlijk vorig jaar ook met die belastingzaken te maken gehad. Hè? Waarbij uitkwam dat hij heel veel geld terug moest betalen aan de Engelse Belastingdienst. Nou, dat heeft hem ook mentaal vooral geraakt.
1: Maar wel 2 halve finales op de laatste 2 Eurotoernooien.
2: Ja, dat klopt. Nou, laat daar de 59. Comeback van Vintage Voltage dan maar weer mee beginnen.
1: En verloor in die halve finales van de latere verliezende finalisten. Dat was Kevin Dutz in Graz in Oostenrijk en Ryan Searle. De International Darts Open in Riza.
3: 138.
1: Vorige week. Cameron Menzies, 138.
3: 129. Robbie Requas, 72.
1: Nou, Cross dan vanaf 72. Een pijltje op dubbel 16.
3: 56. Cameron Requas, 9.
1: En Menzies krijgt dit niet voor elkaar. Cross mag gaan breken. Vanaf dubbel 8.
3: Game shot on the first leg, Rob Cross. Second leg, it's Rob to throw first. Game on.
2: En dat is hij dan nog altijd iets verleerd. Het pakken van dat soort kansjes.
3: 134. 180.
1: Eerste ronde wedstrijd gegooid door Cammy. Die trouwens vorige week ook in de halve finale stond. Van de International Darts Open in Riza. Zijn allereerste halve finale op de Eurotour. na drie eerdere kwartfinales. Verloor van de latere toernooiwinnaar Ross Smit met 7-0.
2: Ja, dat is pijnlijk. Nu staat Menzies na 6 pijlen op 141. Na 7 op 121.
3: 109.
2: Als het loopt bij Menzies, oh, dan gaat het toch zo makkelijk.
3: 134. Cameron in require 32. Game show on the second leg. Cameron Menzies. Third leg, it's Cameron to throw first. Game on.
1: Meteen repareert Menzies de schade.
3: 140.
1: Mooi de laatste pijl. Dat is er doorgegooid. Ja, na twee legs krijgen we meteen het scorende gemiddelde en het overall gemiddelde van Menzies te zien. Dat is voorlopig astronomisch.
2: Ja, goed. Dat is, er zat één leg bij waarbij hij na 6 pijlen op 141 stond. Dus dan zullen die cijfers inderdaad vrij hoog zijn. Dat geloof ik allemaal. Overigens, we spelen hier ook de virtuele plaatsingslijst voor de World Matchplay. De nummer 14 en 15 van de Pro Tour Order of Merit tegen elkaar.
3: 89.
2: Eén van de twee doet dus hele goede zaken door deze wedstrijd te winnen. En de ander helemaal niet.
3: 72. 138. Robbie require 100.
1: Nou, voor de derde break in drie legs is dit Rob Cross met twee pijlen voor de dubbel. Maar dat is niet genoeg. Dat is één, maar geen twee.
3: 92. Robbie required 20.
2: Nou, behandel nog even aan, mensen. Het eerste bullseye zat eigenlijk perfect. Was zat ruimte voor een tweede.
3: Full flag into Rob to throw first. Game on.
2: Het gehoord is weer aan voltage.
3: 177.
1: Nou, als je begint met 177, kan je ook een 9 darten gooien natuurlijk. Laat staan als je begint met 180. Voor de derde keer in deze wedstrijd.
2: Tja, als Cross dan een triple gooit, dan gooit hij er eigenlijk ook meteen twee. Maar Menzies het wat meer verdeeld. Nou, onze vierde maximale score aankomt zetten hier.
1: Ja, gaat er, als hij ze gooit, gooit hij er steeds twee per leg.
3: 38. Governor require 98. Robbie require 152.
1: Dit is een flinke opdracht voor Rob Cross. Maar als hij de opdracht vervult, dan slaat hij wel een mooie slag natuurlijk.
2: één ding aan cross verandert nooit. Blijven vegen. Die hand moet droog blijven. En dan aanleggen.
3: 120. Cameron, you require 40. Games on the fullback.
1: Nee, natuurlijk gooit cross dat niet uit. Want natuurlijk krijgen we weer een break. Het cross die afklap blijkbaar nog iets in zijn oog. Want probeert het er al met zijn vinger uit te vegen. Maar dat lukte kennelijk niet.
2: Nou, jongen.
1: Ik hoorde jou nog niet zo heel lang geleden zeggen. Wat zei ook weer precies? Je zei iets heel positiefs over Cameron Menzies. Zoiets van als die het op zijn heupen heeft.
2: Ja, dan gaat het heel makkelijk. En dan ziet het er allemaal heel makkelijk uit. En hij had natuurlijk al een keer deze Eurotour dat hij aan 1080 is komen in één wedstrijd. En daar gaat hij weer hoor.
1: Weer 280 is in één leg. Nu dan weer in de eerste twee beurten.
2: Hij is helemaal gek geworden.
3: 100. Cameron, you require 141.
1: Nou, maak ons allemaal maar gek dan.
2: Nee, jongen, gooi door.
3: 109.
2: Oh, hij tippelt 10 er nog even in. Goeiedag, zeg.
1: En een gemiddelde van inmiddels boven de 112. Poeh, waar Cross boven de 103 zit.
3: 100.
1: Dit is wat we willen zien. Maar Cross staat wel op een finish ook. Gooit ook een goede leg. Toch is het Menzies die hier als eerste zijn eigen leg haalt.
2: Ook voor Menzies nog geen 9 darter op een belangrijk toernooi. 3 stuks op kleine kwalificatietoernooitjes. Voor Eurotour toernooi telkens.
3: 95.
2: Was de tweede score van Menzies met 2 trippels. Het is of 100 of 180.
3: 180.
2: En Cross kan het ook. Echt een hele goede wedstrijd van allebei voorlopig.
3: 134. Robbie require 127.
1: Ja, die zal er moeten gaan. Menzies is op 132.
3: 102. Cameron de Brecker 132.
2: Weer die boel erin. Die zit wel wat losjes. En dus gaat hij naar triple 14 voor tops. Ja, je rekent goed. Je telt goed. 40 over.
3: 112.
2: Dat is toch gek dit? Hij moet dat weten. Maar misschien zag hij het niet. Wist hij niet helemaal zeker. Ja, eerst een 9, dan gaan we dubbel 8.
1: En dan gaan we naar dubbel 4. En dan gaat Cross misschien ook voor het eerst zijn eigen leg houden. Nee hoor. Buitenkantje voor Menzies. Wordt gepakt. Menzies naar 4-2. Menzies die in de eerste 5 onderlinge duels allemaal op vloertoernooien 2 keer wist te winnen, stond dus 3-2 achter na die 5 wedstrijden. Maar toen kwamen er nog 2 wedstrijden. Die waren allebei, nou eentje, allebei met publiek erbij in ieder geval. German Darts Championship vorig jaar.
3: 89.
1: Die won Menzies met 6-1. En de World Grand Prix, de laatste 16, won hij met 3-1 in sets.
3: 99.
1: En nu is hij ook weer leuk bezig.
2: Oh, score het gewild van bijna 130. Deze Cameron Menzies had gisteren niet meer staan. In de O2 in Londen. Je had gewoon meegekund.
1: Ik denk, als Cameron Menzies ooit zou meedoen aan de Premier League, dat we de raarste Premier League ooit krijgen.
2: 92. Ja, misschien is het voor Menzies beter als het contendersformat terugkomt. En dat hij dan één keertje mag komen opdraven in Aberdeen of in Glasgow of zo.
3: 94. Cameron Urquhart, 170.
1: Ja, hij woont dicht in de buurt van Glasgow.
4: En kijk eens even, daar is de volgende alweer. Die heeft ook de krokante visburger besteld. Geweldig, Cameron Menzies. Ook hij vangt de grote vis. Zo hebben we er al twee gehad in drie wedstrijden.
2: Oh man, en net zo makkelijk weer met 140 beginnen. Even het lijstje hoogste gemiddelde van Cameron Menzies ooit er even bij halen.
1: Ja, ooit. Doe maar. Want hij zit ver boven zijn hoogste gemiddelde ooit op de Eurotour. Dat is een ding wat zeker is.
2: Ja, zijn hoogste gemiddelde ooit is 114,5. Daarna komt een 108,8. Dus hij staat op dit moment zijn op één na beste wedstrijd ooit te spelen. Op welk toernooi dan ook.
1: Het hoogste gemiddelde op de Eurotour is 104,5. Daar lacht hij nu op.
3: 140.
1: Alles valt.
3: 95. Robbie Require 82.
1: Hij zet zichzelf gewoon nog een keer op 170.
2: Weet jij tegen wie Cameron Menzies zijn beste wedstrijd ooit gooide?
1: Ik heb geen idee.
2: Tegen Rob Cross.
1: Oh. Kijk, dat is geen toeval dit.
2: Nee.
3: 42. Cameron Require 170.
1: Oh, ja. Hij gooide hem de vorige leg al. Maar deze leg gooit hij hem niet. Kan Cross dan toch een keertje 42. Die eigen leg houden.
3: Robbie Require, 40. Game show on the 8th leg, Rob Cross.
1: Dat kan die.
3: Cameron to throw first. Game on.
2: Het 180ers record gaat hij niet aanvallen. Hij staat op 6. Stond hij na 5 legs ook al. Toen was er nog de mogelijkheid natuurlijk.
3: 140.
2: Het hoogste gemiddelde ooit op een Eurotour. Misschien wel zijn hoogste gemiddelde ooit. Dat kan er gewoon nog steeds aan voor deze Cameron Menzies. Om maar aan te geven wat hij hier allemaal staat te doen. Hoe goed dat allemaal is. Cross 103 gemiddeld, hè?
3: 81.
2: Je wordt gewoon overklast.
3: 100.
1: Cameron Menzies gaat voor de wedstrijd gooien. Cross zet het op tops weg. En Cameron Menzies doet iets wat hij wel eens vaker doet. Namelijk niet toeslaan op het moment dat het kan. Dat waren twee gemiste matchstart.
3: Game show the night.
1: En Menzies stond te lachen in de achtergrond. Die wist al zo'n beetje wat er komen ging.
3: Game on.
1: Ja, nu wordt het precair natuurlijk misschien nog wel voor mensen. Is als Cross nu de eigen lek had.
3: 99. 140.
1: De zevende score van 640 voor Menzies. Hij heeft ook al 680 gestaan. Helemaal losgeslagen. 60. En nog maar eentje erbij. Kost allemaal niks. Nou, de cross gooit een hele matige leg.
3: 105.
1: De Menzies, ja... Die doet gewoon wat hij de hele wedstrijd al doet. Die staat hartstikke ontspannen te gooien.
2: Geen fratsen, geen gekkigheid. Gewoon pijlen in die triple beuken.
1: Hij zit nog steeds ruim op een recordgemiddelde voor de Eurotour. In zijn carrière. Hier is de derde matchstart. Die gaat er ook niet in. Maar er komen er nog drie. Maar je wilt ook niet bekend staan als de man die een fantastische wedstrijd gooide en toch nog verloor omdat hij zijn dubbels er niet in kreeg. Daar is dan die verlossende dubbel. Cameron Menzies, wat een prestatie in deze eerste rondepartij tegen Rob Cross. Die zelf ook bijna 100 gemiddeld gooit. Maar Cameron Menzies, hij komt uit op 108.41, 40% van de dubbels. Gooide ook nog een krokante 170 finish. En wint met 6-4 van Rob Cross.

0: dat ze onze auto nog waard zijn?
1: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
0: Wauw!
1: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
3: I'm Ice-T, the original Ice-T. And this right here is the other original Ice-T, Lipton Ice-T, with OGs. You know what I hate? People that don't stick to the original. Like this guy right here. Hey, little fake-ass bitch. With OGs. Delicious.
4: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
5: Zoek je deze misschien?
6: Ja, al een tijdje.
4: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.
7: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
8: Hi.
7: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.

0: zoveel precisie. Wow.
1: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
2: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u standaard advies geven, kunnen wij u gepersonaliseerd advies en een beleggingsstrategie op maat bieden om u te helpen uw doelen te bereiken. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer. U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommige producten willen verkopen met ingewikkelde kosten, zijn onze kosten gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland.
3: Got you to lose. I'm not got you to lose. Got you to lose 7-0. Can it hurt a little bit? And I'm sure you see me, I was a bit upset after it, but it gave me that confidence that maybe needed from a poor start to the season and stuff. So I'm glad I came here. I've had the best average I've had the European tour, and I'm trying to get a suntan at the same time.
4: Enjoy, Kemi. Awesome performance. Well done. We'll see you tomorrow in round two. Ladies and gentlemen, Cameron Menzies, der sich absolut bis über beide Ohren freut, dass er diesen average hier heute gespielt hat.

0: En daar staan ze dan, deze 22-jarige Paul Sebastian Białecki, bijnaam The Bolt. Hij neemt het op tegen een 41-jarige Engelsman, James Hillbilly Hurl. Beide mannen plaatsen zich voor dit toernooi via het kwalificatietoernooi voor tourkaarthouders. Op die manier krijgen altijd 10 mensen een ticket. En Białecki, die won al wel eens een wedstrijd op de Eurotour. Speelde er nog niet zoveel, 15. Hij won er ook maar 4 van. Maar toch, hij won de 4. Hij speelde ook al 3 wedstrijden hier in Kiel, waarvan hij er eentje wist te winnen. James Hurl speelde nog nooit in de voormalige Wunderino Arena in Kiel. Maar het speelde wel.
1: First leg, it's Sebastian Sutter first.
0: Op, game on. Tellen, op 4 andere Eurotour toernooien. Waar hij nog nooit de wedstrijd wist te winnen.
2: Nee. Nou, het is voor Hurl al teleurstellend dat hij überhaupt maar op 4 Eurotour toernooien heeft gespeeld. En dat hij dan ook nog nooit een wedstrijd heeft gewonnen. Ja, daar mag wel even snel verbetering in komen.
0: Hij kwam het dichtstbij in zijn laatste wedstrijd op 8 mei. Jongstleden.
1: 17.
0: Verloor hij met 6-5 van Niels Sonneveld in Graz op de Austrian Darts Open.
2: Ja, daar zagen we net nog even beelden van. Hurl die op 76 stond te wachten in de beslissende leg. En die toen een 135 finish van Sonneveld in de oren kreeg. Een hele vieze. Hij is met 17 en 25 aan deze wedstrijd begonnen, heel Billy.
0: Zie je dat hij een keukenschort aan heeft? Ja. Hartstikke leuk.
1: 59.
0: Hij gaat straks ook worsten bakken, denk ik. Of van die lekkere krokante visburgers.
1: 59.
0: Komt hij gewoon in zijn keukenschort naartoe?
2: Wat is dit voor vreemd shirt?
1: 140.
0: Er zitten een paar mensen die niet herkend willen worden.
1: Sebastian Ulrich, 121.
2: Heel gecontroleerd. Sebastian Białecki. We laten er 16 over.
0: En ik weet niet wat met Hurl aan de hand is, maar die raakt werkelijk helemaal niks.
1: Sebastian Ulrich, 32. Games on the first leg. Sebastian Białecki. Second leg is James to throw first.
0: Oké. Ja.
2: Maar kijken we toch allemaal naar vandaag.
0: Viel inderdaad eerder van Białecki te verwachten dan van Hurl.
1: 84.
2: Hij zit er sowieso goed in de laatste tijd, deze Paul. Hij is nog steeds in de race voor het halen van de World Matchplay. Dat zou je misschien niet verwachten. Ook omdat je hem gewoon niet zo heel erg vaak op Eurotour toernooien ziet. Maar dat betekent dat hij het op vloer toernooien, dus waar geen publiek bij is, heel erg goed doet. Dan komt hij toch best wel vaak ook

0: 222 heeft hij over Biewetski, niet 222. Score wordt even vastgelopen.
1: 97. James Require 170.
0: En 170 voor Hurl. Ik denk dat collega Marco Meijer die het scorebord bijhoudt even de slag moet. Kijk, daar de bijgewerkte scoort.
1: 9. James Jarquois, 76.
2: Nou, Biowetski laat de kans liggen om naar 2-0 te breken.
1: Games on the second leg, James Earl. Third leg, it's Sebastian to throw first. Game on.
2: Deze vierde onderlinge ontmoeting. Tussenstand 2-1 voor Biowetski.
1: 55.
2: Maar ook voor deze beide mannen is dit hun eerste duel dat ze tegen elkaar spelen op het podium in een grote zaal.
1: 140.
0: Heel veel afzwaaiers voorlopig voor de Engelsman. Die met een 1-1 stand en 2,5 gespeelde leg ook nog niet verder komt dan 75 gemiddeld. Ja, dat heeft hij echt opgekrikt in de laatste twee beurten. Dat zat toch vrij lang rond de 60.
1: 100.
2: Sebastian Biowetski die speelde dit jaar drie finales op de Youth and Development Tour en wist ze alle drie te winnen.
1: 100. James requires 60.
2: Dan is het interessant om eens even te kijken
1: 20.
2: Hoe die dan daar staat in de ranking. Als hij niet zo gauw kan vinden, voorlopig nog niet.
0: Hij staat bovenaan.
1: Je hebt hem al.
0: Hij is eigenlijk ook net iets te goed voor dat niveau. Maar goed, hij mag daar nog spelen.
2: Nog maar 22 jaar. Maar wordt hier wel gebroken in die derde leg door Hurl. Omdat hij niet in 5 beurten, zelfs niet in 6 beurten uit is.
1: 134.
2: Even een kleine inzinking van dit Poolse talent.
1: 60.
2: Nog andere bekende namen in die jeugdranking? Jazeker, ik zie er op die derde plaats eentje staan.
0: Zeker. Jurgen van der Velde. En op plek 7 vinden we Charlie Mandy nog terug. Plek 8 met Angelo Bassamo, nog een Nederlander. Jawel.
1: 100. 77.
0: Biewetski heeft zich in het begin van de wedstrijd een beetje in slaap laten brengen. Misschien wel door het hele zwakke begin van Neural. Want nu is

0: Zit aan de pol om werkelijk helemaal niks te raken. En Earl, ja, die is in de wedstrijd gelaten.
1: Goed, Yvonne.
0: Hij kan zo gewoon met 3-1 voor gaan komen.
2: James, you require 150. 100. Sebastian, you require 145.
3: Ja, dit kan wel natuurlijk voor Sebastian Białecki. Nu niet meer.
2: 104. James, you require 50. Game on the fourth leg, James Harrell.
3: Ja, dit...
2: Sebastian to throw first. Game on.
3: Verwacht je toch niet voor iemand die nog net geen 80 gemiddeld staat te gooien... en die nog veel slechter aan die wedstrijd begon zelfs... dat hij nou over 3 legs op rij pakt.
2: 140.
3: Nou, Białecki daarentegen begon heel goed... Maar dat is nu toch ook minder geworden. Dus ja, om het zomaar eens te zeggen, er valt nog geen pijl op te trekken eigenlijk. Behalve dan dat Hurl 3-1 voor staat.
2: 180.
3: En dan nu weer een leg waarin Białecki begint met 140 en er ook gewoon even een 180 achteraan gooit. Dat is een tweede.
2: 180.
0: En we zien ook meteen de eerste maximale van Hillbilly.
2: 65.
0: Die daar misschien nog wel wat aan heeft ook. 90. Nou, weer die ene. Heel veel ene.
3: Welke ene?
0: Ja, die daar.
3: Oh, die daar.
2: 26. Sebastian in record 160. Sebastian, you require 16. Game on the fifth leg, Sebastian Białecki. Sixth leg is James.
3: Sebastian Białecki uit Łódź in Polen. Die komt op 3-2. Komt ook op
2: 2 keer 180.
3: 140. Hurl nummer 51 van de wereld. Białecki is de nummer 65. Dus net niet in die top 64.
0: Nou ja, kun je nagaan hoe belangrijk het voor hem zou zijn als hij die World Matchplay zou halen. Dat betekent wel echt een sloot aan extra prijzengeld voor zijn ranking. Hij moet aan het einde van het jaar top 64 staan. Haalde aan het begin van vorig jaar zijn tourcar.
3: Dus die loopt af.
2: 100.
0: Ja. Als je nu 65ste staat, betekent ook dat alles wat je het komende half jaar nog verdient er alleen maar bij komt. Hoeft niks te verdedigen. In principe komt het dan wel goed.
2: 177.
0: Dan moet je echt niks meer winnen.
2: James, you require 140.
0: 70. Dat betekent dat mannen als Thibaut Tricol, Rob Owen, Lucas Weni... die wel weer in de problemen komen.
2: 82. Sebastian, you require 48. Games on the sick flag, Sebastian Białecki.
3: Ook Białecki bij het voor het eerst te breken.
2: Game on.
0: Hij heeft de laatste paar legs toch wel weer een schepje bovenop gedaan. En dan zie je dat hij eigenlijk heel makkelijk over Earl heen loopt.
3: En de vorige leg was een 12-dur, hè?
2: Sixty. 100.
0: Een hele rustige, gecontroleerde stijl. De Bolt.
2: 180!
0: Geen tierlantijnen, geen franjes, geen gekke dingen.
2: 60. Sebastian Iroquois, 121.
0: En dan lijkt het dus alsof darten heel erg makkelijk is. Want als je gewoon een rustige beweging maakt, de pijl erachter haalt, naar voren gooit, steeds op dezelfde manier, dan komen ze waar ze moeten komen.
2: Game on.
0: 121 finish van de pole. Om nog maar eens een lek in 12 pijlen te winnen.
2: 40.
3: Ja, een gemiddelde van bijna 100 inmiddels. Hij heeft het allemaal weer teruggevonden. En hij wint nu ook 3 legs op rij.
2: 100.
3: Maar toch wel op iets indrukwekkender wijze dan Hurl dat deed. Kan hij dit dan ook doortrekken?
2: 98.
0: Over stijlen gesproken. Ik krijg ook altijd een klein beetje pijn aan mijn pols als ik James Hurl zie gooien. Die draait die rechterhand. Dat kan helemaal niet. Waar gaat dat heen?
3: Vierde inmiddels alweer van Białecki.
2: 100.
3: Ja, die heeft het echt helemaal terug nu. Hij staat 9 pijlen op 81. Gaat hij nou weer een 12 dat vergooien?
2: 56. James Iroquois, 164.
0: Net niet. 13, 14 of 15 uit terug gewoon genoeg.
2: Sebastian Iroquois, 25. Game shot the eighth leg, Sebastian Białecki. Ninth leg, it's Sebastian to throw first. Game on.
3: Ja, merkwaardig scoreverloop in deze wedstrijd. Białecki die goed begint, die makkelijk op 1-0 komt, die ook bijna op 2-0 komt.
2: 140.
3: Hurl die heel matig begint, maar dan toch een 3-1 voorsprong pakt. Maar nu dan toch ook weer 4 legs op rij voor Białecki.
2: 99.
3: Winnaar morgen tegen Chris Dobie in de tweede ronde, nummer 6 van de plaatsingslijst.
2: 100.
3: Weet je dat Cameron Menzies, die de vorige wedstrijd won, het zal opnemen tegen de nummer 3 van de plaatsingslijst, Stephen Bunting.
2: 100.
1: Ja.
0: Het is allemaal voor morgen.
2: Sebastian, you require 161.
0: Voor nogmaals een 12 darter, als hij ervoor gaat, maar gaat er niet eens voor, want dat hoeft ook helemaal niet.
2: 129.
1: Vallen genoeg 180ers in deze wedstrijd. Maar James Earl heeft er niet zoveel aan, want het is Białecki die de wedstrijd fantastisch afsluit. Met vijf puntgave legs op rij, die hij allemaal wint, pakt hij ook de wedstrijd. 6-3 wint hij van James Earl. En zijn gemiddelde komt uiteindelijk boven de 100 uit. 100.35. Prima prestatie van deze 22-jarige Pool.

0: sandwich there.
1: Heb je ook zo genoeg van die muffe geurtjes op je kleren wanneer je ze binnendroogt? Probeer Lenor Fresh Air. En ontdek de zonnige frisheid van buitengedroogde kleding.
2: Wat de...
1: Het is net lente in een fles. Lenor Fresh Air. Fris, alsof het buiten gedroogd is.
3: Gebruik Lenor Unstoppables bij elke was. Voor een onweerstaanbaar frisse geur. Die de hele dag meegaat. De geurboosters van Lenor Unstoppables. Te fris om te weerstaan. Boys?
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
5: Zalando.
6: Bij Pearl krijg je nu tot 40% korting op de glazen van je nieuwe bril of zonnebril op sterkte. Dus kom langs of maak een afspraak op pearl.nl.

0: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommige producten willen verkopen met ingewikkelde kosten, zijn onze kosten gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u standaard advies geven, kunnen wij u gepersonaliseerd advies en een beleggingsstrategie op maat bieden om u te helpen uw doelen te bereiken. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
1: Astra. Zoveel precisie. Wow.
2: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
3: Een exclusief gesprek met Max Verstappen.
4: Ja, dat is top. Ja.
5: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.

0: unser Refereeing-Trio hier in Kiel. Großen Applaus für den Kirkulator Kirk Bevins.
1: Ja. Ja, ja, dat wordt nog eens wat met Kirk Bevins.
2: Ik heb op vakantie geweest, Kirk, of niet?
1: Ook nog, zo. Ja. Iedereen vanaf de wall kon weer gauw rennen naar zijn eigen plekje. Dat zal ongetwijfeld vrijgehouden zijn door vrienden en of collega's. Ja, nadat we dus... Wat staat Van Duivenbode vies te kijken, joh.
2: Die heeft net een slok water genomen. Die denkt, wat is dit dan, joh? Wat hebben ze nou weer in mijn glas gedaan?
1: Ja, laat meteen ook een pijl op de grond vallen. Zou Paul Kroonen daar iets vanaf weten?
2: Zal toch niet?
1: Ja, waar we dus in de vorige wedstrijd James Hurrell ook zijn vijfde Eurotour-wedstrijd ooit zagen verliezen. Gaan we eens kijken of Paul Kroonen, die jonge Duitser van 25 jaar... of die misschien zijn tweede Eurotour-wedstrijd kan gaan winnen. Want van de voorgaande zes won hij er nog maar eentje. Dat was van Cameron zo is er ook niet de minste. Dus hij kan wel iets, Paul Kroonen. Dat zagen we natuurlijk ook op de Dutch Open.
2: Ja, zeg dat. Ja, we hebben eigenlijk twee Dutch Open kampioenen van dit jaar tegenover elkaar. Want Paul Kroonen won het Open singletoernooi. En deze Dirk van Duivenbode was samen met Mike Kuijverhoven de sterkste in het Open koppel toernooi op de Dutch Open. Allebei op het grote podium in de Bonte Wever gespeeld, deze twee.
3: 118.
1: Kroonen haakt meteen in op die trippeloze start van Van Duivenbode.
3: 140.
1: En smijt meteen een 180 in.
3: 140.
1: Nog eventjes een 140 erachteraan. De man die dit jaar twee finales haalde en won op de PDC Europe Next Gen Tour. En dus ook de finale op de Dutch Open die hij won.
2: Ja.
3: Ah,
2: dat niveau net onder de PDC, de tourkaarthouders, dat is echt ideaal voor deze Paul Kroonen. Daar is hij echt een grote meneer.
3: 56.
2: En dan heel af en toe mag hij zich via het Host Nation Qualifier het toernooi voor zo'n Duitse Eurotour toernooi plaatsen. Nou ja, en dan kan hij het zijn tegenstanders nog wel eens lastig maken in de eerste ronde. Dat kan hij ook bij Van Duivenbode echt wel gaan doen. En zijn tegenkant echt voor 92 in de eerste leg. Twee keer dubbel 18. Dat is één. En dat is twee.
3: Games on the first leg. Third man down. Second leg for the throw first. Game on.
1: Ja, je zag met die laatste dubbel dat hij echt het gevoel van die vorige nog had. Hij gooide hem heel vlot achteraan. En ja, beland eigenlijk ook precies op gelijke afstand, zeg maar even, vanaf het hart van het bord.
2: Ja. Maar ik denk als die eerste pijl er niet al gezeten had, dat die tweede pijl precies op dezelfde plek was geland als waar de eerste nu al zat. Maar dat is lekker, dat gevoel hebt.
3: 96.
1: Ja, meteen de 92 finish van Duivenbode. En die was nodig ook.
3: 100.
2: Ja, want Kroonen was ook uitstekend aan de leg begonnen. Kroonen die, het is in 22 pas begon met het dart. Hij is pas eigenlijk 4 jaar echt actief aan het dartboard. En als je dit soort dingen dan allemaal kan, is dat toch best wel knap. Hij haalde een tourkaart begin 2024, maar leverde hem een jaar later zelf in. Omdat hij dat leven als tourkaarthouder bij de PDC gewoon niet echt zag zitten. En merkte ook dat dat eigenlijk net een niveautje te hoog was voor hem. Ik dacht, weet je wat, een niveautje lager voel ik me prettiger. Daar ga ik het gewoon proberen.
3: 104. Holy recall 170.
1: Voor een 2-0 voorsprong. Nou, deze kan je bijna niet meer missen. Oh, toch wel. Misschien nog een van die twee pijlen die er stond een klein beetje voor die door de 20 ging. Vandaar dat hij toch probeerde om de dubbel daar een beetje aan de linkerkant te raken.
3: You require 20. No score.
2: Oh, nou, dat is zonde. Flink had kansen om meteen een break te pakken. Oh, Kroon is bijna rondje 20. Waar gaat hij heen? Helemaal links.
3: No score. Dirk, you require 20.
1: Nou, vandaar we dan nog maar eens naar die dubbel 10 toe.
3: Game shot the second leg. Dirk van der Voorde. Third leg, Dirk to throw first.
1: Met een beetje mazzel en een beetje hulp komt de Aubergenius op een 2-0 voorsprong. Dan toch. Hij heeft daar wel 20 pijlen voor nodig.
3: 140.
1: Het had dus ook 2-0 voor Kronen kunnen staan. Het had ook 1-1 kunnen staan.
3: 57.
1: Nu boden twee keer 140 op rij.
3: '97.
2: De eerste pijl staat toch best vaak aardig goed voor Van Nuivenwoude. Toch nog geen maximale score daarvan weten te maken.
3: 60. Dirk, you require 124.
2: Dat zint hem niet, maar het ziet er toch best aardig uit wat hij allemaal aan het doen is. Belaagt hij ook alweer erin. Via triple 10 naar tops was de bedoeling.
3: 84.
2: Alsnog op dops.
3: 180. Dirk, you require 40. Edge on the third leg. Dirk van Duivenwoude. Fourth leg, power to throw first. Game on.
1: Ja, die 180 van Kroonen was leuk, maar die leefde hem verder helemaal niks op.
3: 60.
1: De vorige leg miste die 6 pijlen op de dubbel. Nu is wel weer meteen raak voor Van Duivenwoude. 3-0.
3: 134.
1: Winnaar wacht een duel in de tweede ronde met Ryan Searle. Nou, dit heeft Kroonen dus nog niets opgeleverd. Dit is zijn derde maximale score al. Van Duivenwoude heeft hem nog niet gegooid. Nou, nu misschien.
3: 140.
2: Weer net niet, daar wordt helemaal gek van.
1: 140ers gooit hij wel genoeg.
2: Ja. Het is steeds die laatste die er dan net niet invalt.
3: 91.
2: Kijk, weer zit die eerste goed.
3: Oh, oh. Easy one. Value required 170. 71. Dirk, required 146. Valurik won 99. Turkey require 87.
2: Voor 4-0 alweer.
1: Nee, krijgt geen pijl op een dubbel. Kronen met zijn vijfde misser en zijn zesde.
2: Ja, dan wordt het ook lastig wedstrijden winnen natuurlijk.
1: Is het eens te meer een kwestie van triples for show? En doubles. Voor Doe. Of voor Dirk in dit geval. Dit is niet wat Paul Kroon in gedachten had. Voor eigen publiek.
4: Eigen publiek.
1: Ja toch, hij is in Duitsland toch?
2: Ja, dat klopt.
4: Duitsland is groot.
1: Hij is een van de vier host nation qualifiers. Komt niet uit Kiel weliswaar, maar uit Münster. Dat is toch een eindje bij Kiel vandaan volgens mij.
2: Zeker, het ligt tegen de Nederlandse grens aan. Nou, het 140 bordje kan wel een paar keer de lucht in als het van Duivenbode is die naar de hockey mag. 7 keer scoren met 2 trippels voor de Obergenius. Hij mist
3: 100.
2: De grote 20. En dat gebeurt dan omdat hij een beetje de concentratie verliest. Omdat hij niet getest wordt door Kroon. Omdat alles kan en alles mag. En ook dit mag nog.
1: Ik geloof dat Kroon zichzelf kapot gespeeld heeft.
3: 98. Dirk Uruguay 10.
1: Tegelijkertijd is Van Duivenbode speelt eigenlijk de hele wedstrijd al wel. Oké. Het is dat hij af en toe bijna op de dubbel mist. In een paar legs. Kronen die gooit recht met de pet naar nu. Maar ja, Kroon op 124.
3: No score. Value 124.
2: Nee, je houdt er eigenlijk geen rekening mee. En dat gaat ook niet uit.
3: 56.
1: Dirk, you require
3: 10.
1: Nou, het finishpercentage komt sowieso niet meer goed deze wedstrijd.
3: Dirk van Dijk.
1: Maar de keiharde feiten zijn dat Dirk van Duivenbode 5-0 voor staat tegen Paul Kroon.
2: Of hij gooit hem met 1 pijl. Of hij heeft er ontzettend lange tijd voor nodig. Het resultaat is hetzelfde. Lek. Voor Dirk.
1: We speelden nog nooit eerder tegen elkaar een officiële wedstrijd, of had ik dat al gezegd?
2: Volgens mij had je dat al niet gezegd.
1: Nee, hè?
2: Nee.
1: Van Duivenbode 3 jaar geleden in de kwartfinale in Kiel. Dat was de eerste keer dat hij erbij was.
3: 119.
1: Dat is zijn beste prestatie tot nu toe. Kroonen speelde hier nog niet.
3: 95.
1: Ja, ik zei al, hij speelde nog maar 6 Eurotour-wedstrijden tot nu toe allemaal als host nation qualifier. Hij wist er maar eentje te winnen.
3: 58.
1: Dan gaat het zeer waarschijnlijk bij blijven. Of Dirk van Duivenbode moet een Jeffrey de Zwaantje gaan doen.
2: Au, au, au.
1: Of een Gerwin Price natuurlijk, zo kunnen we het ook noemen. Niet in die halve finale van de Premier League. Dat ging daar heel anders.
2: No.
1: Tegen Luke Littler. Nee, 92 blijft de hoogste finish. En de hoogste finish van Paul Kroon. Ik kan ook 92 worden, want die is nu 0. Kijk, ook via de dubbel 18 twee keer.
3: 56.
1: En hij dan net niet. En zo gaat ook de achtste pijl op de dubbel 1 niet in voor die 25-jarige Duitser. De dubbel 18, hij weet hoe het moet. Maar dan gooit hem ook. En Dirk van Duivenbode speelt zeker niet zijn beste wedstrijd ooit. Maar dat doet Paul Kroon al helemaal niet. En Dirk van Duivenbode, de score ging eigenlijk nog wel best goed. Alleen het finishen was niet zo heel best. 6 van de 20 pijlen raak. Ja, dat trekt het gemiddelde naar beneden. Maar hij wint wel gewoon hoor, met 6-0. Hij wast Paul Kroonen even wit.

0: ist Dirk van Duivenbode mit einem Whitewash in die zweite Runde hier in Kiel. Dirk, congratulations.
1: Maak kans op 100.000 euro tijdens de Geluksweek in Holland Casino. Bezoek nu een van onze vestigingen.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.

0: toch gewoon een nieuwe?
1: Dit is de laatste!
2: Iedereen knijpt hem als de Zaanse bijna op is.
3: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
4: Hi.
3: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.
5: Oh.

0: Casino. Zet in op een mooie avond uit.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
2: Tandenborstels?
3: Hebben we.
2: Die nieuwe beveiligingscamera's?
3: Oh. Hebben we.
4: Weet altijd wat er thuis speelt. Met beveiligingscamera's van Ring. Maak nu je huis klaar voor de zomer met tot wel 40% korting op ring.com.
5: Garnier Loving Blend Sun-Kissed Chamomile Lightening Elixir. Een verzorgend serum verrijkt met kamille. Voor een geleidelijk verhelderend effect zonder angst voor haarbeschadiging. Voor zichtbaar blonde haar. Ontdek ook de volledige chamomile range van Garnier.
6: Dit is een waterontharder. Het haalt kalk uit je water. Waardoor je apparaten langer meegaan en je minder hoeft te poetsen. Het is ook nog eens beter voor je huid en haar. En oh ja, koffie en thee krijgt een iets betere smaak. Ook benieuwd? Neem dan contact op of kom langs. Wij regelen de rest.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Mix.
2: What a pun!
3: A story that has seen the world's greatest talent confront sport's toughest test.
4: I'd say that's pretty good.
3: A journey that has taken humble beginnings to unimaginable heights.
4: Expect anything different?
3: A bridge that connects over a century of golf icons.
5: The older you get, the more thrilling it gets because the harder it gets.
3: Shine a light on this dream.
6: I've been dreaming of this moment since I was 10 years old.
3: It's champions.
7: And I enjoyed every minute of it.
3: It's thrills.
8: Jordan Spieth.
9: This will be a day we'll never forget.
3: It's legacy. Because when you understand where we've been, you can start to imagine how far we can go.
10: We don't get this opportunity to play for a national crown very often. But, you know, you have a chance to win our nation's title.
11: Viaplay. De beste kijk op sport. Monte Carlo. Van ultieme luxe in de haven.
12: De druk er volop. Het is puntje van het stoelwerk.
11: Tot pure adrenaline tussen de vangrails.
12: Jo, daar gaat het eerste letto. Gasly ligt eraf.
11: In deze iconische straten draait het niet om centimeters.
12: Ik hou ervan.
11: Maar millimeters.
12: Verstappen kwam volledig langs zij.
11: Kijk live.
12: Een prachtige dag voor Lando Norris.
11: Ja, de Grand Prix van Monaco. Viaplay. De beste kijk op sport.
13: Wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly. Die kunnen we inlijsten.
11: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.
13: Daar zijn ze weer. Ik ga er eens even lekker voor zitten.
14: Mooi, buitenom.
13: Buitenom doet hij goed.
14: Hij gaat het doen, hij gaat het doen.
13: Dat gaat niet, dat is te kort. En dat gaat goed, Laurens van Hoepen.
14: Ja, niet normaal.
13: Daar komt hij aan, Laurens van Hoepen.
15: Hij is de snelste op de baan.
11: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Daar zijn de volgende twee heren in wedstrijd 6 van deze avond. En wedstrijd 14 van de eerste ronde. Nog twee te gaan na deze. Daarin zitten Joe Cullen en Marcel Hausotter. En Nico Springer en Nando Major. Dus geen Nederlanders meer. Die hebben we allemaal gehad. Die zijn op nu voor dit moment. Maar Dirk van Duivenbode gaan we terugzien in de tweede ronde.
1: Ja, we gaan wel meer terugzien in de tweede ronde.
0: Ja, wie allemaal vertel.
1: Nou, we gaan eens eventjes kijken. Hè? Want we hebben natuurlijk wel een succesvol dagje gehad. Omdat Kevin Doets al doorging en Niels Sonneveld ook al. Even kijken. In de tweede ronde hebben zich vandaag gespeeld Jimmy van Schie, Kevin Doets, Niels Sonneveld, Dirk van Duivenbode. 4 man dus. En in de tweede ronde zaten al Jermaine Wattimena en Sam Nijman. Nien Oppert en Gian van Veen. Dus 8 stuks morgen.
0: 8 Nederlanders bij de laatste 32. Ja. En er komt in ieder geval ook nog een Ier bij of een Spanjaard. Wij hebben er ook niet al te veel van dit toernooi. Ik denk dat, zeg maar nog, ik weet zeker dat O'Connor de enige Ier is die hier aanwezig is in Kiel.
1: Ja.
0: En dat Reyes de enige Spanjaard is.
2: 57.
0: Tweede beurt van Reyes is een stuk beter dan zijn eerste.
2: 140. Christy Ruhon, 156.
0: Moet wegzetten voor Reyes. 56 voor zometeen voor de Spanjaard die zijn debuut maakt. Op de Baltic Sea Dart Open in de voormalige Wunderino Arena in Kiel. Waar we een toch redelijk krokante avond beleven tot nu toe.
1: Even zo doorgaan, denk ik vooral graag.
2: Cash on the first leg, Christo Reyes. Second leg, William to throw first. Game.
1: Eerste leg in 15 pijlen naar Christo Reyes, naar de Spartan die zich na zijn terugkeer op de Tour toch wel heeft laten zien, ook op de Eurotour. Een kwartfinale gehaald in Oostenrijk.
2: 37.
1: Alsof hij, ik denk dat het die Visburger is. Even kijken.
0: Ja, dat kan bijna niet anders.
1: Die was wel krokant, hè?
0: Die zag er heel krokant en zag er ook heel vissig uit.
1: Ja.
2: 140.
1: Hij heeft zich teruggespeeld alsof hij nooit weg is geweest, Reyes. Heeft dat niveau wat hij had in die periode voor corona, toen hij ook echt heel goed was. Moeiteloos stikt hij dat weer aan. En nou ja, hij gaat het niet redden of hij moet dit toernooi hier gaan winnen. Maar op basis van het eerste half jaar komt Reyes al in de buurt van een plekje op de World Matchplay. Wat ik zeg, hij gaat het niet halen. Tenzij hij echt nog een Eurotour wint. Maar al die andere spelers die daar omheen staan, die hebben daar een jaar voor moeten spelen om op die World Matchplay te komen. En hij zit er dus al bij in de buurt op basis van een half jaar. Ah, dan ben je goed bezig.
0: Nou, ik vind het knap, want ik kan me ook voorstellen dat heel veel anderen, als ze er een tijdje uit zijn, zeg maar. Hij is natuurlijk wel door blijven gooien, maar niet op hoog niveau. Ja, en dat ze zo snel weer zo goed terugkomen.
1: Ja, en het is ook echt niet zo dat hij in die jaren heel veel trainingsuren gemaakt heeft. Hij heeft ook wat fysieks gehad in die jaren, waardoor hij ook niet de hele tijd door is kunnen blijven gaan met darten.
0: En hij had ook nog zorg voor zijn vader.
1: Ja.
2: 84.
1: Ja, super knap. Dan heb je gewoon talent. Zo makkelijk is het dan gewoon.
2: 59. William Uriquois, 16.
0: O'Connor plaatste zich via de Pro Tour Order of Merit.
2: There's on the second leg, William O'Connor.
0: En trekt hier in de stand gelijk en wijst even iemand in het publiek terecht. Die waarschijnlijk even net wat riep toen O'Connor zijn laatste pijl gooide. Maar kijk uit met O'Connor, hè, want hij is haalt erg van boksen.
1: Maar ja, dit is, ik weet niet of het jou opgevallen is, maar dit is niemand opgevallen behalve O'Connor.
0: Ik hoorde ook niks, moet ik zeggen.
1: Nee.
0: Maar misschien dat er net iemand een windje liet of zo. Dat kan natuurlijk.
1: Ja. Wat hij dat hoort. Of ruikt.
0: Hij is zo snel sowieso niet. Maar ja, je weet het niet. Het kan een flinke geweest zijn. Ja, dit is allemaal speculeren hoor. Wat wij nu doen.
2: 57.
0: Hij is er dus voor het eerst bij in Kiel. O'Connor speelde hier 3 wedstrijden waarvan hij er eentje wist te winnen. Dat houdt dan ook niet over. Het houdt sowieso niet zo over voor O'Connor, die bezig is aan zijn 101e Eurotourwedstrijd. 2 finales haalde tot nu toe. Eentje 2018 en eentje 2022. Dat waren ook de laatste 2 keren dat hij vlak daarvoor de halve finale haalde. En ja, dan nog een kwartfinale vorig jaar. Een 4e voor hem.
2: 46. What do you call?
0: In Nederland 170. Ook. En daar houdt het allemaal een beetje op.
1: William O'Connor. Kan ook 170.
2: William O'Connor.
0: Voor een break.
2: En wat voor
0: een soort break dat is, dat mag u dan verder helemaal zelf invullen. We hebben het nu vaak genoeg
1: voor. Maar niet op met die 170 is, dan is het helemaal niet meer leuk.
0: Nee, het is gewoon eigenlijk, begint gewoon echt vervelend te worden, die 170. Doe eens een 167 of zo.
1: Ja.
0: Ja, zo makkelijk ook, zie je dat? Hoe losjes dat ging allemaal.
2: 85.
0: Hij is trouwens deze keer voor de verandering niet als tourcard qualifier naar dit toernooi gekomen, maar als een van de 5 reserves. Maar dat betekent dat hij uiteindelijk toch ook iets goed gedaan heeft op die kwalificatietoernooi. Hij heeft het deze keer dan net niet gehaald, maar uiteindelijk toch nog van de reservelijst afgekomen.
1: Ja. Hoogst geplaatste speler op de wereldranglijst die dan net niet al bij het originele deelnemersveld zat. Althans, ik zeg hoogst geplaatst. Hij was wel de 5e reserve, want er zijn er 5 van de reservelijsten moeten komen.
0: Kos, precies.
1: Van den Berg, Veenstra, Kist en dus ook nog Reyes uiteindelijk. Dus hij had wel wat mazzel deze keer.
2: Sick. Oh, 98.

0: En die 95 krijgt O'Connor niet weg. Hij is 66, 1 pijl.
1: Cash on the Portland, Christo Rex.
2: Dat is een goede finish van Spartan.
1: Game.
2: Om ook weer terug te breken. Dat ene pijltje moet dan wel vallen. Opgeklommen al naar plekje 79 op de wereldranglijst, Christo Reyes. Dat is in zijn eerste half jaar. Er is één nieuwkomer die het net iets beter doet. Er staat één plekje hoger. Bo Greaves.
0: Ja.
2: Die hebben we ook nog.
0: Ik ben zo ongelooflijk benieuwd. Ja, ze laten natuurlijk al fantastische dingen zien. Die nooit enige dame eerder heeft laten zien. Wat zij verder nog kan bereiken.
2: Ja, ik denk dat het heel waardevol is. Dat zij nu week in week uit tegen de allerbeste speelt. Daar wordt ze zelf ook alleen maar beter van. Ja, we hebben het al gezien. Toernooiwinst. Ze zou zich net wat vaker op Eurotour toernooien moeten laten zien. Zich daar wat vaker op plaatsen. Nou, kan het echt hard gaan.
0: Nou, we hadden natuurlijk eerst Fallon Sherrock. Die geschiedenis schreef op het WK. En meer dan geschiedenis wel eigenlijk. Die
2: zeker.
0: Nog meer wedstrijden wil.
1: 140.
0: Maar ja, dat is dan de laatste tijd ook weer een stuk minder. En Bo Greaves is dan echt iemand die, naar mijn idee, structureel iets zou kunnen gaan presteren.
2: Hij wint gewoon een PDC-vloertoernooi waar de 128 beste allemaal aan meedoen. Oh ja, Fallon Sherrock won een WK-wedstrijd. Hartstikke knap en won er inderdaad nog wel meer.
0: Reyes pakt de voorsprong weer terug. Door ook twee legs op rij te winnen.
1: 59. 60.
0: Winnaar mag trouwens tegen Danny Noppert morgen. Dat is de nummer 4 van de plaatsingslijst.
2: Zo.
1: 45.
2: Ja, het is een bijzondere plaatsingslijst inderdaad. Jermaine wat hij mee als 10e geplaatst.
1: 41.
0: Ja, er waren nog heel wat mannen die doorschoven natuurlijk, die ook ineens geplaatste spelers waren.
1: 425.
0: Door die vijf afzeggingen. Wessel Nijman schoof door. Die mag meteen in de tweede ronde beginnen als geplaatste speler. En dat geldt ook voor Damon Hetta, Luke Woodhouse, Daryl Gurney en Dave Chisnell.
2: Ja, Dave Chisnell die de laatste maanden echt geen pepernoot raakt. Geplaatste speler.
0: Geplaatste speler op dit toernooi.
2: Niet normaal.
1: 108.
2: Dat was de eerste van O'Connor. Het zet hem. Op 92 is zijn eigen lekker. Hij is niet op een finish.
1: Games on the sick leg. William O'Connor. Seventh leg. Chris to throw first. Game.
0: O'Connor staat weer bij. Maar we zullen nog een keer moeten breken.
1: 135.
2: Kijk, dat zijn wel statements. Danny Noppert agrees.

0: 114.
1: O'Connor gooit een vrij aardig lekje. 140, 140 en 180.
0: 99. William Iroquois, 41.
1: En die kan dus ook weer een serie van twee legs maken. Alleen begint hij niet met een 9, maar met een 12.
2: Oh, dan loopt die Reis nog van de sokken. Kijkt hij ook een beetje geërgerd achterom, alsof Reis daar niet mag staan.
1: Maar hij lost het wel op.
0: Great leg, William to throw first. Game.
1: Ja, en zo is dit een heen en weer op en neer wedstrijd. Reis pakt de eerste leg en daarna pakken ze telkens allebei twee legs achter elkaar. Dat was trouwens een 12-darter van... Maar kon er nu vorige leg? Ja, we zeiden het al. Nog om het 140, 140, 180. Dan maakt het vanaf in die vierde beurt.
2: Het speelt sowieso weer echt oerdegelijk, hè, William O'Connor.
0: 58.
2: Het is eigenlijk altijd hetzelfde de laatste paar jaren op de Eurotour met de Magpie. Eerste rondje, gewoon best wel prima spelen. Niet fantastisch, maar ook zeker niet slecht. Die dan winnen. En dan komt hij tegen een geplaatste speler. En dan is het uiteindelijk handjes schudden. En gefeliciteerd zeggen tegen zijn tegenstander.
1: Ja, na zijn tweede en laatste finale op de Eurotour, september 2022, haalde hij nog één keer een kwartfinale.
2: Precies.
1: Vorig jaar in Nederland dus. Tegen Luke Humphries.
0: Oh, 121.
2: Hij is ook nooit tevreden.
0: 58. Chris Erivon, 120. William Erivon, 141. Chris Erivon, 91.
1: Dan kan Reyes nu iets gaan doen wat heel eerder deed deze wedstrijd. En dat was meteen terugbreken toen hij zelf gebroken was.
0: Laat hij na.
2: Toen ging dat ene pijltje op topste wel in. Nu gaat dat ene pijltje op dubbel 16 er niet in. O'Connor ook naar dubbel 16.
0: 48.
2: Ook niet.
0: Chris Erivon, 32.
1: Maar hij is dus weer terug.
0: Gash on the 8 leg, Christo Red.
1: En hij is naar
0: 9 leg, Christo to throw first. Game. Oh, 125. 43.
2: O'Connor had een goede leg kunnen gebruiken op dit moment.
0: 58.
2: Maar kan echt even geen triple vinden. Dan blijft dat patroon van deze wedstrijd zich een beetje doorzetten. Twee legs naar de een, twee legs naar de ander. Als Reyes deze zo dadelijk pakt. Dus het is 5-4. Voor de Spanjaard. En O'Connor die is er een beetje klaar mee.
0: 81. Chris Iroquois, 84.
1: Reyes naar het gekkenhuis.
0: 6. William Iroquois 54.
1: Maar hij wordt niet binnengelaten. O'Connor naar tops.
0: Yes, on the night leg. William O'Connor.
1: Die is wat een mooie. Geeft even een kleine boksdemonstratie.
0: Game.
1: Ja, zo wijken we dus nu van het patroon af dat ze allebei steeds twee legs op rij winnen.
0: 120.
1: Ja, laat ik het zo zeggen. Als je die tweede pijl, die volgende pijl, precies op het puntje midden achter op de flight
0: 93.
1: Van die andere pijl gooit die er al staat, dan gaat dat niet goed.
2: Nee, dan gaat hij er vanaf. Dat zagen we net.
0: 140.
1: Dan kon er met een betere gemiddeld. 95 om bijna 87 voor Reyes. En toch heeft O'Connor Reyes.
0: 92. Ja,
1: ik William kan niet zeggen af kunnen schudden. Maar hij heeft nu wel 6 pijlen voor 145. Om zich te plaatsen voor de tweede ronde.
0: 105.
1: Bijna doet hij het in 3.
2: Dan zijn die missers van Reyes in de vorige leg hele dure missers gebleken.
0: 134. William Iroquois 40. Game shot. And the match.
1: Ja.
0: William Iroquois.
1: Het kostte even een klein beetje moeite. Maar zo'n slechte wedstrijd heeft helemaal niet gespeeld door William O'Connor. Alleen hield Reyes goed stand. Had Reyes zelfs op 5-4 kunnen komen, maar dat liet hij na. En O'Connor pakt dan de laatste twee legs van de wedstrijd. En wint met 6-4 en is door naar morgen.

0: zoveel precisie. Wow.
1: Zo voelt Made in Germany, de nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
2: Zo voelt het dus. Nu Toby zijn baasje met pensioen is, maken ze bijna iedere dag een lange strandwandeling. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen. Welkom bij BBC NL.
3: There it is.
2: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
4: I find it strangely comforting.
2: We zijn really, really Brits.
5: You're not American.
3: No.
5: Just want an answer to one question.
2: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
4: Sorry, silly question.
5: I'm sorry.
2: Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBC NL. Het beste van je Britse buren. Gewoon op je Nederlandse tv. Welkom bij BBC NL. De thuisbasis voor de beste misdaadseries.
5: Just want an answer to one question.
2: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk. BBC NL. Het beste van je Britse buren.
6: Moet je kijken. Ze maken geen ruzie.
7: Dat gaan we vieren!
8: Hij kan hier zijn ei bakken.
9: Het barbecue-assortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen. Nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: Jouw trendy sandalen voor de Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino. Oh.

0: Don't Look Back in Anger. Nou, dat zal die ene fan waarschijnlijk nog wel even doen. Die, die zomaar ineens over de boarding heen sprong en ook het podium opgeklommen was. Geen idee wat hij allemaal van plan was. Of zo. Gewoon even een stuntje uithalen. Maar de beveiliging, die... daar geldt het ook niet voor, want die vonden dat ook niet zo leuk.
1: Met harde hand.
2: Die meneer, tenminste, het leek erop dat het de meneer was.
0: Ja,
2: die,
0: het was een meneer.
2: Hij was terug het publiek ingesprongen. Nou, die werd even op een hardhandige wijze weer uit het publiek getrokken, naar de grond gewerkt. En daar gingen even twee beveiligers op zitten, zullen we maar zeggen.
0: Oh. Joe Cullen had het ook in de gaten.
2: Ja, die wees nog even aan, Wet. Daar ligt hij. Ja, dit gebeurt natuurlijk eigenlijk nooit.
0: Nou, zeg nooit nooit. We hebben natuurlijk wel eens een keer iemand tijdens het WK het podium op zien rennen. En
2: die ging op de beker af.
0: Ja, die nam die volgens mij ook een klein stukje mee.
2: Ja, ja, ja. En op Lakeside vroeger toen nog de Embassy is er nog een keer een streaker op het podium geweest.
3: Ja.
0: Nou, toch even een klein moment van onachtzaamheid bij de beveiliging waar diegene gebruik van maakte.
3: 93.
0: Die zal het zich nog wel even heugen, denk ik. Nou, goed. Dan kunnen we ons verder gaan concentreren op de wedstrijd tussen
3: 41.
0: Housey en Rockstar. Joe Cullen, de rockstar dus, 36 jaar tegen de 34-jarige Marcel Hausotter. Hoewel ik hem er altijd een klein beetje uit vind zien als een 54-jarige maffiapaas. Maar...
2: ja, dat is niet veel, hè? Ja, als je zegt dat Marcel Hausotter van november 1991 is, dan geloof je dat niet echt, nee. Het is echt zo.
0: Maar ik bedoel, dat 92. Is een kwalificatie die overigens verder helemaal mank gaat. Want het is een hele sympathieke apotheker. Die ook nog een leuk pijltje kan gooien.
3: Marseille call 170.
0: Dat heeft hij wel bewezen dit jaar.
2: Nou ja, absoluut. Hè? We leefden dus een finest moment door van Raymond van Barneveld te winnen de laatste Pneurotour toernooi.
0: Ja. Ook zijn enige overwinning tot nu toe een vierde Eurotour wedstrijd.
3: Games on the first leg. Joe Cullen. Second leg is Marcel to throw first.
2: En die wedstrijd daarna, ik weet niet of je dat ook kan herinneren, speelde hij tegen Johnny Clayton.
0: Johnny Clayton, ja. Dat vond hij ook nog bijna, toch?
2: Ja, zeker. Die ging over uiteindelijk de volledige L-flags. Werd 6-5. Oh, dat was echt heel goed, die wedstrijd. Werd dan een klein beetje shaky in die laatste leg. Nou ja, goed. Is natuurlijk ook nog nooit in zo'n positie geweest.
3: 140.
0: Uit Berlijn afkomstig, Hausotter. Een van de vier Host Nation qualifiers.
3: 140.
2: Ah, speelde in het lokale team waar ook Martin Schindler is begonnen met competitie gooien. Sterker nog, Marcel Hausotter was de eerste koppelpartner van Schindler in competitieverband. Zijn goede vrienden van elkaar.
3: 60. Joey Paul 170.
0: Nou. Nou, hij wordt ook niet elke keer uitgegooid.
3: 58. Marseille Paul 101.
2: Nou, zot er naar dubbel 16. 85. Geen 101 finish.
3: Joey Paul 112.
2: Nou, Cullen denkt die triple 20 is geblokkeerd. Dan maar triple 18 voor dubbel 9. Die was echt heel knap gedaan door de Rockstar. Denk jij overigens dat Joe Cullen van tatoeages houdt?
1: Ja, we hadden toch
2: een keer op een WK, als dat afgelopen WK, en dat Arjan een vraag had gesteld van, heb jij een tattoo? En leg de betekenis van die tatoeages eens uit. Ik dat item met Cullen, dat moet 3,5 uur geduurd hebben. Dan heb ik er hier nog een op mijn linkerbeen, zie je wel.
4: Cullen die al een tijdje tussen plek 30 en plek 35 blijft hangen op de wereldranglijst. Dus zou je dan mogen zeggen dat de val nu gestuit is?
1: Lijkt het wel op. En eerlijk, Joker, die mag daar toch nooit staan op die positie.
2: Die is toch zo ontzettend goed. Die moet er 10 plekken hoger staan. Vindt hij zelf ook. Dat roept hij in bijna elke interview. Alleen ja, hij moet natuurlijk wel laten zien op het dartbord. En dat gaat niet zo heel vaak goed meer de laatste tijd. 100. De laatste 2 jaar toch ook geen kwartfinale op de Eurotour meer gehaald voor een man die toch vaste gast is op dit soort toernooien. En het toch eigenlijk ook altijd wel heel erg goed deed. Een beetje zijn domein de Eurotour.
3: 140. 93. 98, Masayuka 161. 55, Joey Kwa 170. 59, Masayuka 106.
2: 106. Wordt 86. Dan wordt geen 32.
3: 58.
4: Twee legs geleden.
3: Joey Kwa 111.
4: Gooi die Cullen 112 uit voor een break.
3: 46.
4: Maar geen
3: Masayuka 48.
4: 111, dat lukt dan net niet. Dat lukt gewoon helemaal niet.
3: 32.
4: Joey Kwa 65. Nu 3 pijlen voor de dubbel gehad, maar nog steeds niet 1 geraakt. Cullen gooit hier even heel vlot 65 uit. Die raakt zijn pijlen op de dubbel. Zeker wel, dat doet hij erg goed. 5 gegooid, 4 geraakt.
3: 60.
2: 60. Gaat de World Matchplay spelen, Joe Cullen. En dat is als je 45. De nummer 33 van de wereld bent. Natuurlijk echt geen zekerheid. Maar hij gaat zich daar makkelijk voor plaatsen. Dat betekent ook wel dat, nou, wat jij al eerder aangaf, dat de val in principe wel is stopgezet. En dat hij misschien ook wel mag denken aan misschien weer een weg terug omhoog.
3: 45.
2: heeft echt een hele matige periode gehad. Vooral na het wisselen van bijna leverancier. Ik ben wel een klein beetje aan gewend geraakt nu. Het idee.
3: Eighty-five, Joey Crow, 138. 98. 97, Joey Crow, 40. 5th
4: leg. Nou, dit gaat allemaal wel heel gemakkelijk. Hij hoeft zich niet bovenmatig in te spannen, Cullen. Houselter scoort gewoon veel te weinig. En ja, die paar pijlen die hij krijgt voor de dubbel, die gooit hij er dan ook nog eens niet in. Ja, dan is het snel klaar natuurlijk.
2: Nou, Cullen is ook al heel effectief, hè, met 5 uit 7 op de dubbels. Dus die geeft Houselter dan ook weinig aan.
4: Ja, als dit zo doorgaat, wordt het alweer de derde 6-0 van deze eerste ronde.
3: 85.
4: Na Jimmy van Schiede, Ian White met 6-0 klopte. En vanavond Dirk van Duivenbode, die Paul Kroonen met dezelfde cijfers wegtikte.
3: 93.
4: Er zijn twee tegenstanders of twee spelers in de tweede ronde die nog niet weten wie hun tegenstander wordt. En daarbij is ook Dave Chisnall als 16e geplaatst is. Die had bijna niet voor mogelijk, maar het is echt waar. Die gaat spelen tegen de winnaar van deze wedstrijd. Dus ik denk dat diegene, en dat wordt dan met een onzekerheid grenzende waarschijnlijkheid Joe Cullen.
3: 43.
4: Een bijzonder goede kans maakt om ook door te stoten naar de derde ronde. Om daar dan de winnaar van de partij tussen Gier van Veen en Dimitri van den Berg te ontmoeten.
2: Ja, kijk, dan wordt het een stuk lastiger. Maar ja, ik denk dat Cullen met heel veel plezier naar deze loting heeft gekeken. Host Nation qualifier in de eerste ronde met Houselter en daarna Dave Chisnall. Poh, daar hadden ze allemaal voor getekend.
3: 96. ...139, Masaiqua 82.
2: Dat is een 12, dus nog naar de 20. En naar dubbel 5. Hij wint de leg. Blij dat hij er weet.
3: ...140.
4: Ja, deze stand doet dan weer een beetje denken aan zijn eerste twee partijen ooit op de Eurotour van Marcel Houselter. De allereerste was al in 2014 notabene. Toen hij met 6-1 van Kirk Shepard verloor. 9 jaar later kwam hij terug, 2023 in Nederland, op de Dutch Darts Championship. Verloor hij met 6-0 van Dylan Slevin.
2: Nou, het zijn ook niet echt tegenstanders waar je denkt van zo, daar mag je nou echt even dik van verliezen.
3: 81.
4: Gelukkig voor hem kwam hij dus in april de German Darts Grand Prix een stuk beter beslagen ten ijs. Maar ja, nu is het toch weer
3: 92.
4: Een stuk minder. Marcel Houselter is echt wel iemand die leuk in de 90 gemiddeld kan gooien.
2: Jawel.
4: Maar vandaag even niet.
2: Ja, hij zit ook weer niet heel ver vanaf. Het is niet dat hij zal voor zijn doen een redelijke wedstrijd spelen. Alleen het ziet er niet zo uit omdat zijn tegenstander veel beter is.
3: 90.
2: Dan gaat er 85 gewild uitkomen. Daar is voor hem echt niks mis mee.
3: 1 shot
4: and the match. Hij mocht 1 lekje winnen, Marcel Houselter. Hij wordt niet wit gewassen in ieder geval. Ja, 6-1 verliezen, dat zijn toch ook overduidelijke cijfers. Dit was een heel simpel klusje voor Joe Cullen. Die met een finishpercentage van maar liefst 75 doorgaat naar ronde 2 in Kiel.

0: once again the very best in the world. Chasing down one of the tough...
1: Bij Pearl krijg je nu tot 40% korting op de glazen van je nieuwe bril of zonnebril op sterkte. Dus kom langs of maak een afspraak op pearl.nl. Garnier Loving Blend Sun-Kissed Chamomile Lightening Elixir. Een verzorgend serum verrijkt met kamille. Voor een geleidelijk verhelderend effect zonder angst voor haarbeschadiging. Voor zichtbaar blonde haar. Ontdek ook de volledige chamomile range van Garnier.
2: Zo voelt het dus. Sinds de oma van Soraya met pensioen is, gaan ze elke woensdagmiddag samen iets leuks doen. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
1: Hi.
0: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.
2: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u standaard advies geven, kunnen wij u gepersonaliseerd advies en een beleggingsstrategie op maat bieden om u te helpen uw doelen te bereiken. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
3: Astra. Zoveel precisie. Wow.
4: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
5: Hey, Onno hier van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen.
6: ASR doet het.

Ja, maar er is nog één speler die al in de tweede ronde staat. De geplaatste speler die nog geen tegenstander heeft. En dat is de winnaar van de laatste Eurotour toernooi. Ross Smith. Die is voor dit toernooi als achtste geplaatst. En het is duidelijk wie de favoriet is van het publiek. Dat is de 25-jarige Duitser Nico Springer. Die het opneemt tegen een 35-jarige Hongaar. De enige kwalificant vanuit Oost-Europa, Nándor Major. Als we althans de beelden van die wedstrijd te zien gaan krijgen. Het springt hier allemaal even op zwart. En wij kunnen u ervan verzekeren dat er achter de schermen hard gewerkt wordt om beeld en geluid weer terug te krijgen.

0: Ajax.
1: En we zijn weer terug. Onze excuses voor de technische problemen op locatie daar in Kiel. Waardoor we u tijdelijk geen beeld en geluid konden bieden. Ja, daar
0: 78.
1: Konden wij van onze kant even helemaal niks aan doen. Behalve
0: 128.
1: En hard aan werken in overleg met de mensen daar om die beelden weer te krijgen. Nou, daar zijn ze. En u kunt zien dat Nando Major,
0: 53.
1: De Hongaar, de eerste leg heeft gehouden. En nu is de beurt aan springen.
0: 80.
2: Nou, hij deed dat in 17 pijlen. Gooide 49 uit. En onderweg nog een 180 gegooid. Ook nog Major. Dus het was een goede eerste leg van hem.
0: 85. Nico, you're required 54. Game shot on the second leg. Nico Springer. Bell against Nando to throw first.
1: Nico Springer, die speelt tegen een Hongaar. En zijn tweede Eurotourfinale ooit ook speelde in Hongarije. En die won die nadat hij de eerste Eurotourfinale nog had verloren in Nederland. Maar op 21 september vorig jaar was het dan eindelijk raak voor Springer. Hij won toen in de finale met 8-7 van Danny Noppert. En dat hij eerst met 8-6 had verloren van Clayton in Rosmalen was dat, hè?
2: Zeker, ja.
0: 140.
1: Dat gebeurde eerder in 2025.
0: 96.
1: Nou, Nando Major die speelt überhaupt, om maar een goed Nederlands woord te gebruiken, pas zijn vierde Eurotourwedstrijd. Twee in 2023 in Hongarije en eentje in 2025 in Hongarije. Het is voor de eerste keer dat hij dus buiten zijn geboorteland te bewonderen is.
2: Ja, dus voor het eerst dat hij dat Oost-Europese qualifier toernooi winnend heeft afgesloten. Maio gaat even een stapje opzij, want hij kan nog voor de Bolzar gaan voor een hele fijne 125 finish. Goeiedag zeg!
1: Voor een 12 darter in de derde leg en opnieuw de voorsprong.
0: 58.
2: Wat is die even lekker zeg. De zaal viel ook meteen stil. Die waren allemaal voor Springer aan het zingen. En gooit die Hongaar opeens Bolzar single Bolzar uit. Wow, schitterende pijl zeg.
1: En 180 van Springer is zijn eerste.
0: Three.

0: 122.
1: Oh, de storing van zojuist blijkbaar veroorzaakt door onweer. Dat we eerder vanavond al in delen van Nederland hadden.
2: Ja, overgewaaid naar Duitsland.
0: 42, Nico, you require 36. Game shot on the fourth leg, Nico Springer.
1: Ook Springer houdt weer de eigen leg.
0: Game on.
1: Hij doet dat keurig netjes in 14 pijlen, maakt er 2-2 van.
2: Oh, zo.
0: 20.
2: Die sprong ver van het bord af. Uitrechter Owen Binks en Meyer zelf moest even wegduiken.
0: 140.
2: Nou, oh, hij probeerde hem nog te vangen. Wat een gek.
0: 59.
1: Geen hoogvlieger deze Nando Major.
0: 121.
1: Een warenhuis verkoper afkomstig uit Budapest.
0: 93.
2: Nee, hij speelde nog nooit op een major.
1: Nee, dat Nando Major speelde nog nooit op een major. Nou ja,
0: 46.
1: Zeg.
2: Nou ja, drie keer op de World Masters in
0: 97.
1: In?
2: Een WDF-verband, sorry.
1: En een keertje op de World Cup 2024.
2: Ja, dat is een echte major.
1: Nee, dat weet ik, maar ik...
0: Nico, you require 112.
1: Jij noemt de World Series, ik noem de World Cup.
2: Nee, ik noemde de World Masters. Hè. Dat een WDF major is dat.
1: Oh ja, sorry. Nou, toch noemde ik de World Cup. En nu noem ik Nico Springer, die de eerste break van deze wedstrijd plaatst. 2024 speelde Major aan de zijde van Gabor Jagica. Als ik dat goed uitspreek. In de groepsfase twee keer verloren.
0: 96.
1: Van Polen en van Noorwegen.
2: Want we rijden deze keer niet vertegenwoordigd op de World Cup. Dat gaan Patrick Kovacs en Paul Sekeli dit jaar doen.
0: 96.
2: Nico Springer gaat Duitsland niet vertegenwoordigen op de World Cup. Dat vinden best wel wat mensen jammer.
0: 90.
2: Wow. Pietresco staat simpelweg nog wat hoger op de wereldranglijst. En die gaat zijn plekje echt niet afstaan.
0: 81.
1: Ja, nou is het al vervelend genoeg als je in je eentje op het podium staat. En last van de arthritis hebt, laat staan als je straks met z'n tweeën op het podium staat.
2: Hij heeft dat wel, daar wel wat aan kunnen doen, Pietresco. Door zijn stijl wat aan te passen. De Coast on P variant te hanteren.
1: Ja. Coast on P variant met de punten voor.
0: 59.
1: En helaas lijkt het erop dat het onweer weer toeslaat in Kiel. En wederom ligt de verbinding eruit. En gaan we proberen om die zo snel mogelijk weer terug te krijgen.

0: Een break heeft geprolongeerd.
1: 85.
0: Laten we hopen dat we het einde van de wedstrijd zonder
1: 40.
0: Verstoringen van natuurlijke aard kunnen afmaken. Het einde van de wedstrijd. Nee, die zin klopt niet helemaal, maar u begrijpt wel wat ik bedoel, denk ik. Tweede voor Springer. Derde van de wedstrijd.
1: 26.
2: Oh, Minks is teleurgesteld met 26. Hoe durft hij die Major? En dan deze.
0: Hij gooit er ook nog even eentje in deze leg. Er komt ook een 2.
1: 100.
0: Maar Springer laat 85 over. Major voor 4-3.
1: 92. Here you go, you require 85.
2: Hij miste 16. En nog best wel ruim ook, Springer.
1: 53.
2: Slordig.
1: You require 18.
2: Hij heeft geen problemen met het water. Nando Major. Dirk van Duivenbode eerder wel. En we hoorden Joe Cullen in het interview ook nog eventjes zijn beklag doen. Over de kwaliteit van het water hier in Kiel.
1: No score.
0: Ja, 5-2 voor Springer. En ja, we hebben toch wel een paar van dit soort wedstrijden gezien vanavond. Waarin de een gewoon net wat beter is dan de ander. In dit geval is Springer die na een 2-8 stand nu 5-2 voor staat.
1: 140.
2: Hij kan echt wel gooien hoor, deze Hongaar. Ik vind ook dat hij best oké speelt.
1: 93.
2: Voor de eerste keer dat hij buiten Hongarije op een Eurotour mag spelen. Dan zit hij wel op zijn hoogste gemiddelde ooit op de Eurotour.
1: 100.
2: Dus ach ja.
0: Springer ondertussen is 5 uit 7 op zijn dubbels.
1: 95.
0: Dat levert een schitterend percentage van 71,4 op.
1: 140. Nando, you require 81.
0: Hele goede leg van Major. Major? Major, sorry.
1: 41.
2: Nee, haalt hij natuurlijk wel. Een kans op een dubbel moeten krijgen. En wat laat hij na?
1: Game shot in the match! Nico Springer!
0: En dan is het Nico Springer die gewoon eventjes 5 legs op rij pakt. Tegen Nandor Major, voor alle duidelijkheid nog maar een keer. 6-2 voor Springer. Die gemiddeld vlak boven de 93 zit. 75% op zijn dubbel, 6 van de aanraak. Dat is echt klasse. En Major, ja, die kon daar niet in mee. Die kon scorend ook niet helemaal mee. En ligt er dus uit. Dat betekent dus ook dat de eerste ronde erop zit van de Baltic Sea Darts Open in Kiel. Major, hij heeft het dan toch weer niet gered. Hij verliest voor de derde keer in vier Eurotour-wedstrijden.
3: De eerste Duitse zege des Tages hier.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts John Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd.

0: adviseert af te vallen. Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar... voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. Ook moeten mensen verplicht vermeende overtredingen melden bij de politie. Ghana voegt zich hierbij bij een grote groep Afrikaanse landen die homoseksualiteit strafbaar stellen of wetgeving aanscherpen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, al dus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg, bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone FM.
3: I gotta find my way back to summer paradise.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: keer. Vandaag is ze uit vanuit Curaçao, Corendon Hotel. En daar gaan we nog één keer volle bak tegenaan. Met Johan Derksen, met Job Knoester, met René van der Gijp, met gaat het nog een beetje Raymond Mens en Chris Woerts. Jij hebt het zwaarst van iedereen, volgens mij, Remmen.
1: Nou, ik zou willen voorstellen, want ik wil oprecht zeggen dat ik hier, ik zei het net al voor de uitzending tegen jou, oprecht van genoten heb. Maar kunnen we een keer een wintersporteditie maken?
0: Jij
1: gewoon
0: kan...
1: in Oostenrijk of zo.
0: Wat denk je zelf?
1: Nou, dat lijkt mij heel leuk. Ja. Tijdens de kerst.
0: Maar jij zit echt elke keer alsof je het net wel net niet houdt.
1: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Chris daarentegen, dames en heren. Chris,
1: ja,
0: die vermaakt zich wel hier, hè?
2: Wij moeten gewoon nog 6 weken doorgaan. Ja. Heerlijk, joh. Ja, tuurlijk, joh. Dat gezeik, man. Wintersport. Heerlijk, toch zonnetje, 38 graden. Eten, drinken, Curaçao, douchen, toch fantastisch.
3: Ja, geweldig. Als jij terugkomt dadelijk, over 3 weken... dan gelooft de douane niet meer dat jij een blanke bent.
2: Nee, klopt. Daar heb ik last van. Maar het is heerlijk toch, joh. Toch
0: jij bent niet... populair hier op het einde. Er zijn ook speciale, heb je ze liggen daar? Misschien speciale Chris Woerts shirts.
3: Ja, zijn geen lelijke over.
0: Kijk hier, er worden nu speciale Chris Woerts over hem.
3: Als je hem aan hebt, loop je daar een boogje om je heen.
2: Dat is echt een collectie.
0: Serieus?
2: Dat is echt geweldig.
0: Ja, hij is zo populair. Iedereen wil een Chris Woerts overhemd hebben nu.
2: Ook in de shop. Slechts 20% commissie helaas, maar het is wel echt top.
0: Nee, als je echt van lul wil lopen, pak een Chris Woerts shirt.
2: Absoluut.
0: Hartstikke mooi allemaal. Johan, nog één keer volle bak gas geven?
3: Jazeker. Nou, dat uurtje is zo om.
0: Ja, dat weet ik. Dat is bijna altijd zo. Ja. Maar in Nederland ook, dus ja. Je hebt het wel een beetje leuk gehad, of?
3: Jawel, nee, jawel. Prima. Maar ja, goed, dit kunstje kunnen we ook in Hilversum doen. Wij kunnen dat overal doen.
0: Ja?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Nou goed. Hebben we het... te gek gemaakt? Hebben we mensen echt beledigd? Ik heb dingen gedaan die niet konden. Spijt misschien?
4: Als je 16 jaar die zit, ben je er ook immuun voor. Hè? Dan hoor ik daar weer wat van deze kant. Dan denk ik, zal wel, weet je. Als die het zegt, zal er wel een kern van waarheid in zitten, of niet?
0: Betekent dat wij totaal niet meer serieus genomen worden? Of dat mensen er zo aan gewend zijn dat ze denken, lach aan?
4: Ik denk dat twee.
0: Ja?
4: Ja.
3: Ja, maar dat vind ik wel een lekker idee dat niet serieus genomen wordt.
4: Nee, gewoon vrij uit te laten lopen.
0: Ja, want we hebben nu dat archief, dat digitale archief in Nederland.
3: Daar word ik me wel boos.
0: Ik ga het even uitleggen. Dat er allemaal programma's nu uitgehaald worden, omdat die niet meer in deze tijd passen. Ik zag, dit was het nieuws, kon al niet meer. Bij Jiskevet zouden problemen kunnen zitten. In het Engeland heb je het gezien, onder andere ook met...
4: John Cleese.
0: John Cleese, inderdaad, Fawlty Towers. The Germans moest eruit gehaald worden. Wat vind jij daarvan?
3: Nou ja,
0: ik weet het al wat je vindt.
3: Ik sluit me aan bij Michiel Romein. Ik las dat hij zei, we zijn geen lid geweest van de Hitlerjugend.
0: Nee, daar ga ik vanuit bij jou.
3: Verkeerde grapjes en harde grapjes. Maar dan gaat weer de woke gemeenschap en de fatsoensrakkers... die gaan bepalen wat de mensen kunnen opzoeken in het archief en wat niet.
0: Ja. Nee, maar het moet toch kunnen allemaal, Job? Wat is tijdsgeest, heet dat toch?
5: Het is eigenlijk wel ernstig, vind ik. Want dit is een probleem, maar er worden geen grappen meer over moslims gemaakt. Het is echt een grote beperking.
0: Werden er ooit grappen over moslims? Ja, er werden wel grappen over moslims gemaakt.
5: Heel lang geleden.
0: Maar Charlie Hebdo ging het helemaal mis natuurlijk.
5: Nou ja, het is gewoon echt serieuze beperking van de democratie zelfs, denk ik. Als je dit soort dingen niet meer mag zeggen of mag doen. Als je gaat weghalen allemaal.
0: Ja.
3: En je maakt cabaretiers monddood.
5: Het is idioot, ja. Dus daarom moet je hier dat lekker blijven doen.
0: Ja, maar zoals Theo van Gogh dat deed, dat heeft hem wel uiteindelijk zijn leven gekost. Wat is dan de keuze daarin? Wat moet je daar naar kijken dan?
5: En maar daarom zijn het ook grote woorden, maar dat is wel inderdaad, dat zijn de gevolgen. Daarom durven mensen dat niet meer. Dat is toch bizar eigenlijk? Dat je in een democratie leeft waar je niet die grap durft te maken.
3: Maar het is ook een teken dat Nederland een truttig landje geworden is in de loop der jaren. Want toen die programma's uitgezonden werden... maakte niemand zich
0: er een tijdsgeest, omdat iedereen dat toen normaal vond. En nu zijn we met z'n allen iets meer
3: boven. Maar we moeten onze oren niet laten hangen. Wij moeten gewoon zeggen wat we willen zeggen.
0: Ja, maar dat lukt hier nog wel. Maar we zijn, we zijn een beetje dat Gallië, weet je wel. Van vroeger, het Asterix en Obelix en de rest van de wereld die het niet meer durven. Maar dat is toch geen goede ontwikkeling?
4: Nee, maar ik heb dat ding, denk ik, met die ringen... dat ze door die deur heen gingen van Jiskevet. Ken je die? Ja, toch?
5: Ja, dat is heel mooi.
4: Die heb ik denk ik al 100 keer gezien. De afgelopen 20 jaar. En elke keer weer moet ik zo lachen erom. Ja, die waren hun tijd echt. Ja, maar het verschil tussen dit en Theo van Gogh is dat die... Dat is wel satire natuurlijk.
0: Ja, van, en dat was meer beledigend, bedoel je?
4: Theo was meer beledigend.
0: Ja.
3: Ja, maar debiteuren, crediteuren, dat vond ik de leukste serie. En ik denk dat heel veel... programma's van dat groepje er niet meer in zitten.
0: Dat Sinterklaas op een gegeven moment anaal genomen werd door
4: Storm. Die zitten natuurlijk, maar die mogen...
3: Hans Deeuwen hebben ze overal eruit gehaald.
4: Nee, die kan je er niet uit halen.
1: Maar van Jiskevet hebben ze ook alles zelf al op YouTube gezet. Hè? Ook Hans Deeuwen. Dus als mensen dat nou willen zien en het kan daar niet... op YouTube staat ook alles.
2: Ja. Is de ultieme betutteling vanuit Nederland, zeg ik. Wordt bedacht in die grachtengordel, weet je wel, van die politiek correcte mensen.
0: De grachtengordel. Hallo, ja.
2: Politiek correcte mensen, weet je. Het is allemaal van die deugneuzen, weet je. Laat lekker gaan, joh. Het is toch heerlijk, die oude grappen.
1: Terwijl juist al zouden wij vinden dat het eigenlijk niet meer kan... dan moet je het juist laten zien, want inderdaad, dat geeft een tijdsbeeld van toen.
3: Joep van heeft zich altijd slechte grappen en de beste grappen. Maar kijk, ze halen ongetwijfeld eruit de show van Hans Theeuwen... dat hij zegt dat Prinses Beatrix in de reet geneukt moet worden. Mm. Maar die staat wel op YouTube. Ja. Dus dan hebben de artiesten het zelf in de hand. Dan kunnen ze dat beter doen. En als ik die artiest was, dan zou ik zeggen... als je in mijn uitzending gaat snijden, dan wil ik het helemaal niet op.
0: Nee. Maar ging je daarmee te ver of niet? Of moet dat kunnen?
3: Wat zeg je?
0: Dat je Beatrix in erachter werkt.
3: Oh ja, als het satire is, dan is het satire. Wij roepen toch ook altijd als we iemand beledigen, het is satire?
0: Ja, maar ja, dat is vaker gebeurd bij ons ook natuurlijk.
6: Boel, boel, boel, boel, boel, boel, boel, boel, boel, boel, boel. Tarmac! Tarmac! Tarmac!
3: Hey, wij moeten het met Claudia de Breij doen, elk jaar. Ja. Dat betekent niet lachen en voor 12 uur naar bed.
0: Ja. Wanneer was jij nou seksueel op je piek eigenlijk?
3: Wat zeg je?
0: Wanneer jij seksueel op je piek zat?
3: Nou, ik lust er nog steeds rauw.
0: Ja, is dat zo? Uit onderzoek is gebleken dat mannen op hun 40ste op hun piek zitten. Dat ze seksueel het meest actief zijn en dat is al een tijdje... Dat is echt heel lang. Eigenlijk is dat in de vorige...
3: Ik weet dat eerlijk niet.
0: Voor de oorlog was dat bij jou volgens niet, ja.
3: Nee, maar ik heb 3 vrouwen gehad en helaas zat er geen nymphomanen bij.
0: Nee, dat heb je al vaker verteld, maar... Jij kan het je niet meer herinneren wanneer jouw absolute...
3: Nee, maar ik was altijd wel een liefhebber.
0: Altijd al. En niet meer.
3: Oh ja, het wordt wat minder, moet ik eerlijk zeggen. Hè?
0: Ja.
3: Het is altijd afwachten of die weer overeind gaat staan.
0: Chris, 67 jaar. Hoe lang is het?
2: Joh, die piek bij mij gaat altijd door. Geen enkel probleem.
0: Het is bij jou één grote piek.
2: Eén grote piek.
3: Maar ja. Komt er bij jou cola uit of verzaad?
5: Nou jongens, ik ben visueel ingesteld, maar dit wil ik niet weten, Chris.
2: Je slaat wel gelijk dood.
5: Jongen.
0: Ja.
3: Dit is een prik.
0: Jij bent de jongste van stel, hoe oud ben jij nu?
1: Ik ben 39.
0: Dat moet toch gaan gebeuren dus bij jou?
1: Ja. Ja. Maar ik heb instructies van thuis om geen seksgrappen meer te maken, dus ik laat hem even
0: op. Oh, jij houdt jou echt in nu?
1: Nee, pal mee.
3: Nou, dat vind ik niet onverstandig.
1: Nee.
2: Hij doet het weer. Veel drinken is er tegen hem gezegd. Kan niks gebeuren.
1: Nee, je moet hydrateren.
2: Hij is zo wit. Hij is heel de week binnen gezet.
4: Hij zei toch een geweldig programma, ook voor als je om zou vallen. Dat is toch heerlijk. Ja. Weet je, van die kruk afdonders er altijd. Dat is toch
1: daar
4: lekker, man.
1: Daar dacht ik vrijdag anders over, want toen dacht ik, het gaat echt gebeuren. Maar,
5: Ja, wij doen geen Margaret Fixer dan. We rapen je op, we gaan geen Margaret Fixer.
1: Ik mag wel hopen dat jij me opraapt, ja.
2: Of we stappen eroverheen.
0: Hey, wat wel lullig is, kijk, ik kan me voorstellen dat mensen kijken... dat zou ook iemand naartoe willen komen. Alleen met die vliegtaks in Nederland, dat wordt straks niet meer te doen, hè? We hebben de hoogste vliegtaks van Europa.
3: Schandalig.
0: Hoe kan dat?
3: Dan dwing je de vliegtuigmaatschappijen om naar België en Duitsland uit te wijken... om daar op te stappen.
0: Maar dat gaan ze nu doen, hè?
3: Ja, natuurlijk gaan
0: ze dat doen. Mensen massaal via Düsseldorf...
3: Nederland maakt alles kapot.
5: Maar het is ook met de benzine. Ze hebben ook de hoogste belasting erop.
0: Dat klopt, hè?
5: Ja, mensen kunnen niet meer vrij straks, dus dan blijven ze allemaal in Nederland.
4: Maar jij zegt elke keer dat gaat gebeuren. Maar ik heb het laatste Correndo-mannetje ergens zien zitten. Maar dat is toch al het geval?
0: Ja, maar niet
4: had hij het al de Düsseldorf, Keulen?
0: Ja.
4: Wat had hij het allemaal over?
0: Ja, daar ging het al over.
4: Hoeveel Nederland misliep daaraan?
0: Ja.
4: Het gaat om miljarden.
5: Ja, maar nu las ik dat ze helemaal naar Düsseldorf gaan.
4: Zeker.
5: Ja,
3: maar die hebben natuurlijk die reisbureaus zijn de eerste die het doen. Maar die vervoeren ook de meeste mensen.
5: Ja.
0: Maar goed, de ANVR wil nu proberen dat Nederland de gelijke tax moet betalen als de rest van Europa. Wat mij ook vrij logisch lijkt.
3: Nou, natuurlijk logisch. We hebben toch een verenigd Europa?
0: Ja. Nou ja, dat zie je dat bij Hongarije. Dat is nu weer een beetje in het pas dat het loopt. Dat krijgt gelijk 16 miljard overgemaakt.
3: Ja. Jawel, maar alles 16. Mag weer. Hè? En Poetin of Oekraïne krijgt zijn geld. Want dat heeft hij altijd tegengehouden, Orbán.
0: Ja.
3: Nee, maar dat is een schot in de roos, die nieuwe man in Hongarije.
0: Voor Europa wel? Want dan
3: ja, voor Europa,
0: vast.
3: Ja.
0: Maar voor ook het land zelf, 16 miljard is niet slecht om mee te nemen.
3: Nee, zeker.
0: Ja. Wat is er vandaag met Trump aan de hand? Vertel even iets leuks. Er is altijd wel iets geks.
1: Leuk.
0: Ja?
1: Nou, omdat over een paar weken alweer er gevierd wordt dat Amerika 250 jaar exact bestaat. Hè, op de 4th of July, 4 juli is dat. Is Trump bezig. En ik moet eerlijk zeggen, een paar weken terug toen ik in Washington was, heb ik dat ook echt gezien. Om alle parken, monumenten, om die op te knappen. En iedere dag toert hij met die presidentiële limousine daarheen en zegt hij, kijk eens hoe mooi het eruit ziet. Maar ja, er staan natuurlijk altijd journalisten bij. En ik denk enigszins ook wel terecht. Die zeggen, ja, u maakt zich heel druk om die marmeren monumenten. Maar de prijzen in de supermarkten stijgen nog steeds. En dat vindt Trump niet zo leuk.
7: You know why? Because I want to keep our country beautiful and safe. And such a stupid question in the US. We're fixing up the reflecting pond to the Lincoln Memorial, the Washington Monument. And you say, why are you fixing it up? Because you can understand dirt maybe better than I can, but I don't allow it. This is one of the worst reporters. She's with ABC Fake News, and she's a horror show. A question like that is a disgrace to our country.
3: Ja. Maar kan hij niet beter Iran op gaan lossen?
0: Ja, dat schijnt hier bijna door elkaar.
1: Dat lijkt mij inderdaad verstandiger. Ik moet wel ter verdediging zeggen, nogmaals, ik was er laatst. Het is ook nodig om een aantal monumenten op te knappen. En je moet ze ook niet laten verslonsen natuurlijk. Maar Iran is veel belangrijker. Trump zit momenteel onder het Witte Huis in de situatiekamer, de Situation Room. En daar kijkt hij naar de deal die op tafel ligt. En nu moet hij een keuze maken. Accepteert hij die deal, waarmee je eigenlijk, als je kijkt wat er nu op papier staat, teruggaat naar de situatie voor de oorlog, dan heb je eigenlijk vrij weinig gewonnen.
0: Ja.
1: Of zegt hij, ik accepteer hem niet, maar dan moet je die militaire acties hervatten. Zijn minister van Oorlog is momenteel in Azië. Die was op een vliegdekschip een beetje trainen met de troepen en die had een duidelijke boodschap.
8: Right now, hey, Iran has a choice. Meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now. In the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. It's not me, it's you guys.
1: Dat noemen we spierballentaal, maar het gaat wel echt zo.
3: Ja. Ja, maar vroeger deed een generaal dit, nou doet dit een gecheese de presentator van een nieuwsshow.
1: Ja, maar hier is hij wel voor aangenomen. Daar kunnen wij van alles van vinden. Maar hij is aangenomen omdat hij onder andere bij Fox News heeft gewerkt. En hij kan het verkopen in de ogen van Trump. En als Trump dit ziet, dan is Trump wel tevreden.
9: Ja, maar als hij de opvolger wordt van Trump straks, dan ben je nog verder van huis.
3: Nou, ik denk dat hij die vieze...
1: Ja, maar dat zeg ik vaker tegen iedereen. Trump gaat echt weer weg. Ook al wordt er heel vaak door mensen gezegd dat hij daar tot zijn dood blijft zitten. Die gaat echt met pensioen. En iedereen die nu een hekel aan Trump heeft, over 10 jaar... Maar zegt hij, ik mis Trump nog. Want de opvolger van Trump zal in onze ogen extremer zijn.
0: Dat we dat even weten.
1: Dat je het even markeert, ja.
0: Ja. Dit mag je wel zeggen, toch?
1: Dat mag ik zeggen,
3: We zijn weer helemaal bijgepraat.
0: Dat vind ik goed, hè?
1: Ja, kan ik weer weg.
0: Nee, fijn om dat te weten. Hey, belangrijk is natuurlijk WK-stemming. Komen we een beetje in de stemming? Merk je het al een beetje in Nederland? Gaat er wat gebeuren? Komt het een beetje los?
2: Een beetje komen. Heineken, grote actie met een pyjama. Albert Heijn met een ochtendjas. Jumbo met een juichjek eigenlijk. Dus dat gaat er loskomen. Maar Dirk van den Broek.
0: Wij wilden eigenlijk met de oranje koek komen. Maar daar waren we te laat mee.
2: Hij zou daar een nummer van maken.
0: Nee, we hadden ook nog een nummer bij gemaakt. Maar we opeens bedachten dat het misschien wel heel leuk is om de oranje koek. Ja, dat was een oranje koek kon je nemen.
3: Geniaal.
0: Dat was heel goed bedacht. Ja, we waren te laat. Ja. Zonde, hè?
2: Bij Pijnenburg.
4: Er worden echt dingen verzonnen hier.
3: Dit gaat onze petten boven.
4: Ja, mij ook hoor. Ja. Ik hoor dit voor het eerst, maar ik moet hier ergens over slapen.
2: Er moet nog een beetje komen, maar Dirk van den Broek zegt, al die acties, wij willen gewoon de prijs in de supermarkt laag houden. En al die dingen die Albert Heijn doet, en Heineken doet, en Jumbo doet, allemaal flauwekul, prijsopdrijvend. Je moet de laagste prijs voor de consument bieden. Is ook wel sport.
4: Nee, is ook niet waar. Jawel, je moet toch ook een beetje aan de WK. Zeggen. De WK moet toch ook een beetje gevierd worden.
3: Ja, ja, maar het is wel gevaarlijke handel, want wij hebben ooit die CD gemaakt bij de Lidl. En toen werd Nederland uitgeschakeld. Bij Lieden in de Kelder staan nog 40.000 cd's van ons. Ja.
0: Rudy Vebbers, schitterende nummers. Dames en heren, schitterende nummers. Ja. Nederland is helemaal oranje. Dat was een toppetje.
3: Dat was ook helemaal oranje, maar heel kort.
0: Ja, dat was na 3 wedstrijden. Kijk, daar heb je hem. Hé, Johan, kijk nou eens.

0: ben blij, Johan.
1: De fragmenten van de commerciële zender, die zitten niet in het archief.
2: Nee, maar dit was toch leuk, man?
0: Ja, ja, ja.
2: We hebben nu de koekoek. Gisteravond kreeg ik een filmpje toegestuurd van Rafael van der Vaart. Op een klein feestje van zijn zoon. En Rafael had echt wel zin in. Want de koekoek, dat is heel belangrijk, dames en heren. Als u straks de koekoek zingt, u moet uw handen voor de ogen doen. Koekoek, dat is heel belangrijk natuurlijk. Dat is voor TikTok heel belangrijk. En Rafael kan het als geen ander. Ik denk
3: jou niet. Ah, heel leuk.
1: Dan wordt hij wel leuker als hij een bakje op heeft.
2: Ja, maar was de laatste bij Studio Voetbal was je ook hartstikke goed, toch? Nee, maar Rafael is echt de wereldgroot.
4: Maar zou, met heel die WK-spelen zou wel een bondscoach mogen hebben, die Ronald Koeman. Dat ook een beetje enthousiast is en het enthousiasme een beetje brengt. Maar dat is toch gedaan?
3: Toevallig hadden wij het ook hoop meegemaakt met zijn vrouwen zo natuurlijk. Hè. Dat gaat ook niet in kou kleren zitten allemaal.
2: Ja. Ik bedoel, heeft zelf natuurlijk ooit een hartaanval gehad. Heeft gezondheidsproblemen gekend. Zijn vrouw nu al een lange tijd natuurlijk lang ziek geweest. Dus dat zal misschien een beetje meetellen.
4: Ja, ja, maar toch, weet je, om de stemming in Nederland te krijgen, wil iemand een beetje enthousiasme.
1: Ik denk dat die jongen heel veel zorgen heeft.
4: Ja. Dat denk ik ook, maar dan moet hij niet meegaan naar het WK.
5: Maar wat doet hij dan verkeerd? Hij doet het toch prima?
1: Nee, hij mag best een beetje zakelijk zijn, joh.
5: Ja, hij legt het goed uit, vind ik.
2: Ja, maar hij zat bij Edwin Evers vanmiddag, geloof ik, met Bartina samen. Ja. En dan zie je ook echt al dat ze heel kwetsbaar is.
6: Nou, ik vind wel een beetje in de voetbalwereld is het wel een beetje klaar voor mij.
2: Ja?
6: Dat heb ik ook eigenlijk. Ik denk dat dit wel voor mijn gevoel is. Dit een beetje het laatste. Ik wil nu ook nog. Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk ziek ben.
2: Ja.
6: Dat ik heel graag nog met hem wel leuke reisjes wil maken.
2: Ja.
6: Na de EK. Na de WK.
3: Ja, dat maakt niet uit. Ik kan het ook wel eens door elkaar maken.
7: Ja, het volgende EK is over 2 jaar. Dus.
3: Maar ja, de vraag is even: ben jij daar dan nog?
7: Dat blijft nog steeds de vraag.
2: Ja. Maar je ziet wel dat ze kwetsbaar is. Zo.
1: Ja, maar ik denk dat Koeman, als je deze thuissituatie heeft, ook geen zin heeft om een discussie met journalisten aan te gaan over een vervelend ego uit Volendam. Daar heeft hij gewoon geen zin in, joh.
2: Nee.
1: Hij heeft wel andere dingen aan zijn hoofd.
2: Zo kan ik me heel goed voorstellen. Daar hadden wij dus ook over vandaag in de krantjes.
8: Wat van Weersel en Shane in Den Haag.
2: Goed Nassau.
5: Ja.
2: 1797, hé.
5: Ja.
2: Zal geen restaurant in hebben gezeten, dan denk ik in die tijd, maar...
3: Mooie locatie.
2: En daar staat er nog steeds, hè, de Julianenbrug.
3: Zeker.
2: De laatste, René.
3: Lekker, hè?
2: Ja.
3: Gaan we weer terug. Ook goed. Ook prima.
2: Ja, goed.
3: Tuurlijk, joh.
2: Geen probleem?
3: Nee.
2: Lang genoeg?
3: Perfect. 2 weekjes was echt... was lang zat. Prima. Voor Johan wel erg... Scherp en op dreef.
2: Die grap ook over dat hij op een parkeer, in de valide parkeerplaats
3: had gestaan.
2: Dat de persoonlijke lening moest afsluiten voor de boete.
3: Hij was echt...
2: Had geen last van de warmte.
3: Nee, ik vond hem echt er heel goed in zitten.
2: Oh ja. De Pai of Memphis? Wat zeg, Memphis of Malen bedoel je?
3: Nee, Malen 100%. Moet je niet over nadenken.
2: Nee?
3: Nee, moet je ook vertrouwen geven. Die hebt zo sterke 6 maanden gehad. Die heeft zoveel vertrouwen getankt, die jongen. Die moet je gewoon een kans geven. Dan moet je gewoon lekker met die Gakpo links en met die Summerville op rechts gaan spelen.
2: Zet je die in de basis?
3: Ja, maar je hebt niets anders.
7: Er wordt wel veel over Koeman gezegd, hè. Dat hij een beetje een ontevreden...
2: uitstraling heeft.
7: Ja. Ja. Is natuurlijk ook best wel... privé ook veel gebeurd bij hem natuurlijk.
2: Met zijn vrouw natuurlijk ook. Ja. Hij heeft zelf ook een hartaanval gehad.
7: Ja, dus het feit dat misschien het plezier een heel klein beetje uitgestroomd is bij hem, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Het was een ontzettend aardige vrolijke
2: gozer. Ja, was het goed lachen met hem?
7: Ja, vrolijke gozer.
2: Ja? Goed.
7: Ja, het was echt een vrolijke gozer. Ik vond ook altijd wel dat met name hij en ook, maar ook... hij nam echt wel zijn voetbalcarrière echt wel heel serieus.
2: Zeker weten.
7: Echt heel serieus. Hij was nooit de allerfitste. Hij had altijd ietsje van overgewicht. Mm. Maar hij hield van een drankje, hij hield van lekker eten. En dat doet hij nu nog. Maar het was wel een... ik vond het echt een goede speler. Welke libero, in dit geval libero... die kan je gewoon aantikken met 18 doelpunten. Ja. Zowel in Spanje...
2: Ik zat van de week een keer te kijken.
7: 18 goals.
2: Al die doelpunten voorbij komen, al die afstandkanalen.
7: 18 goals.
2: Waren er veel, jongen.
9: Maar je gaat het ook niet missen. Je vindt het wel goed. Het is klaar.
3: Ja, lekker man.
2: Ja, bijzondere voetballer. Dat mag je zeker.
3: Zeker man.
2: Ja.
1: Maar jij hebt gelijk met zijn overgewicht. Maar je ziet nu, als hij zorgen heeft, hij is nog nooit zo mager geweest als nu.
3: Is ook zo.
2: Ja.
3: Is ook zo.
2: Nee, ik kijk even om me heen. Je voelt je hier gewoon veilig, Johan, hè?
1: Ik voel me redelijk veilig, ja.
2: Redelijk?
1: Ja.
2: Niet geheel.
1: Jawel, ik voel je nooit helemaal...
2: Nee, dat is waar. Een man met mening heeft altijd natuurlijk een beetje dreiging. Maar in Nederland dat er nu gewoon gefouilleerd moet worden en zo. In Nesse landen, zeg ik en zo. Dat loopt wel een beetje
1: in de
2: hand,
1: hè? Nou ja, even de tijd, in die vakantieoorden... Waar heel veel mensen met kinderen zitten... dat de politie eens laat zien dat zij de baas zijn en niet die klootzakken.
2: Hmm.
4: Ja, maar in Scheveningen, in Zandvoort, Nesse landen... Dat straattuig is de baas. En ze durven bijna niet op te treden. Het is elke avond is
5: het
4: raak.
5: Een paar jaar aan de gang.
4: Een paar jaar aan de gang en ze krijgen het niet onder controle. Ja. Ze komen met de tram, met honderden jongeren. En vaak van allochtone afkomst. En ze maken er gewoon één
1: keer een zooi. De politie, dat is de enige die een gewelds... die kan geweld plegen. Ja. Volgens de wet. Laat ze het maar doen. Dat fluwele handschoenen, dat werkt niet.
4: Nee, maar als een gast dan een klap geven, dan staat er gelijk zo'n advocaat klaar om te zeggen...
1: Wat
9: mij meer verbaast vaak zijn de leeftijden.
4: Heel jong.
9: Ik zeg 14 jaar, man.
5: Ja, maar daarom heeft het
9: 13,
5: geen zin...
9: 14 jaar, man.
5: Maar daarom heeft het geen zin...
9: Als je 18, 19, dat, ja, oké, okay, dat... Weet je, maar 13, 14, man.
1: Ja. En ja, maar als er 20 man zijn, René, dan ben je ook in de beurt.
9: Ja, tuurlijk.
5: Maar daar moet je meer doen, Johan, alleen maar harder willen optreden. Want daar leren ze helemaal niks van. En dan gaan ze, komen ze buiten en doen het weer. Dus
1: een,
5: je moet...
1: een goed gesprek?
5: Ja, dat is te makkelijk, Johan. Dat weet je ook.
1: Maar nee, maar zeg jij maar hoe het wel moet dan.
5: Nou, ik denk dat... Kijk, hij zegt het zijn allemaal allochtone jongeren. Ik denk dat heel veel van de jongeren die dit doen... uit wijken komen waar gewoon simpelweg heel weinig kansen zijn. Weinig opleidingskansen, weinig sportkansen. Dus ik denk dat als je echt wat wil uitroeien... moet je daar wel ook aan beginnen. Dan mag je van mij ook streng straffen. Maar als je daar niks aan doet, blijf het terugkomen. Dat denk ik.
1: Oh ja, natuurlijk, in de volkswijken, daar heerst onvrede. En daar komen ze snel in opstand.
5: Ja.
1: Ja.
4: Maar vaak is het goed verband. Hè. Met een paar honderd man gaan ze die tram in... dan komen ze in Scheveningen eruit. Dan verspreiden ze zich... Ja, dat is gewoon één grote puinhoop op de straat. Ja. Zijn horecaondernemers, ze stoppen er gewoon mee. Ze hebben er gewoon geen zin meer in.
1: Nee, maar ze grijpen alles aan. Want het is dezelfde groepering die ook die jodenjacht gedaan heeft... toen met die wedstrijd in Amsterdam. Het zijn allemaal multiculturele achtergrond. En het zijn eigenlijk altijd dezelfde. En ik wil niet zeggen dat de Marokkanen overal de schuld van hebben... maar ze scoren wel heel hoog in de cijfers van criminaliteit.
5: Maar dan is daarvoor... Dat moet je ook benoemen, vind ik. Maar tegelijkertijd vind ik dan wel... dan moet je wel vragen, komt dat dan omdat ze Marokkaan zijn... of komt dat omdat zij opgroeien in buurten... waar ze die kansen minder hebben dan andere jongeren? Er zijn generaties van...
1: Jij schillen ze bijna af als slachtoffers.
5: Nee, dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is dat je moet zorgen dat je weet waar komt dat gedrag vandaan. Komt dat dan omdat het een Marokkaan is? Of komt dat dan omdat ze opgroeien in buurten waar ze minder kans hebben om normaal leven te ontwikkelen? Ik denk dat laatste ook een rol speelt.
1: Ja, ze zal zeker een rol spelen, ja. Maar er wordt heel veel geld gestoken in jeugdwerk in die sociaal arme wijken, hoor.
5: Nou, dat valt wel tegen.
1: En ze hebben allemaal een wijkagent die heel dicht bij die mensen staat.
2: Nou, het is, wat dat betreft is wel behoorlijk wegbezuinigd
5: allemaal.
2: Heel
5: veel wegbezuinigd,
2: dat is wel een probleem.
5: Ja.
2: Het is wel een lastig ding. Weet ik niet
4: maar in Marokko doen ze het niet, hoor. In Marokko gaan ze met 200 man in Rabat uit de tram...
5: Wat
4: en dan
5: jij zegt is echt wel een beetje onzin, want het hangt er vanaf waar in Marokko.
4: Het is echt waar.
5: De mensen die in Marokko het goed hebben, die komen hier niet naartoe. Dus ook daarvoor geldt de mensen die naartoe komen... Dus die komen daar uit de buurten, uit de bergen, waar ze het minder hebben.
4: Dat klopt, maar daar straffen ze ook echt in Marokko. Als je daar een stilt, dan gaat het handje er gelijk af.
2: Nou, ja.
5: Nee, dat is
2: het. Ik weet niet of dat helemaal waar is, gezegd, hoor. Ik zie toevallig dat de officier van justitie van Curaçao zit, Petra Borst.
5: Ja.
2: Gaat daar het handje eraf, hoor ik nou net, of is dat een beetje onzin in Marokko?
10: Nou, ik weet niet zoveel van het strafrecht in Marokko, dus daar kan ik maar niks over zeggen. Maar
2: gaat
10: ik denk dat overdreven is.
2: Ja. Hoe is het hier op Curaçao op dit moment met de criminaliteit? Neemt die af? Is
10: het, dat varieert een beetje. Het aantal moorden en zo is echt wel afgenomen en het aantal woninginbraken ook. Maar bijvoorbeeld autodiefstallen en zo, dat gaat wel weer omhoog. Dus het varieert altijd een beetje.
2: Ja, maar is het veiliger all over geworden de afgelopen jaar? Dat kun je wel zeggen.
10: Ja.
2: En toen hoorden wij gisteren iemand zeggen, ik weet niet meer wie het was. Oh ja, Johan natuurlijk. 70% van de mensen rijdt hier zonder rijbewijs. Dus waar?
10: Ja. Nee, dat is echt flauwekul.
2: Ja?
10: Nee, het is veel minder. Het 50. Zijn er wel veel, hoor. Want, je hebt,
1: nee, maar u zegt dat het flauwekul, maar ik pluk dat niet uit de bomen.
10: Nee.
1: Ik had gisteren een gesprek met de meneer die verantwoordelijk is voor de veiligheid, hoofdveiligheid op Blue Bay. Dat is een ex rechercheur van de Rotterdamse politie. En die zegt, kijk uit met rijden, want hij noemde dat 70% heeft geen rijbewijs.
10: Ja, het klopt niet.
1: Maar hoeveel procent is het wel? Zegt u het maar.
10: Ongeveer 12. Dat blijkt uit cijfers van Forensis. Forensis is een bedrijf hier van zeg maar, samenwerkingsverband van verzekeraars. En die gaan naar alle ongelukken toe. Die moet je ook bellen, dus die houden alles bij. En vorig jaar bijvoorbeeld waren er ongeveer 22.000 voertuigen betrokken bij een aanrijding op Curaçao. Wat natuurlijk ontzettend veel is. Maar daarvan had 12% geen of geen geldig rijbewijs.
1: En hij zei ook dat je in één week hier je rijbewijs kunt halen, je vrachtwagenrijbewijs en je busrijbewijs.
10: Toch niet. Nee, dat klopt niet. Nee.
9: Maar dan zijn die 12%. Die 12% zijn dan blind. Nee. Dat kan niet anders. Als je in een week tijd je rijbewijs kan halen.
10: Nee hoor, dat klopt niet. Dat zou wel leuk zijn, maar dat klopt niet.
2: Maar vroeger was dat wel zo. 20, 30 jaar geleden kon je heel makkelijk hier rijbewijs
10: halen. Ja, maar dat is echt lang geleden. Dat is langer dan 30 jaar geleden.
2: Ja, dus dat is gewoon allemaal niet waar. Dus we proberen nu een beetje het beeld...
1: Ja, dat is lekker zo'n politieagent in Rotterdam. Ja.
2: Daar heb je dus ook niks aan.
1: Hè?
2: Nee. Nee. Nou ja. Ik zat trouwens met Joeri in de auto. Want we rijden steeds van die autootjes voor ons die wat gedronken hebben. Die rijden heel langzaam. En toen reden we dus naar een gelegenheid toe. Toen kwamen we weer terug. Hetzelfde autootje, maar al die kentekens zijn... Bijna het hele stuk is hetzelfde, hè? Het eerste stuk. Toch van de kentekens hier, de meeste.
10: Het zijn verschillende letters en verschillende cijfers.
2: Zaten we dus echt achter hetzelfde autootje? Had hij wel gelijk? Ik kan het niet. Weer een kleine autootje voor ons. En Joeri zei, kijk, het is weer dezelfde. Maar het was het dus echt inderdaad.
11: Je weet zeker dat je zelf niet al een beetje...
2: Nee,
12: dat zou ik nou ook niet toegeven hier.
2: Nou ja.
12: Ja, met officier, waar zit je nou?
2: Nee, het schijnt hier dat je moet drinken als je rijdt. Want anders ik ben ik helaas aangehouden. Was ik nuchter, zei ze.
1: Maar in Nederland...
2: Dit is niet bedoeld, meneer.
1: In Nederland wordt er geschreeuwd om meer blauw op straat. Ik heb hier in een week één agent gezien.
10: Ja, dus...
1: Dan toen reed iemand een scooterrijder ondersteboven. En toen was het inderdaad een agent. Maar je struikelt niet over de politieagent.
2: Of zijn er vier? Vijf?
10: Nee, ik weet het exacte aantal niet, maar er zijn er wel te weinig.
2: Dus, ja. Meer blauw op straat hier.
10: Dat zou wel moeten, maar er zijn veel vacatures. Het is moeilijk om mensen te krijgen, dus ja.
2: Ja, ik hoorde vandaag op een oproep bij Radio Dolfijn... allemaal mensen bij justitie worden gevraagd. Ook nieuwe mensen, allemaal medewerkers.
10: Oh. Ja.
1: Moet je hier een diploma daarvoor hebben? Of kun je
10: zeker.
1: Dat zo inschrijven?
10: Ja, zeker.
1: Want dan blijf ik, hoor.
10: Ik ben gewoon in Nederland opgeleid. En gewoon hetzelfde diploma als iedereen ook in Nederland.
2: Het is gewoon satire, hè, wat hier gebeurt.
10: Ja,
2: we moeten het gewoon niet te serieus nemen, dit
10: ik
2: allemaal.
10: Ik kijk wel vaker.
1: Nee, ik ben beroemd door mijn satire.
2: Maar de gekste... Raymond, ik krijg zojuist door dat de rechter heeft besloten... bevolen zelfs dat het Kennedy Center de naam Trump er nu weer af moet halen.
11: Ja, dat heb ik ook gelezen, dat klopt. Het Kennedy Center, cultureel centrum in Washington... is trouwens nu ook dicht, omdat Trump dat ook aan het opknappen is.
2: Ja.
11: En daar heeft hij het Trump Kennedy Center van gemaakt. Maar dat is met heel veel dingen die Trump doet. Hij doet het gewoon. Hij regeert ook heel vaak per presidentiële decreten. Dat noem ik vaak wensdenken. Dan vraag je aan een minister, regel dat. En soms kan dat niet. En we hebben natuurlijk heel vaak over rechters die hem terugfluiten. Dus ja, de ironie van het verhaal is, als Trump over 3 jaar met pensioen gaat... dat het wel eens zo kan zijn dat hij eigenlijk een hele kleine stempel heeft gedrukt... op de Amerikaanse politiek. Omdat heel veel van die dingen gewoon weer teruggedraaid worden. Dus het levert grote krantenkoppen op. Maar als je ziet wat er overblijft, valt misschien wel tegen.
2: En als zo'n UFC-fight daar in het Witte Huis, in die tuin... slaat dat ergens op? Wat is het idee erachter?
11: Nou ja, wij denken dat Trump de hele dag bezig is met het WK... maar hij is veel meer bezig met dat boksgevecht. Het is een soort boksencompetitie die allerlei verschillende boksvormen combineert, UFC. En als je nu naar Washington gaat, dan zie je in de tuin van het Witte Huis... daar hebben we ook beelden van, dat ze een enorm podium aan het opbouwen zijn... en daar moet een boksgevecht gaan plaatsvinden. We hebben ook beelden van hoe dat eruit moet komen te zien. In juni is dat, half juni. En dat komt omdat Trump goed bevriend is met Dana White... Dat is iemand die bokscompetitie vanuit vrijwel niets heeft opgebouwd. Heel erg winstgevend heeft gemaakt. Wordt een heel groot evenement. Maar het is natuurlijk wel ongekend dat je zoiets hebt in de tuin van het Witte Huis. En niet iedereen is daar blij mee. Zelfs niet een van de grote fans van die sport. Namelijk podcaster Joe Rogan.
13: The White House thing is odd. I don't like it. I don't like the idea of fighting outside at all.
14: Well, there's problems with it.
13: And then
14: done it too many times.
13: June. Yeah. And it's D.C., and we looked it up the last time, like last year, same day, it was 100 degrees.
14: Yeah.
13: I just don't think that you should compete in a world championship fight in a non-controlled environment.
14: Yeah.
13: I think it should be inside an air-conditioned arena. It should be a controlled environment, just like every... Like, you don't ask someone to do any of that. You wouldn't ask them to play a world championship basketball game outside in the sun.
14: No.
13: That would be crazy.
14: Yeah.
13: Right? You play in a fucking air-conditioned arena, and that's how it should be.
11: ik denk, maar kijk even naar René, dat daar wat in zit. Maar het gaat toch gebeuren over 2 weken. Ongekend in de tuin van het Witte Huis.
4: Ja. Dana White is een van zijn beste vrienden.
11: Ja, ja.
4: En die heeft UFC, dus geen bokswedstrijd overigens. Dus het is mixed martial arts. Het is echt wat vechten met, je mag je benen gebruiken, je mag alles gebruiken.
11: Ja.
4: Hij doet 47 events per jaar, die Dana White. Fantastisch. Hij is ook de uitvinder van de power slap.
2: Oh, die ken jij dus goed. Ja, dat jij aan.
1: Daar ben je rijk van geworden, ja. Want die heb je in Schiermonnikoog verkocht en op Ameland.
4: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
11: Maar een slimme zakenman, want die hele competitie was ooit een paar miljoen waard. Heeft Dana White het opgekocht. Inmiddels wordt de waarde op miljarden geschat.
4: Ja, absoluut. Ja.
2: In Nederland wordt er gevochten zonder dat er regels zijn. Ik zag dat er bij Ter Apel gevochten was. Door die...
1: De minister was er, hè. De asielminister die was er. En dat vind ik een hele serieuze man. En die komt daar en er is net een massale vechtpartij van 2 groeperingen. En het is Sodom en Gomorra daar, hè. Kijk, Job en ik die hebben beide een heel goede man daar inside. En het is de hele dag prostitutie, het is de hele dag drugs gebruiken, het is de hele dag vechten. En toen hij aankwam waren net mensen van het Rode Kruis en de gealarmeerde politie de vechtenden uit elkaar te halen. Dat was gesust. Toen brak er ergens anders een vechtpartij uit. Ze weten het niet meer. En Ter Apel is een beetje wanhopig aan het worden. Die zeggen, alleen een paar omringende gemeenten, Groningen, Stadskanaal, Aanhunze, die als het heel erg benauwd wordt, die zeggen, kom maar een stel hierheen, dan kunnen ze slapen. Amsterdam heeft een groepje genomen. Ja. Maar de rest van Nederland denkt, zoek het maar uit, Ter Apel. Wij willen ze niet.
2: Maar dat maakt het steeds lastiger. En er komen ook nog steeds nieuwe mensen bij. Dan heb je natuurlijk dat de migratiepact. Daar gaat Rob Jetten nog een mening over.
15: En wat nu denk ik veel beter is, is dat er ligt een veel breder pakket aan afspraken. Waardoor er ook bij een aantal Zuid-Europese landen meer vertrouwen is dat we nu dit met elkaar gaan doen. Een paar weken geleden is er ook eindelijk een akkoord bereikt over een bepaalde interpretatie van het Europese verdrag. Dus je ziet dat langzaamaan totaalpakket om migratie beter onder controle te krijgen overal in Europa op de juiste vlieghoogte komt.
1: Maar geloof die man in sprookjes? Nee, je denkt toch niet dat die Zuid-Europese landen die asielzoekers tegenhouden?
2: Nee, absoluut.
1: Die sturen ze zo snel mogelijk door.
2: Maar die kwam ook niet heel overtuigend over. Nee. Ik heb het idee. Dat kwam
11: een beetje indruk dat helemaal hij het zelf gelooft.
2: Nee, dat hij het zelf gelooft.
5: Nee, maar hij is er helemaal nog niet overtuigend over gekomen.
2: Nee, wat willen ze dat met dat IJmeer en zo? Dat is,
1: maar
2: dat is ook allemaal
1: D66,
2: niet,
1: dat zijn luchtfietsers eerste klas.
2: Daar zijn ze.
1: Eerst wil je 10 steden bouwen. Lulkoek natuurlijk.
2: Dat was een signaal afgeven, zei ze.
1: Maar nu is er weer een die wil dus op het water in een drijvende stad, terwijl het een Natura 2000 gebied is. Dat mag helemaal niet. Een boer die mag zijn koeien niet laten scheiden. En hij wil er een hele stad bouwen.
2: Ze willen het meer droog leggen, volgens mij. Daar willen ze stad bouwen. Maar daar zit ik ook niet op te wachten.
1: Het is beschermd natuurgebied. Daar kan helemaal niks gebeuren.
2: Het lult maar wat.
1: Het is gewoon smoesjes.
2: Zet je ze aan een tafel, is niet erg. Maar als het kabinet zit, is het een beetje blij.
4: Kijk, die hele D66 zijn hoog opgeleide bestuursdeskundigen die al de universiteit van weet ik wat hebben gedaan. Maar ze hebben geen levenservaring.
2: Geen Coca-Cola Academy.
4: Absoluut niet.
2: Nee.
4: Ze staan niet met de poten in de klei. Ze lullen maar wat vanuit de theorie. Maar de praktijk, die kennen ze helemaal niet.
5: Ja, maar ik vind het toch niet zo'n gek idee. Want de Flevopolder is ook zo gemaakt. En we hebben toch ruimte nodig.
1: Jawel, maar het is een Natura 2000 gebied. En dan mag helemaal niks gebeuren. En als boeren daar geen gebruik van mogen maken, dan kan hij er ook geen stad bouwen daar.
5: Nee, maar wetgeving is natuurlijk niet in beton gegoten. Je kan daar wat aan doen als je dat wil.
1: Ja, dan zijn we 10 jaar verder.
5: Ja. Ja, je hebt het niet morgen geregeld.
1: Nee, maar ik vind het futuristische lulkoek. Want een drijvende stad.
5: Een drijvende stad klinkt overdreven. Maar ja, nogmaals, de Lelystad is ook zo geboren. Dat was vroeger ook niks.
1: Ja, dat zijn ook grote successen geworden in die steden.
5: Nee, maar er wonen wel heel veel mensen. Almere, Remmoord en Almere.
1: Ja.
5: Dat was vroeger
11: alleen, alleen wat Johan zegt, dan duurt het 10 jaar. Als je massa hebt, Johan, dat duurt natuurlijk 30 jaar eer zoiets van de grond komt. Dus het is helemaal niet realistisch om überhaupt de woningnood
1: nu op... Het kost ook nog 30 miljard, hè?
11: Oh, ik denk nog wel meer.
1: Ja.
2: Je mag hier wel over praten, want nu kom je dichter bij huis.
11: Mag overal over praten.
2: Ik weet niet, je woont daar. Ik weet niet of je nou problemen mee krijgt. Dat moet ik zeggen, hè?
11: Ja.
2: Hou je het nog steeds vol?
11: Nou ja, het gaat goed. Ik drink veel water.
2: Ja. Mogen ze het hier gewoon laten zien trouwens, het voetballen? Maar, of krijgen ze ook problemen dan met de uitzendrechten en zo?
4: Op Curaçao wel, maar de VVD heeft een motie gediend. Arend Kisterman in de Tweede Kamer volledig aangenomen. Behalve wie de tersurenvijf van Partij van de Dieren was weer tegen. Dat de kroegen in Nederland de WK-wedstrijden zonder kosten kunnen uitzenden. Maar de NOS zegt dat kan helemaal niet. Want dat zou betekenen dat wij een dienst leveren aan een commerciële partij. Dat mogen we helemaal niet. Dat mogen we alleen doen als we geld vragen. Dat willen ze niet. En de FIFA heeft gezegd het mag niet. En moet het commercieel. Maar in België doen ze het wel.
5: Ja, maar het is ook
4: en ze scheiden alles.
5: Ze kunnen ook 1 euro vragen. Dan vragen ze geld.
4: Ja, het moet marktconform, weet ik niet. Maar in België is dat gewoon geregeld. Maar u zegt, nee, de rest verschuilen zich allemaal als regels uit Brussel, uit FIFA. Maar de VVD heeft gezegd, het moet gewoon vrij zijn voor alle kroegbazen. Die hebben het al heel zwaar gehad na corona. En dan gaan ze ook dat feestje nog een keer verstoren. Nou ja. Voor hoge licentiegebieden.
1: Kijk, ik zeg het toch, ze maken alles kapot. En die kroegbazen die hebben geld gehad, steun in corona. Maar die moeten dat nu terugbetalen. Dus die staan nu weer op wankelen. Ja, plus, laat die mensen de patiënten verdienen.
5: Plus het minimumloon, hè. Iedereen is blij met minimumloon. Maar voor die werkgevers en horeca is dat ook best een probleem. Dus ze hebben klap op klap gehad nu.
4: Ja, ze hebben nog 2 weken om het te regelen. En de VVD-fractie in de Tweede Kamer maakt zich erg sterk om het geregeld te krijgen. Maar de minister moet het regelen. Je kunt wel alles in de Tweede Kamer afspreken, maar de minister moet het regelen. En het moet geregeld worden.
2: Wat je net zegt in die cafés, dat is toch gezellig als straks het WK begint. Met z'n allen op die pleinen, een beetje gezellig.
7: Dat is toch niet te handhaven, joh.
2: Nee. Nee, maar daarom, als we een beetje verboering kunnen hebben met z'n allen, anders blijft er helemaal niks meer
4: over. Gewoon gratis kijken, gezellig. 5000 man op een plein, wat wil je nog meer?
1: Ja. Nee, maar kijk, de oranje periode is de enige periode in Nederland dat alle groeperingen die elkaar haten samen de Polonaise lopen. Dat is de verbinding die Nederland heeft.
2: Dat vind je ook leuk, ja. De Polonaise dan.
1: Dus, ja, maar zijn die handjes, hè? Ja. Maar staat dat dan toe? Maar neem nou eens een beslissing. En blijft nu alleen maar over oude hoeren.
4: Ja, ze verschuilen zich allemaal achter regeltjes. Hè? Het mag niet van Brussel, het mag niet van de FIFA. Maar je kunt ook zeggen, fuck it, we gaan het gewoon doen.
1: Ja, ja. Ja.
4: En dan zien we het achteraf wel wat de problemen zijn.
2: Ja. Ja. Dat is de Coca-Cola-academie.
5: Ja, fuck it.
4: Wij zijn in Nederland heel goed.
2: Beuk erin.
4: Wij zijn in Nederland heel goed als doodpraat.
2: Zou ik dus zeggen, gewoon huk die polonaise erin, koek, koek, koek, koek, koek. En dan gaan we met z'n allen weer op. Ja, daar is hij weer.

0: Johan. Zo kan het ook.
1: Lekker, lekker.
0: Ja, zo kan het ook.
2: Misschien kan ik na deze onzin even een nieuw boek.
0: Oh,
2: een
0: nieuw boek. Ja.
1: Hey, iedere gekse gebrek heb jij wel.
2: Martin Bekamman van Kik Uitgevers heeft weer een fantastisch boek gemaakt over Nederland zelf al. De historie van het shirt. En als je dat doorbladert, kom je erachter dat ze in allerlei gekke shirts gespeeld hebben. Dat het lang niet altijd in oranje was.
0: Oh.
2: En door het bedroefde niveau van de Nederlandse bondscoach heb ik nooit oranje gehaald. En René wel, en zijn vader, en zijn oom, die staan er allemaal in. Dus ik wou het eerste exemplaar.
1: Hey, dank je wel. Ah,
0: kijk eens aan, zeg. Leuk, man. Ja, jij bent ook voor de AI, heb ik gehoord. Je bent ook een soort cybermannetje. Heb je nou ook de WK-pool al ingevuld?
3: Ja, in de Telegraaf stond vandaag dat ze met AI hebben gevraagd... wat wordt Nederland en wat gaat Nederland doen? Nou, daar kwam uit dus dat Nederland bij de eerste pool er al uit gaat. Maar ik heb ook AI geraadpleegd.
1: De pool niet doorkomt?
3: De pool niet doorkomt,
1: nee,
3: ja.
1: Dat gaat niet gebeuren.
3: Dat gaat ook
1: de
3: niet gebeuren.
1: De beste derde gaat nog door, man.
3: Nee, ja, ik heb het ook gevraagd aan AI en dan komen een halve finale. Dus dan maar hoe je het, invoert, hoe je het... Ja, het is de vraag
0: maar heb je
3: het
0: ook aan Dave gevraagd?
3: Ik heb het niet aan Dave gevraagd, maar ik ben wel veel bezig met AI inderdaad. Ja, ik vind het heel belangrijk. En ons werk is het heel belangrijk inmiddels. Dus, ja.
0: Die Dave die vermaakt zich, jongen, hier. Die vindt het leuk. Ja. Heb je hem al gezien, Dave, van de week
4: zeker.
0: Ook? Bij dat feest op dat strand?
4: Ja.
0: Was die oude Davey, hè? Die was leuk, hè?
5: Als ik goed bezig met Davey. Die baan ook erbij, lekker.
2: Ja. Ja, maar als ik net mijn bedrijf verkocht zou hebben... en dat ik helemaal bulk van de pool... zou ik ook heel erg goed in mijn vel zitten.
3: Maar hij zat hier de eerste avond en had hij twee meisjes meegenomen van zijn werk. Maar allemaal dezelfde outfitjes ook allemaal.
0: Ja.
3: Heel, heel bijzonder was dat.
0: Bedrijfsvoorkleding was dat, ja. We zagen trouwens net Wesley Sneijder voorbij komen. Maar die is van veel markten thuis. Hè. Je was van de week nogal positief over Infantino. Vond jij iets minder misschien, maar hij kan bijvoorbeeld ook acteren. Hij zit... Heb je dat gezien in die serie?
5: Ik heb het gezien in een misdaadserie.
0: Ja.
5: Klein rolletje, maar wel leuk.
0: Dat doet hij wel goed.
6: Do you want to tell them what you told me?
7: I met Eddie in de club in Ibiza. We bonded. De ene bakel after the other. En at some point, I told him about my trauma from the World Cup final. Put it away, please.
6: Bollocks.
7: So I told Eddie that I would pay grof geld to get revenge on Casillas and his bloody toe.
6: Go on.
7: So we made a deal. He would pay Casillas a visit. Is dat een thee? Gast, ik ben niet te gek, toch? Please, don't hurt me. The Dutch people need my football analysis. I got cash in my wallet.
0: We moeten onszelf allemaal niet te serieus nemen, Johan.
2: Nee, maar dat is het laatste wat ik doe, mezelf serieus nemen.
0: Nee, daarom, laten we dat onthouden. Wat was voor jou het absolute hoogtepunt de afgelopen twee weken?
2: Nou, ik heb het absolute hoogtepunt in deze twee weken niet bereikt. Maar ik heb me eigenlijk... ik heb me wel vermaakt.
0: Ja, toch?
2: Ja, als ik maar niet naar georganiseerde feestjes hoef en met z'n allen. En
0: je ging voor de barbecue, ging jij al
2: goed voor de team spirit.
0: Ja.
2: Fuck de team spirit. Ik zit graag op een balkonnetje met een goede sigaar. En dan heb ik het naar mijn zin.
0: Ja. René, heb jij nog iets wat eruit sprong of zeg je nee?
1: Dieptepunt was wel dat shirt van Chris Woods, had ik het idee. Dat
0: deze?
1: Was, ja.
0: Vind je dat niks?
1: Toch?
0: Ja?
1: Ja, dit... Ja.
0: Ja, is toch geniaal, dit?
1: Toch mooi?
0: En er zijn allemaal varianten op, hè? Oh. Iedereen loopt erachter ook met allemaal shirts.
5: 10 verschillende shirts.
3: Maar heb je het zelf bedacht, Chris?
5: Ik wist van niks. Ze hebben mijn beeld met het gebruikt als copyright infringement.
0: Ja. Oké, we gaan na de reclame even door. Kunnen we ook nog wat hoogtepunten, die Johan zelf niet beleefd heeft, maar wij wel, nog even laten zien. Tot zo.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Gedeelte van deze uitzending. Koek, koek, daar zijn we weer natuurlijk. Ja, we gaan er lekker uit met z'n allen. Ja,
2: Ja, maar kijk, tegenwoordig, Wilfred, op dat internet... er zit een 77-jarige meneer die zich belachelijk gedraagt... staat eeuwig op internet.
0: Ja, dat heb jij mij uitgelegd. Alle grote Amerikaanse artiesten werken alleen nog maar met TikTok. Dus ik moet wel.
2: Nou ja, kijk, TikTok, daar worden de artiesten ontdekt.
0: Ja, dat
2: dus,
0: schijnt
2: ja, nou ja, goed. Grijp het dan maar. Heb jij droomje van een carrière als artiest dan? Ik kan het je afraden.
0: Nee, nee, maar het is gewoon...
2: Want je moet om echt de top te brengen, moet je wat...
0: Maar je moet, kijk, wat heel belangrijk is, je moet je ook concentreren. En het leukste is, René staat gewoon... Bij bijna 20 seconden staat hij al zo klaar. Jij moet je even kijken, ziet er echt geweldig uit. René.
3: Eigenlijk heb ik zo'n spijt.
0: Ja, jij zit er ook bij. Iedereen is de lul nu, hè? Maar het hele stadion straks een koekoek.
5: Zou wel top zijn.
0: Ja, goed shirt trouwens.
5: Dank je, dank je.
0: Ja. Er komen allemaal mensen naar me toe die willen de shirt echt hebben. Hij zit namelijk niet echt in de shop, maar misschien moeten we het wel
4: iedereen
0: doen.
4: Iedereen wil het
0: net
4: hebben.
0: Net al een meneer hier ook, die zegt, die wil ik absoluut hebben, dat shirt. Dus...
4: Ja. Willen we dit shirt hebben?
0: Ja! Kijk, dat is toch dus geweldig allemaal.
2: Nou, het is de Kobe Zeeman.
4: Ja. Ja. Niks mis mee,
0: dat is niks mis. Hey, René, die Mourinho, gaat dat wat worden en hoe lang blijft hij er zitten, denk jij?
1: Nou ja, ik had
0: Real Madrid.
1: Ik had eerder gekozen voor 2-3 spelers weg te doen.
0: Ja.
1: Die
0: opruimen.
1: Opruimen. En dan had ik toch gekozen voor die Xavi Alonso, weet je. Gewoon voor die jongere generatie, man.
0: Ja.
1: Moet je ermee. Maar ja, weet je, maak het nou eens niet zo moeilijk, joh.
0: Nee?
1: Dan gaan ze bij Ajax gaan ze er één neerzetten. Die is net gedegradeerd met Girona. Die wil helemaal niemand hebben in Spanje. En we hebben twee trainers, één van Telstar, één van NEC. Daar zitten de stadions vol omdat ze van het leuke voetbal spelen.
0: Ja.
1: Maar die willen ze niet. Liever niet, want dat is te makkelijk.
2: Maar Jordi Cruijff kent ze niet.
1: Dat is te makkelijk.
2: En nu hebben ze één die geen Engels spreekt, alleen Spaans.
1: Ja.
2: Onzin. Klinkbare onzin.
1: Ja, waanzin.
2: En de raad van commissarissen die faalt weer. Die staan alles toe, want Jordi is nu weer heilig verklaard. Die mag alles beslissen.
0: Ja. Ook nog even een applausje voor onze koningin. Baret gehaald, hè? Hey.
2: En dat was op de trip van Zoutland, de kazerne. En daar zijn meer goede soldaten begonnen, hoor.
0: Oh ja? Zat hij daar nou uit te lachen? Leek dat me zo.
10: Dit is nou wel een beetje.
0: Is toch mooi dit? Hey.
10: Onzin, totale onzin.
0: Wat nou
10: dit.
0: Onzin, man?
10: Ja, want dit...
0: Je bent 3 keer getrouwd geweest. Waarom heb je nou te zeiken, joh?
10: Dit is poppenkast.
0: Is toch lief dit?
2: Nee, maar als ze wat willen, dit soort dingen, dan moeten ze bij de padvinderij gaan of zo. Ja. Maar dit is inderdaad onzin. Want zou een wachtmeester met een streepje op zijn mouw ook tegen de koningin gezegd hebben van, ga jij eens in de houden staan als je tegen me praat?
0: Ja,
2: ik denk het niet.
0: Nou ja, kijk, het gaat om een meer reservist.
4: Ik begrijp heel
0: ook
4: goed dat ik nu niet meer serieus genomen word. Maar ik zou toch wat serieus willen zeggen.
0: Al lang niet meer zo.
4: Als je ziet
0: mag je dit al zeggen, Petrie?
4: Als je ziet wat met al die koningshuizen aan de hand is, Groot-Brittannië, Noorwegen, allemaal om ons heen, van Epstein tot en met Schandaal, is toch tof dat ze dit doen.
0: Ja, ja, vind ik ook.
4: Ja, is echt.
5: In tijd van oorlog zitten ze gelijk als eerste.
2: Nee, ze zijn als eerste weg.
10: Ja, dat is wel zo, natuurlijk. Dat is zo.
2: Dat is familietraditie.
0: Ja. Of we nemen wat steekpenning aan, kan ook natuurlijk. Ja, maakt het ook allemaal uit.
2: Nee, maar ze doen er eigenlijk alles aan om populair te zijn, om te scoren.
10: Het is carnavalesk, dit.
2: Ja.
10: Het is rariteiten. Ja.
0: Zou ik eens zeggen. Mensen die zich belachelijk maken, moet je niet willen. Koekoek.
10: Ja, hier kan het.
0: Laten we eens even gaan kijken wat het hoogtepunt was. Nee, wat de hoogtepunten waren de afgelopen 2 weken hier in het Corindon Hotel op Curaçao. Johan Derksen op Curaçao, ja!
11: Hé, hey, lekker man. We gaan genieten, hoor, rustig. Oh, man.
12: We hebben lekkere zon, lekkere eten, strand.
0: Je hebt het warm, of niet?
13: Ik was heel warm. En jij ook, hoor.
0: Sauna.
14: Ja. Abnormale hoge hartslag.
2: U loopt door het beeld. U zou de buik wat inhouden. Maar een oranje heide gereed aan.
5: Onzin. Mes in z'n rug van zo'n firma.
11: Hier is totaal niets mis mee.
0: Ben je er klaar voor, Rick?
15: De wat?
0: De koekoek.
1: Bootjes komen binnen, bootjes gaan weg, bootjes komen binnen, bootjes gaan weg.
0: Lekker. Weet je waarom ze zo roze zijn eigenlijk? Weet je dat?
4: Eet de garnaaltjes en hommel.
2: Heeft die Sam mijn portemonnee? Oh, ja. Want ik was hem alweer kwijt.
0: Ik ben altijd bang, Sorrendi, dat die brug instort. Maar die is wel oké, toch, die brug ook?
12: Die is oké, ja. Het staat al jaren daar.
0: Ja, nee, ja.
15: Ik sta hier al 6,5 uur op jullie te wachten.
1: Maar het is sowieso goed.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk.
0: Tot de volgende keer. Jullie blijven nog even, toch? Helene komt, aanstaande zondag zit Thomas hier.
5: Ja.
0: Maandag Helene. En dan blijven jullie nog even de zaak versterken daar.
5: Tot 13 juni.
4: Ja, hij blijft de hele tijd. Ik ben alleen zondag nog bij Thomas.
0: Oké, en dan is het voor jou klaar.
4: Ja.
0: En dan ga je wat leuks met je vriend doen.
4: Zeker, zeker. Ja, ja.
0: Want maar dan mag ik niet naar vragen.
4: Wat zeg jij?
0: Dan ga ik niet naar vragen.
4: Ja, wel joh.
0: Nee,
4: wel, joh.
0: Hartstikke goed. Nee, maar jij blijft ook volgens mij.
3: Ik blijf ook nog, ja.
0: Ja.
3: Dus,
0: En Joeri is erbij natuurlijk, want die was hier al een tijdje, maar die is er nu ook bij. En dan komen wij donderdag 12 juni weer terug, volgens mij met het WK.
5: Ja.
0: Ben je er klaar voor, Johan? Oh, 11 hoor ik net. 11. Ja.
2: Dat maakt me niet uit, ik zit er gewoon weer.
0: Ja? Je bent er helemaal fit voor dan?
2: Mescherp.
0: Mescherp, ja. En wat doe je als je je vrouw weer ziet straks, als je thuis komt dit weekend?
2: Nou, dat zeg ik niet, want dan moet ik weer mijn excuus aanbieden van Angela de Jong.
0: Oh ja? Dan ga ik het ook niet meer vragen. Ik wil jullie ontzettend bedanken, jongens, allemaal. En het publiek hier ook allemaal. Tof dat jullie er allemaal waren. Het was een prachtige periode, natuurlijk. We hebben ervan genoten. En aanstaande zondag dus een nieuwe aflevering van De Oranje Zomer. En wij zijn er zo voor zo'n week of twee weer te zien met Vandaag in Sight WK, volgens mij. Bedankt, tot ziens. Bonnetje!
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Nu bij Quantum.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de VS drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanval op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugsmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de VS in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugsmokkel geleverd. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond ACLED, meldt Trouw. ACLED baseert zich op open bronnen, zoals lokale media en verklaringen van overheden. Maar uit landen als Rusland, Soedan of Myanmar is zulke informatie moeilijk te krijgen. Het aantal zal daarom nog hoger liggen. Vooral in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden veel drones gebruikt. En ook in de strijd tussen Iran en de VS hebben golfstaten vaak te maken met droneaanvallen. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een

0: verklaring van zijn lijfarts John Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar... voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteiten opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg, bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen. Er staat al 60 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht, tussen de knooppunten Eckersweijer en De Hocht, 5 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer, 5 minuten extra. Dat komt door de weekendafsluiting van de A9 bij Amstelveen. Op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans, 10 minuten vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee, tussen knooppunt Empel en Engelen staat 2 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de Verenigde Staten drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanvallen op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de Verenigde Staten in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is afgegeven. Zijn hart-, long-, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus de arts, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt

0: Het is om alle taken als staatshoofd uit te voeren. Hij heeft Trump wel geadviseerd om af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 115 kilometer file op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Heb je voor de grens bij Nieuweschans 5 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten extra door een ongeluk. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens, een kwartier vertraging. En de M50 van Emmeloord naar Zwolle, die is dicht tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk na een autobrand.
2: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcus wel doorgaan. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 130 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en Zaltbommel over 9 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A10, de ring van Amsterdam, tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer,

0: 7 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Bunnik en Nieuwegein, 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. En een ongeluk veroorzaakt file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen en Malden nu 5 kilometer file. De vertraging is ruim 10 minuten.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone

is het een voetbalfeest. En daar komen ze al. Met een glimlach. Uiteraard met een glimlach. Obispo, Gari, Kouwas, kind op de bank. Locadia, gewoon in de basis. Niet in het blauw. Een beetje lichtgelig. Maar ook dat siert ze. Zoals alles ze siert. Er zit passie in de groep. Er zit gevoel. Er zit muziek in. Altijd zit er muziek in. En ook daarbij. Rondom. Het hele elftal van Curaçao. Dat was in het begin nog wat lastiger onder Dick Advocaat. Die moest een beetje zich flexibel opstellen. Maar ook dat lukte. Dick Advocaat heeft zich gevonden. Samen met deze spelersgroep. Ze mochten het op hun manier doen. Zoals dat het beste bij deze jongens past. En zie daar. Dan zijn ze tot grootste dingen in staat. Voor Advocaat wordt dit überhaupt een hele bijzondere wedstrijd. Was zelf 4 jaar lang actief in Schotland. Als coach van de Rangers. 5 prijzen gepakt, waaronder de treble. In 1999 als coach. Toen nog van Glasgow Rangers. Met een Nederlandse enclave. Denk aan Mols, aan Riksen, aan De Boer. Grootste namen. Dat zijn ze hier nog niet vergeten. De Schotse pers is dat nog niet vergeten. En Advocaat zei, ja, ik doe het eigenlijk altijd goed op Hampden Park. Dus wees vooral allemaal gewaarschuwd in Schotland. Het zelfvertrouwen spatte er vanaf in de persconferentie. Daarachter goed kijken, Corpot te zien. Good luck, dat is het laatste wat ze horen in de catacombe. Voor we het veld opgaan. 15 dagen nog. Voor Curaçao tot de wedstrijd tegen Duitsland. De eerste van de 2 oefenwedstrijden. Eerst tegen de Schotten. Dan tegen Bolivia.

We zagen de spelers, we zagen ze langs de kant staan. Advocaat Pot. Vincent Schildkamp, nu als perschef. Dank je, Curaçao. En dan het volkslied van de Schotten.

Flower of Scotland. Als de regen weer neerkomt in Glasgow. En ik weet niet hoe het met u thuis zit. Überhaupt Curaçao zien, dat zal heel veel mensen al kippenvel geven op dit podium. Maar dit volkslied van Schotland, dit gaan we ook horen op het WK. Mesmerizing. Schitterend. Nel van de Schotten. Eloy Rome. Rome dacht dat hij oud was met zijn 37 jaar. Maar zie daar Craig Gordon met zijn 43. Keeper van Hearts onder de lat. Met voor hem Hickey, Suter, McKenna en natuurlijk aanvoerder Robertson. Christie vanaf links. Doak ook van Bournemouth. Net als Christie. Vanaf rechts Gilmore en McLean op het middenveld. Het is weer een ouderwetse 4-4-2 zoals ze gewend zijn in Groot-Brittannië. En ook in Schotland dus. Met voorop Hurst en Shankland. Geen McTominay, geen Che Adams. Laatste kans voor Clark om te roleren. Kikachaishvili, Georgische scheidsrechter van dienst. Hebben ze gevraagd en bereid gevonden om hier te fluiten in de regen. Dat kon hij van tevoren weten. En dan de elf van Curaçao. 3-4-3 is de formatie nu die Dick Advocaat hanteert. Met Rome dus in de goal. Gari, Bazour, Obispo achterin. Von Viel maakt zijn debuut. Speler van NEC aan de linkerkant. Floranus daardoor naar rechts. Leandro Bacuna op het middenveld naast Comanencia. Juninho daardoor iets hoger op het veld. Om Locadia en Chong te ondersteunen in de punt van de aanval. Veel bekende namen uit de Eredivisie of uit de KKD. Bekend geworden in het shirt van Curaçao. 34 jaar, Leandro Bacuna had hier durven dromen. Zijn goede vriend durfde het te dromen en sprak het ook uit. Jarzinho, Pieter, helaas niet meer onder ons. Overleden in 2019, maar Bacuna zei, hij zei altijd, wij kunnen met Curaçao het WK halen. En mede voor hem en voor heel Curaçao doen ze dit en hebben ze het gehaald.

De laatste pep talk. De laatste huddle. Voorzet opnemen tegen Schotland. Ze hebben het op hun manier gedaan. Wel met de sturing en de coaching van Dick Advocaat, waar ongetwijfeld het codewoord organisatie is. Maar wel met een flinke saus van Curaçao daaroverheen. Met hun eigen identiteit, eigen manier van spelen. Met plezier en met trots. Nu dus op Hampden Park tegen Schotland. De volgende graadmeter, de volgende krachtmeting voor Curaçao om te kijken waar ze staan. Ze verloren met 1-0 van Japan. Nee, met 2-0 van China en met 5-1 van Australië. Nu zien hoe ze het opnemen tegen Schotland. We zijn begonnen.

Christie. Toch maar weer terug. Goed te zien. Op Curaçao. Onder leiding van Advocaat. Die hechte verdedigende, compacte organisatie. Even afwachten, even kijken waar de ruimtes te behalen zijn. Juninho Bakuna. Zet Locadia aan het werk. Zoeken naar Tai Chong. Die komt er niet langs. Goed verdedigd door de man die zijn 50ste interland speelt voor de Schotten, McKenna. En meteen allemaal weer inzakken. Controle. Al dan niet een beetje met de hand van Hurst. Op de plaats dus van Che Adams. Spits van Ipswich Town. Gepromoveerd naar de Premier League. Hier weer aan de bal. Hij kan hem niet binnenhouden. Advocaat overleggen met Goré. Er valt veel te vertellen over alle wijzigingen in de staf bij Curaçao. Maar dat kunnen we ook niet doen en ons gewoon focussen op het voetbal. Overtredingje van Gari. Robertson, even kort overleg met die andere senior, McLean. Kracht van de Schotten. Dit soort standaard situaties. Robertson en daar de eerste kans al. Al krijgt die nieuwe spits Hurst de bal niet tussen de palen gemikt. In de kwalificatiereeks zagen we al bij de Schotten dat ze heel goed zijn uit vrije trappen en corners. Verschillende varianten, goede nemers ook. En natuurlijk veel goede koppers. Spectaculair einde van die groepsfase tegen Denemarken. De winnaar van die wedstrijd zou doorgaan. En Schotland won uiteindelijk met 4-2. Sensationele wedstrijd. Shankland gelooft hier nog wel in. Obispo is rustig. Lange bal op aanspoorpunt Locadia. Tai Chong. De bal van Chong. Met wat risico richting Fonville. Dook moet helemaal mee terug. Applaus is te horen van alle fans van Curaçao. Die hier zijn in Schotland, in Glasgow.

Australië. Doet dat weer goed. Vrije trap voor de schotovertreding van Juninho Bakuna. Ten opzichte van Billy Gilmore. Die is meestal een kop kleiner dan zijn tegenstander, ook nu. Dus krijg je dit soort dingen. Goeie give and go. Daar gaat Doak. Zoeken naar een spits. Het was bedoeld als voorzet. Snelle voetjes. Ben Doak. Had hem eigenlijk ineens moeten voorzetten. Toen had Hurst net iets meer ruimte. Nu zou je zeggen een overtreding op Juninho Bakuna. En daar krijgt hij geen vrije trap voor. Daar gaat Hurst. Gari doet genoeg. Hij speelt tegenwoordig in Saudi-Arabië bij ABBA. Ook een verleden in Nederland. Voornamelijk bij RKC, daar hebben we hem veel gezien. Daarvoor bij Kozakken Boys en Smitshoek. Om die ook maar genoemd te hebben, allemaal medeplichtig in de positieve zin voor de opmars van Jurriën Gari. Bakuna. Goeie actie. Hikkie kwijt. Bakuna. Voorzet is iets minder, maar de actie was goed. Oeh, gaat hij daar een beetje stevig door. Voordeel wordt gegeven. En ze lossen het op. Bazour en Gari.

Valencia wordt onder druk gezet daar. Hij komt er niet uit. Uitstekend opgelost van Gari. Hij een van de meest ervaren. Samen met gebroeders Bakuna, met Locadia. Veel ervaring toch in de ploeg. Een dik advocaat heeft er toch voor gezorgd dat andere ervaren jongens, die eerder niet voor Curaçao kozen, toch uiteindelijk zijn gezwicht, toch zijn gaan geloven in het project Blue Wave. Zoals een Bazour, zoals een Obispo. En nu dus ook Fonfil, die zijn debuut maakt. Aan de bak van Viel om hier Doka af te stoppen. Bakuna leek hem op de hand te koppen. Toch niet. Christie. En Robertson. De eerste serieuze drijving. Het schot van Andy Robertson. Hij kwam iets dichterbij dan die kopbal van Hurst. De rust bij Christie. En Robertson. We zoeken naar de verre hoek, maar bij Eloy Room alleen maar ontspanning op het gezicht. Eerste waarschuwingsschot van Schotland voor Curaçao. Joannes houdt het kort. Comenencia. Die kan je altijd onder druk aanspelen. Room durft het toch niet aan. Komt naar Obispo. Bazour. Er zit veel voetbal in van achteruit. Gari aangetikt. Floranus. Bazour toch richting Locadia. Doak moet het veld klein houden van Robertson. Zijn oud ploeggenoot bij Liverpool. En McKenna houdt hem niet binnen. Een metertje of 40 gepakt door Curaçao. Waar speelt hij volgend jaar? Op een zijspoor beland bij Liverpool. 9 jaar lang linksback daar op Anfield. En nu dus misschien naar Londen. Naar Tottenham Hotspur. Fonfil wil Bakuna onder druk aanspelen. Overtredingtje op Hickey. Gilmore. Doak. McLean. Robertson naar voren. Hurst, het aanspeelpunt. Bazour, tikje. Geen tikje om een vrije trap te geven. Dus omschakeling. Tjong wil hem hebben. Locadia ook wel. Het gaat via Tahith Tjong. Obispo. Gari. Locadia, goede touch. Spits die je kan aanspelen met ook genoeg techniek om de bal goed bij zich te houden. En zo dus ook uit de lucht te plukken. Leandro naar Juninho.
Die probeert er langs te rommelen. Hoopt ook een beetje op een vrije trap. Want die hebben ze allebei in de benen. Zowel Leandro als Juninho. Over 15 dagen wordt hij de oudste bondscoach ooit op een wereldkampioenschap. Dik Advocaat, 78 jaar jong. Hurst, terug naar Gilmore. Misverstandje met Shankland. Gordon wordt weer terug zijn hok ingewezen door Suter. Doak, controle. Wil hem poorten, maar dat lukte niet. Goed verdedigd van Fonville. Die mag aan de bak tegen deze rappe Ben Doak van Bournemouth. Dit zijn dus de momenten om je te laten zien. Goed seizoen gehad bij NEC. En dan nu tegen dit soort jongens uit de Premier League. Keurig verdedigd. Locadia doet zijn werk goed als aanspeelpunt, maar ze hebben hier even geen geluk bij Curaçao. Daar gaat Doak weer. Fonville wordt nu geholpen door Juninho. Suter. Hickey, Doak, weer de combinatie zoeken. Alleen niet de controle bij de restback. Goed gedaan van Tjong. Die plukt hem zo uit de lucht. En weg is hij. Tahi Tjong. Wat kan je? Wil naar zijn linker. Tahi Tjong. 1-0. Curaçao. Een orkaan van geluid. Maar dan wel vanuit het vak. Met deze mensen van Curaçao. Want zij staan op voorsprong op Hampden Park tegen Schotland.

saai, rustig, realistisch. Maar een feestje op de tribunes. Want ze durven nu te dromen. Als het niet kan, opbouwend, onder druk van de tegenstander. Dan maar lang, goed werk van Localia. Zoals de hele eerste helft al. En dit is klasse. De aanname, de dribbel. Zoeken naar zijn linkerbeen. Hij kent zijn kwaliteiten. En een heel sluw. Korte hoek, binnenkant paal. 1-0. Mooi te zien. Van bovenaf, daar gaat hij. Alles klopt. Bij die dribbel, bij die aanval van Tahit Chong. Curaçao staat voor tegen de Schotten.

aanpak verdedigend. Eloy Room doet wat hij kan en dat doet hij goed. Samen met Obispo. Ervaring onder de lat. Veel ervaring in de Eredivisie en in Amerika. Eloy Room. Obispo wordt hier wel verslagen. Alleen er is te weinig ruimte voor Hurst om daar iets mee te doen. Hij blijft opletten geblazen voor Curaçao. Vastgepakt door Leandro. Hij is op schot, zijn derde goal. Is zijn vijfde interland nog maar. De enige uit de selectie die geboren is op het eiland Curaçao. Vonviel ruimte gevonden bij Comanencia. Locadia. Slim gedaan van Leandro Bacuna. En je moet nu geen blessure oplopen. Hij zet zich schrap, hij zet een blok. Hij weet dat Doker aankomt. Valencia haalt het naar voren. En weer is daar Locadia, maar nu heeft hij het geluk niet mee. We hebben die verdedigers van Schotland hun handen vol aan. McKenna en Suter. Christie laat zich vallen. Juninho waant zich even op straat. Krijgt de ingooi mee. Het is geen overtreding gegeven. Dan moet hij zich eigenlijk wel beheersen. Tegenover de scheidsrechter. Emotie is tot daar aan toe. Maar wel met respect. Nog niks te doen gehad. Alleen die bal van Chong uit het net halen. Locadia doet dit goed. Maar maakt volgens de scheidsrechter de overtreding op Suter. Compact op de eigen helft. 5-4-1. Curaçao staat als een huis. Dook. Zoekt weer de debutant op. Vonviel. Wegleidertje van Juninho. Hickey, wat een goede bal zeg. Gari, let op. Weggehaald door Floranus. Locadia geeft weer even een zetje aan McKenna. Nee, het was Suter. Excuus. McKenna staat daar links. McLean. Volgende voorzet, volgende kopbal van Hurst. Deze is beter. Goeie redding van Room. In Schotland hebben ze door. Die vroege voorzetten, dat loont wel tegen dit Curaçao. Dat is ook een wapen. Alles door de lucht. Een duimpje. Voor die uitstekende voorzet. En ook een uitstekende redding. Niet te lang wachten met die voorzet. Gewoon gooi hem erin. Hurst wint van Obispo. Maar Room staat zijn mannetje.

En zoals we dat straks ook gaan zien op het WK, even een drinkpauze. Dat kunnen ze nu al meenemen voor het ritme van zo'n wedstrijd. Niet dat het nu nodig is, 18 graden in Glasgow. Het is gelukkig gestopt met regenen. Straks in Amerika, 40 graden of iets meer. Dus dan kunnen ze alle drinkpauzes gebruiken die ze kunnen krijgen. Nog even die goal van Chong bespreken met elkaar. Alles klopte en het was ook de bedoeling. Zo'n lange bal op Locadia, dat zagen we meer. Maar nu kon Chong niet gedekt worden, omdat Locadia daar staat. Dus kreeg hij de ruimte die hij graag wilde. En deed hij daar alles mee wat hij ermee had moeten doen.

Steve Clark had veel verwacht. Wilde ook graag tegen Curaçao spelen, omdat hij hoopte dat dat een beetje op Haiti zou lijken. Qua niveau, qua manier van voetballen. Zij zitten straks bij Haiti in de groep, net als Marokko en Brazilië in groep C. Curaçao tegen Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Tot nu toe gaat het niet zoals hij het graag had gezien, Steve Clark. Want de Schotten hebben alle moeite met Curaçao.

Chong. De dribbelaar van Sheffield United ging ooit op jonge leeftijd naar Manchester. Klaarleggen van Juninho Bakuna. Comenencia. Floranes. Locadia schermt vooral af. Maakt heel veel zijn lichaam en dat doet hij goed. Goeie fase van Curaçao. One touch. Juninho naar Locadia. Comenencia. Floranes stond buitenspel. Bakuna wordt geduwd. Doak. Rome heeft hem. Doak naar de goede hoek. Veel risico, maar het mag. En ze doen dat uitstekend. Leandro Bakuna naar Juninho. Goed gevoetbald van Curaçao. Juninho, one touch, klaarleggen. Hickey uitkappen, nog een keer uitkappen. En dan gaat hij erbij liggen. Georgische scheidsrechter staat er kort op. Hij vond dat het geen vrije trap was. En daar heeft hij gelijk in.

Ovechkin onderweg op Hampden Park. 1-0 de voorsprong van Curaçao. Enige schot op doel was meteen raak van Tahit Chong. Van Advocaat speelt goed. Verdedigend, compact in de organisatie. Maken het de schotten ontzettend lastig. 1 uitbraak, slimmigheidje van Locadia. En de goal van Tahit Chong. Met last. Iedereen wil nu fit blijven. Nu de selecties bekend zijn die naar het WK gaan. Geen schade oplopen in de oefenpotjes. Shankland. Met zijn rug Bazour. Gilmore. Weer Bazour tegen Shankland. Twee keer is hij de betere. Bovenin McGinn, rest onderin Scott McTominay, links Jay Adams. Alle kanonnen van de schotten. Clark doet heel rustig aan met de kroonjuwelen van Schotland. Lang seizoen achter de rug. Bijvoorbeeld iemand als Andy Robertson. Ontzettend belangrijk, maar iets minder speelminuten in de benen bij zijn club Liverpool. Dus wel gewoon in de basis bij Clark. Van Gari, Floranus, Comenencia. Altijd rustig op het middenveld, altijd paas naar voren. Middenvelder van FC Zürich. Floranus, voorzet, richting Juninho Bakuna. Doop vertrokken, maar altijd staat er weer iemand, in dit geval Obispo. Chong. Houden elkaar vast. Hij en Hickey. Dat zal de lezing zijn. En dan is dit een overtreding van Locadia. Een terugbakkertje, omdat hij vindt dat Chong daar een vrije trap had moeten krijgen. Krijgt hij niet. Waarschijnlijk ook terecht. Want ze houden elkaar vast en Locadia reageert zich dan af. En ook Chong krijgt geel. Voor commentaar. Hij wilde langs, houdt Hickey dan vast en Hickey houdt Chong dan vast. Dus de scheidsrechter zegt, dat is van twee kanten. Let op Locadia. Dit is gewoon een elleboog in het gezicht. Kan je mee uitkijken, want dit kan ook gewoon rood zijn. Als je dit op een WK doet, ben je gezien. Dit van twee kanten, laat het dan gaan. Dan is er boosheid, frustratie. Dit is een rode kaart van Locadia. Ja, en we hebben een VAR, want alles is zoals op het WK. Locadia is gezien. Gaat eraf. Dit kan je niet doen. En hij speelt zo'n goede wedstrijd. Zo'n goede eerste helft. En dan laat hij zich hier gaan. Voor een moment waar helemaal niets aan de hand was. Of je wel of geen vrije trap krijgt. Tahit Chong.
En dan is dit een volle elleboogstoot op het hoofd van Hickey.

Kikacijsvili gaf geel. Wordt gecorrigeerd door de VAR, want het is rood. En terecht ook, want laat dit een les zijn voor Jurgen Locadia. Zo jammer, want hij haalt zichzelf uit de wedstrijd. Speelde even niet met het hoofd, maar met zijn emoties. En die werden hem te veel. En dat is jammer. Want Curaçao verder met 10.

1-0 voor, maar wel met 10 man. Dit wordt een masterclass verdedigen. En dan is het maar fijn dat je als bondscoach Dick Advocaat hebt. Die gaat alle muren nog iets meer dichtmetselen. Nog een paar meter naar achteren. En de 0 wordt nog heiliger. Floranus, Tjong. Wil aan de volgende dribbel beginnen. We weten hoe goed hij dat kan. Robertson. Weer hoog voor de pot. Christie gezocht. Obispo. Nou, nu wil Hamden Park hier een penalty voor. Want weer een wapperende arm van iemand van Curaçao. Maar hier was niks aan de hand. Doak. Obispo. Juninho. Gilmore is erbij gaan liggen. Die gaat er voor de zekerheid dan toch maar af. Nou, niet te geleden al geblesseerd geraakt. En die gaat geen risico nemen. Kijkt achterom. Hij kijkt misschien naar Scott McTominay van, joh, heb je zin? Maar McTominay buiten de selectie gelaten, dus of hij nou zin heeft of niet. Die gaat er niet bij komen.

daar staat klaar de jonge Findlay Curtis van Rangers. 19 jaar nog maar. En dat gaat de vervanger worden van Billy Gilmore. Die heeft het nog geprobeerd en die zal nu alleen maar hopen en bidden dat het allemaal meevalt.

Het applaus voor de man van Napoli, Billy Gilmore. Die nog kan lopen en ervoor wil zorgen dat hij erbij is als Schotland het WK haalt. Dat gaat hij niet missen. Voor hem Curtis op het middenveld.

Robertson. Suter. De Schotten proberen een weg te vinden. Door die defensie van Curaçao. Knap gekopt nog van Bazour. Leandro zet een blok. En krijgt hem weer terug. Juninho. Toch maar weer terug naar Eloy Rowe. Overtreding op Chong. Nu wel.

kent de bol, want Gordon wil niet zo ver lopen met zijn 43 jaar. Dus McKenna moest hem helpen. Robertson komt hem brengen. Curtis is aan het zwerven. McLean. Curtis, goede touch is dat. En hij verslaat Rome. 1-1. Zijn eerste doelpunt ooit voor de Schotten. Staat er pas een paar minuten in. Het grote talent voor Rangers. Findlay Curtis. Brengt de stand weer in evenwicht.

balletje tussendoor. Dat gaat allemaal goed. En dan heeft hij er wat geluk bij. Maar je moet schieten om te scoren. En dat doet hij. Die aanname is goed. En daarna wordt die bal nog een beetje aangeraakt. Eerst daar bij die paas. En dan hier nog een beetje door Bazour. En dan komt Romer niet meer bij. Comenencia kon het niet stoppen. Bazour kon het niet stoppen. Klein knietje nog. 1-1.

McKenna. Wil zich een weg er doorheen beuken. Hickey. Doak. We hebben 6 minuten aan blessuretijd erbij. Christie. Via Curtis bij Hickey naar Doak. Het is code rood voor Curaçao. Hier de corner. Voor het eerst is het gezellig in de 5 meter bij Eloy Room. Bij deze corner van Christie. En ze kunnen koppen die schotten. Nu kwam Suter er even niet aan te pas. Volgende bal erin gegooid. Door McLean. En de opruimwerkzaamheden van Floranus. Doak. Ouderwets, buitenom. Hickey, geen controle. Er staat serieus druk op nu bij Curaçao. Robertson had die bal niet meer verwacht. Shankland. Goed gelezen door Obispo. Gari. Zachte ruimte bij Juninho Bakuna. Het was al moeilijk, 11 tegen 11. Laat staan met z'n tienen. Vanuit tactisch oogpunt moet advocaat en de staf vooral kijken naar de eerste 40 minuten. Dat ging goed. Genoeg goede momenten in de opbouw, het eronder uit voetballen, de organisatie. Maar nu is het tegenhouden. Tegenhouden, tegenhouden. Christie. Hij nu op het middenveld, omdat Curtis het liefst vanaf die linkerkant komt. Hier weer aan de bal, vindt Lee Curtis. Yeah. Tweede interlandpas voor hem. Zijn eerste goal in het shirt van Schotland. En dus ook mee naar het WK. Zwaar seizoen gehad bij Rangers. Ook bij Celtic hebben ze een lastig seizoen gehad. Doordat Hearts het zo goed heeft gedaan. Hij heeft alleen de keeper ervan genomen van Hearts, Craig Gordon. Bijna net zo oud als de bondscoach. Kans dan nog voor de schotten, maar dat is een afzwaaier van Danny Robertson.

duikt daar ineens op in de 16. En wil zijn linker wel eens testen. De doeltrap nog van Room. En dan zullen we toch met de hele groep naar de kleedkamers gaan, waar Jurgen Locadia al gedoucht is. Eén actie dan nog voor de schotten. Curtis zoekt naar iemand. Obispo ligt. Niemand komt tot schieten. Hurst wil een andere bal. We horen het dubbele fluitje van Kikacjaishvili. Dat betekent rust op Hampden Park bij Schotland tegen Curaçao. Wat begonnen ze goed bij Curaçao. Onder de druk uitspelend, kansen creërend. Één hele grote, deze, voor deze man, Tai Chung. En die ging er meteen in ook. Een geweldige dribbel. 1-0 voorsprong voor Curaçao. Maar daarna ging het van kwaad tot erger. De rode kaart voor Jurgen Locadia. Terecht, maar wel dom. Laat het een les zijn. En daarna de treffer van de invaller, Findlay Curtis. Oh, Room, even uitkijken voor die sproeier. Dat is een nieuw shirt aantrekken. Even overleggen nog met Kikacjaishvili. De scheidsrechter, wat Room ervan vindt. Maar de scheidsrechter staat, wat die rode kaart betreft, in zijn recht. Daar heeft hij het bij het rechte eind. Alleen fluit hij misschien voor sommige overtredingen wel, voor andere niet. Er zijn altijd discussiepunten. Daar kunt u nog een kwartiertje van bijkomen, want zometeen gaan we verder met de tweede helft vanuit Glasgow. Tussen Schotland en Curaçao. Graag tot zo.

0: Dinsdag, de Rondo Special WK 94.
1: Met een paar hele bijzondere namen uit die tijd. De bondscoach van toen, Dick Advocaat, Aaron Winter is erbij, Rob Witsche en Peter van Vossen. En die gaan herinneringen ophalen aan een tumultueus toernooi waarin Oranje uiteindelijk de kwartfinale haalde.
0: De Rondo Special WK 94. Dinsdag op Ziggo Sport.

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen. Nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: Zeg Garnier, dan krijg je er twee. Nu bij Kruidvat alles van Garnier 1 plus 1 gratis. Dat is mooi meegenomen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: alleen bij Vodafone.
1: CeraVe bij Kruidvat. 20% korting op alle dermatologische huidverzorging van CeraVe. Ook de zonbeschermingslijn. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Alleen bij Vodafone krijg je maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.
2: Zo, lekker dagje winkelen.
3: Zeker, wij parkeren gewoon hartje centrum.
2: Handig.
4: Wij kopen vooraf onze treinkaartjes.
5: Voor een mooie korting.
2: Die gaan vast naar een concert.
5: Klopt, geen stress op de weg. Wij gaan rustig met de trein. Heel rustig. Tot het concert begint natuurlijk.
2: Hé, hey, nog een optreden.
4: Wij nemen de kids mee voor de prijs van een uurtje parkeren.
2: Oh, slim. Dat is het voordeel van de trein. Stap je ook in?
4: Smakelijk.
2: Koop je kaartje minimaal 1 dag van tevoren in de NS-app of op ns.nl en krijg tot wel 60% korting met NS Prijstijddeal.
6: Deze podcast had er al veel eerder moeten zijn, toch?
7: Ja, 100%.
8: Nou ja, Wes en ik hebben gewoon een bizarre connectie.
6: Wes en Raf. Is er nog discussie geweest, Raf en Wes?
7: Maar, beginnen, man. Waar wacht je op?
6: Oké. Let's go. Met Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart gaan we lekker over voetbal ouwe hoeren.
8: Maar toen kwam dat kampenbloed een beetje me naar boven. Ik, echt...
7: Ja, ik moest echt mensen uit elkaar gaan halen, weet je, want dat liep echt uit de klauwen.
8: Jezus.
6: Alle kleedkamerverhalen willen we horen.
7: Haal hem dan maar af, hoor, wordt helemaal niks. Ik ken hem. Haal hem dan maar af.
9: Is er nou één ding wat jullie nog nooit hebben verteld? Klein goed bewaard geheim.
10: Luister nu naar de Wes en Raf podcast.
8: Ja. Oh, daar gaat je carrière.
10: Op ons YouTube-kanaal en je favoriete podcast-app. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dolphman Plus Care.
11: Asta, die verlichting... Zoveel ruimte. Zoveel precisie.
12: Paul, kunnen we gaan?
13: Zo voelt Made in Germany, de nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
14: Joehoe! Een gratis crossbody tas bij 2 actieproducten van onder andere Gillette, Always of Oral-B. Daar zit wat in. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Geen zorgen. Met Allianz Direct is alles makkelijk en snel geregeld. En je bespaart gemiddeld €300. Allianz Direct. Makkelijk en snel.
16: Met je Kruidvatkaart spaar je nu voor meer dan 50 verrassende dagjes uit... met kortingen tot wel 60%. Dus scan je kaart en spaar mee in de Kruidvat-app. Kruidvat.
15: Als je ook je doorlopende reisverzekering bij Allianz Direct afsluit... krijg je direct extra korting. Allianz Direct. Makkelijk en snel.
17: Het stadion van Leipzig is het decor van de 5e finale van de Conference League. En de UEFA bouwt de capaciteit langzaam uit, want 40.000 mensen zijn beetje hier vanavond aanwezig bij dit Europese toernooi. De grootste capaciteit tot nu toe voor deze finale. Een finale tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano. In de voeten geschoven van Wharton. Die ziet aan de andere kant Jeremy Pino. Precies, mist weer als het gaat om de bal en veegt daar Pino onderuit. Is het een doorgebroken man? Nee, zegt Mariani. Ja, een doorgebroken man is het niet, want Lejeune was ook nog meegelopen. Dus geel op zijn plaats. En Chavarria, ja, dit loopt gesmeerd voor Rayo. Chavarria. En allemaal met de eerste grote kans, zeg. Oh. Ja, dat was er eentje voor de Braziliaanse spits. Wharton. En daar is Mitchell. En dit is een levensgrote kans voor Crystal Palace. De eerste in de extra tijd van deze eerste helft. Kamada van tevoren gekeken. Ruimte voor Wharton. Geeft hij hem mee? Gaat hij zelf? Hij gaat eerst even zelf op avontuur. Aan de andere kant Munoz. Tweede paal zou kunnen. Schieten kan ook. Batalla lost en 1-0. 1-0 Crystal Palace. Doelpunt van Mateta. De ploeg uit Zuid-Londen op voorsprong hier in Leipzig.

van de tweede helft. Via spits. En WK-ganger namens Frankrijk, Mateta. Jeremy Pino. En ja, nee! Nee! Doet het niet. Jeremy Pino doet het niet. Omdat die palen hem hier niet gunstig gezind zijn. Hoeveel pech kan je hebben? Aan de ene kant en hoeveel geluk natuurlijk. Geweldige bal is die Palazon. Alvaro Garcia. Via Lacroix. En daarna eigenlijk een onmogelijke opgave deze nog binnen te schieten voor de Frutos. Maar dat was een goede connectie, zo gezegd. Tussen die twee oud-gedienden, Izzy Palazón en Alvaro Garcia. Precies. Tuurlijk, bal moet nu voorwaarts. Alemão! Oh. Probeert hij het. De Conference League van 2026 gaat naar Zuid-Londen. Gaat naar de ploeg van Selhurst Park. Gaat naar Crystal Palace.

debutant in een Europees toernooi. En gelijk winnaar van de Conference League 20-26, Crystal Palace.

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De grootste tegenstander van Oranje is online haat. En dat doet wat met je. Oeh. Maar als we met al onze support Oranje een boost geven, dan zou er wel eens iets heel moois kunnen gebeuren.
0: En ook bij Kruidvat alle Garnier Ambre Solaire zonbescherming 1 plus 1 gratis.

0: Deze podcast had er al veel eerder moeten zijn, toch?
1: Ja, 100%.
2: Ja, ja, Wes en ik hebben gewoon een bizarre connectie.
0: Wes en Raf. Is er nog discussie geweest, Raf en Wes?
1: We beginnen, man. Waar wacht je op?
0: Oké. Okay.
2: Let's go.
0: Met Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart gaan we lekker over voetbal ouwe hoeren.
2: Maar toen kwam dat kampenbloed een beetje me naar boven.
1: Ja, ik moest echt mensen uit elkaar gaan halen. Weet je, want dat liep echt uit de klauwen.
2: Jezus.
0: Alle kleedkamerverhalen willen we horen.
1: Haal hem dan maar af, hoor. Wordt helemaal niks. Ik ken hem. Haal hem dan maar af.
3: Is er nou één ding wat jullie nog nooit hebben verteld? Klein goed bewaard geheim.
4: Luister nu naar de Wes en Raf podcast.
2: Ja. Oh, daar gaat je carrière.
4: Op ons YouTube-kanaal en je favoriete podcast-app. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dolfman Plus Care.
5: Hij is er, de nieuwe Skoda Epic. De compacte elektrische SUV.
6: Het is eindelijk weer zover. Het WK.
7: En dat doen we met z'n allen, boys.
6: Wij
7: zijn allemaal oranje.
8: Ik voel de spanning.

0: Daan, ze hebben me nodig, man. Ik moet ophangen.
1: Nee, ik moet ook door. Ja, het is Virgil.
2: Score nu jouw WK-kamerjas. Slechts 9,99 met een volle spaarkaart.
3: Bij elke fase horen weer nieuwe spullen. Mooi. Want met de nieuwe categorieën van Vinted kun je allerlei spullen tweedehands kopen. Voor die van alles twee fase, de geen oog dicht fase. En we alles vastleggen voor later fase. Van kleding tot kinderspullen, boeken en meer. Vind geweldige deals en voel je weer als nieuw. Iets nodig? Koop het op Vinted.
4: Kijk, EBO-kit.
5: Lichtflare, hechtnaald. Warmtefolie.
6: Gezondheid begint met een goede voorbereiding.
7: Neem de eerste wacht.
6: En anders zit er altijd een Kruidvat in de buurt.
8: 37,6. Hoestang kan helpen.
7: Kan niet meer.
8: Nee, hij kan niet.
6: Beter ga je naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Als je werkt bij UWV, dan heb je werk.
9: Dat doorwerkt.
6: Zo helpen onze deskundigen en artsen.
10: Dat ben ik.
6: Mensen verder. Ze kijken naar wat Hans nog wel kan.
11: Ja, dit kan ik nog wel.
6: Onze IT'ers.
12: Hoi.
6: Maken complexe data voor Thomas, die werk zoekt, super simpel.
12: Handig.
6: En onze adviseurs zien dat voor Jasmine een totaal andere baan veel beter werkt. En dus ook voor Mia en Karim en voor de school en alle ouders. Wil jij ook werk dat doorwerkt? Kom werken bij UWV. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

Welkom terug op Hampden Park. 1-1 tussen Schotland en Curaçao. En we zien 5 nieuwe namen zometeen erbij komen. Bij de Schotten. Met Henley, Patterson, Hiem. En we zagen ook Dykes staan. Die valt altijd op. Dat scheelt wel. En een debuut in het Schotse nationale team voor Fletcher. Deze Henley is al iets meer ervaren. Komt er achterin bij. Tegenwoordig spelend bij Hibernian. In Curaçao is het allemaal iets overzichtelijker. 1 wissel. En dat was het. Dus wat rust voor de stadionspeaker. Dat scheelt. Curaçao, voor het geval je net heeft ingeschakeld, speelt met 10 man. Een domme rode kaart voor Jurgen Locadia. Jammer dat het gebeurt. Maar misschien is ook goed dat het nu gebeurt. En niet op het WK. Want hij speelde een goede eerste helft tot die rode kaart. Laat het een les zijn. Begonnen aan de tweede helft. De 10 van Curaçao tegen de 11 van Schotland. Inzien wat de ploeg van Dick Advocaat nog voor elkaar kan boksen. Fletcher meteen onder druk gezet door Leandro Bacuna. Daar de nieuwe man, Castaneer. De voetbalnomade van deze ploeg. Tegenwoordig spelend in Maleisië. Maar als je gaat opzoeken op bijvoorbeeld Wikipedia waar Jeveen Castaneer allemaal heeft gespeeld, dan ben je 2,5 uur zoet. Leandro Bacuna, Floranus, Manet, Tahit Chong. Meteen de aanval zoeken. Je weet maar nooit. Comenencia loopt zich vast, bijt zich stuk bij de nieuweling Fletcher. Comenencia, kleine croquetta, geleerd van Iniesta. Advocaat heeft op deze manier weer een aanspoorpunt met Castaneer in de punt van de aanval. Om het doelpunt te maken. Curtis. Chong moet helemaal terug. Achter Robertson aan. Die is voor Rome. Nou, de nieuwe spits. Indrukwekkend zijn zijn tatoeages. Lyndon Dykes van Charlton Athletic. Juninho met een hoog been. Daar fluit de scheidsrechter niet voor. Patterson van Everton was hem de baas. McLean. Fletcher. Christie duikt de ruimte in. Goed als aanspoelpunt. Dubbele 1-2, redding van Rome. Eerste gevaar van de Schotten. In de kiem gesmoord. En dit is wel een overtreding op Tahit Chong. En hier komt zelfs een kaart voor. Voor McLean.
Kuna. Normaal zou Bazour die bal hebben genomen, maar die is dus gewisseld voor deze Castaner. En Castaner wint hier een vrije trap. Goeie redding van Room. De combinatie van Christian Shankland. Gaat allemaal heel snel in die 16. Shankland haalt die bal dan heel ver van onder zich. Kan hem daarom niet keihard in de hoek smijten. En Room kan redden. Beide broers staan erbij. Leandro gaat het proberen. Maar heeft dat ooit iets beter gedaan. Het is wel het handelsmerk van de familie. Vrije trappen, schoten van afstand. Maar deze komt niet in de highlight reel. De verdedigers dachten eindelijk een rustig middagje te beleven toen Locadia eraf ging. Maar nu mogen ze het opboksen tegen Castaner. Even de bal kwijt. Juninho ging voor de poort. Bij McLean. Pettersen, maar daar staat niemand. Ja, Leandro Bakuna. Die is van Curaçao. Tahi Chong. Schot gekraakt. Door die ervaren Henley. Goeie give and go. Kijk hoeveel schotten daar op links staan. Maar die bal komt er niet, want Obispo zet een keurige sliding. Chong, dat is dribbelen tot en met. Alleen op een gegeven moment kan hij niet meer verder, want Christie staat ervoor. Er zit een lekker tempo in de wedstrijd. Robertson. Curtis, hakballetje deluxe. Robertson komt er weer bij. Goeie tackle op de bal. Dat wel van Fonville. Patterson. Christie vrij op de 16. Patterson zoeken naar Dykes. Kan hem niet vinden. Bakuna, dat is een slordigheidje. Daar moet je mee oppassen. En direct excuus van de aanvoerder. Gelukkig voor hem gaat die bal van Patterson dan over. Bakuna, even geen controle. En dan neemt hij heel veel risico. Wil hij hem langs Patterson krijgen. Gunt hij daarmee de schot. De schot op doel. Comanencia met wat last. Belangrijke schakel op het middenveld voor Curaçao. Daar wil de advocaat ook zeker geen risico mee nemen. Daar staat Romeratu. Aanvoerder eraf. Ook hij moet fit genoeg blijven voor het WK en heeft zich getoond. Heeft zich laten zien als aanvoerder, als verbinder en natuurlijk ook als voetballer. Het applaus voor hen die mee zijn gereisd naar Hemden.
Makuda eraf voor Godfried Roemeratu van RKC. Comanensia mag dus nog even blijven staan. We zijn nog gekraakt, dat hoorden we. Corner voorkomen door Rome. Curtis. Klaarleggen. Afdrukken. Christie. Rome heeft hem in twee instanties. Weer een schot. Weer een redding. Goed gedrukt wel. Iets te veel op het lichaam van Eloy Rome. Curtis, nu een beetje aan de binnenkant. Comanensia komt erbij. Ineens voorgezet, knap gedaan. Dijks komt er niet aan. Obispo wel. Corner voor Schotland.

Ryan Christie weer. Met dat goede spandoek over de Tartan Army. Niemand die luistert naar de scheidsrechter. Maar die wil het toch even gezegd hebben. Corner van Christie. Ingestudeerd, kort, via McLean. Beetje achter Christie, dat is niet handig. En dan verlengd, zeg, zo! Knappe goal. Dat wel. Van Lawrence Shankland. 2-1 voor de Schotten.

En dan rolt dat nummer van de Proclaimers toch maar weer van de tribunes. Soms een houterige voetballer. Soms een hele goede afmaker. Shankland van Rangers. Die bal, die kaats van McLean leek niet helemaal top. Niet helemaal clean, maar Christie kon er nog iets mee. En Shankland, ja, dit is een echte spitse goal. Om die bal zo te verlengen met zoveel snelheid. Hier is Rome kansloos. Bij de eerste mag je vraagteken stellen, maar dit is zo goed uitgevoerd. 2-1 voor Schotland. Volgende wissel. Leandro is naar de kant gehaald. En nu gaat ook Juninho. Ook hij moet fit blijven. Ook een talisman van deze groep. Comenencia naar de kant. Dick Advocaat weet dat de wedstrijd enigszins is gespeeld. Het is een vriendschappelijk potje. 2-1 achter met 10 man. Doorwisselen. Jeremy Antonissen. Erbij net als Tyrese Noslin. Noslin van Telstar. Antonissen speelt op Griekenland. Bij Kivisia.

iets te veel ruimte voor Shanklin tussen de linies. Robertson. Volgende kans, volgende kopbal. Nu voor de man van de assist, Christie. Dat is op zich geen interessante statistiek. Eén wedstrijd, één goal. Deze pot zijn vijfde in totaal. Voor de Schotten. De spits van Rangers. Shanklin. Gezien en gehandeld door Floranus van Pek Zwolle. Fletcher, Patterson, Christie. Voetje ertussen van Viel. En we kunnen naar voren met Antonissen. Jong laat zich meer zien op het middenveld nu. Om het tempo te bepalen. Gary. Duwtje, overtredingje op Noslin. Ik kan veel leren van deze wedstrijden. Tegen China, Australië, Schotland. Twee nederlagen al. En ook vanmiddag wordt lastig, maar de eerste helft zat er heel veel goede dingen in. Dykes, Shanklin 3-1. Ja, dan gaat het hard met 10 tegen 11. Het leek zo'n mooie middag te worden voor Curaçao. Het sprankelend voetbal met de goal van Tjong. Maar daarna had hij de tv eigenlijk moeten uitzetten en zich moeten blijven inbeelden dat het goed gaat komen met Curaçao bij die 1-0 voorsprong. Zijn tweede. En ze hebben gewoon een mannetje meer overal op het veld. Het klopt, de afstanden mooi te zien van bovenaf. Op elkaar ingespeeld. Curaçao wordt weggetikt door de Schotten hier. En dan zijn ze dodelijk voor de goal. Tweede van Shanklin, derde van de Schotten. En we moeten nog even.

Shankland gunt Room nog eens een redding. Want had eigenlijk zijn derde kunnen maken hier. Noslin. Castaneer wilde hem teruggeven aan Noslin. Een handig balletje, duwtje in de rug van Romeratu. Scheidsrechter laat het gaan, nu wel. Met een korte uitleg dat hij voordeel gaf. Vanuit het oogpunt van Curaçao af en toe moeilijk te begrijpen. Bepaalde keuzes van de scheidsrechter. Voor sommige overtredingen fluit hij wel, voor sommige niet. Maar de rode kaart, die was wel terecht. Laat daar geen misverstand over bestaan. Christie houdt deze nog binnen. En door de benen, dat wel, bij Antonissen. Maar het wordt geen panna, want hij heeft hem niet meer. Robertson, wat een ruimte daar. Ze kunnen binnen doorspelen bij de schotten.

McLean. Iedereen laat hem lopen voor elkaar. Dat is een beste overtreding op Castanier. Van de jongeling Fletcher.

Hoe is het met Jervain Castaneer? Zoals gezegd, nu wil je geen blessure oplopen. Geen van deze spelers wil het WK missen en dat is logisch. Altijd een risicootje in dit soort oefenpotjes. Zeker als je tegen schotten speelt. Geel voor de jongeling. Wiens vader de meeste voetbalkenners wel kennen. Darren Fletcher. Tyler in de jeugd bij Manchester United. Waar zijn vader Darren ook zo lang heeft gespeeld. 13 seizoenen lang. En ook even coach was. Als interim voordat Ruben Amorim er kwam. Nu weer gewoon trainer in de jeugdafdeling. Waar hij zijn zoon ziet schitteren. En nu dus ook op het hoogste niveau bij Schotland. Even weer een drinkpauze, want de regels bij deze oefenpotjes zijn hetzelfde als op het WK straks. Dus ook met de VAR, maar ook met het tijdrekken. Nieuwe regels om te voorkomen dat er bij een ingooi of een doeltrap te veel tijd wordt gerekt. Gaat de scheidsrechter aangeven. Hetzelfde geldt bij wissels. Ook dat mag niet te lang duren. En anders krijgt de tegenstander een vrije trap of een corner. Of bij een wissel, dan moet hij nog een minuut langer wachten. Dat zijn goede initiatieven. Om te zorgen dat dat vervelende uit het voetbal langzaam verdwijnt. Het eeuwige tijdrekken. Want aan zuivere speeltijd willen ze eigenlijk niet beginnen bij de FIFA en de UEFA. Dus dan andere maniertjes verzinnen om dat tijdrekken tegen te gaan. Daar is hij. Papa Fletcher wil er natuurlijk bij zijn als zoon Tyler zijn debuut maakt. Het aanvoerder van de Schotten en van United. Als aanspeelpunt tegen Obispo. Kari slot op de deur. Het is voor Curaçao ook even wennen. Nu tweede helft met een viermansverdediging. In de eerste helft met 5 achterop. Toen Bazour er nog bij stond. Het is ook een andere manier van verdedigen. Andere afstanden tot elkaar. Een goede oefening voor de mannen van Advocaat. Curtis Robertson. Floranus met het volgende blok en de volgende corner voor de Schotten. Het is nog 20 minuten volhouden voor Curaçao. ...3-1, daar kan je nog een goed verhaal bij hebben, maar het moet niet 5-1 of 6-1 gaan worden. Die bal ligt niet op het kalk, maar goed. We nemen die corner toch maar van Fletcher. Je moet voor zich zien, zo'n Tyler Fletcher maakt dan zijn debuut. Nadat hij dat eerder ook voor Man United deed, nu dus voor de Schotten. En dan gaat er dus één cameraman van de hele groep van de registratie op zoek naar Darren Fletcher. Die is daar een kwartier mee bezig geweest.
gletsjer. Dat past allemaal net. Langs dat brede lijf van Castaner. Curtis. Shankland, weer met het hoofd. De Schotten hebben Curaçao omsingeld. We spelen het rustig uit. McLean. Patterson. Volgende corner. Komen er zo nog een paar bij. Ralston, Wilson. Om ook wat wedstrijdritme in de benen te krijgen. Christie. Het volgende idee was geboren. Fletcher gaat voor zeker. Vrije trap nu. Overtreding op Patterson. Is heel scherp en te scherp, zo blijkt. Geen kans voor hier. Rechts Ralston, de enige van Celtic. Een van de twee. Samen met Tierney. Gaan we hier niet zien. Applaus van Hamden voor de aanvoerder Andy Robertson. En ook voor Craig Gordon. De Schotten wisselen door. Ralston erbij van Celtic. De jonge James Wilson van Spurs erbij. En ook Liam Kelly van Rangers. Hij voor zijn derde interland. Aardig schot. En dat is dan weer een afzwaaien, want dat wordt een ingooi. Dat is jammer. Ja, hij had zijn handschoenen bijna nog niet eens goed. Kelly staat er 4 seconden in. Foutje achterin. Antonissen. Goeie actie, wil meteen naar voren. En dan maar eens schieten. Er zit een fijne zwabber aan. Er zit ook een zwabber aan het schot van Noslin. Maar dan op een negatieve manier. De
Weer te hoog voor Dykes. Handley, Ralston. Geen voorzet van Curtis, geblokt door Florades. Christie. Nu kwam Dykes er wel bij. Maar een vangballetje voor Rome. Uit de baan genomen. Antonissen houdt hem binnen, toch? Nee. Uiteindelijk toch niet. Pas precies binnendoor. Eén keer raken van Wilson en door Curtis. Komt heel makkelijk zijn bal uit en dan wordt het een penalty. Curtis laat zich een beetje laat vallen. Raakt Jurrien Gari hem wel. Dat vraagt Rome zich nu ook af. Aanvoerder sinds het vertrek van Bakuna. Hij valt wel heel laat. Hoe ziet dat eruit vanaf deze camera? Dit is allemaal mooi gespeeld. Prima van de schotten. Dat been van Gari, dat blijft lang hangen. Eerst die kap van Curtis. Hier goed te zien. En dat is eigenlijk helaas wel een penalty, ja. Hij neemt veel risico bij die sliding. Raakt de bal niet en raakt zijn tegenstander dan wel. En dat Curtis dan een beetje overdreven valt, ja, dat is allemaal daarna. Magari mist de bal en raakt zijn man. Ja, dat is eigenlijk 9 van de 10 gevallen gewoon een penalty. En nu dus ook. Ryan Christie dan voor 4-1. Of laat Eloy Rome zich nog even zien. Als een soort penalty killer. Wat kan die? Rome? Nee, hier is hij kansloos. Tegen de Premier League speler Christie. Met al zijn ervaring, met al zijn kwaliteiten.

Ja, voorheen is dit lekker. Een opsteker voor de Schotten in aanloop naar het WK. Voor Curaçao een domper. Heel overtuigend geschoten. Gewoon rustig door het midden, omdat hij weet dat Room gaat duiken. Stevig duel, Castaneer. En die gaat op een gegeven moment gooien met Hanley. Geel voor het wegtrappen van de bal. Van Castaneer. Komt er ook nog wel bij.

Mike Seneets. Roem met de redding. Het zijn typische spitsen bij de Schotten. Altijd beuken, hard werken. En gewoon ineens op doel schieten. Opportunistisch als ze zijn. Voorzet van Pedersen. Ineens geschampt door Dykes en ook geschampt door Roem. Typisch zo'n championship voetballer, Lyndon Dykes. Fletcher met de corner. Roem blijft staan. Corner aan de andere kant. Pedersen probeert het binnendoor. Maar ze komen er niet langs bij Roemeratu. Wilson weer gestart. Weer gestuit door Obispo. Het regent corners in Schotland. Moest hem boksen. Even een beetje lucht voor Curaçao. 7 juni in Willemstad. De uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba. In het Virgilio Hato Stadion. Vernoemd naar de iconische keeper. Die ook nog in 1950 een paar niet-officiële wedstrijden voor het Nederlands elftal keepte. Zo groot is zijn naam en zijn legende dat Eloy Roem een tatoeage van hem heeft. En hier moet hij weer eens redden. Op een schot van afstand. Van McLean. Beetje in de geest van Virgilio Hato keept Eloy Roem. Die zich laat zien vandaag.

Hij ziet hem op zich afkomen, Room. Maar zo'n schot van 20 meter kan nog wel eens van richting veranderen. Curaçao dan, vrije trap. Antonissen, een kopballetje. Maar daar blijft het dan ook bij. Fonfiel, ook hij, net als iedereen van Curaçao, moet vooral letten op die eerste helft. En toen speelde hij aardig bij zijn debuut tegen Ben Doak van Bournemouth. Fletcher. Bal naar niemand.

90ste minuut loopt op Hampden. Met hier Fletcher. Snel getikt. Wilson. Verdedigd door Chong. Floranus. Voordeel. En hier Noslin. Aangetikt. Door McLean. Vrije trap nog voor Curaçao. Drie minuten er nog bij deze editie van Schotland tegen Curaçao. Antonissen. Maar hoeft maar één keer goed te vallen. En dan staat er 4-2 op het scorebord. Dan kan je toch iets meer mee thuiskomen. Maar dat is Curaçao tot nu toe nog niet gegund. Antonissen maakt wel indruk tijdens zijn invalbeurt. Noslin. Castaneer voor de goal. Noslin zoekt dan ook Castaneer. Oh, die bal wordt nog verlengd. Even miscommunicatie tussen Henley en Kelly. Corner voor Curaçao.

Antonissen. Ook de chef vrije trappen, ook de chef corners. Dan hoop je dat hij goed valt. Doet hij nog niet. Nou, de man van de goal, Tahit Chong. Wat kan hij nog verzinnen? Als ze op de tribunes weer Flower of Scotland hebben ingezet. Christie, volgende corner. Het zou lekker zijn voor Curaçao. Om daar de wedstrijd mee te eindigen. Met een goal.

0: was hem dan. Een goede eerste helft van Curaçao. Waarbij ze op voorsprong kwamen. Complimenten van advocaat voor Clark. En waarschijnlijk ook vice versa. Want hij had het moeilijk met zijn Schotland tegen het Curaçao van advocaat in de eerste helft. Vooral die goal van Tahith Chong. Deed ons alle geloven, deed ons alle dromen. Daarna de rode kaart van Locadia. En toen zakte het kaartenhuis langzaam maar zeker in elkaar. Goals van Curtis, Shankland en Christie. Shankland twee keer trefzeker. We gaan ze terugzien op het WK Schotland. Waar ze het opnemen tegen Brazilië, Marokko en Haiti. En voor het geval u het had gemist. We hebben ook nog de Champions League finale vandaag. Paris Saint-Germain tegen Arsenal. Die wedstrijd is om 6:00. Dat is anders dan normaal. Dus het voorbeschouwen begint al vanaf 4:30 hier op het hoofdkanaal. Dank voor het kijken. We gaan juichen voor Curaçao 7 juni. Dan is dus de uitzwaaiwedstrijd in Willemstad tussen Curaçao en Aruba. Bedankt voor het kijken en veel plezier vanavond.
1: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 4:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. En vorig seizoen kwam Van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte op de weg neemt geleidelijk aan wat af. Er staan nog een paar files met meer dan 10 minuten vertraging. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld over 5 kilometer. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel. Langzaam rijden over 6 kilometer. Dan de A15 van Gorkum naar Rotterdam. 6 kilometer file tussen Gorkum en Sliedrecht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. Nu 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk. Tussen Engelen en Drunen-West 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: is Gouden Zone FM.
1: Attentie! Willen alle passagiers voor de oranje vlucht naar Amerika zich melden bij uitgang JC14? Dank u. Heeft u er allemaal een beetje zin in?

advocaat is Oranje. En die komt echt niet uit Spanje. Dik zet hem op met die mannen. De beker pakken, dat kan je. De rest ziet de bui nu al hangen.

0: my credit's no good.
1: Meer uit je radio. Meer uit je radio. Meer. Gouden Zone FM.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de derde keer verraden heeft. Volgens hem stelt Trump hoge eisen bij de onderhandelingen en Iran is niet blij dat de Verenigde Staten nog steeds Iraanse havens blokkeren. Een paar dagen geleden melden beide landen dichtbij een akkoord te zijn. Dat concept zou nog wel goedgekeurd moeten worden door Trump, maar volgens Amerikaanse media heeft hij dat nog niet gedaan. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en hij stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niks gevonden, maar op het toilet vond de politie twee vuurwapens. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. Een Flixbus heeft nog niet gereageerd op het incident. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. Vorig seizoen kwam Van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: meteen rechtsaf het water in.
1: Dus, ja. Nieuwe seizoen, de land ter zee en in de lucht. Stream nu al met VTM Go Plus of kijk dinsdag bij VTM 2.

Welkom, beste voetballiefhebber. Een hele goede avond. Hoe snel een jaar kan gaan. Amper 364 dagen geleden greep ene Désiré Doué Inter bij de keel. Hij bezorgde PSG de prijs, maar had al zo lang naar smachten. En München werd voor één nacht klein Parijs. Het was een ontlading van je welste toen. Een, om het met de woorden van enkele van de Fransen te zeggen, une nuit inoubliable. Een machtig gevoel. En één keer is die aarde rondgegaan en hier zijn we opnieuw. En dat gevoel, ja, daar kunnen ze zich bij Arsenal sinds vorige week wel echt iets bij voorstellen. 22 jaar na de Invincibles, eindelijk de Premier League winnen. Dat zorgde voor onvoorstelbare taferelen aan het Emirates Stadium. Wat gaat dat dan geven als ze hier straks ook nog eens de Champions League zouden winnen? En van dit seizoen 2025-26 het mooiste in hun geschiedenis zouden maken. Alleen al daarom is dit een prachtige affiche, beste voetballiefhebber. De Europese top die hier samenkomt. Twee machtige naties tegenover elkaar met hun hoofdsteden als schaakstukken naar voren geschoven. Londen en Parijs. Twee meest iconische steden van ons oude continent. Cultureel nog altijd de meest toonaangevende in ons deel van de wereld. Inzet. Een iconische opeenvolgende zege voor PSG. Misschien met het begin van een soort van dynastie. Of het rauwe, niet te evenaren geluk van een allereerste beker met de grote oren voor Arsenal. Dat is de inzet. Welkom in Budapest. Welkom in de tempel van Puskas. Welkom bij de finale van de Champions League.

Zag je die blik bij Hakimi? Even met het kopje knikken. Ja, hier heb ik wel zin in. En hij is er dus bij om het met de slogans van beide supporters te zeggen. No Flanders forever. Of PSG met een slogan hier. Toet une vie vijen sur elle. Ze maken het mythisch en machtig. En de sfeer in dit stadion is navenant. Dat was ook al zo. Het eerste toernooi, het EK van 2021, toen hier Hongarije speelde. En voor onwaarschijnlijke sfeerbeelden zorgde tegen Portugal en Frankrijk. Als iets van die sfeer evenaard kan worden vanavond, dan zijn we gebeiteld. Over de opstellingen van beide ploegen. Maar veel kan er eigenlijk niet over gezegd. Dit is het elftal dat verwacht werd, waarop gehoopt werd, langs Parijse kant. Met Hakimi dus, maar 10 van de 11 jongens die vorig jaar starten en dus ook wonnen in München. Beginnen vanavond ook weer gewoon aan de aftrap. Enige verschil is Safonov, geen Donnarumma, dat weet u bij City. Het is de Rus die toch wel wat

0: dat zullen we dan zo dadelijk ook wel zien. Misschien een paar moeilijke knopen moest doorhakken, maar eigenlijk ook wel valt op een opstelling die breed werd aangenomen. We hebben toch een Duitser in het stadion vanavond. Zijn naam is Bastian Dankert. Martin Ødegaard en Marquinhos zijn ervaren captains. Dat gaat dan zeker voor de Braziliaan. Die tegen Bayern nog eens echt zijn allerhoogste niveau haalde. The Arsenal met Hincapié, Gabriel Saliba. En op rechts achter Mosquera, geen Timber, geen Calafiori. Heeft te maken met fitheid, is een risico om 3-3 te zetten. En ook geen Victor Gyökeres, wel Kai Havertz. Heeft te maken met de druk zetten, met de verstandhouding ook met Ødegaard, Trossard en Saka.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Ja, beste voetballiefhebber, ik weet niet hoe het bij u zit, maar het uitkijken naar PSG Bayern, we dachten, ja, dat kan niet meer overtroffen worden. En velen zeiden, ja, een finale PSG Arsenal, we hebben eigenlijk de finale al gehad, PSG Bayern was de match. Dit is, ja, een flauw aftreksel ervan, maar nothing beats a Champions League final. Het wordt niet beter dan dit, niet qua anticipatie, niet qua setting, want... Laat ons wel wezen, Budapest is een prachtige stad, voetbalminded, met een stadion om u tegen te zeggen. Een tweede opeenvolgende voor PSG, of het ultieme delirium voor Arsenal. Wij zitten er klaar voor in een warme hoofdstad van Hongarije. Beetje doef, en kijk... PSG heeft zijn rare aftrap meteen buitenschoppen. Bij Arsenal trappen ze hem gewoon meteen naar omhoog. Hoe hoger de bal, hoe groter de kans dat we het duel winnen, dachten ze. Trossard, Hakimi, die meteen de eerste keer zijn lichaam zet. Snel genoeg gehandeld door João Neves. En Gabriel met de rust. Overtreding voor Leandro Trossard. Nee, 14 finales, 13 keer gewonnen. Zo is het. Luis Enrique, koning van de finales. Onwaarschijnlijk succesvolle coach. De enige met ballen groot genoeg om Parijs binnen te wandelen. En de laatste der vedette wandelen te sturen. Club, Manu Militari. Maar vooral met een zeer sympathiek imago. Naar zijn hand gezet. Luisteren of opkrassen. Ik heb gelijk en gelijk heeft hij gekregen. Indrukwekkend figuur. Declan Rice met een vrije trap van erg ver. Dus zo ver mogelijk pompen. Hincapié liet goed. En we beseffen weer wat het is om hier commentaar te geven. Om hier te mogen zitten. In deze Puskas Arena, de klank blijft hangen. Het geluid gaat niet weg. Nee, het stapelt zich op elkaar, de golven. Dus het wordt een avondje afzien voor de trommelvliezen. Met plezier. Safarov, weer met die typische uittrap. Dan gaat hij maar net buiten. Na één of twee keer dachten we, wat is dat toch met zijn trap? Maar ondertussen weten we wel beter, het is... De tactiek van de Fransen, ondertussen breed besproken. Jagende Ødegaard. Naast zich Kai Havertz hier, Bukayo Saka. En Mendes. Zoals de Bayern oprolde na ongeveer evenveel minuten. Maar als hij niet kan inspelen, gaat hij er zelf mee drijven, Mendes. Trossard ertussen.

Ousmane Dembélé and Fabian Ruiz. We maakten een schamper de opmerking, blij dat hij terug is bij PSG. En dan werden we gewezen op het seizoen van Zaïre Emery. En het hoge niveau dat hij haalde. Maar als je nu voorbij een 9 matchen zijn, het, denk je, dat is zijn 10e sinds zijn terugkeer. En weer ziet voetballen. Ja, is geen toeval dat hij toch als puntje bij paaltje komt. Zaïre Emery op de bank houdt. Dat is nog een ander niveau, Fabian Ruiz.

ondanks zijn lengte en zijn fysieke aanwezigheid en allemaal grijpbaar. Moeilijk om vat op te krijgen. En die linker, hè. Die linker. Langbalbezit voor PSG. De vraag was ook niet hoe Arsenal het zou aanpakken, maar wel PSG natuurlijk. Arsenal heeft één manier. En een andere manier proberen zou op zelfmoord neerkomen. PSG, ja, die kunnen schakelen natuurlijk. Hebben registers. Ingehaald door bij Mendes. En applaus langs beide kanten. Ik heb u nog niet verteld over de kick-off. Misschien maar beter zo. Over de openingsceremonie van deze finale met de Killers. Ik weet niet of u in de beelden, of u in de studio liever beelden hebt gezien. Het waren geen indrukwekkende concertminuten die we voorgeschoteld kregen. Onverstaanbare klank, nogthans iconische band, dat wel. Als u hier ooit naar het voetbal kan komen kijken, zeker doen. Als u hier een concert probeert aan te smeren, blijf weg. Akoestiek. Niet top. Zacht uitgedrukt. PSG dat nu komt pressen. En Rice, slecht geraakt. Toch tot Havertz gekregen. Mooie toets. En een foutje toch van Marquinhos. Havertz is de eerste keer vertrokken. Lange halen, hoek is scherp. Kijken, toch trappen en scoren! Kai Havertz! Wat een goal! En wat een start voor Arsenal! Come on, zegt deze man. En dan was de vraag. Gaan we Gukker zetten? Ja, nee. Voor de tweede keer in zijn leven. Met een goal in de finale. Kai Havertz, een grote doelpuntenmaker, is hij niet hoor, vergis je niet, want dit deed hij zo goed. Net hard genoeg duwen. En op het moment dat iedereen dacht, inclusief Vitinha, hij gaat hem terugleggen, lepelt hij hem in het dak van het doel. Het is een prachtige goal, een fout van Marquinhos, dat ook wel natuurlijk. Want er moet toch nog veel gebeuren vanuit die scherpe hoek. En met kracht, met precisie, knappe goal van Kai Havertz. En is het een assist voor Trossard? Zoef naast het gezicht van Safonov die de wind van de bal zeker nog gevoeld zal moeten hebben. Een start waar weinig mensen rekening mee hielden. 1-0 to the Arsenal. Niet flauw over doen. Voor de wedstrijd is het zeer interessant. Een PSG dat door een wesp gestoken is, ja, dat willen we wel zien. Lewis Carey. En de Fabian Ruiz die ligt te kronkelen. Kai Havertz, dames en heren. Gesukkeld met blessures dit seizoen. Van augustus tot februari. Knie, spierblessures. Maar wel, als hij terugkeerde, belangrijke matchen mogen starten boven Gyökeres, die veel lof heeft geoogst, terecht overigens. En hoe kan je je coach voor het vertrouwen bedanken? Kijk zijn gezicht. Het is zeker een beetje ongelooflijk. En de Gunners die zeer nederig ook naar deze finale toeleefden, toch in de pers. Uiteraard was er die quote van Arteta. Een beetje chargerend, maar de spelers beseften dat PSG de grote favoriet is. Was, is, vul het zelf maar in. Hier vechten, Lewis Carey. Vertreding dan. Valentino. Hier gebeurt het met Fabian Ruiz. Even geschampt door Rice. Cacophonie is het hier.
aan uw linkerzijde Arsenal supporters, aan de rechterkant de trollaars uit Parijs. En de eerste keer doen we met de versnelling. Serieuze inspanning terug ook van Hincapié. Komt net te laat, opletten. Saliba kan wegkoppen, Dembélé in de buurt. En Trossard nu. Mooi gedaan van Trossard. Hakimi is wel berenrap. Ja, het was echt goed gedaan. En bij een andere back lukt het. Maar niet bij die trein. Dul in Arsenal. Het scenario dat ze in München nooit meegemaakt hebben. Eigenlijk nooit zwaar moeten reageren op Bayern. Enkel in het begin van de heenwedstrijd. Want ik was dan zo knosgek en zo open dat dat wel kon. Als ze die tweede op een volgende willen, dan gaan ze serieus wat vragen mogen beantwoorden. Vitinha, typisch proactieve recuperatie van de Portugees. Nuno Mendes en Havertz, die komt terug. Vlag is in de lucht. We voetballen al met Marquinhos op de rechter van Hakimi. Weinig steun, enkel Doué. Centraal komt Neves mee. Opgevangen door Hincapié. Bon. Een studieronde, daar hebben we vanavond niet aan meegedaan.

bewegingen met Hakimi wat hoger. Doué tegen de buitenkant. Roteren, Neves. Arsenal loskrijgen. Als het voordeel als iedereen comfortabel is om de bal te ontvangen op het veld overal, maakt niet uit. De bal van Vitinha. En Doué nu een keer wat meer snelheid maken. Actie naar binnen. Steun, zoeken. En oh, het was mooi gestoken van Askeria. Net niet bereikt en nu kan hij wel afwerken. Waar het niet voor een zeer belangrijke tussenkomst van deze Gabriel Magalhães. Net op tijd. Want hij dichtbij en ook in Capier. Met serieus wat overgave. Halve seconde later. En Kvaratskhelia heeft gestoken. Hier. Een verre bal teruggelegd door Ruiz. Maar niet goed geraakt. Gevaar voor Arsenal. Even geweken.

Dembélé en Doué. Klaar om de 16 in te duiken. David Raya kiest de verre optie. Havertz heeft zich bij Marquinhos laten vallen. Dan komt hij eerst bij de bal. Dat is beter van Marquinhos. Maar het is lullig hè, wat hij deed bij het doelpunt. Op Trossard trappen. Die zijn arm stevig tegen het lichaam hield. Uiteraard geen sprake van handspel. Dat is echt wel fout. Ik kan het niet anders benoemen.

Doué. Mooie bal op Fabian Ruiz. Nog veel werk, toch maar trappen. Goede loopactie van Ruiz. Slim vertrokken. Doué goed gespot. Dan had hij eigenlijk niet kunnen kijken of er iemand was. Het is meer een voorzet, denk ik, toch echt voor langs de goal van Raya krijgen.

ook Arsenal gaat druk zetten. En Saka heeft hem net niet. Mendes niet te volgen op de eerste meters. En dan afdoende geraakt om de bal te verliezen en om een overtreding mee te krijgen. En nu weer op linksbuiten Nuno Mendes. Mocht het naar deze kant komen. Moet er snel gekanteld worden bij Arsenal. Ødegaard, thank you. Even druk zetten, voelt het aan en dan gaat de rest mee. Hakimi. En rustig voetbal door Doué. Kijk, Arsenal dat vol hoger durft druk zetten. Dat niet zegt, we staan 1-0 voor, we hebben wat we willen. Gameplan blijft. Op de rug van Havertz gekopt. Joao Neves, ik ben ook meer op de rug van een Engelsman te springen dan omgekeerd. We voetballen alweer.

Nu wel even teruggeplooid. Twee rijtjes van vier. Twee jongens ervoor. Arsenal vangt ze op. En PSG zoekt. Ruiz. Op de borst van Hakim. Marquinhos. Hij kan komen. En inspelen. Hakimi. Maar spreekt gemak. Haalt hij de achterlijn. Stevig ingespeeld, maar ja, als je die snelheid hebt, geen probleem. Beloopbaar, Incapier. Wordt een serieuze corvée. Genomen, wegdraaid. En Saka, oeh, Saka, Saka. Dunker stond erbij, wuift het weg. Dat is via het eigen lichaam. Als die bal al überhaupt de hand raakt, stond met zijn rug naar waar wij zitten in het stadion. En opvallend weinig reactie eigenlijk. Dus balverlies van Ruiz. Hier komt Arsenal nog een keer. Ødegaard. Dat is moeilijk voor Trossard. Iets zonder foutjes PSG. En wat is er hier gebeurd? Nee, oké. Okay. Daarna, ja, nee, het is van het eigen lichaam uiteraard. Het is wel degelijk de hand geraakt. Maar laconiek weggewoven. Door Bastian Dankert. Als u er net bij bent. Ah, een minuut of zes. De goal voor Arsenal. Balverlies Marquinhos. En zeer ingenieus. Verstandig. Goed gezien. Afgewerkt door Kai Havertz. Held van 21. Uit de goal. Voor Chelsea tegen Manchester City. Onder Thomas Tuchel. De Havertz-Mount-generatie, weet je wel. En Doué. Die dan toch tussen drie man de ruimte vond om aangespeeld te worden. Ah, hier de superster van dit PSG. Hebben we eigenlijk nog niet gezien. Fischa Kvaratskhelia. Eén keer dat hij bijna ging afwerken, geblokt. Typische actie. Moet nog komen. Hier misschien. Kvaratskhelia probeert iets moois. Deed dit ooit eens met Napoli op Frankfurt. Moet je maar eens opzoeken. Geweldige assist was dat toen. Flitste door mijn hoofd. Doe het ergens tijdens een pauze. Maar niet als maatrandbal. Dat is natuurlijk. Dat is weinig respect voor. Doe het als Frank Boekstadbal. Hier is Doué. Tegen twee man. De deur was dicht. Probeerde hem open te krijgen. Maar dicht is dicht. Even weg van de druk. Havertz sprong te vroeg. Pacho won het duel. En Mendes. Ah, de week kan niet natuurlijk. Kijk, Hakimi. Gaat daar Saliba. Even moeilijk proberen maken. Hij bleef rustig genoeg.

Geen leuke, opwindende wedstrijd. Finales hebben ook niet veel nodig om te boeien natuurlijk. Maar echt kansen, die zagen we nog niet. Dus de montage bij rust is voorlopig nog redelijk kaal. Maar PSG is wel aan het proberen. Heeft zeker sinds de goal van Havertz grip op deze wedstrijd niet meer verloren. Stevig in handen genomen. En probeert op zijn manier Arsenal uit verband te voetballen. Het niet aflatende is deel van hun identiteit natuurlijk. Arsenal voorlopig best comfortabel. Dat moet dan ook wel weer gezegd worden. Havertz. Edu Guard. Ruiz.

0: Ousmane Dembélé. Marquinhos, hier komt de omknelling weer. Doué. Centrum. Het wordt moeilijk om er door te geraken. Dan maar buitenop of halverover. Gegokt, maar deze keer niet gewonnen. Trossard. Dat is kwik gedaan van Trossard, die niet alomtegenwoordig is. Dat kan niet in dit wedstrijdbegin. Maar wat hij doet, doet hij goed. Zit erin in de wedstrijd, volledig naar de vorm. Van zijn laatste maand bij Arsenal. Het was een voxpop daarnet van een Engelse supporter. Alles goed samenvatten. Wie had dat gedacht een paar jaar geleden? Als je ons had verteld dat Leandro Trossard een van onze belangrijkste spelers zou zijn. Heeft die perceptie echt wel doen keren. Mooi van Lewis Kelly. Prima. Trossard. En Havertz. De voetballende spits. Ingooien en snel gooien. Maar het was voor de PSG, dan mag het niet natuurlijk. David Raya. Even naar de rand van zijn 16 meter en naar voren. Trappen, knallen. Lewis Kelly. Wat zijn we blij om hem terug in dit elftal te zien. Na een moeilijk seizoen. Dat is het minste dat je kan zeggen. Saliba ernaast. Dembélé handig gedaan. Nu Kvaratskhelia met Mosquera. We proberen het nu nog een keer. Ja, niemand moet hem zeggen dat hij iets niet mag blijven proberen. Engelsen, daar hebben we er een plezier in. Dat begrijpen we dan ook weer, maar het is leuk voor hen tot een keer lukt natuurlijk. We gaan drinken. En het is een beeld dat u dus de komende weken op het WK ook zal zien. De drankpauzes. En ja, hier is het nu een graad of... Kijk naar de Jan, onze technische man als ons. Jan, wat zegt dat? 26, 27, maar het voelt wel iets warmer dan dit. Ook een code geel wegens onweer, 25 graden. Het is doef, heel weinig wind. Ja, doet er nog eens 5 graden bij ergens in de VS. En we zijn blij dat we kunnen drinken. De grote tegenstander van de Champions League zit daar. Met de politieke leiders rond zich. Als Real er niet kan bij zijn, dan Florentino wel. Vergeten dat hij de UEFA van Peer probeerde te stoven. Nog altijd met de Super League. Dus wat dat gezegd zijnde. De goal van Havertz. Mooi gedaan. Maar één manier om te scoren. En dan vraag ik me af wat onze doelman in de studio daarvan vindt. Je kan toch niet verwachten van Safonov dat hij nog zo snel zijn hand daar krijgt. Maar misschien moet hij zich toch nog groter maken. Ik weet het niet. Deel van het voetbal moeilijk in te schatten als je nooit die positie hebt bekleed, me dunkt. Al ken ik zeker een paar trainers die zeer sterke meningen hebben over het koers. Bon, we kunnen terug voetballen. Voor Arsenal is het goed zo. PSG gaat op zoek naar barstjes. Ervaring leert hen dat die er altijd komen. Ook tegen dit Arsenal. Vorig jaar, niet vergeten, 2 keer halve finale. En dan had het ook anders kunnen lopen. Zeker in Parijs. Maar in Londen was PSG oppermachtig. Lewis Kelly, typische actie. Kijk, op wandel. Heerlijk, met lef. En nu afgeven. Prima gedaan, Lewis Kelly.
1: met Saka. Niet echt iemand in de box. Nu komt Trossard. Daar is Trossard en Safonov. Je zag hem duiken. En heeft Trossard dan Safonov geraakt? Hij moet het spel stoppen, Dankert. Dikke kans voor Arsenal. Hoeveel scheelt dit? Hoeveel scheelt dit? Soms ontvouwt een aanval zich volledig volgens de plooi. Het kon haast niet anders. Havertz was er niet. Trossard was er wel. En het is een zeer goede redding van Safonov. Niet makkelijk. Rijken, raken is voldoende. En of hij dan veel van Trossard tegen zich krijgt, dat weet ik niet. Maar genoeg is, of een beetje is genoeg. En daarna ook nog eens een knie van zijn eigen ploegmaat. Ja. Lucas Chevalier had nooit nog gedacht aanspraak te kunnen maken op minuten in de Champions League, laat staan de finale. Wie weet gaat hij zijn eerste jaar in Parijs toch nog afronden met het hoogtepunt. Maar Safonov is hij erbij? Of is hij een beetje groggy? Bij zo'n stoïcijnse rush is het altijd moeilijk om af te lezen. Mooi gedaan van Saka. Dat is exact waar je moet plaatsen. En ik moet zeggen, het is goed meeverdedigd. Uitstekend meeverdedigd door de rest. Kijk, Marquinhos. Ik denk dat zelfs hij uiteindelijk de grootste kans had om die bal te raken.

27,5 minuut verder. En we kijken naar de statistieken. 73% balbezit voor Parijs. Oh, en Arsène Wenger en Chiffon. Ah, de regisseur is een paar notabele aan het tonen. Dan moeten we onze kop erbij houden. Met de Martinezen en de Benitezen van deze wereld. Voilà. Voilà, zegt hij altijd. Het is niet omdat hij Frans spreekt dat de V plots geen B meer is voor een Spanjaard.

Arsenal FC rolt van de tribunes hier in Budapest. Het is zoals Gilles ook zei, in de binnenstad veel meer rood-witte dan blauw-wit-rode. 20.000, ongeveer natuurlijk een schatting, 20.000 Engelsen naar Budapest gevlogen zonder ticket op citytrip. Ja, geen leukere plek om te vieren dan in de stad waar er gespeeld is. En als je dan niet kan kijken naar de match in het stadion, het is hier fantastisch weer. Het blijft leuk, ik snap hem volledig. Heb ik Schifo gezegd? Mijn excuses. Mijn excuses, beste voetballiefhebber. Iemand laat me weten dat ik denkbaar Schifo heb gezegd. Uiteraard Luis Figo. Uiteraard. Mijn excuses. Dembélé. In de 16. En Brainford. En Dembélé. Met vier man voor zich. Een keer Dembélé. Gabriel. Is aan de hand met Mendes. Is geraakt. En blijft kermen. Maar zolang dat PSG zelf niet beslist om hem buiten te zetten, gaat er niet veel gebeuren. Gaat Arsenal het straks bij balwinst ook niet doen. João Neves, afleggen nog een keer en een vroege tackle. Het liggen van Doué, maar het mag. Want het was correct, bedunkt.

nog een keer kijken naar de hele situatie. Hier Mendes, aangelopen, aangeduwd in de rug. Al daar even. Ja, en dan valt Gabriel nog op zich. Maar het is eigenlijk daarvoor al gebeurd. En Douwe hier, vroege tackle. Dit is prima. Foutloos. Dus twee keer correct. Hij wil niet zeggen dat het geen zeer kan doen bij Mendes.

beweging. En dezelfde loopactie als dat net van Ruiz. Nu komt Raya wel. En doet hij goed. Twee ballen op het veld. Snel weggemoffeld.

Vitinha. Hakim. Dembélé. Steeds nadrukkelijker weg uit het centrum. Iets dat we van hem niet gewoon zijn. Maar moeit zich nadrukkelijk. Tempo moet hoger bij PSG. Ruiz aannemen, Vitinha kijken. En hopen dat er centraal iets vrijkomt. Die ruimtes die worden goed dichtgehouden door de Gunners. Veel hogere circulatie nu bij PSG. En dat kan opleveren. Snel van Dembélé. Kvaratskhelia. Zo gaan we verder. Dembélé. Feinze. Goed gedaan. Dit balletje wat minder. U kijkt naar het best verdedigende elftal van Europa bij uitbreiding van de wereld. In alle top 5 competities. Niemand minder goals, minder kansen weggeven. Geen betere centraal duo dan bij Arsenal. Dat is in de Champions League uiteraard. Dat is eigenlijk in alle competities waaraan Arsenal deelneemt. Dat is geen nieuwe informatie voor u, maar het is toch nog maar eens een bevestiging van die cijfers hier vanavond. Voorlopig in deze eerste helft. De vorm bepaalt. Nuno Mendes, PSG, komt weer. Voorlopig kan het Arsenal. Kunnen ze het aan?

Hakimi. Gabriel ver weg uit het centrum. Saliba, fantastisch verdedigd. Fantastisch. Dit moest hij doen, moest hij winnen. En als je ervoor komt, moet je hem hebben. En dat is te kort. Rice had het in de smiezen. Probeert eruit te komen. Dat is wel gradueel aan het verminderen. Uitbraken van Arsenal. Nog een keer. Training natuurlijk van Mendes, nu in de rug. Daar kan hij weinig tegen inbrengen. Kayo heeft eruit gehaald wat hij er wilde uithalen.

En hij gaat de linkerhelft hier, mijn linkerzij, de niet ontblote helft van het stadion. Wat moet je daar zien staan, de Parijzenaar? Ik heb het over deze Engelsen. We gaan die toch nog een keer op de toppen van hun tenen gaan kijken naar deze vrije trap. Set piece FC, hier komen ze. Koppen. En blijkbaar te wild inkomen. Geen gevaar. We hebben kleine 10 minuten van de rust.

Hier komt Vitinha. Op de huid gezeten van en door Rice. Goed geblokt. En Saliba. Trossard hoog. En even ademhalen voor de Gunners. Meteen doorschakelen. Goed, dat lichaam van Trossard. Prima gedaan. En ook hier zegt Siebert geen overtreding. Wat mij betreft doet Max aan het fluiten. Siebert. Saliba, eentje voorbij, twee. En nu nog eens goed inspelen ook. Havertz, Hakimi, net te laat om PSG te stuiten, om Arsenal te stuiten liever.

eruit stappen dan. En nu terug in positie staat Neves vrij. En komt kaatsen. Marquinhos. Hakimi. Een voorzet. Toch eens wat hoger. Kvaratskhelia. Mendes, gekopt door Gabriel. Havertz zocht een schouder, vond hij niet. En dit is een lichtjes geïrriteerde Hakimi. Gaat dan net iets steviger Havertz vastnemen, die bal proberen eruit te duwen. Neemt hem bij mijn keel, zegt hij. Dat voelde wel zo aan. Probeerde de bal te pakken en hield het dan tegen. Het doet zeer op de ademsappel. Moet zich kalm houden. Hakimi.

Vitinha. Nee, dat begint steeds meer het verhaal te worden van deze eerste helft. PSG dat op het eerste zicht zijn spel probeert te spelen van altijd. Geen twijfel over de motivatie, de intenties. Uiteraard ook ingegeven door de wedstrijdomstandigheden, maar echte oplossingen vinden op die organisatie van Arsenal. Al denk ik dat ze kampioen. Dat is moeilijk. Ik wil niet zeggen dat die niet zullen komen. Hakimi, het ontbreekt voorlopig ook aan precisie. En die moet er echt zijn.

keeper. Arsenal heeft de eerste pagina's van zijn droomscenario beet. Kan het dat ook volledig voltrekken? En dan gaan die woorden van Declan Rice op City toch een andere dimensie krijgen. De weg is nog zo lang. Jimmy Trossard blijft hem voorlopig plichtbewust volgen. Neves duwt hem wel ver terug. Maar nu zoek maar een keer een ploegmaat. Dat bos van rode sokken. Kvaratskhelia. De Mendes. Mendes erlangs. Mendes en niet binnen. Niet binnen. Moet je ook wat een geluk hebben. Arsenal zijn de prima actie van Nuno Mendes. Mosquera had wel contact, maar hij was recht langs. Hier met de versnelling. Bal onder controle. Voorzitter is goed. Ja, mocht eigenlijk iets verder zijn, maar dan krijg je misschien te dicht bij Raya. Kom al van. Fabian Ruiz was redelijk onmogelijk om nog op het kader te krijgen. Het is nog niet voor nu.

Lampard die druk gaat zetten. En het levert op voor Arsenal dat een keer hoog kan recupereren op de helft van de tegenstander. Dan niks meer doet. Doué en Co hebben de bal. Is er Doué. Ruiz moet. Rechtstreeks Kvaratskhelia. Actie naar rechts. Helemaal terug. En dan is de organisatie er ook opnieuw bij Arsenal. Mendes en Van Dembélé veinzen, trappen en overblazen. Titi in de studio van CBS, altijd ter plaatse. De Amerikanen. En zijn beeld duidelijk op het scherm geweest. Hoe machtig is dat? Dat je nog altijd zo'n status hebt. Natuurlijk wel bij jouw club. Declan Rice, prima. Trossard. Kvaratskhelia, maar ook nu snel de bal kwijt bij PSG. Het nummer 0 gaat eruit en het nummer 6 komt erin. Zo leek het, was bedoeld. Het aantal toegevoegde tijd uiteraard. 6 minutes, 0-6. Een beetje een vreemde manier om dat aan te geven. Ik denk dat dat niet de bedoeling is met dat groene cijfer 0. De nieuwe geitjes, hè. Raja. Safonov. Op zijn Neuers. En 6 minuten lijken mij overigens correct. De blessureverzorgingen die we gehad hebben. Kvaratskhelia. Dit lijkt er al wat meer op. Moet hij toch gedacht hebben. Hij had zich toch inhouden. Hij had iets meer ruimte om zijn actie te maken. Voorbij Soeven heeft hij nog niet gedaan. Neves. Dat is te moeilijk. Too intricate.

Marquinhos. De Wee. Nu toch een keer door het centrum. Over de as. De Wee. Ook zijn schot mist precisie. Zij gaan. Zoals het er nu naar uitziet. Een zalige rust tegemoet. Eentje vol hoop en dromen.

Declan Rice, Saka, en Havertz. Mosquera. Goed gedaan, mooi gedaan, mooi gedaan. En de goal! Nee, dat niet. Heerlijk van Ødegaard. En deze legt hij niet weg, Kai Havertz. Na uitstekend verdedigen, dat moet ook gezegd. En helemaal op het einde van deze eerste helft. Als ze eens overkomen, kunnen ze razend gevaarlijk zijn. Dat vlijmscherp randje van Arsenal, dat is er dit seizoen zeker niet altijd geweest. Maar voorlopig wel op het moment dat het moet. Dat het ertoe doet.

0: Bele. Trossard heeft hem aangeraakt. We hebben nog 2,5 minuut in deze eerste helft. En die gaan we voor een deel invullen met een hoekschop. Dus. Zes man in de box van PSG. Met Daniel Siebert. Die even komt de bal. Te ver. Hij heeft wel in blauw bezit. Mooi van Vitinha. En nu klaarleggen en meteen brengen. Kijk. In twee keer dan maar. We zijn geen cijferfetischisten. Maar expected goals geven toch altijd wel iets weer. En 76% balbezit voor PSG. 5 schoten. Dat zijn er meer dan de 2 van Arsenal. Veel meer balcontacten in het strafschopgebied van de tegenstander, 14-3. Maar de expected goals 0,25 en 0,24. Dus ja, veel bal, veel overwicht, maar redelijk tandenloos. Marquinhos. Zal hem deugd doen. Want dat ene moment, dat gaat dan toch niet uit je hoofd weg. De blunder aan de basis. Voorlopig enige goal in deze partij. Laatste 40-30 seconden. En dan gaan we rusten. Even wat water drinken voor het publiek. Of iets anders. En nog een keer ver gooien. Rice. Laatste akkoord van een eerste helft die toch kon boeien. Ondanks alles. Ondanks de weinige kans. Rice. Doorkoppen. En de bal die blijft hangen. Dat is dan toch nog een hoekschop. Oké. Toegevoegde tijd is nu voorbij. Mag nog één keer voor de goal getrapt worden. Dankjewel, zegt de Ødegaard. Je hebt zeker scheidsrechters de rechters die hem niet meer zullen geven, maar op 6 minuten. Je hebt nooit volledig 6 minuten gevoetbald. Nog één momentje mag dan wel. Oh, wat een moment zou het zijn voor Arsenal. Om PSG hier een oplawaal van je welste te geven. Het duurt te lang. Maak dat mee. Daniel Siebert zegt, als je hem niet snel neemt, dan fluit ik gewoon af. Je mag hem nemen als het snel gebeurt. Bizar einde van een eerste helft. Met een scoreverloop dat velen niet hadden zien aankomen. Arsenal staat op voorsprong. Het is 0-1. Ziet ook Enzo Schifo. Tot straks.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Follow Scores. Officiële partner van de UEFA Champions League. Running down the wing. Here comes the cross.

0: opwarming.
1: Hey, goh, wat heb jullie?
2: Maar ik moet me kunnen concentreren op mijn vakken, niet op de match.
1: Ook online helpen onze experts je de beste oplossing te scoren.
0: En als tijd is voor vervanging?
1: Dan staan wij klaar met een gouden wissel. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre, voor het leven.
3: Bcel is goed voor het hart. Eén gezonde keuze die de eerste kan zijn van Wenen. Met Bcel begin je goed.

verwijder zelfs tot 7 dagen oude vlekken, dankzij de extra vlekverwijderende kracht. Doe maar, Dash Platinum Pots. Buiten bereik van kinderen bewaren.

0: Nieuw, Picel met boter. De romige smaak van boter met gemiddeld 30% minder verzadigde vetten.
1: In België gebeurt 1 op de 3 inbraken wanneer mensen op vakantie zijn. Als jij weg bent, waakt Verisure over jouw huis, dag en nacht. Bij elke inbraakpoging sturen onze schokdetectoren en slimme camera's meteen een signaal naar onze meldkamer, waar onze operatoren 24/7 klaarstaan om de situatie juist in te schatten en meteen in te grijpen als het nodig is. Vraag je gratis offerte aan op verisure.be en geniet zorgeloos van je welverdiende vakantie. Verisure, zoveel meer dan een alarm.
2: Wat als we onze keuze niet laten bepalen door prijs, maar gewoon kopen wat we lekker vinden? Dus shop bij Lidl, want bij ons zijn de prijzen altijd laag. Bespaar niet op het leven, wel op uw boodschappen. Lidl, dat kan tellen.
3: En bespaar zeker niet op uw pizzaavond, want met ons eigen merk betaal je 43% minder.
4: De tweeling Eva en Emma hebben een leuke dag. Maar dan heeft de ene brandend maagzuur en de andere indigestie. Dus kiezen ze Gaviscon Antizuur Antireflux. De dubbele werking neutraliseert niet alleen het maagzuur, maar creëert ook een beschermende barrière tegen reflux. Voor een snelle verlichting tot 4 uur lang. Probeer Gaviscon Antizuur Antireflux.
5: Nee, maar nee, ik bel u, oké?
6: Okay? Ja.
7: Ga dan toch.
5: Sorry, druk.
6: Nootjes.
7: Dat zijn wel de pitten van mijn olijven, hè? Niet te drinken?
8: Samen met Cornet.
9: Samen bereiken we meer. Ethias, we zijn er voor u.
10: Applaus voor deze aanbieding van Farmline.
11: Bestel nu met 5 euro korting. Pharmaline, de online apotheek voor België.
12: In a time when woke was yet to be invented, everything was possible.
13: You know I don't wear any underwear.
12: Even the impossible.
14: What do you want?
12: You want the legendary 90s movies? Fasten your seatbelts for an exciting ride into the past. The 90s Week, starting Monday on VTM3 and Joe.
15: He's got the hope.

0: Weten ze van de warmte die van PSG? Of is er een andere reden dat ze er niet doorheen geraken in de finale van de Champions League? Vooralsnog tegen Arsenal. Die 0-1 die hielp natuurlijk ook niet, heren. Was die te vermijden, Toby? Laten we daarmee beginnen.
1: God, te vermijden altijd wel een beetje, denk ik. Maar een stukje ongeluk zit erbij. Hey, Marquinhos die de bal wil wegtrappen, trapt op Trossard, waarbij Havertz doorgelopen was. Die hier van een heel scherpe hoek gaat hij hem, gaat hij hem binnentrappen. Pacho doet het op zich niet heel slecht. Kijk, hij is door, Pacho was aan het doordekken. Verwacht die bal daar natuurlijk niet meer. Probeert dan Havertz in te halen. Op zich dwingt hij hem een beetje naar de buitenkant. Ja, en je zou toch denken van, kijk, dat hij vandaar niet zou binnenschieten, doet hij wel. Maar goed, dit kan Marquinhos hier beter doen. Uiteraard, die bal moet echt overal, behalve op Trossard. Maar ik denk dat Frank nu beter gaat vertellen of de keeper iets beter...

0: de tackle gaat om, ja, om hem te helpen, maar ja, kwam te laat.
1: Ja, maar je kan Safan of niet niks verwijten, vind jij, nee, als ex-keeper?
0: Nee. Van die afstand heb je niet de tijd om te reageren.
1: Ja, de penaltyfase. Mark, was het handsbal van Saka? En zo nee, waarom niet? Kan jij er nog aan uit?
2: Ja, nee, wat mij betreft niet, omdat die bal via zijn eigen lichaam tegen zijn arm komt. En ja, wat mij betreft ja, is daar geen sprake van. Dus ja, de scheidsrechter staat er ook nog een keer 5 meter van. Dus ja.
1: Dezelfde scheidsrechter als in die halve finale tussen Arsenal en Atletico. Met die 3 penaltyfases die hij niet vloot.
2: Nee, die waren duidelijker dan deze.
1: Ja. Maar het is wel opvallend dat het dezelfde scheidsrechter is als toen.
2: Dat vind ik een beetje raar, omdat we toen toch heel veel gediscussieerd hebben over die penalties die niet gefloten werden. Was die scheidsrechter en toch fluit hij de finale. Ja. En dan ook nog een keer, ja, oké, halve finale Arsenal. Mm-hmm. Die was die gunstige zege. Hier vind ik, ja, is dat geen strafschop voor mij betreft.
1: Okay. Arsenal, het perfecte verdedigende elftal in die eerste helft. De juiste manier om PSG af te stoppen, volgens jou, Tom?
3: Ja, die hebben natuurlijk ook naar Bayern gekeken. Hè. Ja. En ook, ja, kijk, ze zijn op de helft van hun eigen helft. En PSG heeft het heel moeilijk om daar de oplossing te vinden. Hè. Ja, normaal hebben ze heel veel lopende mensen. PSG, dit is een van de weinige momenten dat er een keer in een omschakeling iets kan gebeuren. Maar je ziet hoe snel iedereen terug is. Hè. Dat is natuurlijk Arteta die daarop hamert. Van kijk, we kunnen ze het moeilijk maken dat we heel compact staan. Ook goede bloks, zeker van Gabriel vandaag. Ja, dat doet heel veel. En PSG vindt het antwoord niet. Mijn vraag is natuurlijk wel, ga je dit nog een keer 45 minuten volhouden? Hè? Want ze hebben, af en toe moet je er toch altijd wel een keer onderuit kunnen komen om PSG een keer pijn te doen. Dat gebeurt zelden. Ja. Maar op zich, ja, verdedigend staan ze supergoed.
1: Want nu balbezit 77-23. Moet PSG iets anders verzinnen, heel kort nog?
2: Nou ja, ze moeten beter gaan voetballen. Ja. Want ik vond, ja, het scenario was het slechtste wat we konden hebben. Ja. Arsenal die op voorsprong komt na 5 minuten. Maar dan verwacht je een betere PSG. Ja. En dat moet veranderen in de tweede helft. Niveau optrekken.
1: Ze zullen wel wakker geschud worden door Luis Enrique daar in Budapest zometeen in de tweede helft.

0: zo goed dat vandaag die traplift bij ons geplaatst wordt. Zo kunnen wij hier nog jaren blijven wonen.
1: Hij staat er al, hoor.
0: Nu al?
2: Kies ook een traplift op maat. Reken op de service van Autolift. otolift.be.
3: En het is op dat moment dat Marie zich afvraagt of haar verhuis helemaal geregeld is. Maar natuurlijk heeft Angie haar contract gewoon al aangepast. En wie is nu de strafste Twerkosaurus? Ja, Marie, het voelt goed om gerust te zijn met Angie.
4: Examens? Ja, dan wordt er evenveel gesnakt als gestudeerd, hè? Dus wilt je altijd genoeg voorraad in huis. Maar probeert je het ook wel wat gezonder te houden. Want zo'n snack, dat helpt gewoon bij het studeren. En naar de kolder uitgaan, dat helpt bij het kiezen van de juiste snacks. Altijd examensnacks in huis. Samen met Colruyt.

0: Meer gerezen en extra knapper. Gewoonweg Suprema. Nieuw van Dr. Oetker.
1: Met een buis komt niemand graag thuis. Behalve als die buis van de Colruyt komt en vol gevarieerde examensnacks zit. Haal nu de Colruyt snackbuis in huis.
2: Is je keuken een chaos door de ochtenddrukte? Ontdek de nieuwe meneer Propre. Sprayen, schoonvegen, klaar. Een krachtige spray, moeiteloos schoonmaken en je bent klaar voor een sprankelend huis waar je graag thuis komt. Nieuw meneer Propre. Het is zo makkelijk als sprayen, schoonvegen.

0: niet meer nodig. Dankzij Auto Hero wordt een auto kopen eindelijk eenvoudig. Kies jouw droomauto en haal hem bij jou in de buurt op. Of we bezorgen hem. Zo is een auto kopen eindelijk leuk. Vind jouw droomauto nu bij Auto Hero.
1: Advies van onze apothekers en ontdek onze Spring Deals met kortingen tot min 50% op nufarma.be.

0: Invictus en de nieuwe Elixir by Rabanne.
1: In drie fases helpt CityPlus Sleep Complete. Bij het inslapen, slaap te bevorderen en uitgerust te ontwaken. CityPlus Sleep Complete, het winnende trio voor een complete nacht. Gekozen product van het jaar.
2: Relax. Kies nu voor een 100% elektrische Toyota en krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 3 dagen. Corendon.
4: He has been gone for months. I don't even know where he is.
5: You thought you could hide forever? Time to come home.
4: I'm a prosecutor. Who are you?
6: It's Special Agent Will Trent. How do I look? Thanks, girl.
7: Het nieuwe seizoen van Will Trent. Vanaf maandag 8 juni bij VTM 2 en op VTM Go. Chic Volk bij VTM 2.
8: You got quite the reputation.
9: Yes, I'm a thief.
7: Pierce Brosnan.
10: Do we want you to do this?
7: Steelt voor het goede doel.
11: Steal their gold, stop the terrorists. Let's go to prison, shall we? The only way this operation is going to run smoothly is if the prison isn't running smoothly.
12: You serious? Explosives? I'm always serious.
7: Serious business in The Misfits. Morgen bij VTM 2 en op VTM Go.

0: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken, officiële partner van de UEFA Champions League.
1: Ja, en deze wedstrijd is voorlopig dus 0-1 bij de rust. Welkom terug in de Puskas Arena in Budapest. Dit indrukwekkende burchtje. En dat is een zwaar understatement. Deze arena, fantastisch bouwwerk. En onder luid gejoel van hun eigen supporters komen de jongens van Arsenal terug op het veld. 0-1, eerste helft. Ik vond het interessant wat Mark zei in de studio. Die volgens het slechtst mogelijke scenario is verlopen, zei hij. Kan je over discussiëren, kan je ook anders interpreteren. Ik vond het net misschien het beste scenario dat deze wedstrijd kon hebben. Misschien niet qua spelbeeld, maar je hebt tenminste wel nog een wedstrijd. Laat het hier 1-0 zijn voor PSG na 5 minuten. En dan weet ik niet of we bij de rust nog een finale hebben. Nu kan het nog alle kanten uit. En is het dan op het veld het meest swashbuckling, zoals ze het in het Engels zeggen, van de ene naar de andere kant? Nee, dat niet. Maar er hangt wel altijd een goal in de lucht. En de kans is erg groot dat deze wedstrijd tot het gaatje gaat. En dat is dan toch al meer dan veel mensen eigenlijk verwacht hadden van deze partij. Credits to Arsenal. Credits ook naar PSG natuurlijk, dat nooit zal stoppen met aanvallend voetbal te spelen. Tenzij in München als het even niet moet. Maar hier zijn ze natuurlijk op zoek naar de gelijkmaker. Slechts één doel voor PSG. Dit helemaal omdraaien. Liefst binnen 90 minuten. En daar zijn ze al meteen. Als u dacht de eerste 30 seconden te skippen, maak dat u voor televisie zit. Dan kan je zeggen natuurlijk dat het nog altijd maar 0-1 is. Dat er weinig kansen zijn voor PSG. Verdiensten volledig. En hij heeft het echt gehad, Siebert. Met dat tijdtrekken vlak voor rust. En ga je geel geven hiervoor. Voor de rechtsachter van Arsenal. Mosquera. Ja, hij heeft gelijk volgens de letter van de wet. Maar je ziet het een ref. Nu nog niet doen. Nooit. Mosquera. Het slachtoffer, maar vooral van zijn eigen getreuzel. Het mag wel een keer. Hetzelfde geldt voor wat hij deed voor rust. Siebert. Krijgt nog snel een hoekschop, maar als je dan gaat dralen, ja, dan houdt het op. Saliba. Weer een keer. De ledematen bewegen beduidend langzamer dan die van de Dewees, van de Neves en Vitinha's van deze wereld. Hij komt er toch een hele eind mee. Arsenal-fan al van in zijn jeugd, Saliba. Trossard en Rice, breng hem maar. Marquinhos. Zeer getelefoneerd. Het zag Hakimi gebeuren. Nu wel terug. Is ook terug. Ahi Capier. Altijd levend voor Arsenal. Kai Havertz. Saliba. Goed gedaan. Ødegaard aangeboden. Dat is dan wat lullig. Poortje. Van Kvaratskhelia kwam er niet. Bal is wel voor PSG. Tempo meteen stevig hoor. Na rust. Dat is het toch een voorrecht om dit PSG te zien voetballen. En dat geldt ook voor Arsenal. Dat is natuurlijk anders. Springt minder in het oog. Snelheid van uitvoering. Halen ze na rust wel hun niveau. Want dat was dan toch wat blijven hangen is, ook tijdens de rust. Mits een goede Dewey, mits een goede Kvaratskhelia, krijg je een andere wedstrijd. Mendes, afleggen. Oeh, de aanname van Vitinha op het verkeerde moment laten afweten. Havertz is geen jukker, is hier. En kan deze niet bijhouden. Doué. Op Rice. Voorbrengen. Dat is te ver. Finales verliezen, daar doet hij dus breed genomen niet aan mee. Louis Henrique uit Gijón in Asturias. Noorden van Spanje.

Arsenal dat PSG hoger probeerde op te vangen. Parijzenaren zijn er toch stilaan door aan het geraken. En met Kvaratskhelia en Dembélé zitten we hoger op de helft van de Gunners. Die vallen terug nu. En verliezen de bal. Dembélé, voilà. Havertz nu op zijn eentje. De rest volgt niet. Dan heeft dat weinig zin. En de rest. En Capier, ja.

Lewis. De goal die Bayern maakte, of PSG maakte in München. Openingsgoal. Van op links met Mendes en Ruiz. En de circulatie daar. Van Asquelia. Met de drietjes. Die rotatie. Die is er nog niet uit kunnen komen. En regels zijn er om opgevolgd te worden, zegt Siebert. Opletten, Safonov. Safonov.

Coutinho. Doet zijn voetbal PSG. Kan net niet bij Doué. Hakimi. Om Raya even onder druk te zetten. Nee, wat deed? Wat deed Trossard daar verkeerd? Kijk, Arteta links onderaan uw beeld. Gaat dan nog een polletje geven. Was iets te fel misschien. Sprong niet mee en duwde misschien even een beetje uit evenwicht. Dat moet het dan geweest zijn. Toch weer de druk van Havertz en Ødegaard. Dat doet Havertz beter dan Gyökeres. Dat zal een van de redenen zijn waarom hij gestart is. Dembélé. Neves gedraaid. Dat is altijd gevaarlijk. En Saka hoeft hem daar niet te verliezen. Gaat dan vol door op het been van Doué. Dat gaat er in herhaling niet goed uitzien. Nee. En geel. Ja. We zitten op 2,5 kilometer van het veld. Maar dat zagen we nu wel echt van hierboven. En in welke mate heeft Bukayo Saka dan Doué geraakt? In welke mate gaan we dit moment moeten ontleden? Ik denk dat hij met geel gaat wegkomen. Oh. Hier. Hij zit ook op de bal. Hij zit eigenlijk met zijn hiel vooral op de bal. Het is gevaarlijk inkomen. Risico om de tegenstander te blesseren is er. Maar dat dit dan ook bij geel blijft, vind ik ook correct. Maar we gaan de Duitsers niet te veel complimentjes geven, want het kan alleen maar fout lopen zo. Mooi beeld van Hakimi en Nuno Mendes. Dat is ver hoor. Die FIFA-camera geeft je de indruk dat je maar binnen te krullen hebt. Dat is 2/3 van een 16 meter. Er nog eens bij. Recht op recht. Hier Hakimi en Raya. Trossard. Ja, niet zonder risico. Je moet snel scannen. We kwamen van drie kanten. Hij overleeft het. Nee, anders is dat te weinig. Dat is te weinig. Tweede keer op een rij. Moet ze steviger zijn in het duel. Dan komt hij snel terug naar de overkant. Kvaratskhelia een keer snelheid maken. Parijzenaren worden er enthousiast van. Doué. Ook op de kant.

draaien. En Mendes. De linksachter die zo vaak op nummer 10 posities komt. Toen er nog sprake was van de nummer 10 op een veld. Waar is de tijd? Kvaratskhelia met Saka voor zich. Kvaratskhelia. Net iets te ver gebracht. Ook een themaatje bij PSG. Voorzitter, allemaal te ver. Hakimi mag dit. Nou, blijkbaar wel. De Ruiz. En daar Trossard om zijn gram te halen. En nu niet kwijt te spelen. Afleggen en wegknallen. Kai Havertz mag het nog een keer proberen. Maar beukt op Pacho. En slaagt er niet in om een ankerpunt te zijn in deze tweede helft. Ook hier weinig discussie mogelijk. Kijk, opzoeken en met de elleboog 1, 2 keer. Die arm komt er ook nog bij. Mag niet.

Kvaratskhelia. Voilà. Overtreding van Mendes op Saka. Het is een moeilijke bal. Hoef je dat niet te fluiten. Dan zijn we toch bijna een uur weg. Zonder uiteraard de toegevoegde tijd van in de eerste helft. Voetballen we al bijna drie kwart van wat een gewone wedstrijd van 90 minuten is. En 0,0 verrassing in deze tweede helft. Exact hetzelfde beeld. Je hebt de neiging om te denken, ja, na 6 minuten op voorsprong komen en dan 80-90% van de tijd verdedigen, dat is toch wat vroeg. Kan je dat een hele match lang volhouden? Wel, Arsenal gaat het proberen aantonen. En verdedigen komt er in verschillende vormen, want kijk hier weer. Toch meer dan de helft van de ploeg op de helft van PSG. Hincapié. En een Saka bij zich. Proberen ze eronder uit te komen. Vitinha, Rice heeft de bal niet. Hier gaat hij hem ook niet hebben. Goed gedaan van Saka. En de overtreding. Eerste dan gefloten. Eerste. Niet van Saka, maar wel van Rice. Het vuur in de ogen bij Arteta. Soms zie je een herhaling en denk je, oké. Okay. Misschien dan toch meer overtreding dan ik had gedacht. Ik weet niet of je dat thuis ook had. Bij het bekijken nu van die herhaling. Was het misschien toch net iets te veel erin gesprongen. Goed geopend. Prima. Doué in de 16. Hincapié te laat. En dan net niet Dembélé. Viel bijna goed voor de Fransman. Kan het snel gebeurd zijn. Neves. Hij gaat duiken. Kvaratskhelia. Voor PSG. En dat was even nodig daar achter de goal. We willen hem snel nemen. Iedereen, bijna iedereen. In de kleine rechthoek van Kvaratskhelia met een flinke wonde. Goed gebracht, Raya.

kans van Dembélé. En dat is een penalty. Dat is een penalty. En daarom blijven ze proberen. Omdat als je blijft rammelen, als je blijft kloppen met de hamer, verschijnt er ergens wel eens een barstje. En is het geen goal? Moet je kijken naar die wonden van Kvaratskhelia van daarnet. Is het geen goal? Dan is het wel een overtreding. Even van dat water nippen. En vooral kijken naar de herhalingen. Omsingeld door rood-witte hemden. Marquinhos die dan nog wil komen beïnvloeden in de andere richting. Maar dit leek me wel een strafschop. Ja, dit is er 100% in. Dit is er 100% in. Mosquera te laat. Ah, dan moet je dan geen tweede geel geven. Hij is niet gegeven natuurlijk. En de VAR mag niet tussenkomen om enkel om rechtstreeks rood. Dat gaat hij ook niet geven. Strafschop is bevestigd. Of nog niet. Hij is ook bevestigd. Daar gaan we toch niet over twijfelen over deze fase. Checking the foul resulting in the penalty. Siebert. Oké, guys, zegt hij. Hij gaat meedelen. En dit is echt wel een stevige wonde. De check is over natuurlijk. Alsof hier enige discussie over bestond. Kvaratskhelia was hem voor. Knelt hem. En dat hij dan daarna toevallig nog eens de bal raakt. Ja, ze worden niet duidelijker dan dit. Oké. Ik geef je eerlijk toe als commentator, als je een zeer stellige positie inneemt en iets stellig verkondigt, als er dan iets te lang gecheckt wordt, elke seconde die erbij komt, wordt je iets onzekerder. Maar in dit geval de correcte beslissing op alle vlakken. En Siebert die zegt, allez, weg uit de 16. Een cruciaal moment en niet onlogisch dat er zoiets uit voortkomt. Als je blijft omsingelen en blijft duwen. Something's got to give. Ousmane Dembélé scoorde de belangrijkste goal van zijn carrière vorig jaar. In de halve finale op Arsenal. En heeft er zodanig veel weggelegd dat je erover kan discussiëren. Maar die 1-0-1 vroeg zet de PSG op weg naar de allereerste Champions League overwinning. Komt hier een nog belangrijker moment. Luistert u mee. Wat een geel. En de bord is in evenwicht. Goed weggelegd door Ousmane Dembélé. En ik moet het erbij. En u weet van u, de regisseur probeert nu met man en macht om dat Bengaals vuur uit beeld te houden. Maar ik ben journalist, ik moet het u vertellen. Het is een vuurzee achter de goal. Goed weggelegd, kalm gebleven. Dembélé scoort. Doet wat hij moet doen. We hebben weer de finale die Mark de Grijze dan wilde, vermoed ik. Maar of dit het wedstrijdbeeld zal veranderen, dat denk ik niet. De brandweer en vooral de politie voor het vak met PSG-supporters. 250 kasten van Hongaren komen uit de tunnel gewandeld. Het is nog niet gedaan dus, hier in Budapest. En je wil niet dat de finale op penalties beslist of beslist wordt, maar dit is correct. En we gaan wisselen. Mosquera, daar moet je zeggen, staat hij er geen 5 minuten te vroeg op of te lang op. Is dit niet een toegeven van Arteta? De vraag stellen is ze waarschijnlijk beantwoorden. En het was de domste gele kaart die je kan pakken. Te lang wachten met ingooien. Martin Ødegaard. Naar de kant. Havertz naar 10. Gyökeres in de spits. Enter Timber. Enter de Zweedse kast. Wat een test nu voor Arsenal. Want
We weten allemaal wat er nu volgt bij dit PSG. Mendes ernaast. Dat wist ik niet. Dat doelde ik niet op. En hij zelf ook niet, denk ik. Maar kan Arsenal de rug rechten. En zich weerbaar tonen. Stand houden en zelf ook niet vergeten te prikken. Wie weet. Wie weet. Al wie niet springt, maar dan op de tonen van Parijse gezangen. Ze waren stilletjes in het eerste uur van deze wedstrijd, maar nu gaan ze volledig los. Marquinhos. Gabriel komt stevig terug op Trossard. Blijkbaar buitenspel. Trossard zal toch ook iets meer in de wedstrijd moeten komen nu om... De wissel met Eze te voorkomen. Krijgt nog even tijd van Arteta. Na een eerste helft waarin hij wel goede dingen deed. Dembele en João Neves. De politie. En een agent in zo'n pak ziet er altijd wel ergens indrukwekkend uit. Zo dik ingepakt. Stevig, breed. Maar ik moet zeggen, de kleerkasten die erin zitten maken het hier heftiger. Doué. Kort aangespeeld. Weer drie man voor zich. Doué. Weer maar iets. Twee man wacht aan de verste paal. Twee centrale verdedigers. Dan moet dit beter. Dan moet dit beter. Pacho en Marquinhos. Weggelegd. Zoals dat heet.

gaan drinken dus. En dat komt op een goed moment voor Arteta. Even iedereen samenpakken. Achtste goal in 13 wedstrijden in deze Champions League voor Ousmane Dembélé. Dat seizoen van vorig jaar, dat valt niet te evenaren natuurlijk. Waarin hij er 35 maakte en ook 16 assists gaf. Uiteindelijk de gouden bal won. Ja, kijk, daar zit onder meer David Beckham. En de zeer grappige Jack Whitehall. Dat is een comedian. Die verzorgen dus een uitzending tijdens de wedstrijd. Of is het dan een vooropname voor een naam? Ik zag er een beetje verzorging bij Leandro Trossard. Die zit daar langs de kant. Kan een rol spelen en dat zal dan de komst van Eze wel versnellen. Of hij moet Martinelli brengen of Madueke. Maar in principe is het toch de eerste om in te vallen van dat drietal. Tenzij hij een andere idee heeft. En collega Floris Geerts laat weten dat er ook een basket erbij zat. Die heb ik niet herkend. Dat moet je mij vergeten.

Maar uw inzendingen zijn altijd welkom. Trossard. Help deze arme man. Vitinha. Doué. 1-1. En die bal is erover. En ja, zien we het als je Mosquera geel geeft. Volgens de redder van de wet. En dan snap ik dan wel dat Arsenal daar niet tevreden mee is. Dan moet je misschien daar ook Doué zeggen. Daar gaan we ook de lijn trekken dan. Mag ook niet. Ach. Raya vol risico. Is hem kwijt. Hakimi. Hier komt PSG weer. Met Dembélé. 1-1. Dembélé naar de rechter en trappen. Gabriel voelde het wel.

Kvaratskhelia. Doué neergetrokken. Ja, verder. Timber en Kvaratskhelia. De beste back die Arsenal heeft in principe, Timber. Maar ja, ritme natuurlijk. Vitinha! Oef! Oh, oh. Een schot. Een vallend blad, zoiets. Niet superkrachtig, maar een interessante curve. Vallen deed hij. Net te ver. Ik krijg uiteraard suggesties binnen van mensen die zeggen dat het Enzo Schifo was. De basket. Pacho, oh-oh, opletten. Havers is ermee weg en Kasaka erbij. Net niet. Het schuilt soms in kleine momenten, William Pacho. Quasi foutloze campagne. Dit had het dan kunnen tekenen. Niet in dank afgenomen. Afstanden veel groter nu. We gaan van links naar rechts. Het soort wedstrijd dat Arsenal toch niet te graag heeft. Want dit zijn de omstandigheden waarin het plantje van PSG gretig groeit. Dit zijn de afstanden die Arteta hebben. Kvaratskhelia. Nog een kwartier. En as it stands, nog eens een half uur erbij. Minstens. Weer omnipresent. Ah, mooi van Incapier, heel verstandig. Even dat voetje laten slepen, geen overtreding. Trossard. Ook de bal eruit halen is een goed idee. Balbezit gebleven en nu hier, midden van het park. Prima, van Trossard.

positie zal altijd blijven. Is hij nu meer 10 dan 9? Qua lengte niet, qua profiel wel. We gaan die discussie een andere dag voeren dan vandaag. Gyökeres is de spits voor wat rest vanavond. Sterk gedaan. Trossard en Pacho. Volledig weg. Incapier. Breng hem maar. Arsenal krijgt PSG even. Waar het Parijzenaro niet te vaak heeft kunnen krijgen. Saka. Lewis Kelly. En Rice, slim. Hier, de kans. Voor Timber. En Rice, mooi gedaan zeg. Saka. Kans zit erin voor Arsenal. Saka maakt de verkeerde beslissing. En Timber komt te laat. Nu gaan we naar Kvaratskhelia. En die is vertrokken. En heeft nog werk. Maar hier zit wat in voor PSG. Kvaratskhelia in de 16. Recht blijven afwerken. Tegen de paal. Tegen de paal. Oh la la. Luis Enrique had hem binnen gezien. En wij met hem. Wij met hem. Want als Kvaradonna. Als Kvaravaggio. Noem hem wat je wil. Zo eraan begint. Dan eindigt dat niet zelden. Met een bal tegen de netten. En dat is dan het risico met doorpakken Saliba. Sprint er nog achter. En haalt het nog bijna in. Oh, wat scheelt dit. Kort genomen ondertussen. Doe mee. Terwijl u nog kijkt naar de herhaling. Dembélé. En een hoekschop. Arsenal loopt hier bijna in de val. Waarvan ze wisten dat hij gezet ging worden. Toch lopen ze er zelf in. Lewis Kelly redde daar de meubelen. Ja, het is te scherp.

Steken naar wie? Naar Merino. Ik denk dat het Merino is. We zullen het wel zien. Gyökeres, Havertz, alles goed gecombineerd. Rice, hier Saka. Hallo naar links. En ook dat was te voorspelbaar. Oeh, Lewis Kelly. Oh, dat zou je hem niet nageven. Had het niet door en gaat nu Doué nooit die actie laten maken. Ah, sterk van Lewis Kelly, zeg. Zonder de overtreding. Ik dacht, die gaat hier geel pakken. Dat is een zekerheidje. Mooi van Doué ook. Erkenning voor Lewis Kelly die hem echt op had. En hier, hop. Jamaicaanse poep erin. Goed opgevangen. Madueke. En Martinelli. Dus toch de twee anderen. Pacho. Trossard. En Neves. Van der Roes. Nu weg van de menigte. Overzicht. Hakimi. Merino Calafiori. Die gaan terug gaan opwarmen. Ze zaten ook mee even op de bak. Maar invallen is nog niet voor hen. Het zijn Martinelli en Madueke. De frisse krachten op de flanken voor Arsenal. Waar het stil is geworden. Naar links. Een spel van twee helften. Ook op de tribunes. Daar zijn ze nog een keer. Kovalis. Waar ga je heen? Waar gaat het heen? Beste wedstrijd. Geen idee. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Probeer het nu nog een keer en uitbreken nu. Timber. Nee, niet verfijnd genoeg. Had geen controle meer. En nu, als de bieden weer gaat terug. Want Doué is vertrokken. Doué

krijgen we de wissel of gaat hij toch nog even wachten? Want ja, hoekschop tegen. Nog niet nodig. Dus nee, we gaan de eerste hoekschop nog nemen. Er is iemand op de grond gaan liggen. Is het Lewis Kennen? Theatraal. Korte optie is Doué. Hij gaat rechtstreeks. Goed gedaan. Maar moeilijk. Heel zachtjes. Over het kopje laten glijden. Exit Trossard. Dat zagen we een kwartier geleden al aankomen. Hij heeft 82 minuten opgestaan in de mooiste en grootste wedstrijd van zijn carrière. Of het de mooiste wordt, dat kunnen we nu nog niet zeggen. De grootste, dat wel. Leandro Trossard. En was het zeker in de eerste helft bij Arsenal meer dan een passant. Maar nu is het tijd voor ander bloed, verse bloed, frisser bloed. Bukayo Saka dus gaat rusten. En Kvaratskhelia Skenia naar de kant. Na een wedstrijd waarin hij en wij misschien toch meer hadden verwacht. Na de hoogvorm, de superprestatie in München. En ook in Parijs overigens. Ook hij is een mens. Havertz nog bijna mee. Die bal viel uiteindelijk wel op zijn arm. Barco laat er dus in de plaats van Kvaratskhelia. Inkapje, aanname. Doortikken, Gyökeres. Hier is de bal dus van Martinelli. En bijna, eerste kans voor Gyökeres.

Een verre dus van Declan Rice. Op 6 minuten van de 90 minuten. Een stilstaande fase. Wat kunnen de torens van Arsenal? Het doorkoppen en het niet goed vallen. Dat scheelt niet veel. Saliba. Maar de WK en Fabian Rubis wat niet zuiver. En nu gaan we sprinten met Barcola. Saliba is geen trager, maar Barcola is dat even min. Barcola is er eerst bij. En Raya. Wat een belangrijke redding. Oh, het kwam op. Een halve seconde aan, minder zelfs. En als hij komt, moet je hem hebben. Hij haat hem. Barcola. En nu de bal echt wel kwijt nu. Met Martinelli. Ja. Vitinha ging nog een keer schieten. Rally Barcola nam hem ver mee. Hij nam hem goed mee eigenlijk. Zo blijf je weg van Saliba, die alleen maar sneller wordt. Alleen maar meer op gang kwam. Hoe meer toetsen, hoe meer je afremt. Maar de keeper doet ook mee natuurlijk. Balbezit blijft 72% voor PSG. Na 85 minuten.

Weer even de rust. Een bal die rondgaat. En PSG dat balletje goed het werk laat doen. En zonder altijd op iets botst. Een hoekschop. Een tiende. En raad u eens hoeveel hoekschoppen Arsenal heeft. Dat zijn de nul. Hij leek te ver en hij was uiteindelijk ook net iets te ver. Maar het is goed gedaan. Dat is de manier om Saliba voor te blijven. Als je minder laat krullen, dan is hij sneller bij Rayo. Dembélé heeft hem voorgebracht. En Vitinha. Oh, de foske van Mendes. Nog geen paniek voor PSG. Maar Arsenal gaat gretig mee. Maar, en dat bedoelden we. Dat uitspelen is lang niet zo evident. Nog iets te veel momentjes ook van Arsenal die slordig worden aangepakt. En vergeet ook de vermoeidheidsfactor niet natuurlijk.

op naar Doué deze keer, op rechts. Hakimi, twee man voor de goal, een derde arriveert. En Ruiz gaat hem terug mogen pompen. Een voorzet, de poeier op, Hakimi naast. Als hij hier elders valt, heeft Parijs een probleem.

Gyökeres. Even uit de balans. Kan draaien, Martinelli. Doet dat ook?

daar zijn ze weer met hun Bengaals vuur. Kukeres. Goeie aanname, perfect, perfect. En als het snel gaat, is het 1 tegen 1. En de trap van Vitinha, net niet. Net niet. Nog een stevige kans voor PSG. Helemaal op het einde van de wedstrijd. Is dat kramp bij Raya. Heeft nog flink moeten duiken. Uiteindelijk een bal die niet op het kader was. Maar Vitinha had deze ook gewoon binnen kunnen leggen. Oh, wat scheelt het. Heel weinig. Nu kunnen ze er toch niet omheen, omdat bij Galsvuur. De rookpluim die volgt. Kan je al helemaal niet uitkadreren.

opnieuw 6 minuten, net als na helft 1. Supporters nog altijd goed geluimd. Krijgen waar voor hun geld. Spanning. Een finale. Op het scorebord in evenwicht. Ondertussen qua dreiging en qua kansen toch echt wel de kant van PSG. Met 1,43 expected goal. Bij Arsenal 0,35. Heeft ook te maken natuurlijk met de goal die gevallen is. Een penalty. Dat boost die score. Nou toch, 17 schoten tegenover 4. 3 op doel voor PSG, wat dan ook niet bijster veel is. 1. Maar voor Arsenal op doel. En uiteraard van balbezit ook, zoals ik al een paar keer genoemd heb.

Zes minuten hebben we erbij gekregen. De eerste anderhalve is ongebruikt gelaten. Dus die komt er nog bij. Nog een moment. Krijgen we dat nog? Of gaan we het meteen richting verlengingen overhevelen? Ik denk dat er weer een basketter gepasseerd is. Dat heb ik dan niet gezien zelfs. Je moet weten dat je vooral als commentator naar het veld kijkt. Dat je de beelden niet mag vergeten. Maar... Het zou gek zijn om het niet met eigen ogen te willen zien.

Doué naast Lewis Kelly. Daar zitten de ruimtes. En troefkaart. Van een Spaanse coach die denkt, wat lengte zou ons toch ook niet misstaan. Gonçalo Ramos. En ook hier op het einde blijft PSG het meest op zoek gaan. Doué. Zoeder hem voor. Barcola. Niet in één, maar in twee keer.

verwacht. Martinelli bij Hakim. João Neves. 94 minuten. En nog eens 6 erbij van in de eerste helft. 100 minuten al aan het voetballen. En zijn er toch die blijven bewegen alsof het minuut 9 is. Marquinhos.

Fabien Ruiz kijkt op, brengt. Timber stond goed. Madueke mag een keer die actie maken. Een beetje achter. En dan de overtreding op Kai Havertz. Geel voor Neves. Eerste kaart voor PSG. Diep in deze wedstrijd. Maar je voelt dan alles al dat we richting verlenging gaan. Ramos voor Dembélé. Klop op de kop van Henrique. Vol liefde, dat wel.

0: Martinelli brengt hem. Hier het moment. Of niet? Timber. Met de lengte van Arsenal mag je maar eens brengen. Nog een keer. Marquinhos. En opletten toch voor dat mes. Voor dat mes. Voor dat Dekselse mes. Dat Parijse mes. Dat mes met de naam Bradley Barcola. Gaat hij het afmaken? Hoek is scherp. En hij trapt hem in het zijn. Het was zo geschreven. Maar zijn laatste toets bracht hem iets te ver weg van de kooi. Stel je voor dat het zo was gebeurd voor PSG. En dat het ongeluk van Arsenal zich zo had voltrokken. Deze toets. Een zekerheidje op een schot met links. Maar een quasi 0% kans op scoren. Bon, verlengingen dus. 1-1 na 90 minuten. Wij kunnen heel terug. Enfin, heel terug, dat is slecht Nederlands. Heel even terug. Naar Antwerpen. Eiland. Maken voor nog een half uur en wie weet nog wat meer. Tot zo. Running down the wing, here comes the cross. Goal! Heaven, when we're out together, dancing cheek to cheek.
1: Op weg inderdaad naar de eerste verlengingen in de finale van de Champions League in 10 jaar. Hoe gaat dit aflopen, mannen? Frank, zeg jij het eens?
2: Ik heb het gevoel dat er bij PSG toch nog iets in zit.
1: Ja.
2: Maar natuurlijk, ja, Arsenal gaat proberen die penalties te halen. Ik denk dat het gaat de boel dicht houden. Want als ze daar iets meer op hun tandvlees zitten, zo lijkt het.
1: Ja. Eén fase kunnen we er nog in gooien, want de verlengingen gaan dadelijk beginnen natuurlijk. Die strafschopfout, is die fout onvergetelijk van Mosquera daar op dat moment?
3: Ja, ik vind van wel. Je staat aan de verkeerde kant te dekken. En dan ga je proberen daarna ook nog een tackle langs achteren te doen. Ja, dat begrijp ik echt niet. Kijk, dat is een fout dat een aanvaller zou maken van oh, ik ben mijn man kwijt, ik moet iets doen. Maar dit is staat aan de rand van de 16, er staat nog iemand voor je, dus er is genoeg tijd en ruimte om het op te lossen. Maar ja, dit is, vind ik, ja, onvergetelijk op zo'n niveau dat je zo'n fout maakt als verdediger zijn.
1: Dembele die hem wel goed binnenschopt, net vervangen wel, Mark, met krampen schijnbaar. Veel spelers met krampen, onderschatten wij de omstandigheden daar, de intensiteit van die wedstrijd ook misschien een klein beetje?
4: Nou ja, ik denk inderdaad, de warmte kan. Het is anders spelen om 6 uur dan bijvoorbeeld vroeger om 9 uur. Ja. Dat zal toch wel meespelen, intensiteit. Maar ja, goed, het is vaak zo. Hoor. De eerste warmte, het begin van de zomer, dat je veel meer gasten ziet met krampen.
2: Deeltje stress ook misschien wel.
3: Stress, dat is een heel belangrijk iets. Zo naar een wedstrijd toe is er ook veel meer stress dan een andere wedstrijd. Dus daar gebruik je ook al heel veel meer andere energieën die je normaal niet gebruikt hebt.
2: Slecht slapen. De dag voor de wedstrijd, dan ben je de dag nadien ook moe. Ja, als je
3: dus al die kleine facetten hebben denk ik wel... effect op dit. Ja,
1: dat balbezit 70-30 in een finale. Wat vind jij van de manier waarop Arsenal zich hier vanavond gepresenteerd heeft? Als kampioen van de Premier League, Mark.
4: Nou ja, ze hebben te veel toch gedacht van we gaan die 1-0 alleen maar verdedigen. En te weinig geprikt. Want Arsenal staat gekend voor hoekschoppen. Kwaliteit van hun. Ik geef je te raden hoeveel hoekschoppen dat ze gekregen hebben vandaag.
1: Vertel eens.
4: 0. dus ja, ik bedoel, dat betekent dat ze gewoon te veel gerekend hebben op die voorsprong. Oké, het is een strafschop die voor de gelijkmaker zorgt. Maar je voelt toch aan alles dat PSG eigenlijk die finale verdient te winnen. En ik vind als kampioen van Engeland, de Premier League, de beste competitie toch, wordt altijd gezegd dat ze zich kleiner maken dan dat ze eigenlijk zijn. Want we hebben Arsenal voor nieuwjaar ook wel goede wedstrijden zien spelen. Dat zijn goede voetballers. Alleen als het hoofd te veel naar de verdediging gericht wordt, dan verlies je dat mooie, goede kwaliteit van Arsenal, vind
2: ik. Het is toch, we hebben nu de finale is achter de rug, de 90 minuten, en ze hebben de hele Champions League niet verloren. Arsenal. Ook niet tegen dit PSG. Dus het kan zijn dat je geen enkele wedstrijd verliest en dat je met penalties uiteindelijk de Champions League nog misloopt.
1: Wat Arteta zegt, als het niet op een mooie manier kan, kunnen wij nog altijd wel een manier verzinnen om een wedstrijd te winnen. Moeten wij daar respect voor hebben of ben je het eens met Mark?
3: Ik denk dat iedereen er wel respect voor heeft, maar als we een keuze kunnen maken, dan denk ik toch wel dat we liever het PSG zien dan het Arsenal.
1: Oké, ik zie dat de spelers behandeld worden, maar toch ook alweer het veld opkomen. Voor het begin van die verlengingen vaak een maat

Hey, Anne, dit is zo, Maarten, dat is vaak een maat voor niks. Een half uurtje kijken naar niks, een half uurtje voorbereiden, wachten op strafschoppen. We hopen dat het meer is dan wachten. Als het slechts dat is, gaan we dat wel sowieso doen met nog wat andere namen. De laatste wissels van Arteta met exit Havertz, exit Lewis Kelly. En Emre Eze komt erin. En Zubimendi, Martin Zubimendi voor Lewis Kelly dus. De zes eigenlijk heel het seizoen lang. Behalve dan de laatste cruciale weken van het seizoen. Zubimendi. En zeker tegen de fysieke tegenstander PSG heb je veel gehad wel aan Lewis Kelly. Kan veel belopen, kan veel opvangen vooral. Kan meegaan in dat opbod soms aan energie, dynamism. En Havertz eruit, die waren we kwijt. Die was kapot, niet onlogisch. En voor de derde keer in deze wedstrijd een aftrap van Arsenal die in de hoogte wordt getrapt. Martinelli is hem kwijt. Neves, die voetbalt altijd wel met het idee dat wachten hem hoegenaamd niet interesseert. Gedrevenheid van de jonge Portugees. En krijgen we bij de derde helft van deze wedstrijd ook voor de derde keer hetzelfde wedstrijdbeeld. De kans zit er dik in. Dat is iets anders. Eze, goed ingespeeld. Hier Madueke. Ook hij gedreven. Op Vitinha, Madueke. Pacho. En Gyökeres slikt de lippen. Had hem graag gehad. En stond klaar om binnen te duwen. Maar ook in minuut 92. En het is natuurlijk al veel verder dan dat. Maar officieel minuut 92. Moet je alert zijn. En dat is hij. U zag de schreeuw van Safonov. Donny Madueke. En een hoekschop voor Arsenal. Allee. De eerste. 4-5 man aan de verste paal. Eindelijk kunnen ze wat ze ingestudeerd hebben nog een keer laten zien. Dit is natuurlijk wel iets wat lijkt op wat men al 120.000 keer gedaan heeft. Maar misschien zit er ergens wel een twist aan. Begint met een goede hoekschop. Goed brengen. Madueke zachtjes. Wel een herkansing via Gonzalo Ramos. Ze pakken elkaar schoenen vast. Mooi beeld. Mooi beeld. Hoe lieflijk. Madueke. Ach, iets harder nu. Iets meer zip op. De jongens verspreiden zich nu. Madueke. Tja. In een wedstrijd als deze is dat doodzonde voor Arsenal. Twee hoekschoppen. Weggegeven eigenlijk. Kan niet altijd prijs zijn met de goed bedachte hoekschop.

Dat is een goede uittrap van Raya. Precies naar Timber. Die wel werd gewonnen door PSG. Hier komt Madueke. En die kan naar binnen komen en schieten. Is een handelsmerk. Voilà. Siebert. Timber. Die er helemaal niks van begrijpt. Hij tikte met zijn rechtervinger op de linkervoorarm. Siebert. Dus is er dan iets van hand? Ja, oké. Dat is een overtreding. Exit Ruiz. Zaire met iedereen. Hij komt er niet graag aan. Aan zijn elftal. Echt een jeugdproduct. Zaire Emery. Een van de mannen met de meeste minuten bij PSG dit seizoen.

Mikkela. En een goed jagende Timber. Kortop zonder overtreding. Rice, sterk gedaan. In het midden ligt er wat ruimte voor Eze. En Eze ging niet buitenom. Mendes. Voet erop. En niet weg. Timber. Goeie driehoek. Timber nog. Jungeres lichaam zetten. Foutje op Neves, die snel wil nemen.

Marquinhos en Gyökeres. Zweed wint het. En Martinez, die gaat naar voren lopen met de bal. Niet de meest gelukkige actie, gaat er nu vol achteraan sprinten. Ramos snijdt de pas af, zocht dit, heeft gezocht, heeft gekregen, gevonden wat hij zocht. Mee op de bol, Victor Gyökeres, zijn eigen schuld, wilde het dan kost wat het kost inzetten. Recht zetten, liever. Correct. Derde geel voor Arsenal. Misschien een goed moment om de basketnamen mee te geven voor de, net zoals ik, basketbal leken onder u. Kevin Parker en Nikola Jokic. Voilà. Voor wie er een stuiver omgeeft. Al fantastische atleten natuurlijk. Vitinha. Vitinha, het gevoel. Dat is een moeilijke bal. En het blok. Martin Zubimendi. En maar uitleggen.

Nee, het is geen reclame voor verlengingen voorlopig. We weten het allemaal. Er wordt niks aan gedaan. We blijven het toch doen. Hoe meer voetbal op tv, hoe beter voor de reclameboodschappen. Hoe meer geld televisiezenders ervoor geven en hoe meer UEFA kan scheppen. Dus we snappen de redenering erachter. Maar zelden gebeurt er maar iets. Het is echt wachten op momenten als deze. En Hakimi die is wat proberen. Zo vond men ooit de golden goal uit, weet je nog? Omdat dat op papier ook een geweldig idee leek. Ah, eerste goal en de match is gedaan. Dat zorgde ervoor dat ploegen gewoon niks meer deden. Een schrik om een goal tegen te krijgen. Dus ja, dan maar afvoeren. Je hebt dan ook nog de silver goal gehad. Enfin, men is dan wel gewoon teruggekeerd naar klassieke verlengingen. Waarom niet gewoon direct strafschoppen trappen? Een match van 90 minuten is echt zwaar genoeg. Zeker aan dit tempo. In deze temperatuur. Op dit moment van de dag.

u blijft volgen. Uiteraard blijft u volgen. Je weet nooit. Arteta en Enrique. De twee Spanjaarden hier. In dit oeroude Europese Engels-Franse duel. Twee masterminds. Twee generalen. Het zijn toch Spanjaarden. Madueke en Mendes. Hij zit ervoor. Dat is een penalty. Dat leek me strafschop. Hij geeft hem niet, Siebert. Dan heeft hij het goed gezien. Want met ons hier iedereen op de perstribune recht. Dat leek een 100% strafschop van waar wij zaten. En natuurlijk willen ze er bij Arsenal 1. Na die van Mosquera. Naar de overkant. Kan PSG dit nu helemaal betaald zetten? Hola. Lang leven verlengingen. Beste kijker. Wat een goed idee. Hakimi. Het is toch Zaïre Emery die ervoor zat. 2-1. Vitinha, nog maar een keer. Vitinha, weg. Getrapt. En Arsenal dat opschuift. Protest blijft. Siebert zegt nee. Niks is niks. We krijgen ook niks op ons scherm. Dus het moet al lang gezegd zijn, uiteraard. En Rice, die iets te veel aan het mekkeren is. Come and have a look. We gaan kijken, zegt hij. Een geel voor Arteta. Mogen wij alsjeblieft een herhaling zien. Snel, snel. Nu het stil ligt. I'm the captain. Ja, Arteta is even zien. Het Stuivenberg moet hem tegenhouden. Ja, het was er buiten. Het is een fout, maar het is er buiten. Dat is het. Hij tikt hem daar aan. En dat is eruit. Het is wel een overtreding. Dus Siebert gaat er in de fout door geen overtreding te geven aan Arsenal. Maar het was geen strafschop. Dat zag je op dat eerste beeld goed. En dan snappen we ook waarom hier niet op terug wordt gekeerd. Dan is het correct van de VAR, maar niet van Siebert. Eerste foute inschatting van hem op de avond. En het is niet omdat het geen strafschop is dat het niet gevaarlijk had kunnen zijn. Dus toch een gemiste kans voor de Gunners. De zon is ondertussen bijna onder hier in Budapest. De hemel kleurt nog een soort van grijsblauw. Het was een prachtige dag in een prachtige stad. Absolute aanrader, architectuur om u tegen te zeggen. Parel van het Oostenrijks-Hongaarse imperium. Waar Wenen de blikvanger was, dan kon Budapest niet achterblijven. Met Parijs aan de Donau. Als je kan, pik dan ook eens een voetbalmatch mee in dit zalige stadion. Zelden zullen ze nog zoveel kwaliteit op een veld hebben lopen als hier in Van Aal. Twee minuten erbij.

Hakimi, toch nog een keer de actie. De ene keer dat hij beslist om hem te laten gaan, valt hij misschien als je kan hem die ruimte niet geven. Goed gedaan van Martinez. Erin gekomen op een moeilijk moment waarin de wedstrijd voetballend eigenlijk voorbij was. Moeilijk voor hem om nu echt die stempel te drukken als de rest niet mee wil.

Even ademen, drinken. Poelgroep is voor Siebert. En dat is dan een beetje terecht, want hij had een vrije trap moeten geven. Dat was een klare en duidelijke overtreding, maar een strafschop was het niet. Uiteraard, dat weten ze niet op de tribunes. Wij halen er ondertussen even onze strafschoppenvoorbereiding bij. Nog een kwartier. En dan krijgen we strafschoppen. Enfin, behoudens, u weet wel. Wat heeft hij weer veel kilometers gelopen, Vitinha. Hij gaat er zo wat half mankend van. Hij is nog niet vervangen hoor. En PSG heeft nog één wisselmoment en drie namen om in te brengen. Het kan nog. Voor Arsenal is dit wat het is.

zeggen, maakt dat u tijdens de strafschoppen alles bij u heeft van drank, van eten. Als je erom gaat, gaat er nu nog om. Dat is Zabani, stevige boy. Die krijgen we ook nog. En ook Svitina dus die eruit gaat. Marquinhos. Ja. Zagen we bij Svitina dat dat nodig zou zijn. Zabani en Meraldo.

Salah hierboven. Zijn we klaar voor. Wat we dan toch eigenlijk het laatste deel van deze wedstrijd mogen noemen. Een wedstrijd die om 6 uur begon. 2,5 uur later beginnen we aan het laatste deel van de verlenging. Alle wegen leiden naar strafschoppen. Of kan er toch nog iets gebeuren? En dan zal het met alle waarschijnlijkheid geen moment van briljantie zijn, maar vaak een fout ingegeven door vermoeidheid. Vaker zelfs nog mentale vermoeidheid dan fysieke. Het is me toch een finale geweest. Zeer in evenwicht. Veel meer dan we na de halve finales... Enfin, ik zeg niet we. Maar men na de halve finale dacht. Beraldo mee op het middenveld op 6. Middenveld met João Neves. Daar echt te onvermoeibaar. En ook Zaïre Emery. Zabarni is Marquinhos komen vervangen. Dat is het dan. De strafschopnemers staan op het veld.

het opkijken. Barcola kopt en hier nog de kans. Raya moet komen. En dan moet je toch je kopje erbij houden. Toch nog een momentje. David Raya met een Barcola die veel te makkelijk kon koppen. En niet vergeten dat er nu een echte spits staat. Eentje die hangt en zich laat vergeten. Die niet te ver heen gaat. Zoals Dembélé.

onderuit glijden. Ramos, toch nog iemand vinden. Met Doué. Hij staat er al een hele wedstrijd op. Blijft de energie vinden. Hakimi met de band rond de arm. Afgeweken voorzet. Het was niet de bedoeling, maar het komt niet slecht uit. Raya met een foske ook. Dan gaat Rice verlengen. Zit Timber er als eerste bij. Goed gedraaid ook. Madueke. Doué. Liefst naar binnen. Een tuimelperte. Arsenal-fans die reageren. Goed gaan op deze actie van Madueke. Stilling in de bal. Slof, slof, slof. Gratis gevaren. Veel deed er niet te weten. Het was minimaal aanraken, maar wat mij betreft ook correct gefloten. Het zou des Arsenal zijn. Zeker dit seizoen. Een seizoen waarin ze 20 goals minder maken dan twee seizoenen geleden. En slechts 2 goals minder tegenkrijgen. Er is een beetje van moeten gekomen, die stilstaande fases. Maar het heeft hen al wat opgeleverd. Ook nu, vraagteken. Met Rice en Safonov. In ieder geval niet nu.

Zaire hebben die mooi gedaan. Martinelli, goed gedaan ook. Lichaamslim. Incapier, waardeloze bal toch? Enkel als Zabani de fout in gaat, dat doet de Oekraïne niet. Een Oekraïne naar een Rus. Overeen komen ze niet, dat is ondertussen duidelijk. Maar dat blijft professioneel, zegt die Zabani.

10 minuten. Het zijn de loopafstanden. Het is het lot van de ploeg met het minste balbezit. Een beetje vaker achterlopen. En minder fris.

João Neves met Zubimendi. Kijk eens er weer voor. En dat is een hoekschop. Ja, is er over geweest. Dan is het een hoekschop. Zo is dat.

aan hen om weer even wat hoop te koesteren. De Parijzenaar. Aanswinger van Desiree Doué. Beetje kort getrapt. Martinelli.

komen er weer nog wat percentjes bij dat balbezitpercentage. 72 lijkt er wat het gemiddelde te zijn en te gaan worden voor de wedstrijd. Groot verschil, zeker tussen twee absolute topteams. Het is naar de kwaliteiten van de ploeg. Aan de inborst van de coach ook al wil Mikel Arteta Offon echt wel graag aanvallen. Wil vooral graag winnen. Arsenal wacht u echt wel.

Zaire Emery met Doué. Raya komt. Moet dan even terug. Had zich snel kunnen haasten, maar dat was niet de beste bal geweest voor Martinelli. Dus dit doet hij verstandig. David Raya. Niet één, niet twee keer. En opletten voor getwijfeld tussen Gabriel en Saliba. Rice. Mendes. Nee, had niet door. Dat daar nog een timberlip. Een keer ver, maar ja, Victor Gugger is veel plezier met dat soort dingen. Dat is de bedoeling, zegt hij. Raya, opschuiven naar de hoek. Dan moet dat snel gebeuren, want Arteta had het nu ook weten als de ploeg. Waarop wachten jullie? Kijk, Maduweke knijpen. Van de buitenkant naar de binnenkant. Alles vast langs deze kant van het veld. En kijk, dan hebben ze hem toch. Is het. Kan ingelaten. Inspelen op Maduweke, net te ver. De benen doen niet meer wat het hoofd hen vertelt te doen.

Nog 5 minuten. Barcola. Ramos gaat weer positie kiezen.

Zabari. Hakimi. Nee, maar als de UEFA of als FIFA en IFAB niet beslist na dit, dat er toch niks meer zijn, dat snap ik niet. Er wordt gewoon gewandeld en af en toe kan je wel eens een bal voor de goal gooien en kan er misschien wel eens een keeper een redding moeten maken, maar het is toch te weinig om naar te blijven kijken. Het is geen reclame voor de sport eigenlijk. Draait het daar niet helemaal om. Beslissingen als deze, dat kan.

vergeten dat ze bij Arsenal ook nog eens veel jongens hebben met veel minuten dit seizoen. Meer dan 4000 heb je er 5. Rice, Subimendi, Gabriel, Saliba, Raya staan allemaal op het veld. Subimendi wel als invaller, maar toch, naast de ruggengraat van de ploeg, lang seizoen al geweest, geen club in de top 5 competitie speelde. Meer wedstrijden dit seizoen dan Arsenal. En hier Joao Neves nog. In de 16, dan laat hij de bal lopen. Is er niet over. Doué nog. En dan moet Raya hem nog vangen. En dan gaat de stem nog even omhoog. Madueke erlangs. Mendes. En die heeft nog geen geel, dus dit mocht. Voor hem dan toch. Het is de 63ste match van het seizoen voor Arsenal. Dat zijn er 7 meer dan PSG, maar PSG moet je wel zeggen, dat seizoen, dat vorige is eigenlijk nooit geëindigd met het WK voor clubs dat er tussen zat. Dus er valt voor beide wat te zeggen. Als we niet minder wedstrijden willen organiseren als sport, moeten we misschien binnen die wedstrijden kijken naar minder minuten. Enfin, een pleidooi omdat het moment zich ertoe leent. Omdat het nog even kan, straks kruipen we weer in die tunnel. In die ultra spannende tunnel. Die focus die je hier moet houden ook. Want er kan altijd iets gebeuren, maar de jongens op het veld helpen niet echt.

Alexander van Hof. Ja, oké. Okay. Arsenal gaat er toch zijn profijt uit halen uit die slechte trap van Alexander van Hof. Enfin, die wel gemikte, buiten gezet. Want Madueke, daar zit leven in. En Timberhoek! Timberhoek! Met net in die trillen. Maar werd ernaast gezet. Aardig ideetje van de Nederlander, van Timber. Uiteraard mee naar het WK voor Nederland. ...120ste minuut. En eigenlijk de 132ste met 2x6 erbij. Het was nog meer dan 6 uiteindelijk. Enfin, de 100zoveelste minuut loopt. En Arsenal wil het slotakkoord. Declan Rice. Shoot, uiteraard zeggen ze dat hier. Madueke gaat de actie maken op de linker. Voorzet, draait op het hoofd van Beraldo. Gyökeres zoekt ruimte, kan schieten, Gyökeres! Nog een hoekschop, nog het wapen van Arsenal. En hij claimt Hens, hij is de enige die het claimt, met Timber. Dat zagen wij niet. 1 minute, 1 komt erbij. Een schot dat goed vertrok, maar dit dat je kan maar proberen zeker. Ik kan maar proberen. Enfin, een wedstrijd die PSG gedomineerd heeft. Lang tegen een achterstand heeft aangekeken. Dan terugklauwen. En weer het gevoel hebben dichter bij de 2-1 te komen dan omgekeerd. Maar hier zijn we, laatste minuut van de verlenging. Hoekschop en nog maar de derde voor Arsenal. Stel je voor. Hier komt hij. Madueke. Iedereen zwermt rond Safonov. Madueke is weer niet goed getrapt. En Safonov half, niet ver genoeg. Opgepikt, Declan Rice, die mag hem nog brengen. En Rice half, bal blijft hangen. Nog een keer Rice. Hakimi is sneller, dit is een doeltrap. En we gaan naar strafschoppen. Ebola. Hij fluit, Siebert. Allee, vooruit. Ik ga nog eens naar het toilet, snel. De briefjes worden boven gehaald. Laatste briefings voor Safonov, voor Raya. Deze PSC Arsenal wordt beslist op strafschoppen. Hoe zat dat nu met die strafschopreeksen van beide ploegen? Wel, PSC heeft er veel ervaring mee. Vorig jaar wonnen ze, eigenlijk onder Luis Enrique, hebben ze er al 5 gehad. 2 seizoenen geleden in de Coupe de France tegen Lens gewonnen. Tegen Liverpool natuurlijk met die helderrol voor Donnarumma in de 8e finales. Dat zijn beelden die we ons nog zo kunnen bovenhalen. Wonnen ze ook met 1-5. Onafvolgbaar was hij toen. De voorganger van deze Safonov. En dan vorig jaar hebben ze wel wat toernooitjes gespeeld natuurlijk. Misschien niet de meest belangrijke wedstrijden, oké. Maar toch, Supercup tegen Spurs, 6-5 op strafschoppen. De Intercontinental Cup tegen Flamengo. Met 3-2 gewonnen. De finale. Terwijl het WK voor clubs dan, maar dan niet het nieuwe format. En de Trofee des Champions tegen Marseille ook gewonnen. Dus dat zijn 5 strafschopreeksen onder Enrique. 5 gewonnen. En toch ook wel wat finales bij. Bij Arsenal zit dat lichtjes anders. Vorig jaar was er een kwartfinale in de EFL Cup. Die ze wonnen van Crystal Palace na 9 gescoorde strafschoppen, 9-8. Na strafschoppen was die wedstrijd. Het jaartje daarvoor verloren ze in de FA Cup van United. Dat is ook een wedstrijd die u zich wel nog kan herinneren, denk ik. En dan in de Champions League moeten we terug naar 3 seizoenen geleden. 2 jaar geleden dus.
dus twee seizoenen geleden eigenlijk, hoe je het ook draait of keert, van tegen Porto. En Safonov, die daar breed gebriefd werd, die speelde 6 keer eerder een penalty shootout. In die 6 reeksen ging slechts 50% van alle penalties binnen. Slechts 50%. Dus geen Donnarumma, maar zit Safonov op iets? Kan hij zich onderscheiden? Ja, dan heb je misschien nog niet de naam van Donnarumma, heb je nog niet de prestaties. Er zal geen moment zijn dat een carrière meer tekent dan hier in de strafschoppen PSG een tweede Champions League bezorgen. Of tenzij het de avond is van David Raya, Catalaan. Uitstekende lijnkeeper, fantastische sprongkracht. En net door dat vermogen om snel te reageren, goede reflexen. Misschien niet de zuiverste in het pakken van de ballen effectief. Af en toe lost hij er wel nog eentje, maar dat is dan niet erg bij penalties. Snel springen, snel reageren, daar win je reeksen mee. En het helpt als je, zoals Donnarumma, 2,78 meter bent. Dat is Raya hoegenaamd niet eens eerder van het kleinere type. Maar hij kan dat dus wel compenseren. Rice en Hakimi bij Siebert. Eerst een heel belangrijk moment. Voor welke supporters gaan we de strafschoppen nemen? Het is voor de titelverdediger. Zij gaan hun spelletje mogen kunnen spelen. Wij maken ondertussen hokjes op papier. En ook PSG mag beginnen. Ai, dat is geen goed begin voor Arsenal. For what it's worth, aan de kant van PSG. En ik denk dat ik Gonçalo Ramos al richting penaltygebied zie wandelen. Boah. Kijk. Het was misschien zeker niet qua kansen. Het was zeker geen PSG-Bayern, niet de beste wedstrijd. Maar door die vroege goal van Arsenal hebben we wel lang een wedstrijd gekregen. Zo lang dat we hem nog altijd hebben. En dat spanning vanavond troef is. Meer dan kwaliteit op het veld. En als we kijken naar de finale van vorig jaar, die al heel snel beslecht was, is dat dan eigenlijk niet prioriteit nummer 1. Het is me wel de avond voor de jongens op het veld aan. Carrière bepalend zijn deze momenten, dat hoef ik u niet te zeggen. Barcola, Zaire Emery, Hakimi, Zabani, Jiménez, Neves, Doué, Beraldo. Broederlijk. En naast hem de jongens uit Noord-Londen, uit Islington, uit het district van Jeremy Corbyn. Wij gaan er aan beginnen, aan de strafschop. Raya. En Ramos. Meteen een Iberisch onderrondje. Een beetje intimiderend wachten, kijken. Vooraleer we beginnen, en dat is dat dan toch lang, dan staat hij daar iets te lang, vind ik, Ramos, te wachten. Wil Siebert nog de doelmannen aanspreken, toespreken, als de regels het duidelijk maken. En Ramos die wacht.

Wie er na vijf het meeste binnen heeft, die wint. Te beginnen met de invaller Gonçalo Ramos, spits nummer 2. Goede afwerken en ook goed in strafschoppen. Dit mag niet fout gaan voor Ramos tegenover Raya. Ramos of Raya? Het is 1-0 voor PSG in de strafschoppen. En die ontlading, mannetjeslief, dat moet wat zijn. Kijk eens wat het betekent.

dan voor de andere spits aan de overkant. Ook hij invaller. Victor Gyökeres met een zeer belangrijk moment in zijn prille carrière bij Arsenal. Gyökeres scoort voor Arsenal. Hangt de bordjes in evenwicht. Er is er rood van geworden. En je zou verminderen. Het is 1-1 na de tweede strafschop.

volgende. Deze man die misschien niet zijn beste match had qua kwaliteit aan de bal, maar heel veel geprobeerd heeft, heel veel gebracht heeft, aangebracht heeft. Vorig jaar de finale van zijn dromen met 2 goals, Inter naar huis gespeeld en nu recht tegenover de bal staat. 1 jaar later, Désiré Doué tegenover Raya, scoort voor PSG. Het is 2-1.

Cameretti, Eze. Jonge kerel, weggestuurd. Heel eind, je kent dat verhaal. Vele omzwervingen. Misschien wel de belangrijkste transfer bij Arsenal dit seizoen. Op het belangrijkste moment van het seizoen. Eze of Safonov voor 2-2. Eze wacht en legt hem ernaast. Eze, wat een drama van een penalty. Wat een drama van een strafschop. Wat een absoluut drama van een strafschop. Daar sta je dan met dat wachten. En dan ben je wat een evenwicht. En dan wiebelt je been. En dan zet je hem naast. Zonder de minste vraag te stellen aan Safonov. Onbegrijpelijk. Het blijft 2-1. Na 4 strafschoppen. Hij zei, oh, daar heb je dan meteen medelijden mee natuurlijk. Sport is hard. En het is nog niet afgelopen. Voor Arsenal, dit is een coole kikker, dames en heren. Nuno Mendes, op het veld tenminste, tijdens de match. Is hij dat ook? Achter de bal. Mendes, voor 3-1. Mendes mist hem! Wat zeg ik? Raya pakt hem. Raya pakt hem. Het blijft 2-1. Twee missers op een rij. Niet cool genoeg, jongen. En goed gepakt. Maar vooral op die hoogte. Waar Frank Boeks nu van in de studio aan het zeggen is. Ja, dat is de ideale hoogte. Zo had ik ze ook geërgerd. Kepa, hij, specialist, blij voor zijn landgenoot, blij voor zijn teamgenoot, zijn bubbelgenoot. Een gouden kans dus om dat slippertje van Eze recht te zetten voor Rice. Declan Rice, onfeilbaar op het veld, maar ook nu. Thank you, Lord, zegt Prevelt Eberici Eze nu tegen zichzelf. Zijn foutje is vergeten. Het is 2-2. Het is alsof er niks gebeurd is. Thank you, Skipper. En hij stond ook voor zijn lijn trouwens. Bon, 6 genomen. Hij kust de bal. Ashraf Hakimi is, as it stands, aanvoerder van die 11 jongens tussen de lijnen. Ashraf Hakimi, maar net fit geraakt voor deze cruciale finale. Moet zijn team op voorsprong zetten. En doet wat een aanvoerder hoort te doen. Hij scoort, Hakimi. Het is 3-2. Na 7 strafschoppen. Mensen zijn nog nooit zo gelovig geweest als vanavond hier in Budapest. In deze moderne tijd. Kan maar helpen.

Gabriel Martinelli. Oh, wat is dit belangrijk voor de Braziliaan. Martinelli tegen Safonov. Adem in, staat klaar. PlayStation momentje dit. Met Martinelli, die hem alsof het een PlayStation is. Alsof het een PS5 is. Wel makkelijk weglegt. Zo hou je je kalmte. Het kan je redden, zei Tom Leenaerts ooit. Die mens heeft altijd gelijk. Nou ja. 3-3. Na 8 strafschoppen. De fouten worden cruciaal. Oh, dan is dit toch vreemd. Om de vijfde te laten trappen door iemand die amper heeft meegedaan. En die maar weinig minuten maakt wanneer het echt om de knikkers gaat. Nummer 4, Lucas Beraldo. Anderhalf jaar bij de club. Beraldo legt hem wel weg, hoor. Legt hem wel weg. Krijgt de vijfde strafschop. Omdat hij het kan. En hij bewijst het. En dan maakt hij niet uit of je wat minder ritme hebt. Blijkbaar. Hij legt hem echt perfect weg. U leeft mee met mogelijk de allerlaatste. Mogelijk de allerlaatste. 4-3 is het. Gabriel Magalhães. Hij hangt hier in het groot uit in de stad. Je kan hem niet missen. Hier in Budapest. Reclame al van zijn sponsor voor het WK. Dat mag even vergeten worden. Dit draait om zijn clubpie. En dan krijgt hij nog een uitleg van Siebert. Gabriel Magalhães. Uit São Paulo. Brazilië. Met het moment in zijn carrière. Tegenover Safonov. Gabriel of Safonov? Gabriel! Nee! En het is PSG dat voor het tweede op in volgende jaar de Champions League wint. Dame Fortuna is een Parisienne. C'est le PSG qui le fait. Het vuur dat zich nu meester maakt van de tribune achter Safonov is gigantisch. Het is op de allerhardste, meest onverbiddelijke, onmenselijke wijze dat Arsenal het hier heeft laten schieten. Maar PSG gaat voor het tweede jaar op rij de Champions League winnen. Gabriel, jongen, wat een seizoen heeft hij gedraaid. Dit is onmenselijk hard. Maar dat is topsport. En de beste ploeg van Europa is voor de tweede keer.

0: Officiële partner van de UEFA Champions League.
1: Even de sponsor ertussen. En de tranen. De tranen die met tuiten vloeien. Bij zij die misschien zelfs voor de aftrap dachten... Ah ja, PSG is de beste ploeg. Wat is de kans? Zij zijn favoriet. En dan begint het. En dan begin je erin te geloven. En wat zeggen ze in die mooie taal van de Engelsen? It's the hope that kills you. And it's not any different tonight. It is hartverscheurend voor Arsenal. En aan zo'n wedstrijd, nou, het niveau niet het beste. Zeker niet. En daar heeft Arsenal mee toe bijgedragen, want zij wilden dit. En ze hebben PSG zo ver gekregen tot strafschoppen. Maar waar zijn we de uitzending mee begonnen? Deze man, voilà. We zijn met hem begonnen. Luis Enrique. Finales verliest hij. Nou ja, niet bij hoogste uitzondering. 15e finale. 14e zegen. PSG. De top van Europa. Voor het tweede jaar op rij. Alsjeblieft. Hoe zou het zijn met Kylian Mbappé? Die vraag. En nog vele andere kunnen gesteld in de studio. Loop niet weg. Wij komen nog terug voor de ceremonie. Protocolaire. Allez, tot. Running down the wing, here comes the cross.

0: to know.
1: We're the devils.
2: B-cel is goed voor het hart. Eén gezonde keuze die de eerste kan zijn van Venen. Met B-cel begin je goed.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven.
4: En alles start met een goede opwarming.
3: En goed materiaal, hè, Julie? Mm-hmm.
5: Maar ik moet me kunnen concentreren op mijn vakken, niet op de match.
3: Ook online helpen onze experts je de beste oplossing te scoren. Elke supporter van den Borre voor het leven.

0: Speciaal met boter. De romige smaak van boter met gemiddeld 30% minder verzadigde vetten.
1: In België gebeurt 1 op de 3 inbraken wanneer mensen op vakantie zijn. Als jij weg bent, waakt Verisure over jouw huis, dag en nacht. Bij elke inbraakpoging sturen onze schokdetectoren en slimme camera's meteen een signaal naar onze meldkamer, waar onze operatoren 24/7 klaarstaan om de situatie juist in te schatten en meteen in te grijpen als het nodig is. Vraag je gratis offerte aan op verisure.be en geniet zorgeloos van je welverdiende vakantie. Verisure, zoveel meer dan een alarm.
2: Hey bro, er is zoveel verwarring als het om voeding gaat. Hoog tijd om wat van die voedzame kiwis ter wereld in te slingeren.
3: Wauw, kijk eens naar al die vitamine C, kalium, folaat en vezels.
2: Dat noem ik nog eens echt boordevol voedingsstoffen.
3: Goed gezegd, bro. Merci, bro. Klopt als een bus.
4: Wat als we onze keuze niet laten bepalen door prijs, maar gewoon kopen wat we lekker vinden? Dus shop bij Lidl, want bij ons zijn de prijzen altijd laag. Bespaar niet op het leven, wel op uw boodschappen. Lidl, dat kan tellen.
5: En bespaar zeker niet op uw pizzaavond, want met ons eigen merk betaal je 43% minder.
6: Wekenlang stress en onzekerheid bij het kopen van een tweedehands auto? Niet meer nodig. Dankzij Auto Hero wordt een auto kopen eindelijk eenvoudig. We selecteren al onze auto's zorgvuldig en bereiden ze stuk voor stuk professioneel voor. Zo is een auto kopen eindelijk leuk. Vind jouw droomauto nu bij Auto Hero.

0: tijdvat draait door. Nu veel witte reus, 2 voor maar 22 euro. Ambre Solair zonnebescherming, tweede aan halve prijs. En Kruidvat huishoudartikelen, ook tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En, ook een verjaardagsfeest van de dochter?
2: Jij ook?
1: Yep. Twee cornets?
2: Yep.
3: Samen met Cornet.
4: Unibet, sport en casino.
5: Little kid on his mind is he's having sex with the biggest entertainer in the world.
6: Michael Jackson is a child molester.
7: Unbelievable.
8: It's insane.
7: Look at that beer.
8: How does a place like this exist?
9: Are you good at chemistry at school?
10: I'm good at making drugs, man.
11: Probably cost us around £2.50 to make a bottle of testosterone.
12: Telefact Zomer, van maandag tot en met donderdag.
13: We ride together. We die together.
14: Ze zijn alive, kicking and bad.
15: All our lives we've been bad boys.
14: Will Smith.
15: Now it's time to be good men.
14: Slaat opnieuw terug.
15: Who in the hell wanna sing that song?
14: Adil and Bilal.
16: Get down.
17: I got this. I'ma penetrate this man's soul with my heart.
18: Yeah. How deep you think you got in his soul?
19: Wake up, dangerous people.
20: We're dangerous people.
14: Een scherp geslepen duo, die Bad Boys for Life. Straks bij VTM 2.

0: Een overwinning voor het voetbal, mogen we toch wel zeggen. Ook al was het dan met de strafschoppen. En voor de 10e keer in de geschiedenis van Europa Cup 1 en de Champions League verlengt een elftal zijn titel in de Champions League. PSG heeft het voor elkaar gebracht. Zeg ik dat juist, Mark? Een overwinning voor het voetbal, dat zij het uiteindelijk toch halen tegen een zeer defensief Arsenal.
1: Absoluut, ja. Zij hebben het tenminste geprobeerd. Ze waren niet op hun best. Maar het is vooral teleurstellend wat Arsenal hier vandaag gebracht heeft. En, ja. Ja, en die verlengingen, nogmaals, mijn twee collega's hier, die storen zich aan die verlengingen, dus dat moet afgeschaft worden.
0: Ja, dat zei Alster ook al, hè. Ja.
1: De jury zit hier voor me, dus we gaan dit niet meer doen.
2: Ja, ja. De jongens moeten allemaal nog een WK gaan spelen, hè. Dus allemaal extra minuten na een lang seizoen die hier niks aan geholpen hebben. Het was gewoon wachten. Iedereen wou die penalties. Dus ik denk al dat de scheidsrechter beslist, we beginnen er direct aan, dat alle coaches, alle spelers direct gezegd dat oké, het is goed.
0: Ja, ja, misschien dat de UEFA ingrijpt naar wat we vanavond gezien hebben. Twee elftallen die inderdaad niet durven, maar nog even over PSG en Arsenal. Begrijp jij dat Arsenal hier getroost wordt nu, Frank? Verdienen zij dat?
2: Ja, tuurlijk. Ik begrijp het dat zij natuurlijk meer verwacht hadden. Zeker omdat het scenario voor hun ideaal was. Ze komen vroeg voor en dan heb je heel lang geen kansen weggegeven. Ja. Uiteindelijk is het toch een penalty die de wedstrijd voor hun dan terug openbreekt. Of laten we zeggen voor PSG openbreekt. En voor hun het doemscenario eigenlijk moest zijn of zo. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk als ze die penalty niet weggeven, dat ze ook gewoon die wedstrijd winnen met 1-0.
0: Maar wat is de legacy van Arsenal na deze Champions League campagne? Het is wat jij ook al zei tijdens de wedstrijd. Het wordt beloond. Het wordt nu uiteindelijk niet beloond, maar wat pakken zij mee van wat zij hier hebben laten zien in de finale?
3: Wat pakken ze mee? Ja, natuurlijk hebben ze wel minder kwaliteit als team zijnde dan PSG. En dan snap ik ook dat ze een manier zoeken om uiteindelijk competitief te zijn en zo'n wedstrijd te winnen. Het is ook bijna gelukt. Maar ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is. Dat we een Bayern zien, dat we een PSG zien. Ja. 2 jaar op rij dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. Maar kijk, je moet ook respect hebben voor wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen, de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten. Nee. Dat hebben wij denk ik alle vier hier zeker niet gedaan. Ja.
1: Ik denk dat het ook wel de eerste ploeg is die dus geen enkele wedstrijd verliest, zoals Frank daar net ook al zei, en tot in de finale is gekomen. Ze hebben niet verloren dit jaar. Nee. En toch winnen ze de Champions League niet. Dat moet je ook eens proberen mee te maken.
0: 6 tegendoelpunten hebben ze gehad, Mark.
1: Ja,
0: een hele
1: en dus
0: campagne.
1: Op basis daarvan hebben ze proberen die wedstrijd te winnen, omdat het de vorige rondes allemaal wel lukte. Mm-hmm. Alleen denk ik dat er meer in zit in die ploeg, dat daar meer uit te halen valt. Maar natuurlijk, als je de Premier League wint en je komt in de Champions League finale, dan gaat Arteta zeggen, dit is mijn manier van succes maken.
0: Dus die gaat gewoon verder doen op deze manier?
1: Ik denk dat wel. Ja. Ik denk dat wel. Okay.
0: Een eerste reactie hebben we uit het winnende kamp van Désiré Doué.
4: Désiré Doué, félicitations, champion d'Europe. Quelle joie ce soir. On imagine l'émotion ce soir.
5: J'ai pas les mots. Là, je suis en train de rêver. C'est magnifique.
4: Tu sens quoi? Parce que
5: j'en ai rêvé encore cette année. On en a rêvé. Avant le match, je souhaitais qu'une chose, c'était ça. C'était mes prières aujourd'hui de remporter la Ligue des Champions, de l'offrir encore une fois à nos supporters incroyables. On l'a fait. Et je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Je
0: Het was kort en krachtig, Désiré Doué, maar hij was content dat ze het voor hun supporters weer hebben kunnen klaarspelen. Wij wachten intussen nog op de uitreikingsceremonie daar. Geeft ons misschien nog even de tijd om die strafschopfase erbij te halen, want daar heeft Arsenal misschien wel iets te zeggen, of niet, Frank? De fase met Madueke en Nuno Mendes.
2: Ja, ik moet zeggen, ze komen er inderdaad. Ja, ik denk dat Madueke er voorbij is, maar dat hij dan stopt met lopen om contact te zoeken. Ja. Zelf ook de arm vast heeft van Mendes. En ja, ik denk dan, hier zie je het, ze gaan alle twee neer, maar hij stopt met lopen en hij gaat eigenlijk echt zoeken naar die penalty. Omdat hij beseft dat hij eigenlijk vandaar niet op doel kan schieten. Als hij de bal nog meepakt, denk ik, dat hij meer kans heeft dan dat hij echt stopt met lopen.
0: Een fout, maar dan buiten de 16?
2: Ook niet, denk ik.
0: Ook niet.
2: Ik denk dat hij daar ook gewoon, ze hebben contact met elkaar en als hij dan stopt met lopen en neergaat, hij vindt dat natuurlijk penalty, dat is iets logisch.
0: Maar dat hij geen spierscheur heeft, Mark Arteta, na vanavond, na al dat zenuwachtige.
1: Hij is zichzelf gebleven, maar hij is een beetje irritant. Maar goed. die fase, volgens mij is de eerste, als er een fout zou zijn, dat het er buiten was, de 16. En op het moment dat hij binnen de 16 meter komt, grijpt Madueke zelf Mendes vast om te hopen dat hij de penalty meekrijgt. Maar voor mij is dit geen penalty.
0: Nee. Okay, ik zie de beker met de grote oren daar al klaarstaan. Dus ik denk dat we stilaan terug naar Aster kunnen daar in Budapest. Voor de uitreiking van de Champions League voor het tweede jaar op rij aan Paris Saint-Germain.
6: Ja, ik ben uiteraard ook present. En kijk eens naar de vreugde bij Mr. PSG toch wel. Hè. Iemand die jarenlang de centrale verdediger was, maar gefnuikt door blessures. President Kimpembe, hij is daarnet met Thierry Henry de beker samen broederlijk komen opdragen voor de wedstrijd. Volgens mij heeft hij dat beeld niet meer gezien. Dat was net voor we hier live waren. Maar kijk, hij mag het nu ook als een soort van ambassadeur. Boekbeeld van PSG, want heeft 20 jaar bij de club gezeten tegenwoordig in Qatar. Hij mag straks gaan meevieren. Het is toch ook wel een beetje zijn beker met de grote oren. De scheidsrechters, ik vind dat ze het goed gedaan hebben. En ik denk dat de studio dat dan ook wel lijkt te vinden. Siebert. Ik kwam ooit in opspraak op het WK met Uruguay-Ghana, recent nog. Er was ook inderdaad die halve finale tegen Atletico met die drie strafschopfases. Dus wat ook niet echt lekker was, maar dit moment heeft hij wel gegrepen. En ook zijn team, Daniel Siebert. Dus oké, goed en goed genoeg. Ja, wat zeggen ze? Penny for his thoughts. Applaus, het applaus dat eergierige winnaars als Arteta liever niet krijgt. Maar het is een mooi symbool. Het is een mooie gewoonte. En als het stof gaan liggen is, dan zullen ze toch trots mogen zijn. Want de studio is wat mij betreft ongemeen hard voor dit Arsenal. Als je meegaat met PSG, mijns inziens en jullie... Voetbalkennis is duizenden malen groter, dus het is slechts een mening op de hoop. Maar als je meegaat met dit PSG, dan hangen er volgens mij drie binnen tegen de rust. Of dat denk je in ieder geval op voorhand. En dan moet je bij de rust zeggen van ja, ze maken geen schijn van een kans. Die kans was er vandaag wel en fraai was het niet. En misschien leert hij er volgende keer wel uit en met wat meer kwaliteit komt er ook wat meer zelfvertrouwen om het tegen een PSG anders aan te pakken, maar ik denk dat het ontzag te groot was. En IJzona leverde het nog op. Leandro Trossard speelt een Champions League finale, verliest hij. Maar hij heeft er wel een mogen meemaken. Kai Havertz leek zette de avond effectief zeer goed op weg. Maar buigt het hoofd nu. Voor Alexander Seferin. Letterlijk en figuurlijk voor PSG. Hier is hij, Arteta. Oh, wat haat hij dit. Het zal morgen niet verpesten. Wel nee. Morgen is er de Big Parade. En wat halen ze daar graag twee trofeeën getoond. Maar laten we beginnen met de Premier League trofee. Die is ook al... mooi genoeg voor een club die daar zo lang naar gesmacht heeft. Voilà. Laat hem maar voorop gaan. Luis Enrique. Wat een respect. De diepste buiging die we kunnen maken voor deze architect. En natuurlijk is het geld van de man die hij vertegenwoordigt. Van Al-Khelaifi. Cruciaal in het behalen van deze successen. Maar je hebt dus wel iemand nodig die dat geld goed aanwendt. Wat Luis Enrique betekent heeft voor deze club. Daar kennen we het begin van, maar duidelijk nog niet het einde. Het is lang geleden dat we in het voetbal Champions League dynastieën hebben gehad. Ja, bij Real natuurlijk. Maar hoeveel andere clubs kan je opzommen? Moet je ver terug gaan? Kan PSG de volgende worden? In de Champions League, de geschiedenis ervan is dat buiten dus het Real van Zidane en Ancelotti... maar zelden gebeurt. Er is geen reden om hen volgend seizoen niet opnieuw tot zijn favoriet te bombarderen. En zo simpel is het niet. Er zijn veel kapers op de kust. Maar deze tweede is uiteindelijk al bij al toch ook gewoon vlotjes gegaan voor PSG. Langs de moeilijke kant van de tabel. Met Liverpool, met Bayern. De Engelse, de Duitse en dan nog eens de kerstverse Engelse kampioen. Het deed hen allemaal niet. Zelfs als ze niet top zijn, pakken ze, winnen ze. PSG. En het is meer dan het geld uit Qatar. Het is een club met een hele mooie aanhang. Diverse aanhang die de buurt representeert. Het klopt op alle vlakken. Het is een club die ademt. Een community. Hartslag ervan voelt. En ze hebben een captain die in tijden van het grote geld, in tijden van contracten van 2-3 jaar, al van zijn 19e in Parijs voetbalt. Uiteraard perfect Frans spreekt. Het boekbeeld is van deze kern momenteel. En ergens halfweg moet gedacht hebben, het gaat ons nooit lukken. Dit moment ga ik nooit meemaken. Hij maakte het vorig jaar mee in München. En hij maakt het potverdikken een tweede keer mee. Hier in Budapest. PSG wint de Champions League. Voor de tweede keer in hun geschiedenis. En voor de tweede keer op een rij. En zeg niet dat het niet verdiend is.

geven. Ja, hij moet dan ook nog eens zijn trofee in de lucht steken. En u samen. Ik ga u beginnen bedanken voor uw aandacht, uw liefde voor het spelletje dit seizoen. Dat zich in geen mooiere vorm toont dan in deze competitie. Het allerhoogste niveau. En dat hebben we dit seizoen ook weer mogen meemaken. We zijn dankbaar dat dit kan. Dat dit op open net kan. Dankzij de Vlaamse wetgeving. Dat iedereen, rijk of arm, ervan kan meegenieten. En dan moet je maar een keer wat reclame erbij pakken. Ik denk ook iedereen achter de schermen ook. Want er zijn veel mensen die heel veel tijd van hun leven aan dit product en deze avonden wijden. En voor we te menig worden, gaan we afronden. PSG doet het, is champion erop. En wij zien elkaar snel terug, want de duivels die gaan nog wat matchjes spelen. Fijne avond.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie. En na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

The Real Thing and Can You Feel the Force. Welkom bij de dansbare discotheek op wielen. De Soul Dance Train op zaterdagavond met straks Alicia, Baby Talk en ook Colonel Abrams komt voorbij. Ik zeg

0613680864, dat is het telefoonnummer van de studio. Dan kun je je Dance Classics aanvragen. De hele week staat dat nummer voor je open. Dat deed ook Jos en die vroeg deze aan van Alicia en Baby Talk.

De ene was Trapped. Dit was die tweede. I'm not gonna let you, you get the best out of me. Colonel Abrams draaide voor draaide we voor Bas. Die vroeg hem aan, 2 weken geleden al. Ja, we waren er vorige week even niet. Dat had een bepaalde reden. We waren er even niet, maar we zijn er weer. Gewoon lekker weer op de zaterdagavond. Jouw rijdende discotheek, de enige discotheek die niet kan ontsporen. De Soul Dance Train op zaterdagavond. En daarvoor draaiden we dan dus inderdaad Alicia en Baby Talk. Die draaiden we dan weer voor Jos. De Soul Dance Train op zaterdagavond 0610 63 0864. Dat is het telefoonnummer van de studio. Daar kun je de hele week naartoe whatsappen of sms'en. En dan kun je ook een leuke dansbare plaat aanvragen. Dat deed ook René. Die zegt tegen mij, draai eventjes een plaatje van Johnny Wadley. Nou, bij deze dan. Maar er stappen er nog 2 in. Mogen die ook mee? Ja. Eric B. en Rakim.

Wat zijn er toch een hoop lekkere classics gemaakt. Ongelooflijk. Deze ook weer. It Should Have Been You. Gwen Guthrie. Niet een keertje Ain't Nothing But Rent. Nee, die andere. Inderdaad. Should Have Been You hoorde je. In de Larry Levan 12-inch remix hoorde je hem. Dit is de Soul Dance Train op zaterdagavond. Oh, daarvoor draaiden we natuurlijk, moet ik even nog even zeggen, want dat was een verzoekie. Dat was Jody Watley. Friends are hard to find, so be careful. Ja, die hoorde je ook nog in de Soul Dance Train. Ik zat te denken, ik was een beetje later mee. En niet alleen te laat was ik ermee. Het was ook nog eens een keer zo dat, ja, weet je, we hebben zoveel verzoekjes en dingetjes. Ik bedoel gewoon het programma wat ik klaargemaakt heb. Maar eigenlijk ben ik wel een beetje toe aan een beetje zomer. En toen dacht ik, nou, het is de hele week zo'n beetje, nou, prachtig weer geweest. 8, 29 graden. En misschien wordt het eens tijd, en dat doen we dan dus niet deze week. Maar voor een andere keer, als het mooi weer blijft of als het zo is, dan gaan we een slow dance train doen. Alleen maar ballads, alleen maar prachtige liedjes. En toen dacht ik, ja, maar dan moet ik er in ieder geval even één draaien. Dan hebben we die maar vast gehad. En heb je toch nog een beetje dat zomerse gevoel. Het was vandaag toch weer een prachtige dag, ook in de Achterhoek. 25 graden, zonnetje erbij. Cherish the love.

elke dag weer. Zij kon niet met geld omgaan. En hij zat met de gebakken peren. Going to the Bank van de Commodores uit 1986. Die was voor Richard. Hij vroeg hem aan in de Soul Dance 2 al een paar weken geleden. Ja, dat moeten we even draaien. En daarvoor draaiden we dan weer die lekkere... Ja, het is niet helemaal slow, maar ik vind het wel... We hadden eigenlijk dan de balladversie moeten draaien, maar goed. Cool and the Gang en Cherish the Love. In het kader van ik zat te denken aan de zomer en aan een slow dance train. Nou, daar moeten we maar eens even over nadenken. Heb je daar suggesties voor? Mag je ze ook doorsturen? Wel lekkere slow jams die we gaan draaien tijdens zo'n warme, zwoele zaterdagavond. Als die er weer aankomt. Nou, het gaat vandaag wel lukken, want het is een beetje benauwd. Het is een beetje vochtig allemaal. Het is van dat weer dat je denkt van ja, het is leuk dat het warm is, maar je hebt er eigenlijk net niks aan. Want bij elke pink beweging staat het zweet op je rug, om het netjes te houden. De Soul Dance Train, wij rijden rustig verder. Met een plaat, ja, dit is nou een liedje dat, ja, daar heb je niks aan. Ja, tenminste, jullie kennen het waarschijnlijk niet. De echte radio freaks, de echte radio piraten freaks, die vroeger naar de zenders in Amsterdam en daarna geluisterden, de piratenzenders, die zullen ongetwijfeld Betcha Don't Know kennen. Oh ja, van wie is hij dan? Demetrius Perry in de Soul Dance Train op zaterdagavond. Het is een echte

later dan werd Mantronics, want daar hebben we het over dit bandje. Die ging andere liedjes maken, zoals Take Your Time en zo. En meer van dat soort plaatjes. Dit was nog uit de hip-hop tijd dat ze echt rappende rappen platen maken. Scream, samen met Primal Scream deden ze dat. Dat was Mantronics uit 1988 of zo'n beetje zal het wel geweest zijn. Daarvoor draaiden we dan weer een liedje. Dat was, ik vind het nog steeds te gek. Ik kan er niks aan doen, maar ik blijf dat een hele fijne plaat vinden. Demetrius Perry en Betcha Don't You Know. Dat is echt een swingbeat plaat die bijna niemand kent. Alleen als je naar de Amsterdamse en de Haagse Piraten luistert onder andere. De laatste van dit uur is van de Delegation en You and I. En misschien nog een stukje Joe Bataan zometeen. En Rappo Clappo. Kennen we die nog? 1980, 81 denk ik dat het was. Tot zometeen.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli. En het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Terug naar 1985. High Energy. Evelyn Thomas opende het tweede gedeelte van de Soul Dance Train op zaterdagavond. Met alleen maar swingbeat, army, funk, disco, soul, Italo, weet ik veel. Alles wat maar dansbaar is, komt voorbij gereden in de Soul Dance Train. De enige trein die niet kan ontsporen, dat is één ding wat zeker is. Hij blijft altijd in de spoor, die Soul Dance Train. Met zometeen hoor je Jenny Burton en Bad Habits. En dit is Jocelyn Brown.

elk mens heeft ze. Dat kan bijna niet anders. Slechte gewoontes. Bad, bad habits. Dat was Jocelyn Brown. Dit was natuurlijk Jenny Burton. Daarvoor dus Jocelyn Brown. Die draaiden we dan weer eventjes voor Felicia. Even zwaaien richting Gouda. Nieuwe luisterette. Goedenavond, leuk dat je erbij bent. En fijn dat je ook elke zaterdagavond naar de discoplaatjes wil luisteren. En jij vroeg deze plaat al van Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy bij deze gedraaid. Even wat Italië op de radio, hadden we nog niet gedaan. Dit is David Jackson. Broken Heart, The Soul Dance Train.

0: Wat was het ook alweer? The wheels of steel are turning and traffic lights are burning. Was dat niet van de Benga Boys? Nou, daar heb ik hem even van gejat vandaag. Oké. Okay. Saturday Love, de maxi-single. 8 minuten lang. Alexander O'Neill, Sherelle. Hoorde je in de Soul Dance Train. En daarvoor draaiden we dan weer een plaatje. Dat was een liedje dat, ja, dat hoor je eigenlijk niet zo vaak. Dat is een beetje een liedje wat je weinig hoort als Italo Dance Classic in ieder geval. David Jackson hoorde je. De Soul Dance Train knalt verder. Nu een plaat uit 1989. Het is De La Soul, Say No Go.
1: Now let's get right on down to the skit. A big

altijd wel blij met mijn luisteraars, want die weten toch altijd weer plaatjes te vinden die ik of niet heb of niet ken. Nou, dat was met deze was dat allebei het geval. Ik had hem niet en ik kende hem niet, maar bij deze dan. Ik moest hem eventjes draaien van Jos. Die zei tegen mij, ik heb nog een leuk verzoekje voor je. My Heart Goes Boom Boom Boom van Mahogany of Mahogany. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, ik denk Mahogany. En wil je die even draaien? Jawel, dus ik ging zoeken. Ik had hem niet, ik kende hem niet. Ja, zal wel. Maar ik kan hem natuurlijk wel hebben. Maar ik had hem dus ook gewoon niet in de collectie. Dus ik moest eventjes bij iemand anders in zijn platenkast kijken. Zeg, heb jij dat plaatje? Juist, die heb ik wel. Mooi, dan heb ik de Maxi Single even van je mee, dankjewel. En hij zei, ik mag hem houden, want ik hoef het niet meer. Nou, prima.

No Go. Je hoorde hem dit keer in de gewone single edit een keertje. Niet de lange... Ja, dat kan ook hoor. Had ook gekund, maar... Ja, de korte versie. Over kort gesproken. Die is ook best kort, die plaat. Dat muziekje. Misschien eens een lange muziekje maken met zo'n AI-dingetje. Nou, gaan we even over nadenken. Dit is een bandje dat ooit scoorde in 1986 met I Can't Wait. Die draaide een paar weken geleden. Dit is de opvolger. New Shoes and Point of No Return.

0: zo. Dit was D-Train, James D-Train Williams. And you are everything. En die werd dan weer vooraf gegaan door het moment dat je niet meer terug kan. The Point of No Return van New Shoes uit 1986 hoorde je in de Soul Dance Street. Ik zit net even een berichtje te lezen. Ja, het heeft helemaal niets met dit programma te maken. Maar wel lullig, want het zal je toch overkomen dat je gaat naar een concert. In dit geval was het het concert van Miss Montreal. Nou, prima, niks mis mee. Je gaat daar met je partner heen. En jouw partner, je mannetje, vraagt jou tijdens dat concert ten huwelijk. Alles opgetuigd op het podium, weet ik veel. En wat zegt ze?
1: Nee.
0: Het is toch wel lelijk. Dat zal je toch gebeuren, zeg. Sta jij even voor lul voor het publiek en alles. Dit zijn de OJ's en put our hands together. Ja, dat deden ze daar niet. Hij werd uitgefloten. Oh, dat zal je toch gebeuren, zeg.

leuk om te ontdekken dat... ik wist dit wel hoor, want ik kende dit plaatje natuurlijk wel. Dat dit soort dingen gebruikt worden in houseplaten. Die samples, dat Put Our Hands Together, dat kwam nog wel eens terug in de jaren 90. In allerlei house-deuntjes. Dit was het origineel van die OJ's. En wat ook leuk is aan dit soort platen van de OJ's bijvoorbeeld... dat ze dus niet alleen maar de muziek maakten die in de jaren 70. Heerlijk hoor, goede muziek was dat allemaal. Maar dit is toch een andere sound. Dit is dan die disco-sound. Beetje funky, gitaartjes en zo erin. Lekker hoor. Volgende week, en dat weet ik nu al, omdat ik die plaat in mijn handen heb gehad... volgende week draai ik een liedje voor je. Dat is van de Stylistics. En dat is ook in deze stijl. Ja, hè? Van iedereen hebben toch ook allemaal ballads en zo. Ja, dat klopt. Over ballads gesproken. Dit is de laatste die ik voor je draai. Die moest ik voor Miranda draaien. Miranda uit Weesp, die vroeg hem aan. Ze draaien voor mij Freddie Jackson. Rock Me Tonight. For all time's sake. Ik zeg tot volgende week. Hoi.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan het tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.
3: You're listening to the Weekend Mix. Mixed by DJ Al.

Een bijzonder goede middag. Dit is Kiel in Duitsland, waar we verder gaan met de Baltic Sea Darts Open, de vierde editie van dit Eurotour toernooi. Waar de regerend kampioen Gerwin Price is, maar die is er niet bij dit jaar. Wie er wel bij is, is Cameron Menzies. En dat was de man van de eerste dag. Wat speelde hij een fantastische wedstrijd. De ene triple na de andere tegen Rob Cross. En dan ook nog Filip Brzezinski even optillen. Zo enthousiast was hij. Hij kwam uit op een gemiddelde van 108,41. Verreweg zijn hoogste ooit op een Eurotour toernooi. En we laten u hier het programma zien voor de middag. Want Cameron Menzies die komt vanavond pas weer in actie. Maar we hebben ook een schitterend middagprogramma. We beginnen al met Wessel Nijman tegen Christoph Ratajski. Ook Jimmy van Schie, die gisteren uitstekend speelde en zijn partij met 6-0 won. Die gaan we vanmiddag zien in actie tegen Mike de Dekker en ook Dirk van Duivenbode. Hij is er ook weer bij en hij gaat het opnemen tegen Ryan Searle. Dat zijn altijd geweldige wedstrijden tussen die twee. Dus daar hopen we vanmiddag ook weer op. En laten we ook Jermaine Wattimena niet vergeten. Hij komt dan in de laatste partij in actie tegen de grote kleine man van het WK, waar hij bij zijn debuut de kwartfinale haalde, Justin Hood. Nou, over mensen die goed bezig waren gisteren, daar hoorde hij ook zeker bij. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat zal gaan tegen Wattimena. We gaan de middag in gang zetten. Beter gezegd, onze mastercaller Filip Brzezinski gaat dat aanstonds doen.

0: begrüßen wir unseren ersten Referee des Tages auf der Bühne. At first he didn't want it, now he wants it back. Owen Jar Jar Binks!
1: Ja, gisteren zei Philip Brzezinski gewoon keurig. Owen Binks. We zaten op die Jar Jar te wachten, want die bijnaam vond hij helemaal niet leuk. En nu beweert Philip weer dat hij hem terug wil. Ik geloof er eigenlijk helemaal niks van. Maar goed, grootschalig protest blijft eigenlijk ook uit. Dus ja, we doen het er maar weer even mee. En Owen zal het er ook weer even mee moeten doen. Nou, we weten dus dat hij de caller is bij deze wedstrijd. Tussen Wessel Nijman als 12e geplaatst bij de Baltic Sea Darts Open. In de Merkur Oostzeehalle in Kiel. Gisteren hielden we toch nog een beetje vast van de Wunderino Arena. Maar goed, zo heet hij gewoon niet meer. Nijman dus. Zijn eerste wedstrijd uit Tajski speelde gisteren al. Hij deed dat tegen de Duitse Daniel Klose. Nam een 5-0 voorsprong, maar had moeite om het af te maken. Won uiteindelijk met 6-3. Uiteindelijk toch geen probleem. Het duurde alleen eventjes. Gemiddelde was bijna 92. Finishpercentage uiteindelijk 43. Dus dat is ook nog best goed.
2: First leg, it's Wessel to throw first. Game on!
1: Ja, en Jacques, dan gaan we nu eens kijken of Ratajski ook iets in te brengen heeft tegen Wessel Nijman in een wedstrijd met publiek erbij. Want op twee Players Championship toernooien was het tot nu toe piece of cake voor
2: 59.
1: Nijman. Hij won in 2024 met 6-2. Dat was een kwartfinale en... nog maar kort geleden, 25 dagen, ook weer een kwartfinale op een Players Championship toernooi. Die won Nijman met 6-1.
3: Ja, je hebt soms van die spelers die hier niet liggen. Dat zou zomaar kunnen zijn dat dat voor Ratajski Wessel Nijman is. Al kan ik me dat bijna niet voorstellen, omdat Ratajski natuurlijk zijn eigen tempo kan opleggen aan Wessel Nijman. En bij Nijman... Kijk, als het eenmaal loopt bij Nijman, dan maakt het niet zo heel veel meer uit wat je tegen hem doet. Maar er zullen toch ook momenten zijn dat Nijman niet... op de volle 100% zit. Ja, en dan zou Ratajski best wel wat schade moeten kunnen aanrichten, denk ik.
1: Ja, die laatste wedstrijd was Ratajski absoluut niet in vorm. Kwam die nog niet boven de 80 gemiddeld. En Nijman zat op 103. Die wedstrijd van begin deze maand dus. Ja, al die wedstrijden staan op zich. Wat we in ieder geval zien in de eerste leg die Nijman begonnen is... is dat Ratajski meteen lekker uit de startblokken vliegt.
2: 100. Christophe, you require 100.
1: En dat hij het nu al kan gaan afmaken.
3: Hier dubbel 16.
2: 84.
3: Lukt niet meteen.
2: Require 149.
3: Nijman nog. Dat is wel een eindje weg, 149. Ja, als je zo weinig trippels gooit, dan verwacht je ook niet ineens een 149 erachteraan.
2: 95. Christophe, you require 16. No score.
1: Dat was geen dubbele 8, maar een dubbele 16. En dan mag Nijman nog terugkomen voor die 54. Dat was een flinke zakker die Ratajski daar produceerde.
2: Game on the first leg, Wessel Nijman.
1: En zo mag Nijman toch nog die lek houden. Een gegeven paard moet je nooit in de pek kijken, is mij altijd verteld.
2: 57.

0: Thijs Kien zijn 160ste Eurotour-wedstrijd. Hij speelde twee finales in 2019 en in 2023 speelde hij er ook eentje. Die finales won hij allebei. En ruim ook van respectievelijk Dave Chisnall en Steven Bunting.
1: 100.
0: Na één Eurotour-finale natuurlijk tot nu toe voor Nijman. Veel recenter, 15 maart, de European Darts Trophy. Versloeg hij Garin Price met 8-3.
1: 100.
0: En onlangs ook nog een halve finale op de European Darts Grand Prix. Daar verloor hij van Garin Price.
1: 180!
0: Zijn laatste twee Eurotour-toernooien had hij wat minder succes. Won die één van de drie wedstrijden.
1: 81. Best we require 121.
2: Mede door die 180 Nijman op 121 uitgekomen. Dan mag hij dus even rustig over nadenken. Dubbel 16 over.
1: 137. Dat is wat je kwijt.
0: Ja, inderdaad. Ik zat te denken. Wie is dat nou?
1: Games on the second leg. Wessel Nijman.
0: Het kan verkeren.
1: Third leg is Wessel to throw first.
0: Nijman dreigde de eerste leg meteen kwijt te raken. Mocht hem toch nog houden. En meteen erachteraan breekt hij Ratajski.
1: 140.
0: We hebben alweer een plekje gestegen op de wereldranglijst. Hij staat nu 16e en hij is op dit toernooi als 12e geplaatst. Omdat er natuurlijk wat afzeggingen waren. Dan flink wat afzeggingen van gerenommeerde spelers. Onder andere de complete top 4 van de Premier League. Die donderdag nog in actie was. En wat voor actie was dat zeg? Beste Premier League playoffs ooit. Mogen we wel zeggen. Hoe heb jij dat beleefd eigenlijk?
2: Ja, het waren fantastische wedstrijden natuurlijk. En ja, als je al die wedstrijden tot een laatste leg gaan, dat kun je eigenlijk niet scripten bijna. Want dan gelooft niemand het. Maar het gebeurde toch. En, ja, het was echt. Tot op het laatste moment kon je eigenlijk niet voorspellen wie er zou gaan winnen. In die eerste partij met Price en Littler dacht je van nou, dit is makkelijk toen hij helemaal zo ver voorkwam. Ja, toen werd hij toch een beetje shaky ook op een gegeven moment. Kijk naar Nijman, een 121.
1: Nee. 96. Christoph, you require 170.
2: Ja, prachtige finale natuurlijk ook met twee spelers die fantastisch stonden te spelen. En ja, ergens gunde ik het Humphries misschien wel een klein beetje aan het einde.
0: Ja. Ja, het was ook mooi om te zien dat Humphries het Littler weer heel erg gunde na afloop. En hem zelfs tot een paar keer toe moest gaan troosten.
2: Ja, er zat in ieder geval alles in. En dan zie je dus ook wat het verschil is tussen een avondje darten in de reguliere Premier League. En de betekenis van zo'n finale, weet je. Je wint gewoon een grote titel. Totaal contrast eigenlijk, hè.
1: Ja. 96.
0: Ja, die 16 weken die zijn eigenlijk alleen bedoeld om ja, voor die darters om doorheen te komen. En ja, te proberen je te plaatsen voor die play-offs. En ondertussen misschien nog wat avonden winnen, zodat je nog wat extra prijzengeld verdient.
2: Ja, het prijzengeld is al zo hoog. Dat, ja, hoe gek dat ook klinkt.
0: Daar doen ze het niet meer voor.
2: Daar doen ze het niet meer voor.
0: Dat is maar mooi meegenomen als het gebeurt.
1: Ja.
0: De eerste van Ratajski.
2: Niet de eerste van hem.
1: 58.
2: Nee, die man met die 12 bier.
0: Oh, die ja. Nee. Handig trouwens, zo'n soort.
2: Dat was 2 euro.
0: Zo'n draagding?
2: Ja.
0: Je hoeft gewoon wat geld aan verdiend. 2 euro, dat is geen statiegeld, maar gewoon 2 euro.
2: Nee, 2 euro.
0: Maar je kan hem wel mooi mee naar huis nemen.
2: Nou, als je er 3 keer bier in hebt gehad, dan betwijfel ik of jij hem nog mee naar huis kan nemen.
1: 16.
0: Ik denk niet dat het bier 2 euro is.
2: Dat denk ik ook niet.
1: 45.
0: Maar we zijn er gisteren wel weer afgekomen wat de lokale specialiteit in Kiel is natuurlijk.
2: Ja, je hebt gistermiddag geluisterd naar ons. Nee, hè?
0: Toen vertelde wij dat. Gistermiddag hebben jullie het al verteld.
1: Ja, precies. 139.
2: gisteravond heel trots vertellen dat je erachter was gekomen. Natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Hmm. Guy ook.
1: 93.
2: Twee keer strafpunten dus.
0: Maar ik vraag me af of het over dezelfde specialiteit hebben.
2: Nou, de visburger hebben
0: we. Ja, dan. Precies. Ja, de bekante visburger.
2: Ja.
0: Dubbel 16 van Nijman, 146. En een visburger. Een hele krokante.
1: The bag is special to throw first. Game on.
0: En weer staat hij dus ruim voor tegen Ratajski. Dus het lijkt toch zo te zijn dat hij zijn nummer heeft.
2: Komende, nou, zou ik zeggen, 7 maanden worden voor Nijman natuurlijk ongelooflijk interessant. Want hij stijgt en stijgt en stijgt op die wereldranglijst. Maar eigenlijk weten we pas na het WK waar hij daadwerkelijk staat op die wereldranglijst. Omdat hij nu alle majors gaat spelen. En dan gaat die majors natuurlijk nu ook spelen. Terwijl we daar zijn vader en moeder in beeld zien. Met kansen op meer dan alleen maar meedoen.
0: Ja, we weten wat hij kan. En hij is al zover gestegen op die wereldranglijst. En nu moet hij het nog laten zien op het tv-toernooi.
1: 180!
2: En je hebt toch het gevoel dat hij ook steeds makkelijker gaat spelen op die Eurotour-toernooien. En dat is eigenlijk ook een tv-toernooi.
1: We require 130. That's all you require, 36. Game shot on the fifth leg, whistle 9. Sixth leg is
0: Christophe. Hij gaat maar door en hij gaat maar door. 5 uit 7 op zijn dubbels nu.
2: Hij is dadelijk, want daar gaan we natuurlijk een beetje naar kijken. De World Matchplay als 16e geplaatst. Als het er op dit moment voor staat. Er zijn nog wel wat toernooien te spelen voor die tijd. Terwijl we hier de 480 van Nijman alweer noteren. Om te stijgen, nou ja, 2 plekjes omhoog zou nog kunnen. Want dan moet die Espenol voorbij en Ross Smith voorbij. En die staan allebei binnen 30.000 pond van hem. En dat is een winnen van een Eurotoernooi. Heeft bewezen dat hij dat kan. Dus dat zou kunnen. Ja, als je niet stijgt, krijg je natuurlijk wel in de tweede ronde Luke Littler.
1: 93.
2: Stijg je 1 plekje, krijg je in de tweede ronde Luke Humphries. Stijg je 2 plekjes, krijg je in de tweede ronde Gian van Veen. Ja, ik weet niet of dat heel veel uitmaakt.
0: Nee, joh, natuurlijk niet. Als je...
2: Nou, Littler wil je denk ik wel vermijden. In lang format wedstrijden en vanaf de eerste ronde van de matchplay is het lang format. Kun je lullen wat je wil, maar dan wil je niet Littler hebben.
0: Ja, die man heeft eigenlijk gewoon geen zwakke punten.
2: Op dit moment niet.
0: En die verzaakt gewoon niet.
1: 42.
0: Terwijl je bij de anderen zou kunnen denken, nou ja, weet je, dat...
2: Die tonen af en toe zwakheden. Dit is voor de wedstrijd Wessel Nijman. Oh, die zit daar heel lekker in, zeg. Daar is ruimte zat met open armen. Kon die tweede pijl ontvangen worden.
0: Eén heel klein armpje. Met een handje met 4 vingers eraan.
1: 71. Christophe, you require 90.
0: Ratajski, om nog op het bord te komen. 2 paarden voor dubbel 15.
1: Game show on the sixth leg, Christophe Ratajski. 7 leg is best on the throw first. Game on.
0: Nou, hij wordt in ieder geval ook deze keer weer niet gewhitewashed.
1: 96.
0: En dat Ratajski toch ook in 2026 alweer 2 halve finales gehaald op de Eurotour. Maar nog geen finale.
1: 57.
0: De laatste dateert nog steeds van 2023.
2: Ja, Ratajski. Die, als je kijkt naar
1: 93.
2: Wedstrijden in deze tweede ronde, zeg maar. Hij heeft er best wel veel van gespeeld. 61 stuks. Wint er 23, verliest er 38. Maar er wel de aantekening bij dat hij natuurlijk bijna altijd een ongeplaatste speler is. Dus hij krijgt de laatste jaren ook altijd bijna een geplaatste speler. Dus het is best lastig om iedere keer van te winnen. De afgelopen twee keer verloor hij dan ook van en Steven Bunting en Michael van Gerwen. Ja, dan heb ik wel over twee jongens die ook in de Premier League spelen natuurlijk. Kijk, en dat is het voordeel voor Wessel Nijman nu. Die heeft heel lang natuurlijk ook als ongeplaatste speler moeten spelen. En heeft heel veel geplaatste spelers het leven zuur gemaakt. Dat kan ik je wel vertellen. Want hij heeft een serie neergezet op een gegeven moment waarin hij al die geplaatste spelers, Peter Wright, Gary Anderson, Damon Hedda twee keer, Mike de Dekker, Gary Anderson, die versloeg hij allemaal. En nu is hij de geplaatste speler. En als hij deze wint, gaat hij gewoon door naar de laatste 16.
0: Dan maakt hij het in deze, vanuit deze positie dus ook waar.
1: 94.
0: Alleen nu nog even
1: niet. Christophe, you require 170.
0: Ja, daar gaan we weer. Hij is nog alles gevangen, dit toernooi.
1: That's all you require, 20.
0: De krokante visburger. Nee man, hij heeft nu drie matches door, het is gemist.
1: 10. Christophe, you require
2: en nu 4. Ja. En dan komt Gatajski voor 72. Dat is wat beter te doen, lijkt het. Enkele 12, terwijl de Poolse vlag in de achtergrond al wappert. 20 en tops.
1: 32. That's all you require. 10.
0: Gaat hij weer voor die dubbel 5? Nee, zo te zien gaat hij het splitten. En kijk naar beneden.
2: Ja, de dubbel 4 stond al voor, maar hij moet nu eerst die enkele 2 nog gooien.
0: Wessel Nijman, drie keer gespeeld tegen Christophe Ratajski in zijn carrière. Voor de eerste keer met publiek erbij. Het resultaat is eigenlijk gewoon hetzelfde. De eerste twee wedstrijden eindigden in 6-2 en 6-1. En deze eindigt ook weer in 6-1. Net als die van 25 dagen geleden. Wessel Nijman staat in de derde ronde, heel snel al, in Kiel.

0: Formule 1 beleef je live op Viaplay.
1: Nu begint het echte werk.
2: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
1: Zoek je deze misschien?
3: Ja, al een tijdje.
2: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.
4: Wat zal onze auto nog waard zijn?
5: Wij kopen auto's.nl, weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
4: Wauw!
5: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
6: Kia K4. Alles behalve alledaags.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
9: Wat tanden uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker. En laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B opzetborstel bereikt ook de ruimtes tussen de tanden en zorgt zo opnieuw voor 100% poetskracht. Dus controleer, vervang en kies opnieuw voor perfect schone tanden met Oral-B.
10: Het maakt niet uit dat je je vaat niet voorspoelt en het korte programma opzet. Als je maar de nieuwe Dref 30 Minute Miracle gebruikt.
11: Met de gecombineerde kracht van onze 5 reinigingsgels pakt de nieuwe Dref 30 Minute Miracle zelfs de hardnekkige vlekken aan voor een wonderschone vaat. Nieuwe Dref 30 Minute Miracle, onze nummer 1 tegen hardnekkige vlekken. Is je afwasmiddel niet sterk genoeg? Geef je vaat een krachtige boost met Dref Max Power. Het krachtige schuim verwijdert moeiteloos het vet. Dref Max Power is onze krachtigste formule tegen vet en gaat daardoor 3 keer langer mee. Wie kan rekenen, rekent op Dref.
12: Kunnen fris gewassen lakens nog frisser ruiken? Het is nog frisser.
13: Ja, maar echt!
12: Voor ongelooflijke frisheid die 4 keer langer aanhoudt, gebruik Lenoir Wasverzachter samen met de bijpassende geurparels.
14: Heerlijk.
15: Mag ik ze houden?
12: Lenoir Dream Team. Voor frisheid die 4 keer langer aanhoudt.
16: Sinds wanneer is het wassen van je kleren zo gedoe? Maar er is een andere manier. De Big One van Ariel. Voor 2 keer vlek en geurverwijdering. Met ingebouwde voorbehandeling. 1 pot en klaar. Lekker simpel. Geen gedoe met de Big One van Ariel. Altijd buiten bereik van kinderen bewaren.

0: Luke Woodhouse en Andrew Gilding zijn het podium opgekomen. Woodhouse, nummer 19 van de wereld. Vraag nu even aan de nummer 27 van de wereld. Allebei weer een plekje gestegen trouwens. Of het bord wel recht hangt.
1: Ik heb het idee dat Gilding denkt, voor mij hangt hij wel recht. Luke Woodhouse denkt, nee, hij moet een stukje naar rechts. Ja, als beide spelers het niet eens zijn dat het bord niet goed hangt, dan gaat Owen Binks dat niet veranderen. Want dan is de derde stem, de doorslaggevende stem, de stem van degene die het bord heeft opgehangen.
0: Andrew Gilding, 55 jaar. Speelde gisteren tegen Jeffrey de Zwaan. En won met 6-4. Het scoren was zeker niet geweldig bij Gilding. Maar finishte wel degelijk tegen 46%. Ja, de Zwaan had enorme moeite met de dubbels. Kwam op maar 18% uit. Gooide wel 5 keer 180. Maar ja, daar heb je dan dus weinig aan.
1: Maar het waren ook echt de dubbels van de Zwaan die hem die wedstrijd kosten. Zoveel legs die... En Gilding ging het wel... Ja, de Zwaan echt een volle hand had gekregen om zo'n lek te pakken. Ja goed, wat Gilding wel echt goed deed was de kans pakken die hij kreeg. Hij was heel effectief in een afwerking.
2: Game on!
0: Het is Woodhouse die als eerste naar de hockey gaat. Hij is als 14e geplaatst. Was oorspronkelijk geen geplaatste speler. Maar door een vijftal afzeggingen.
2: 134.
0: En het invliegen van een vijftal reserves. Behoort hij nu wel bij de vijf spelers die zich ineens een geplaatste status zagen toegemeten.
1: Ja, dat is een verandering die is sinds dit jaar aangebracht om het op te schuiven. En ik denk dat het wel een goede beslissing is geweest om niet de reserves zeg maar, op die geplaatste plekken te laten spelen.
2: 99.
1: Dan heeft die plek op de wereldranglijst, ook al zei hij niet in de top 16, toch nog een beetje nut.
0: Ja, dat gebeurt alleen als er echt op het allerlaatste moment een geplaatste speler afzet.
1: Ja, zodra de loting is geweest, ja. Ja, dan kun je niet meer. Dan kun je niet meer, anders moet je opnieuw gaan loten. Ja, dan krijg je echt rommelers van. Zodra er geloot is, dan komt een nieuwe speler erin op de plek van de speler die eruit gaat. Als het toernooi begonnen is, vanaf het moment dat de eerste pijl in het bord zit, dan wordt er niet meer een speler toegevoegd.
0: Nee, dan
1: wordt het een bye.
0: Dan wordt het een bye. Betekent dat de speler die zou spelen en niet gaat spelen. Dus niet speelt, maar dat ze tegenstander ook niet hoeft te spelen. En meteen door mag naar de volgende ronde.
1: Ja.
2: 104.
1: En je kunt er altijd over discussiëren hoe je dit moet invullen. Maar dit is één van de keuzes die je hebt. En ik denk dat dit op zich ook te billig is.
0: Lijkt mij het meest eerlijk. Ja, het heeft wel tot gevolg ook dat Dave Chisnall ineens een geplaatste speler is. Terwijl hij echt in een verschrikkelijke vorm verkeert momenteel. Ja. Ja, als 16e geplaatst. Ja, die kan zien we straks nog in actie. Het is wat het is.
2: 16.
0: Ja, we hadden het gisteravond ook nog even over. Maar dat maakt die Eurotour-toernooi ook wel leuk en onvoorspelbaar. Los van het feit dat je ook elke keer weer... andere jongens ziet dan in de Premier League, om het zo maar te zeggen.
1: Nee, dat is zeker waar. En dat ben ik ook met je eens. Je ziet wel andere gezichten, maar ik mis de toppers wel de laatste paar Eurotour toernooien.
0: Ja.
1: Ik vind het ook wel het toernooi devalueren.
2: 100. Look, you're required, 32.
1: Goed, de Premier League zit er nu op. Er komt wat tijd in de kalender. Dus laten we hopen dat ook die topspelers vanaf nu weer gewoon lekker meegaan.
0: We zaten gisteren nog even te kijken naar de race naar het European Championship. Maar de meeste van die topspelers staan allemaal hoog en droog in die ranglijst. Dus ja, of de noodzaak daar nou zozeer is, weet ik ook niet.
1: Ja, goed, uiteindelijk wil je natuurlijk... Ja, je bent professional om geld te verdienen met darten. Je kunt hier £35.000 verdienen.
0: Ja, en je wil natuurlijk tussen. Je hoeft niet al die Eurotour toernooien te spelen, maar je wilt tussendoor ook een beetje in vorm blijven, lijkt mij.
1: Nee, maar buiten. En nogmaals, je moet niet altijd als oude man praten, dat weet ik ook wel. Maar 20 jaar geleden
0: niet
1: waren.
0: Niet altijd.
1: Nee, maar 20 jaar geleden waren er per jaar 5 toernooien waar je goed geld kon verdienen. Dit soort geld kunt verdienen. Nu zijn er 25 van dit soort toernooien. En dan gaan we ineens klagen dat het te veel zijn. Toen was het niet genoeg.
0: Ja, 25, wacht even. We hebben, wat hebben we, 15 euro toernooien?
1: Ik doe het even snel, ik heb het niet nagerekend. En 10 majors.
0: Tel jij de majors? Ja, 10 majors, oké.
1: Ik tel het even snel. Er zullen er misschien nog wel een paar zijn.
2: 41.
1: Maar waar hebben we het over? Maar goed, als dit de rest van het jaar duurt, dan gaat de PDC. Dat kun je op vrij op innemen. En dan gaan ze naar een oplossing zoeken waardoor ze er wel komen.
0: Ja, als het echt structureel wordt.
1: Want het gaat uiteindelijk natuurlijk ook gewoon ten koste van je kaartverkoop. Kijk, Kiel deze middag is niet uitverkocht. En het een kun je toch niet van het ander loszien. Want Kiel was altijd wel gewoon helemaal uitverkocht. Kijk, die vrijdagmiddag, ala, dat is lastig.
2: 60.
0: Nou ja, je zou... Ja, ik weet niet. Zeg maar wat geks. Je zou kunnen stellen dat volgens regel kunnen invoeren dat je wil je voor klassering in de Europese ranglijst, om het maar even over die Eurotour toernooien te hebben, wil je daarvoor in aanmerking komen, moet je een minimum aantal toernooien gespeeld hebben.
1: Ja. En anders mag je niet LDK mee doen.
0: Bijvoorbeeld?
1: Wie heb je daarmee? Het is heel makkelijk om dit soort dingen te roepen. Er wordt ook heel veel geroep toetert. Maar je moet ook naar de consequenties kijken en wat het uiteindelijk is. Kijk, PDC beoogt natuurlijk ook gewoon dat er niet alleen op dit soort Eurotoernooien een volle sterke bezetting is. Maar ook op hun vlaggenschepen. En als je dan...
0: Zover had ik nog even niet gedacht. Ik had het pas echt puur korte termijn denken.
1: Maar nog even niet. Dan geef iedereen de kans om er nog langer over na te denken.
0: Wat zou jij dan als oplossing zien? Mogelijke oplossing.
1: Nou ja, uiteindelijk moet je denk ik toch kijken naar sporten die verder zijn dan darts. In de ontwikkeling. Kijk ik bijvoorbeeld naar tennis. En daar mag je ook gewoon aan de hele grote toernooien niet meedoen. Als je niet ook aan een aantal van de, laat ik het zeggen, niet zo grote toernooien meedoet. Daar zou je misschien aan moeten denken. En misschien moet het dan zo zijn dat je op een Eurotour toernooi als organisatie startgeld moet gaan betalen aan spelers. Want kijk, ze willen wel in hetzelfde weekend als er een Eurotour is waar ze voor afzeggen, willen ze wel een demonstratietoernooi gooien elders in Europa. Dus het ligt niet aan het feit dat ze het niet willen, maar het ligt klaarblijkelijk aan het feit dat ze niet genoeg verdienen.
0: Ja, ook de toppers misschien die zullen denken van ja, alles leuk en aardig, maar als ik daar kom opdagen en ik verlies mijn eerste wedstrijd,
1: ga ik maar met 4000 pond naar huis. Terwijl als ik kom opdagen in Sheffield, krijg ik er 10, 12, 15, ik weet het niet. En dan kan ik er 2 in de weekend doen.
2: 140.
1: Daar ga je dus naartoe.
0: Ja, ik zag ook trouwens dat Gary Price nu ook al niet bij het poolbiljarten komt opdagen. Wat is dat nou? Hij komt niet naar dit toernooi en hij komt ook niet naar het poolbiljarten.
1: Hij moest zich voorbereiden op de Premier League finale avond natuurlijk.
0: Oh, dat was die timing.
1: Die was als een verrassing in de kalender gezet, die finale avond. Dat wist niemand natuurlijk.
0: Het zegt allemaal maar af. Wie niet afgezegd heeft, is Luke Woodhouse. En die staat ondertussen al 2-0 voor.
2: 128.
1: Geholpen door een paar missers van Andrew Gilding in de vorige leg. 2.500 man ongeveer hier in Kiel vanmiddag. Vanavond is het wel vol. Dan zitten er 3.500.
2: Luke, you require 140.
1: Niet zoveel ruimte in die triple 20, dus Gilding kijkt dus naar het scorebord en denkt, ach, triple 15 eraf.
2: 65.
1: Kan ook.
2: Look, you require 80.
1: Woodhouse voor 80. Oei. Nu heeft hij triple nodig. Triple 19. Nee. Dat is toch een gemiste kans voor Woodhouse. In ieder geval een gemiste kans om een kans te krijgen.
2: Oh. 20. Luke require 40.
0: Er zitten wel een paar losse pijlen bij van Luke Woodhouse.
1: Ja, er zitten ook een aantal pijlen bij die prima in het midden van het doel zitten.
0: Nou, die laatste was hartstikke strak. 3-0. Zo gaat het ook in deze tweede partij voorlopig weer behoorlijk vlotjes.
1: Ja, de Eurotour in Kiel vanavond, voor alle zekerheid, je ziet het onder in beeld staan, beginnen we om 7 uur. Maar morgen beginnen we weer een uurtje eerder, zowel in de middag als in de avond. Dus 12 uur voor de middagsessie. En 6 uur voor de avondsessie.
0: Ja, dat wordt de laatste tijd toch steeds vaker gedaan. Heeft dat een bepaalde reden?
1: Ja, het is, wat ik begrepen heb, een beetje experimenteren om te kijken of ze de kaartverkoop voor de zondagavond wat omhoog kunnen krijgen. Omdat ze merken dat op zondagavond de zaal wat vroeger leeg loopt en dat er ook wat minder kaarten voor de zondagavond verkocht worden. Omdat mensen natuurlijk gewoon maandag moeten werken.
0: Ik ben toch zo benieuwd hoe dat ooit begonnen is met die shuffle van Andrew Gilding. Hoe je daar nou achter komt dat dat prettig is voor jou.
1: Ja, moeten we het eigenlijk hier gewoon aan vragen natuurlijk. We zijn dadelijk in Maastricht eind oktober. Wellicht is Gilding daar ook. Ik denk het bijna wel. Want er staat best hoog op die proto-order of meer. Nou, dan sturen we een van onze verslaggevers gewoon naar Andrew Gilding toe. Dan zeggen we, Andrew, leg het uit.
0: Kijk, kijk, hij wil dus graag daar links aan de okkie staan. En hij wil ook graag zijn duimpje omhoog steken als hij een 180 gooit. Het eerste van deze wedstrijd overigens. Je kunt ook meteen op die plek gaan staan. Ja. Ik zeg maar wat. En precies op dezelfde manier zo je voet tegen de hockey aanzetten zoals die nu ook doet. Hij moet elke keer één stapje moet hij maken.
1: Ja, dat is een goede vraag toch? Dit soort goede vragen houden we ervan.
2: 60.
1: En wie weet, misschien wil dit ons wel uitleggen.
0: Nou, ongetwijfeld.
1: Nog geen 4-0 voor Woodhouse. Het wordt altijd voor Gilding dat hij eens een keer een dubbel gaat gooien nu. Hij heeft inmiddels 5 pijlen op de dubbel gemist.
0: Ja, de laatste 3 legs. Inclusief deze.
2: Game on the fourth leg. Andrew Gilding.
1: Uiteindelijk lukt hij toch.
2: Game on.
1: De winnaar van de UK Open in 2023, dat is zijn enige major. Hij heeft ook onlangs eindelijk zijn eerste Players Championship gewonnen. Ja, om het setje compleet te maken.
2: 86.
1: Moet hij nog een Eurotour winnen?
0: Nou, hetzelfde geldt voor Woodhouse, die 1 finale haalde tot nu toe.
2: 100.
1: Ja, maar die heeft nog geen major gewonnen.
0: Nee, dat is waar.
1: Maar die heeft ook onlangs inderdaad zijn eerste Players Championship gewonnen.
0: Nou ja, goed, als je kijkt naar hun positie op de wereldranglijst.
2: 100.
0: Gilding is ook weer een beetje aan het stijgen. Woodhouse was sowieso, heeft niks anders gedaan dan stijgen tot nu toe. Ze is inmiddels dus de nummer 19. Gilding de nummer 27. En die heeft al hoger gestaan nadat hij de UK Open won.
2: 137.
0: Stond hij 23ste en hij steeg nog door zelfs daarna naar plek 18 als hoogste.
1: Dat is weer echt het idee. Hoe ver kan dat nog? Want ieder jaar wordt hij toch weer een klein tandje beter. Hè? Het is echt ongelooflijk.
0: Ja, kan hij dat blijven volhouden?
1: Ja. Hij gaat nu toch echt richting de top 16 van de wereld.
2: 100.
0: 37 jaar. Dat is toch ook mooi als je... ja, je hebt natuurlijk gasten die ontzettend snel opgekomen zijn. 100. Ik noem een ene Luke Littler. Als je dat zo geleidelijk kan doen, heeft ook wel wat.
1: Ja, sinds 2018 heeft hij een tourkaart, Woodhouse.
2: Game shown the fifth leg, Luke Woodhouse. Sixth leg is Andrew.
1: Nee, je zei het al, dat is dus inmiddels 8 jaar. Maar 8 jaar lang aan het vliegen eigenlijk.
0: Ja, er zit onderweg. Ja, hij zal misschien een keer ergens even een dagje een plekje lager uitgekomen zijn.
1: Ja, maar... hij is tussen 21 en 22, maar dat is corona. Dat vertekent een klein beetje. Toen is hij van 44 naar 52 gegaan als je naar het einde van het jaar kijkt. Ik haal tot het einde van de jaarrankings aan om te zien wat de progressie van zijn speler is. Maar verder is hij ieder jaar gestegen. Eind 2015 was hij de nummer 154 van de wereld.
2: 57.
0: Ja, toen was hij ook nog glasvezellaminator, denk ik.
1: Ja, toen had hij nog geen tourkaart inderdaad. 2018 pakte hij zijn tourkaart. Einde van dat jaar stond hij 100ste. Toen 69, 51, 44, 33, 52 dan, want dat was 22.
2: 33,
1: afgelopen jaar 25. En nu dus al 18, zei hij toch?
0: 19 heb ik hem staan, ja.
2: 137.
0: Ja, ook, twee kwartfinales gehaald op de majors. 2023 Players Championship Finals. 2024 European Championship. Waar hij ook nog doorstootte tot de halve finale. Dat is zijn beste prestatie tot nu toe. Dat merkwaardige European Championship van 2024.
2: Andrew Recoy, 170.
1: Ja, zo'n EK gaan we niet snel meer hebben, denk ik.
2: 78. Luke Recoy, 46.

0: de snelste op de baan.
1: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
2: Wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
1: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.
3: Walk along the game's grand cathedrals, across their demanding fairways and fast screens. Retrace the steps taken over the last 130 years, and you will find the footprints of an American legacy.
4: Do you believe it?
5: It's the shot of his life.
6: He's got it.
5: Oh, my.
7: U.S. Women's Open title.
3: You will find yourself right in the heart of this story.
8: What a part.
3: A story that has seen the world's greatest talent confront sport's toughest tests.
9: I'd say that's pretty good.
3: A journey that has taken humble beginnings to unimaginable heights.
10: Expect anything different?
3: A bridge that connects over a century of golf icons.
11: The older you get, the more thrilling it gets because the harder it gets.
3: Shine a light on history.
12: I've been dreaming of this moment since I was 10 years old.
3: It's champions.
13: And I enjoyed every minute of it.
3: It's thrills.
14: Jordan State.
15: This will be a day we'll never forget.
3: It's legacy. Because when you understand where we've been, you can start to imagine how far we can go.
16: We don't get this opportunity to play for a national crown very often. But, you know, you have a chance to win our nation's title.
1: Viaplay. De beste kijk op sport.
17: Ja, u ziet het in beeld staan. De wedstrijd tussen Woodhouse en Gilding staat 5-2 op dit moment. Het podium is ontruimd omdat er een technische storing is in de zaal hier. Het is inmiddels wel bekend dat het een valse alarmstoring is. Dus de zaal hoeft ook niet ontruimd te worden. Desalniettemin hebben ze nog wel heel even de tijd nodig om de installaties te herstarten. En ook om de spelers weer zover te krijgen om op het podium te komen. Dus het is nog heel even wachten totdat de wedstrijd verder gaat. Maar dat zal ook weer niet al te lang duren. Voor nu dus even geduld.

0: De Formule 3 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport. Het wereldkampioenschap darts voor landenteams.
1: Niets is onmogelijk.
0: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
2: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
0: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
2: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
0: Kijk live naar de World Cup of Darts. Viaplay. De beste kijk op sport.
2: Lekker hoor.
3: It's gonna be tough.
4: Yeah, I wonder how the pros would handle it.
3: Yeah.
4: You are aware of the fact that the U.S. Women's Open, presented by Ally, is happening right here at Riviera in June.
3: Yeah. Nelly Korda, Charlie Hull,
4: Lydia Ko, Michelle Wee. I mean, they're all after that one thing.
5: He's got it.
6: It's a dream come true. It's unreal.
3: I am so pumped. I mean, I sometimes wonder, should I become a pro golfer?
4: Aren't you a 14 handicap?
3: 16.
4: Yeah, I can see that.
0: De US Open dames zie je live en exclusief op Viaplay. De beste kijk op sport. De Formule 1 beleef je live op Viaplay.
7: Nu begint het echte werk.
8: Dus hold your horses.
9: En oh! Wat is dit? Nee, het is klaar!
2: Oh, joh, dit is wel lekker, man!
9: Ga ik hem halen? Oh, dit.
8: Ja.